0: zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit zijn Jirre Wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De Wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van Dokter van de Ploeg.
2: De tweet van De Tourwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de on

0: you.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit zijn hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontinkers en het gevoel van toen.
2: De wieken van de jaren 80.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Rode Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
0: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
0: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
0: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
2: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nooi Friesen.
3: Ja, daar ben je wel riet om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nooi Friesland.

0: Geniet van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
0: En de val van de muren in Berlijn.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oortinkers
4: en het gevoel van doen.
5: Pretend you're

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele weekend bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tweet van De toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Nou, automobilist van de zijstraat komt, dan kan je toch

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

derde in de krant. Doe niet langer met de hand.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oorentinkers en het gevoel van doel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Zullen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We zijn hier een wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

van grauw. Geen volkslied klinkt en davert, ja davert nog altijd veer in de roem. Op voetbalveld en Friske Kriteoen.

0: Goedenavond, dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de oorlogtinkers en het gevoel van doe.
5: Dat smaakt

0: Tweet van het Gouden EK van Jorritje 88.
1: Wat een schitterend doelpuntje. Ja.
0: En de val van de Moren in Berlijn.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits.

0: Waar staan we al in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/Nijsbrief.

het wijde proes, het wien zonne 40. De riet een kreis jong van mijn hoes in streken lang en pittig. Een witte trui, maar riet poeha, on elke hon een wansje. Een moetske op haar troelala, mijn knieën fel om het kansje. Het land wie wit, de loft wie grauw, geen waar van benne wijnen. Nog gie het een famoeries voor gauw, maar einen bleuwe einen. Het wie is akkoord dat langs de wei, elk lichaamsdeel rampooi vreer. Lie Gisbert Jaap, ik zeg al zei, dit is gewoon niet mooi meer. Sa fientjes wie het, sa kroeperig, er wie je net om te wennen. De stien een man wat grieperig, hij lest van winter tjennen. De skieren sniel of stien hij snie, de zinnen wie wat zinnig. En de faam die 22 wie riet, zat ik zei al innig. Maar sjoch, doet in de rijden, ja wat waar moest, gewoon riemen. Waar streken doe op geertje ta, u's vroost voor jijer Siemen. En als een warmer viskersman, ondrolle hij zien voeken. Hallo, wat ze ze jood ervan, zal ik jou even loeken. Hij kreeg het kleed, ja wist wat oos, wat is een faam al innen. Hij vreeg een meisje in reden oos, waar moet je eindelijk hinnen? Ja, molk haar noos en zei doe, nou, na hoes we zelfs wat achter. Dus hij is boer bij Longerhouw en ik ben hij zijn dochter. Ze rieden de nacht in dwarpen los en zei ze 50 sletten. Voor Cupido een zee van koos, hij had de beste sketten. Ze rieden kruislings, want dat wie is haar smoek en goedje in het vallen. En dat ze streken rond de sneeuw als wetter van de wallen. Wist even goed een reuzenvent, ze klonk het vaak van zeden. Wat mooi, wat fijn, ik jong omtrent, ja, dit is nog eens rieden. Ze riet er mij zijn rinkelbel, het werd er om een kiezen. De bosken rijden, boegden del, vaak zonder wat te sissen. De reuze vindt vernaam al gauw, ze koe ik wargelspilje. Ze wier de fleur van Longerhouw en roen om zie het familie. Wist even goed een reuze vindt, het zit al op, o blinder. Daar is het havenmonument van Longerhouw, wij binder. Ze stoppen en ja, boen haar ou. O, waar zal dit beschreeuwen? De spanning hong oer Longerhouw, maar woen het hing in bleuwen. Nou goeie, sje, daar ben je wij, dat liet ze reden, Ruudsje. Mooi fijn, sa saai er blij om dij, jou mij nou maar een tuutje. Een tuut, wat saai, een echte tuut, dus hij die zo roppen. De loever zien te lijven uit en mij van het hier maar skoppen. Jem heid, zei hij, had 30 kei en ging je een tuutje rissen. Of kimmen op een borkerij, nou hiel een dal niet missen. Ze zei, we kunnen dit beteer nog krekt voor achter sluiten. Ik ben een dame, wees jou een heer, er wit toch mij net tuten. Een tuut draagt hij en wit actief, dat hak van zinne blender. Hier luzig tuutje, het is tarief, ik doch het net voor minder. Ze stapte voort en dat ze stier, de voel de sneeuw mij tommen. En bij de wind die duurt wijd wie, begon een storm te komen. Nog nee, hier was op deze jong, ze veel en skier de broodwest. Nog nee, hij zie men, oos vol zon, sa trilderig en koud west. Hij koe er net goed bij, maar oos, hij hier zijn bloed opdronken. De wierljocht spiel hem om een oos, zijn eigen skeeten vonken. En Rob doet er we praten koe, wil zo'n keer snot verdikken. En biedt omdat er bieten woed was, stikken uit een hikke. Doe zocht er om zijn rustig mes en kraaide als een wanne. Hij taaste naar zijn Lucie Ves en zei de boel zilbanen. Maar beide wapens ween het dus in de orenbroek vergeten. Hij skeerde voort wat stief in het kruis der wie de kiel zien sketten. Zijn pet geef mij zijn hero rein, hij schreeuwde hagelstenen. En langs de baan het hele eind rinkrinkelden de trienen. Hij sloeg de skossen uit de baan en rekken op een kletter. En doet er bij een brege kaan, vlieg hij hem zelfs de pletter. De blisje liet de zaak blauw-blauw, de brege is weer makken. Maar zo'n tijd is Longerhouw voor goed in oosje zakken. Nog zit in dieser zijn profiel en dat de verve zwart is. Sjocht els wat bij ex-moarster ziel in zo'n 40 bat is.

0: Vannacht is er weer.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder nog lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Iran zegt dat het niet klopt en zegt dat het gaat om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. Toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 momenteel en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, het is 12 minuten nu seizoen. Dit is Friesland van de Morgen van 16 september 2026. We gaan naast en ik ben waarom in de 14e week van de jaren 80. En we sjoggen waarom in de 14e naar Juster, want Juster wie het Prinsjesdag. Aas een eerste wat de commissaris van de Kening van die dij vond.
0: Dit is een hele week bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
0: De wieken van de jaren 80.
1: Friesland van de Morgen.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Mike Oldfield en Maggie Riley en The Moonlight Shadow.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, je krijgt toch wel een wat orentekst, maar ik eerlijk gezegd. Wat hingebloot is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers.
0: Het is de Dai Nij Prinsjesdag en het hier in de troonrede hoe stikstof en de reacties die stremen binnen. Eerst eraan ze volle meer hoor in dit programma. En op het gemeenteplein van het Jereveen, daar werd Joert smarige wask ophangen om omtinken te vregen van bennenmishandeling. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van woensdag 16 september 2026. Ik ben Feike Wouda, Feike, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, wij zorgen voor u het verzels, hè, want we willen net echterbloe. Dus er is op een nieuw sabotagewest op het spoor tussen Deventer en Apeldoorn dit keer. En de Verenigde Staten die keren Zuid-Afrikaan die blanke inwenders van het land discrimineren zoon.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De eerste maasvogels ben er al bij. Ik zie Jaap en Charlie en Jan Theo, die is ook alweer onderwijs, Feike. Die had zo'n adressen had er in Arnhemstad. En Louis wiens bij even op Aron een weekend. Die zei 3-0 bij Cambuur. We leiden dat nou aan. Omdat Louis er voor het eerst wie of dat Harm er net wie. Dat is een verhaal. Want ik, nou, dat wist ik, ben echt een supporter van, van Cambuur.
4: Behoorlijk, ja, zeker.
0: Ik had Aron het zien hier 12 wedstrijden mist.
4: Ja.
0: Dat wie een periode wedstrijd tussen PSV, dat Cambuur won van PSV.
4: Ja.
0: In een periode dat ik net zo goed wie, maar ik hoorde familieverplichtingen, dus ik kon er net bij wezen.
4: Ja, voor. Ja.
0: Aron is neun wie dat hetzelfde.
4: Ja.
0: Dus ik zei al, met je zien heel soort collega's, let op, Cambuur wint joen.
4: Ja.
0: Ik denk ook de rest van het seizoen maar voor het blauw.
4: Nou ja, voor de ploeg zou dat wel goed werden. Maar voor hijzelf misschien wat minder.
0: Ja. Nog even in het waasje in. Het wordt een stuk frisser. Zandje in 18 graden. Morgen dan is de zinnen er weer bij een beetje. En dit is muziek van Rob de Nijs. Johnny is soldaat.

0: Johnny is soldaat, Jerrist van Rob de Nijs. Het is 12 minuten hoe zij zijn.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is de dij naar Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander die had zijn troonrede horen. Het kabinet had de begrutting presenteren. En dat betreurt vanzelf dat de reacties van alle kanten weer binnenkomen. Onder de Friese onwijzigen Juster, wie de commissaris van de Koning, Arno Brok. En hij vertelt ons verslagjouwer Onno Valkena, die direct bij wie, hoe hij de troonrede ondervoen had.
3: Een hele orentoon als vriendin. Een opbouwende, constructieve, lijstbare toon met de democratie voorop staat. En dat de democratie meer is dan de meerderheid plus één, maar dat we naar gaan harkje matten en et cetera. Dus dat vind ik grutte winst. Ik dat er geerwerken werden met mij gemeenten en provincies en wetenschappen.
0: Ja, dit is net Arno Brok vanzelfs. Ik denk al wat stem is dit, maar dit is één van die orenreacties der op Prinsjesdag. Zullen we dan even Arno Brok erbij pakken?
4: Waardoor Arno Brok even?
0: Ik denk die had wat onze stem die. Maar
4: nou, die is wel heel herkenbaar. Hè?
0: Ja, dus dit is Arno Brok over de Prinsjesdag.
3: Een hele orentoon als vriendin.
0: Nou, dit is
4: hem ik net.
0: Dit is wel nuver.
4: Ja.
0: Ja, ik weet niet wat dit misgeet, maar nee. Dit is geen Arno Brok.
4: Nee.
0: Nou, zullen we dan maar even naar een oor, want het gaat dus over stikstof. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Henk Vermeer van de BBB en Henry Bontebal van het CDA, die wie in Drijken, die laatste die sjocht dat het stikstofdossier libbert.
5: Ik denk dat het een van de grote thema's is van het kabinet. En naast defensie, naast investeren in de nieuwe economie, het hervormen, is zeker stikstof ook een groot thema. En ik vind het heel belangrijk dat de koning daar ook aandacht aan besteedt. En niet alleen naar de noodzaak om Nederland van het stikstofslot af te halen, maar ook zeker alle boerengezinnen die dit raakt. En dat we een kabinet willen zien dat naast deze boeren ook gaat staan en gaat helpen om de omslag te maken.
6: En geen verder uitstel, nu wel doorpakken.
5: Ja, maar dat is ook wat dit kabinet wil. En ik denk dat heel Nederland wil dat we doorgaan. Tegelijkertijd heeft de koning ook gezegd namens het kabinet. Dit gaan we wel samen met al deze partijen, met de sector ook samen doen. En dat is denk ik een heel belangrijk signaal. Dus de stikstofbrief gaat worden uitgewerkt. Maar er is ruimte voor verbetering. En dat gebeurt samen met de partijen uit de sector. En dat is denk ik een hele belangrijke uitspraak van dit kabinet.
6: Het kabinet wil ook doorpakken op stikstof. Veel aandacht voor stikstof en boeren in deze troonrede.
7: Ja, ik snap ook dat het kabinet daarop door wil pakken, want heel veel boeren zitten in onzekerheid. Maar de manier waarop het kabinet dat nu kiest, dat is niet onze manier. Ik zie bijvoorbeeld de zones die er zijn, die zijn erg groot, zonder onderbouwing waarvan ik denk, dat is nou helderheid voor die boer. Ik wil dat jonge boeren een toekomst hebben. Maar ook daarover hebben we een handreiking gedaan naar het kabinet. En we zijn benieuwd wat ze doen, maar tot nu toe is dat nog een beetje stug.
6: Er ligt ook een brandbrief bijvoorbeeld van extensieve biologische boeren. Ja. Die zeggen van wij komen ook in de knel met deze regels.
7: Heeft u heel terecht punt. En mijn collega Pieter Grimwis heeft hier ook volop aandacht voor gevraagd. Dus we zien het bij de extensieve boeren. Die eigenlijk niet meer kunnen voldoen aan wat het kabinet nu vraagt. We zien het op de Waddeneilanden. Waar de stikstofuitstoot echt niet alleen van de boeren komt. Sterker nog, dat komt van een andere omgeving. Dus welke invloed heb je er dan op? Nou, als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen en niet stug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan aan.
6: Want zoals de stikstofbrief er nu is, u wilt graag aanpassingen.
8: Nou, die stikstofbrief die er nu ligt, die biedt geen enkel toekomstperspectief. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat ook al bevestigd. Ja, dat biedt geen oplossing. Het biedt zelfs geen oplossing voor de vergunningverlening. Ja,
6: dus het moet heel anders.
8: Het moet echt anders. En de komende dagen in het debat zal ik daar ook een aantal punten aanstippen waar wij vinden dat er nu het eerst op bewogen moet worden. Ja,
6: en anders dan steunt de BBB en de grote BBB-fractie in de Senaat dit kabinet niet?
8: Nou nee, dan wordt het voor mij onmogelijk uitlegbaar dat wij het beleid van dit kabinet steunen.
0: Zei het Henk Vermeer van de BBB en de voorjaars Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Henry Bontebal van het CDA in Peteermeus verslagjouwer Onno Valkena. En die trof dus ook de commissaris van de Koning, Arno Brok, en vregen on hem wat hem opvoel on die troonrede.
9: Ja, het kreeg toch wel een wat orentekst, maar ik eerlijk gezegd. Wat hing en bloot is toch de zin van de Koning: de toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lijn wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
1: De media van de

0: Ja, wat valt die op dan in de media?
1: Feitje? Nou ja, het wie is natuurlijk de dijk van de sabotageacties. Eerst al op het spoor. Treinverkeer kan van Grutpaard, vooral in het noorden en in het eerste van het land, kan van Grutpaard stil te lezen. En in de rin van de dij winnen er ook nog de acties van de boeren. Die stussen rondom in het land al je heer in de brand. Al je reekhoede dieken, dat is ik net, net veilig voor het verkeer verzels. Nou had er Just Joen had er een nieuwe sabotageactie west op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis voen. En ProRail die zei ik, we gingen ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Treinverkeer leidt dus stil. Van oude Jelvert zien je tijdelijk. Het riet wel weer nou intussen. Waar het eerste zijn steuring waard melden, maar dat wie in die oren gevallen wie dat ik het ik zag. En aan het eind van de midden, juster midden, wie ik nog een staaf verwijderen tussen het van het treinspoor tussen Halden en Rijssen. En ik daar is opzet het vermoeden. Dus er wordt nog heel tijd, hoop je dat het nou goed in elk geval net meer gebeurt.
0: Nou ja, protesteren is oké, maar deze ze.
1: Nou ja, dat, ze kennen ik zware straffen niet meer te zien, want alle risico's hebben ze voor leefnaam.
0: Ja.
1: Want er is helemaal een trein ontsporen. Dan heeft dat op ding geweten. Ja, het is nog net duidelijk waar dat dienen het natuurlijk. Mirjam van Veldhuizen, dat is de topvrouw van ProRail, die had ik zijn van er binnen haast geen camerabeelden van die acties. En uit op die beelden die er te zien binnen, dat is ik nog net duidelijk. En zij weet ik net waar er achter zitten. En treinverkeer is dus op een grutpad op Prinsjesdij verstoord. En ze zei het wel van die camerabeelden die er binnen, die binnen naar de plisje stuurt. En minister Vincent Kadermans van Infrastructuur en Wettersteert, die is heel onjefte dwaan lid. Het zijn de persoon die juster brand stichten heel langs de sneldieken. Ik kan me als minister ontzettend boos maken over deze acties. Ik ben echt pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan. Ik pik dit niet, zei Kadermans. Nou, dat is ik taal die er net om ligt. Dus hier een tientallen sabotage. Dat tientallen sabotageacties op spoor, die had hij ik scherp veroordeeld. Dus we hebben intussen binnen zo'n meesting aanholden. En dat weer dan weer met die brandstichting.
0: Ja?
1: Die binnen juster jet en daarna ik weer vrijlitten. Dan gaan we naar de Verenigde Staten. Want die hebben visumbeheiningen onkundigen voor Zuid-Afrikanen die nevens Washington belutsen binnen bij rassendiscriminatie tegen blanke Zuid-Afrikanen. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio bekendmaken. De beheiningen die hielden nevens Rubio voor personen die belutsen binnen bij wetten of beleid die lieden daar het onteigenen van loon zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ik meestal die nevens de Verenigde Staten onzetten daar geweld tegen etnische en raciale minderheden die kennen daar ondervallen. De betrekkingen tussen de beide landen die ben al volle minder worden sinds het begin van de tweede aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump.
0: Ja.
1: Dus en die liet jij er al weten dat hij hem heel wat zwaargen maakt over racistisch gemotiveerde misdrijven en door de overheid gesteunde discriminatie gericht tegen Afrikaners en andere minderheidsgroepen in Zuid-Afrika. Ja. Ja, de omgekeerde wereld.
0: Ja, we kennen hem. Nee. Goed, we zullen daar maar haar over biologische boeren. Want die hebben een brandbrief gestuurd aan de minister. Want die gaan nooit over de stikstofplan. Ik ben benauwd dat haar wijze van werken met de natuur te lijn had van de plan. En we haasten de muziek uit de 81. Ik kom nog even weer rond op het verhaal van Cambuur. Abel Bersma had een tip. Die zet morgen Harm en Fijker en gisteren in verval. Maar mooi met mij in Jereveen, zet Abel.
1: Oeh.
0: Abel, de kist ik de vier gaan, hè? Als met zijn eigen favoriet mooi horen. En dan
1: maar als je ook nog bij Jereveen zitten geest, dan verliezen ze. Is dat nog een ovaring voor jou?
0: Dat zou misschien wel worden. Dat zou misschien wel worden, ja.

0: Sommige minuten voor Jalverzoon in de wieken van de jaren 80. Hier is muziek van Rita Marley. Ja, hey Rastaman, zei ze. Daar zelfs het grif voor haar eigen man hoor. Dat weer in die Bob Marley. Hier is One Draw.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Biologische boeren die binnen benauwd dat zij in de problemen komen door de stikstofplan die de landbouwminister van Essen had. En daarom hebben ze hem een brandbrief gestuurd. De minister wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt van Essen de melkenproductie aan de uitstoot. Wat je dan, die als biologische boeren net een heel soort melken produceren, dan maak je echt net volle stikstof meer uitstieten. En dat wilst biologische boeren al volle minder stikstof produceren als gongbrugboeren, zei het bioboer Sjoerd Miedema van Hasker Dieken.
3: Als je biologisch bent, dan voldoen je net zozeer aan de, nou ja, de emissies per liter. Want we hebben geen liters. Dus die emissies die er dan binnen op papier, ja, die binnen buis net heel netjes. Maar als je het dan weer over een hectare verdelen, dan is het krekels om. Dan doen we het supergoed. Dus uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het de kooi van de oplossing. En dan denken wij van biologisch, dat is de norm. Dat moet een norm worden, net uitzondering. Of ik zeg het even anders, biologisch extensief, dat moet een norm worden. En net uitzondering. Want, nee, want al die technische snufjes, ja, het is heel tijd nood aan als er weer dat door de tijd heen komen ze er weer achter dat het toch krek weer net uitkomt en het krek net klad.
4: Ja, want wat is dan het grootste verschil voor Jim als biologisch boer met een ja, gewone doorsnee malkveeboer?
3: Nou, ten eerste, in de eerste plaat, wij strooien gewoon geen kunstmest. En we gebruiken geen vergif. Dus dan zeggen wij, wat er net inkomt, kan ik net verliezen. Het is eigenlijk verschrikkelijk simpel. Die hele groei van de producten, dat begint bij de stikstof en de koolstofverhouding. Dan gooit er stikstof bij, dan komt er meer koolstof vrij in de plant. En dan komt er zoveel product vrij, dat groeit explosief. Dat is echt explosief, komt uit de oorlogwaai van de bommen, de stikstofbommen. Dat is terugontwikkelen, hebben we kunstmest van gekregen. En dan krijg je explosieve groei, zo neem ik dat ik. Giet ten koste van de koolstof in de bodem. En krijgt meer vee. En vee jaalt weer meer ammoniak- en methaanemissies. Dus wij zitten, hou nou op met die kunstdom. En breng het weer om naar een rustiger systeem. Heeft minder vee, heeft minder ammoniakemissie, heeft minder methaanemissie. De kooi van de oplossing.
4: Maar de melkveehouderij is toch wel echt de grootste uitstieter van stikstof? Hoe zit dat dan met biologisch?
3: Nou, biologisch net. Wat er net inkomt, kerst ik net verliezen. Zo simpel is het.
4: Wat hopen je hem dat de minister doet met deze brandbrief?
3: Serieus nemen en dat doet er. We krijgen dus we hebben app-contact. Safi ben wel. Er wordt ernstig hoe nooit dacht hoe we dit oplossen kunnen. En dan is mijn statement van biologisch extensief is net, moet net een uitzondering worden, maar de norm. En alles wat eronder hing, dat mag je best wel wat met kunst en vliegen werd. Ik wat proberen. Maar wat we zeker weten is wat er net inkomt, kerst ik net verliezen.
4: Waarom denken jou dat het voor gewone boeren, zeg ik maar even, toch zo lastig is om net de oerstap te maken?
3: Nou, dat heb ik met de maatje met een heel soort investeringen die die in heeft. En wij zijn ervaringsdeskundigen. Wij hebben een protokei, intensieve veehouderij. En ja, dan heeft een stal van een protokei, die staat dan heel vol. Gevoelsmatig wil dat net. Maar ja, de melkproductie, die zak het wel, maar de melkprijs is weer heger. Dus als die som maakt, ja, het is lastig. Daar binnen wij ervaringsdeskundigen in. Het valt net mooi, maar het kan wel. En dat gaat wel op korte termijn was ten koste van je banksaldo. En daar werden banken, ik was wat zenuwachtig van. Ja, wij horen dat vol, om nood aan, gaat goed. En ik mooi dankzij die overheid, die dus echt wel serieus ondersteunt, maar dit is 20 miljard euro. Dat is best wel een protestant. En ik kerst ik wel wat mooi.
4: Wat nou had de minister er toch niks van verhoord?
3: Ja, dan bloeien we het waars. Dan bloeien we het waars. Maar wel op een netjes manier en in gesprek bloeien.
0: Net al in het kabinet werken er om die stikstofproblemen op te lossen. De provincie doet het ook en die komt letterlijk met mijn eigen plan van aanpak.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken, zeg ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Uit 1982, hier is de Yazoo en Situation. Het is nu 1 minuut door Jalverson. Dit is het Frieske Nijs, Feike Wouda. Goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Een uitstutsen hoorn in de richting van de oppositie. Dat wie een van de boodschappen van koning Willem-Alexander juster in zijn troonrede. Minderheidsregeer kent verzels ik net volle oors. Want mijn 66 van de 150 zitten had op alle terreinen helpt nodig om meerderheden te komen. Commissaris van de koning Arno Brok, jede boppen dat een oproep naar gearwerking en een blik vooruit.
6: Wat hingen bloot is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lijn wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus ja, dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
5: Het college van Dantemadiel had de gemeente hier waarschuwen voor flinke financiële tebekzetters in het sociaal domein. Dat melden de collega's van Omroep RTV NOF. Wethouder Romy Kempenaar kan nog geen bedragen nemen. Wol maakt het hier duidelijk dat de tebekzetters groot genoeg binnen om drie hieroor te informeren. Dat maakt bij bedragen boven de 100.000 euro. Nevens de wethouder is de gemeente noodwaand om de cijfers goed in beeld te krijgen en te onderzoeken waar de financiële problemen bij komen. De spoorsabotage werd toch juster het treinverkeer platleid, toont aan dat we als land tige kwetsbaar binnen. Dat zei het Sipke de Hoop, onsteend lector weerbaarheid en veiligheid on NHL Sten. Dit nevens hem zien dat het land makkelijk ontregelen worden kan en we binnen nevens de hoop een onttrekkelijk doel.
7: Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. Wat ze treffen willen. Hè? We hebben strategische ligging, we zijn een groot handelsland, we hebben een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Als er straks militair materieel of worst case Amerikaanse militairen onvoed worden, maar dat gaat als zuur in Nederlandse haven, zal je net achterland aan.
5: Benny Tuinstra van Snits is met de Nederlandse volleybalmalje uitskekelen op het EK. Oranje verleer juist jong met 2 treien van Finland. De treien voorgaande wedstrijden waren ik al verlen. Morgen speelt het Nederland nog tegen Estland, maar alleen nog de beste vier landen van de pool gaan terug naar de volgende ronde. En daar had Nederland dus geen zicht meer op.
4: Dankjewel Feike. Meer Nijs altijd te vinden in de app van Omroep Friesland en ons op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Dit is rond Jochen Oeren nog Fries van der Moon. Dadelijk zijn we op het Jereveen. Daar hingen ze uit de smarge waskboeten. Dat doen ze symbolisch, want er zit iets achter. Wat dat juist aanzien in dit programma. Want eerst geven we het waar. Met Sibo Mollema. Sibo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe beginnen we deze dag?
1: Nou ja, zo'n 16 graden is een Oostkielge, dan woont 12 graden. Dat is een beetje, ja, mij was maar de leegste. Bonzet zit op zo'n 13 graden, laag zo'n 16 graden. Dus je is toch de invloed krijgt als een Oostkielge van het wetter. Grauw op zo'n 13 graden, bij mij in Boornburgum is het ik zo'n 13 graden. Nou, hier hebben we juist nog een, ja, toch wel een vrij warme temperatuur van zo'n 23 graden. Ik was even 24. Hier komen we net heger uit dan zo'n ronde 18. En in een buiken zelfs nog wat leger. Want er vallen hier toch betekent toch wat buikers. Maar die binnen net al te zwier. Dus net een soort millimeters. En de zilt zelfs plakken dat het ik nog wel droog bloeien kan. Ja, een donkere dij wordt het net, want de zinnen komt betekent toch, ik ben in zicht. De wind is voor het grootste pad zo'n west-noordwest. Zijn kracht draaien en die vlagen zijn fjouwer, waarbij het in het watergebied toch wel een vrij krachtige wind is. Ja, die west-noordwesten wind, daarom wordt er al wat polaire lucht ongeveer. Dus daarom is die ook een stuk kouder dan juist. Nou, op de joen en in de nacht, ik betekent een bui, of beter zijn buiken. Nou, de temperatuur die luidt vannacht zijn rond de 12 graden. En de wind die, nou, die zakkert en die is vannacht gewoon zwak.
0: En bloedt het morgen dan extra wisselvallig?
1: Nou, zo, het nodig het had ja, de zinnen net al te volle kozen. En met name op de midden ja, loopt er weer een Rijngebied door. Ja, ik morgen weer wisselvallig. En zullen er weer een aantal millimeters vallen. Nou, ik de wind die zullen in de rem van de morgen toenemen vanuit het zuid-zuidwesten. En die is matig en in vlagen toch wel vrij krachtig. En ik denk in het Waalgebied zouden ze wel even kans op hut. Zo'n windkracht zon is dat. Nou, ik moet een normale temperatuur voor ja, heel september. Meestal zijn 18, 19 graden. Nou, op de joenen hebben we eerst ik nog de meisje mee wat rein die in de nacht voortloekt. Nou, ik, de wind die neemt in de nacht af.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, we de vreedzorg, ja, dan hebben we dan weer ja, lichte buikers. De buik neemt dan al wat af. Maar de zinnen die komt er echt wat vaker onder pas. Zeker, of we de tongens die zorgen. Nou, de west, de zuidwestenwind die neemt op de mensen wat daar. Maar de mensen verint wel droog. Echt vreed, hebben we zo'n 18 graden. Nou, krekkers, de mensen verint de joen en ik de nacht droeg. Maar wel een soort bewolking. Ja, een sneeuw, ja, ik een soort bewolking. En nu dan toch een buiken die vanuit het zuidwesten ongeveerd worden. Ja, we moeten dan ook wel rekening houden met een soort wind, kan ik zeggen. En zo'n yoghurtje en graan ja, en snij. Ja, die wind die komt dan wat meer uit het westen mee en is ook dan betekent stevig. Ja, uit en toch een lichte bui is een 18 graan. Ja, nijsnijn, denk ik dat we een tal droge dagen verwachten kunnen. Dus allemaal kans op buien en betekent een stevige wind.
0: We gaan er aan snijden,
1: Dobber.

0: Piers Gratema, ik u de 84, als touw der best.
1: Goedemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Stichting Praat, die houdt je een smarige waskmanifestatie op het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin omdenken verregen wordt voor bennenmishandeling. Dat bloot van een soort mensen onbespreekbaar, wilens openheid heel belangrijk is om mishandeling te verkennen en op te houden. Ik ben te verder met Ted Kloosterboer van die stichting. Mevrouw Kloosterboer, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ziet zo'n manifestatie er precies uit?
2: We staan op het gemeenteplein in Heerenveen en daar staan we met twee hele prachtige droogmolens die speciaal voor ons gemaakt zijn. We hebben een paar strijkplanken bij ons, we hebben een heleboel wasmanden bij ons waar schoon wasgoed in zit. We hebben twee wasdames bij ons, dat zijn Ali en Ellie. En die gaan in gesprek met mensen die voorbij lopen en die nieuwsgierig zijn naar wat we aan het doen zijn. We hebben ook nog muziek bij ons, dus het ziet er allemaal prachtig uit en het is ook leuk om het te bezoeken. En dan gaan we in gesprek met mensen. En dan vragen we ook aan mensen van, goh, hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid? En heel vaak gaan mensen dan hun verhaal met ons delen. En eigenlijk is dat wat we de hele dag gaan doen.
0: Ja, want Nederland hangt de vuile was buiten. Is eigenlijk de landelijke campagne. Ja. Het is een heel gevoelig onderwerp, maar jullie proberen het dus zo bespreekbaar te maken.
2: Ja. Kijk, kindermishandeling en ook huiselijk geweld, dat vindt altijd plaats achter de voordeur. En we vinden het allemaal ongelooflijk lastig om ons ook te bemoeien met wat er achter de voordeur gebeurt. Maar het is ook iets, omdat het achter de voordeur gebeurt en omdat er niemand over spreekt, dat het heel erg lastig is om ook de signalen te herkennen, om met mensen daarover in gesprek te gaan. En omdat we het allemaal zo verschrikkelijk spannend vinden en ingewikkeld vinden, wordt het nog steeds moeilijker. En wat we eigenlijk met de vuile wasmanifestaties proberen te doen, is dat we het wat normaliseren. Het is iets wat gewoon heel veel gebeurt, heel veel voorkomt. En het is belangrijk dat we als samenleving leren om daar op een, ja, op een wat normalere manier over te praten. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen in Heerenveen.
0: Jullie doen dit wel vaker. Wat zijn dan verhalen die voorbij komen?
2: Ja, heel vaak beginnen mensen met, want dan zien ze dat het gaat over kindermishandeling. Dat leggen we ook een beetje uit. En dan zeggen mensen heel vaak, nou, gelukkig heb ik daar helemaal niks mee te maken gehad. Maar, en dan komt er een verhaal van een vader die misschien toch wat te vaak dronk en dan agressief werd. Een moeder die heel erg labiel was en daardoor niet goed voor de kinderen kon zorgen. En dat zijn de verhalen die dan met ons gedeeld worden. En het zijn verhalen door witte Nederlanders, door bruine Nederlanders. Nou, het is echt iets wat breed gedeeld is en in alle lagen van de bevolking ook voorkomt.
0: En die verhalen worden dan uiteindelijk op die schone was genoteerd, zodat jullie die vuile was buiten kunnen hangen. Wat moet dan het effect zijn daarvan?
2: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze er even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel groots en meeslepende resultaten heeft. Meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel. En zodra je dat gaat denken, het bestaat wel, betekent er ook dat je op een iets andere manier soms naar kinderen kijkt en soms ook het gevoel kan hebben, hey, volgens mij gaat het niet zo goed met dit kind. En wat je dan kan doen, is dat je gewoon in ieder geval het kind goed aankijkt en zegt tegen een kind, hey joh, ik ben er voor je. En dat maakt al een groot verschil.
0: Ja, want is dat wat je dan kan doen? Want wat is dat de oplossing?
2: Nou, de oplossing die hebben we vaak niet. Die hebben wij ook niet. Die hebben we ook niet kant en klaar liggen. Maar wat in ieder geval heel veel helpt, is dat we ons, dat je je verbindt met een kind, dat je contact maakt. En dat je een kind laat weten, hey, ik zie jou en ik hoor jou. En als het nodig is, dan wil ik naar je luisteren. En ik wil ook mijn best doen om in ieder geval je zo goed mogelijk te helpen. Kijk, kindermishandeling ontstaat niet zomaar. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Meestal zijn er echt grote problemen binnen een gezin aanwezig. En een van de uitingsvormen van al die problemen is dat er kindermishandeling kan ontstaan. Dus het oplossen van het probleem is vaak heel erg ingewikkeld en complex. Maar dat helpen, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. En dat maakt een heel groot verschil. Ik heb zelf ook te maken gehad met kindermishandeling. En dat ik er heel goed uitgekomen ben, heb ik te danken aan een oom en tante. Mijn oom Rick en tante Ger. Die mij wel het gevoel hebben meegegeven dat ik de moeite waard was. En dat heeft me zo geholpen dat ik het gered heb in het leven. En dat kunnen we eigenlijk, kan iedereen dat doen voor een kind en ook voor een andere volwassenen.
0: Vanaf 11 uur staan jullie op het gemeenteplein in Heerenveen. Verwachten jullie dat er wat animo is, dat mensen die verhalen makkelijk gaan delen?
2: Het is nooit makkelijk en het wordt ook nooit super druk bij ons. Want daarvoor is het gewoon te kwetsbaar en te spannend. Maar over het algemeen is het wel, onze ervaring is dat het eigenlijk de hele dag door we wel met een paar mensen staan te praten. En we gaan ontdekken hoe dat vandaag in Heerenveen gaat zijn.
0: Ja, dan zeg ik eigenlijk succes met de vuile was buiten hangen.
2: Ja, graag. Dankjewel.
0: Ted Kloosterboer, dankjewel.

0: Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Nou, dat doen we de hele week hier, hè? Turn Back the Clock. Deze week is die in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland, net alleen de muziek, maar ook het Nijs. Zowel internationaal, nationaal als Friesk Nijs. En dit, wie het Nijs in jongetje 86, want het Tialf Stadion, dat in jongetje zo'n 60 hier binnen waard, dat waard in de jaren 80 ontdekt. De hele 400 meter baan, die waard ontdekt en binnen prachtige tribunes bij kwam. En naar Berlijn, wie het Tialf staat, de tweede ontdekte baan van de Vroort.
2: Uiterste concentratie vandaag in Heerenveen. Voor een startschot van een van de vele trainingsronden in het nieuwe Tialf IJsstadion. Tialf is de grootste overdekte ijsbaan ter wereld. Een wedstrijdbaan van 400 meter. Zit- en staanplaatsen voor ruim 15.000 mensen. De techniek slaagt erin het ijs in een constante kwaliteit te houden, terwijl het op de tribunes aangenaam warm blijft. Ook al heeft de ijs al een oppervlakte van 2 voetbalvelden, toch zijn er nergens pilaren te zien. Het dak van het ijsstadion hangt als het ware boven de hal. Een constructie die voor het eerst is toegepast. In Tialf werd vanmiddag alles op alles gezet om de hal op tijd schoon en gebruiksklaar te krijgen. Morgen beginnen de wedstrijden voor de World Cup. Hoe snel is de baan? Welke records gaan eraan? En overtreft Heerenveen de Medeobaan in Alma Ata? De Nederlandse heren kernploeg is in ieder geval zeer tevreden over Heerenveen. Hein Vergeer.
3: In de hele wereld is de eerste baan eigenlijk die zo is met zoveel, waar zoveel mensen in kunnen. En het ijs is supersnel en alle omstandigheden wat er omheen is, is perfect. En ik denk dat hier records gereden kunnen worden.
0: Ja, de commissaris van de koningin, hè, dat wie Hans Wiegel doet hier. Die iep in 1986 het nieuwe Tialf Stadion. Dat wie op 29 november 1986.
4: Beste mensen, Friezen, dat weet u allemaal, ontdooien pas echt als het vriest. Dat weet u van de Elfstedentocht. En iedereen begrijpt nu wel dat we hier in deze provincie nu helemaal op temperatuur zijn gekomen vandaag. Want het is vandaag voor Heerenveen, voor Friesland, voor heel schaatsminnend Nederland een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de schaatssport komt er en is er gekomen deze overdekte schaatssporthal, die aan alle eisen voldoet. Een baan die voldoet aan nationale eisen en aan de eisen die onder andere bij de wereldkampioenschappen worden gesteld. Gisteren was er al een primeur. Onze eigen Hilbert van der Duim heeft hier een nieuw werelduurrecord gereden. Dat belooft wat voor de toekomst. Misschien worden alle records op schaatsgebied hier in Heerenveen wel gebroken. En thans met het drukken op een rode knop verklaar ik officieel dit stadion voor geopend.
0: Ja, zou ik hier dat doen, hè?
5: Ja, zou ik hier dat doen.
0: Maar hey, Hans Wiegel.
5: Ik kon net bij Ronderhuis. Je werd er super wat makkelijk van, ja, aan de rondblik.
0: Nou, dat ja, 1986. Ik wie size, Fijke. Doe wist je Josje Rodder.
5: Ik wie krijg wat ouder. Ja, ik wie doe 16. Ja.
0: Ik ga wel even een echte foto van wie die het opzocht. Die zit bij mij op Facebook en Instagram.
5: Oh,
0: dat is
5: ja,
0: echt net een AI-foto.
5: Geen AI-foto.
0: Dat is
5: okay.
0: Een echte foto met mij met de koptelefoon op. Ik doe wie kijk hier een 4 size. Doe hier koptelefoon, Jos.
5: Jos, dat ziet er al jong in bij mij.
0: Ja, zeker.
5: Ja, geweldig. Ja,
0: mooi, de jaren 80. De muziek van de jaren 80 en het Nijs van de jaren 80. We griepen daar daar in Dissertstuur. Maar we gaan nu even om bij 2026.
1: Friesland van de Moorn.
0: Want is er misschien wel eens het zinkam op een rommelmerk of bij een antiekzaak. Oude aanzichtkaarten met erop foto's van Frieske dwarpen en steden. Binnen meestal foto's van voor de oorlog. En een groot part van die foto's is maken door Hendrik van Kampen. Hij heeft hier fotografen, kwam uit Ljout en Liberty intussen ook niet meer. Maar zijn pakensissers die kregen het beheer over die samenleving foto's en aanzichtkaarten. En die worden vanaf jouw digitaal beschikbaar besteld. Verslagjouwer Jantine Weidenaar die zegt bij een van de 12 pakensissers.
6: De zaak die mijn opa had, de fotovaker in Leeuwarden. Dus heel veel Leeuwarders weten dat nog wel. Zat in de Sint-Jacobstraat. En mijn vader heeft die zaak overgenomen. Die heeft de zaak beëindigd in 1973. En al die negatieven zaten bij mijn vader op zolder. Dus toen hij overleed, toen vond ik die negatieve mappen, die heb ik meegenomen. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel eens wat mee. Maar destijds, toen dat was in begin 2008, 2009, zoiets, kon je dat nog niet goed digitaliseren. En pas onlangs heb ik ontdekt van hoe dat het beste kan. Dat kan ik straks wel even laten zien. En nou kan ik ze heel mooi afwerken.
7: Wat voor foto's hebben we het dan over?
6: We hebben dus van allerhande onderwerpen in Friesland. Hij heeft heel veel dorp gefotografeerd voor ansichtkaarten. Maar hij deed daarnaast ook boerenwerk fotograferen. Arbeid op het land en akkerbouw. En hij heeft in de steden gefotografeerd. En heel af en toe wat evenementen. Heel weinig.
7: Ja, maar dat zijn dus de foto's die we op ansichtkaarten vaak tegenwoordig op de rommelmarkt in antiekzaken vinden.
6: Ja, er zijn enorm veel ansichtkaarten van mijn opa in omloop. Dat is ook de reden waarom ik met mijn neef daarmee bezig ben. Wij willen eigenlijk die man, die moet de eer hebben dat iedereen weet dat die ansichtkaarten van hem zijn. En hoe die te herkennen zijn.
7: Ja, want hoe zijn ze eigenlijk te herkennen? Hoe is het voor jullie om te zien, deze is van opa en deze is niet van opa?
6: Ja, dat kan u straks wel even laten zien. Maar er vallen heel veel puzzelstukjes bij elkaar. Bijvoorbeeld auto's die op een ansichtkaart staan met een nummerbord dat mijn opa heeft gehad. Vooral het lettertype dat mijn opa gebruikt om de titels eronder te schrijven. Dat is heel kenmerkend. En dat gebruiken wij voor de determinatie. En ja.
7: En hoe voelt dat dan als u weer wat vindt van
6: opa? Ja, dat is natuurlijk een schat. 150 glasnegatieven. Want dat is nog veel eerder. Dat is dan periode 1916 tot 1930. En dat ik mijn foto's gaan van 1930 tot 1940.
7: En wat voor indruk krijgt u van de wereld van toen als u die foto's bekijkt?
6: Ja, er zijn herkenningspunten, maar het was ook totaal anders. Heel veel van die sporen in het landschap. Er is heel veel verveend in Friesland bijvoorbeeld. Daar is heel veel van uitgewist. Dat zie je niet meer in het landschap. En dat was toch volop aanwezig toen hij fotografeerde. Dus ik heb redelijk bijzondere foto's van de sluis van Drachten. Sluis van Jubbega. En dat soort dingen. De Belgische wijk rond Jubbega. Daar heb ik foto's van. Maar ik kwam op de gekste plekken, die man.
7: Ja, nu komt het eigenlijk. Het was al publiek bezit natuurlijk. Op de ansichtkaart is het de wereld overgegaan. En nu komt het online. Ook voor de hele wereld beschikbaar. Hoe is dat?
6: Ja, dat willen wij graag. Want wij willen die man. Dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling. Dus het vervelende was ook dat er ontzettend weinig informatie zat erbij. Er waren negatieven en dat was het. Zoek het maar uit, wat is het allemaal?
7: En bent u erachter wat het allemaal is?
6: Ja, heel veel wel. Ik heb nog wel een paar raadsels, maar die heb ik niet uitgevonden. Maar heel veel is wel, hebben we wel uitgevonden.
0: Ja, de collectie van fotograaf Hendrik van Kampen is van Utah weer om te vinden op de website van Beeldbank Erfgoed CMS. Dus dat is Beeldbank Erfgoed CMS.
1: De media van de morgen.
0: Dan de kranten van deze morgen, Fijn.
5: Ja, ik heb de hele stapel weer voor me lezen. En geef maar één ding. Ja, nee, hoe twee dingen. Ja, Prinsjesdag zelfs. Maar ik die sabotage. Hè? Sabotage Prinsjesdag, dat staat voor op de Volkskrant. Politiemeesten die langs het spoor rennen. Mijn poeder, mijn bewijsmateriaal. En binnenin het de kranten toe. Een ontnuchterende troonrede tempert verwachtingen. De koning maakte duidelijk dat dit kabinet niet buigt voor nieuwe boerenprotesten. Een Trouw, die had ik voorop steen vanzelfs. De drie prinsessen, een foto ervan. Maar de tekst is: met de welvaart als inzet hoopt het nieuwe kabinet nog steeds op een brede samenwerking. Coalitie verhoogt lasten, werkenden hogere inkomens betalen het meest. Daar schroot het Financieel Dijblad oer. Oppositiepartijen willen dat wie werkt meer overhoudt. Pro wil ook vermogen hoger belasten. En dan hebben ik nog het nice. Van de Rier van Steert, uw oud-burgemeester Sybrand Buma als vastzitter.
0: Ja.
5: Die zei van, ja, we hebben dus even kritisch naar Sjoen alle cijfers. Werken moest lonen, maar dat zien we niet. Dus die binden heel kritisch over die cijfers. Prinsjesdag vol sabotage en acties, deskroot NRC, oer. De Telegraaf, die zei het ik van, koning vraagt op Prinsjesdag om meer redelijkheid. Maar ja, de kop eronder, verzeid net een soort goeds. Kabinet wacht keiharde strijd, want ja, Joert begint het politieke spul echt vanzelf.
0: Ja, dan gaat het los.
5: Ja, nee, dat is, belastingdruk gaat omhoog en brandende hooibalen en spoorsabotage. En ik het AD, oproep tot samenwerking, oppositie slijpt de messen. Dus ja, poeh, het een dij van Utersten, kunnen we wel zissen. Ik nog Extinction Rebellion verzelfs in dat mijn vader we alle smietens op het dikken en ik op het Tweede Kamergebouw. Dus,
0: het wordt niet de jest.
5: Het wordt niet de jest, ja. We kennen u met haar hier.
0: Het is alweer zo'n oer, heeft het hier om te schakelen met de collega's in Hilversum van het NOS Journaal.
8: Wat is die Nijs van deze week?
9: Het was nogal iets prugs.
8: Bijzonder.
10: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
11: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
12: Ik word daar blij van.
11: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
13: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
11: Debat en opinie op radio.
12: Ja, klopt.
14: Maar ik op de televisie.
11: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
10: Dat maakt het extra spannend.
14: Bureau de Vries.
8: Is dat zo?
12: Meer dan niet anders.
14: Nee. Op de radio.
11: Precies. Maar ik op televisie.
14: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, we gaan verder met Friesland van de Moorn. Deze Moorn staat in het teken van Weromzien op Juster, op Prinsjesdij. Aan zijn eerste reacties op wat er al hier in de troonrede voorbij kwam. En we zitten vanzelfs in de jaren 80 muziek. ELO hier, echt dikke hits in de jaren 80. Hold on tight, komt eraan.
11: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
14: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
11: De wieken van de jaren 80.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Friesland van de Moorn.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: De Electric Light Orchestra van Jeff Lynne en Hold On Tight.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We hebben contact. Safi, ben wel. Er wordt ernstig hoe nooit dat goed we dit oplossen kunnen.
0: Biologische boeren die lopen de bel bij de minister over de stikstofplan. We zien waarom op Prinsjesdag de reacties die stremen binnen.
4: Als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen en niet terug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan waan.
0: Jochen doet nu zon. Hij zit nog heel dit nieuw bij mij voor de joggers. Ja, wat is het eigenlijk? Links of Jos?
5: Links.
0: Links? Ja. Van mij, Jos, Fijkenwouda, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Even zien terug. AI maken bezwierschriften die vertragen de woningbouwprojecten. En ja, familie bevestigt het verstjerden van jonger Ben Saunders.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwartno bij Sibo Mollema. Sibo, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Harm. Nou, je hoort een aanwisseling van wolken en zinnen, maar ik kans op een enkeld lichtbuikje. De temperatuur die leidt tussen om de 18 graden heen en met een zwakke ontmatige noordwestenwind. Morgen hebben we een soort bewolking, maar oer duist kans op een buiken, maar op de jong loopt er een rijngebied door. Zo'n 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Straks meer hoe het waar.
0: Biologische boeren die binnen benauwd dat zij in de problemen komen door de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. En daarom hebben ze hem een brandbrief gestuurd. De minister die wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt hij de minister de melkenproductie onder uitstoot. En als je dan liek als biologische boeren net zo'n soort melken produceren, ja, dan mag je ook net volle stikstof meer uitstoten. En dat wilst biologische boeren al volle minder stikstof produceren als gongboerenboeren. Zijt bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken.
3: Als je biologisch binnen, dan voldoe je net zo zeer aan de, nou ja, de emissies per liter. Want we hebben geen liters. Dus die emissies die er binnen op papier, ja, die binnen buis net heel netjes. Maar als je het dan weer over een hectare verdelen, dan is het krekels om. Dan doen we het supergoed. Dus uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het de kaai van de oplossing. En dan denken wij van biologisch, dat is de norm. Dat moet de norm worden, net uitzondering. Of ik zeg het even anders, biologisch extensief, dat moet de norm worden. En net uitzondering. Want, nee, want al die technische snufjes, ja, het is heel tijd tot nood aan als ze wist dat door de tijd heen komen ze er weer achter dat het toch krek weer net uitkomt en het krek net klapt.
7: Ja, want wat is dan het grootste verschil voor Jim als biologisch boer met een ja, gewone doorsnee malkveeboer?
3: Nou, ten eerste, in de eerste plaats, wij struiken gewoon geen kunstmest. En we gebruiken geen vergif.

0: Giet ten koste van de koolstof in de bodem. En krijgt meer vee. En vee jouwt weer meer ammoniak en methaanemissies. Dus wij zitten gewoon op met die kunstdom. En breng het weer om naar een rustiger systeem. Heeft minder vee. Heeft minder ammoniakemissie. Heeft minder methaanemissie. De kaai van de oplossing.
1: Maar de melkveehouderij is toch wel echt de grootste uitstieter van stikstof. Hoe zit dat dan met biologisch?
0: Nou, biologisch net. Wat er net inkomt, kerst ik net verliezen. Zo simpel is het.
1: Wat hoop je hem dat de minister doet met deze brandbrief?
0: Serieus nemen en dat doet er. We krijgen dus app-contact. Safi ben wel. Er wordt ernstig hoe nagedacht hoe we dit oplossen kunnen. En dan is mijn statement van biologisch extensief is net, moet net een uitzondering worden, maar de norm. En alles wat eronder hing, dat mag ze best wel wat met kunst en vliegen. Ik wat proberen. Maar wat we zeker weten, is wat er net inkomt, kerst ik net verliezen.
1: Waarom denken jullie dat het voor gewone boeren, zeg ik maar even, toch zo lastig is om net de oerstap te maken?
0: Nou, dat heb ik met de maatje mij een heel soort investeringen die je hebt. En wij zijn ervaringsdeskundigen. Wij hebben een protokei, intensieve veehouderij. En dan heb je een stal voor een protokei. Die staat dan heel vol. Gevoelsmatig wil dat net. Maar ja, de melkproductie die zakt wel, maar de melkprijs is weer heger. Dus als die som maakt, ja, het is lastig. Daar binnen wij ervaringsdeskundigen in. Het valt net mooi, maar het kan wel. En dat gaat wel op korte termijn was ten koste van je banksaldo. En daar worden de banken en ik was wat zenuwachtig van. Ja, wij horen dat vol om nood aan. Giet goed. En ik mooi dankzij die overheid die het dus echt wel serieus ondersteunt. Maar dit is 20 miljard euro. Dat is best wel een protestant. En daar kerst ik wel wat mooi.
1: Wat nou als de minister er eigenlijk toch niks van verhoort?
0: Ja, dan bloeien we het was. Dan bloeien we het was. Maar wel op een netjes manier en in gesprek bloeien.
2: Ja, wel netjes en in gesprek bloeien. Dat is wat de bioboeren willen. Er zijn wel oren mensen die dat op het heden doggen. Die smieten staven op het spoor.
3: Ja, dat is net netjes.
2: En heerbouwen.
3: Ja.
2: Ja, net al in het kabinet werkt het vanzelf zonder stikstofprobleem. Hier komt de provincie naar boeten bij haar plan.
3: Ja.
2: Dus dat is ek nieuwsgierig.
3: Ja.
2: Ja, wat zit er in die orenmedia, Feike? Wat ben je zo tjink aan?
3: Ja, ik wil er wel in bezitten. Het is nog net zijn dat de boeren die staven op die sporen smieten.
2: Nee,
3: en dat mag nog bewezen worden.
2: Vader waren de staaf zelf van de oude.
3: Ja. Hoe nou, tinkerom. Ja. Dus even een...
2: Maar dat is wel opvallend, want daar hingen we de kerkboetenuitsturing even om. De spoorwegen zitten van, ja, daar ben je haast geen beelden van.
3: Maar het hingen daar toch vol met camera's?
2: Ik ben van een week voor het eerst weer in Tieren in het Rijnwest.
3: Ja.
2: Ik ben een heel soort camera's tjink aan.
3: Ja, of ze herwitten werd die ding hing je dat ze dachten van nou, ik geef mooi boeten die camera's om. Ja, je wordt net filmen weer als je zo'n staaf daar op zo'n spoor.
2: Dan is het goed daar de actie.
3: Ja.
2: Wordt dat gewoon belangrijk.
3: Nou, ze wisten wel waar ze wijzen moesten.
2: Het orenijs.
3: Ja, een netjes en beschaafd media oersjoch.
2: Ja, doe best heel netjes.
3: Ja, bezwierschriften en sjochwiezen die het mij AI maken binnen, die vertragen de wenningbouw. BNR Nieuwsradio en vakblad Cobouw, die hebben daar een verhaal over. Die hebben bij meerdere partijen praat, onder andere gemeenten, ontwikkelders, branchevereniging en advocaten. En het minderheidskabinet Jetten, die wil de wenningbouw versnellen. En we zien dat je met behulp van AI heel makkelijk uitgebreid bezwaar kan maken tegen een bouwplan of vergunning, zei de directeur van branchevereniging NEPROM. Het grootste probleem is, nevens een soort van de meeste of de instanties die het bevregen binnen, is dat AI de toch al wat stroperige wenningbouw verder vertragen. Het biedt mensen de mogelijkheid om er veel zaken bij te betrekken. Dan stellen bezwaarmakers bijvoorbeeld dat de stikstofvergunning niet klopt en dat een plan niet aan de parkeernormen voldoet, of dat de geluidsbelasting niet klopt. Vervolgens moet de gemeente een nieuw onderzoek doen om aan te tonen dat onjuist is. Ja, dan heeft het samen met een PM-man tiert verzels. Dus die extra er weer bij komen. Dus ja, mijn helft van AI. Waar broekte ik alweer AI? Oh ja, u is premier Jetten.
2: Ja jongen, Elsen Nienbroek het.
3: Elsen Nienbroek het.
2: Het heeft wel wat, want nou ja, doe kist nou heel eenvoudig ergens juridisch even een verhaaltje op meidje.
3: Ja, ja.
2: Nou is het net helemaal 100% echt goed, maar
3: nee.
2: Doe maar eens wel in de advocatuur zegt ik, we moeten daar dan wel weer een goed antwoord op meisje.
3: Zeker, ja.
2: En als de broddelwerk krijgt, dan moet er ook een goed... Net wat de broddel... En, nou ja.
3: Nee, maar het, nou ja, dan maakt het een heel naai onderzoek en alles dwaan. Want ja, als de AI zei, de stikstofvergunning die doogt net. Ja,

0: dan mag je wel bewijslijst zijn oorstellen.
1: Ja.
0: En dan, is heel makkelijk wat erop.
1: En dan ben je zo een paar weken verder.
0: Precies.
1: Ja. Tijd is geld.
0: Tijd is geld. Nou, inderdaad. Ja, dan Triest Nijs, jonger en tatoeageartiest Ben Sanders. Die is op 43-jarige leeftijd verstoren. Zijn broer Dean heeft dat vannacht bekendmaken via Instagram. Mijn lieve broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel. Juster, wie er van alles te dwaan bij een recreatiegebied bij Elst, de Rijkerswoerdse Plassen. En daar is een stoffelijke omskort voor. Er werd toen al vrij snel melden van ja, dat zal wel om Ben Sanders gaan. Nou, dat is nou dus bevestigen. En hij is vooral bekend worden als de eerste winnaar van The Voice. Voice pionier, wat hij dan ook al neemt in De Telegraaf. En talentenjacht veranderde het leven van publieksfavoriet Ben Sanders. Dat kun je wel voorstellen.
1: Het is eigenlijk een heel verdrietelijk verhaal, toch?
0: Het is, ja, inderdaad. Hij had een wolvoen. En daardoor kreeg hij het heel druk. Hij zei, ik wist tot het eind van de dag wist ik net meer werk wie je. En uiteindelijk had hij, nou, zie ik wat bromgingen in al die publiciteit en alles. Maar
1: heb je een verhuizen in Arnhem? Hij ziet een soort op kamp en zo'n tattoo shop hier niet, toch?
0: Ja, dat had hij ik dien. En hij hier een hernia en dan is een tatoeagezaak ik net handig. En dus hier een soort zoensklachten, meerdere hernia's had hij gewoon. Ik wil wat mijn justitie in oren raken. Hij had een keer een parkeerwachter had hij mishandelen. Het ziet hem al je net mij.
1: Nee.
0: Nou ja, de politie die sloot een misdroog in elk geval uit.
1: Het is 18 minuten oerzon. Naast ons zorgen we erom op juister Prinsjesdag. Ik hoor die stikstofplan, we hebben die er al hier. En een aantal fractievoorzitters reageert daarop.

En de muziek komt deze hele week uit de jaren 80. En ook hebben we waarom dan jongetje een zoon 80. Wie net zijn grootste hits, maar wel leuk om er eens even bij te pakken. De Frank Boeien Groep, Hakkerdoer en Winter in Hamburg. Nou, in Friesland van de Moorn.

0: De Frank Boeijen Groep en Winter in Hamburg.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Het is de dij na Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander had zijn troonrede gehouden. Het kabinet had de begroting presenteren. En dat betekent vanzelfs dat de reacties nou van alle kanten binnenkomen. Met de Frieskonverzigen wie ek uw eigen commissaris Arno Brok. En hij vertelt om verslagjouwer Onno Valkena wat hij van die troonrede vond.
3: Ja, het kreeg toch wel een wat oren tekst, maar ik eerlijk gezegd. Wat hingen bloot is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lijn wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
0: Een van die vraagstukken gaat vanzelfs hoe stikstof. De koning die sprutst hoe begrip van de onwissens van boeren. Maar jekker de rekonta dat verder uitstel van maatregels net meer kind. Onno de Makker daarom met een rondje bij drie fractievoorzitters del. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Henk Vermeer van de BBB en Henry Bontebal van het CDA. En die zorgen dat het stikstofdossier libbert.
4: Ik denk dat het een van de grote thema's is van het kabinet. En naast defensie, naast investeren in de nieuwe economie, het hervormen, is zeker stikstof ook een groot thema. En ik vind het heel belangrijk dat de koning daar ook aandacht aan besteedt. En niet alleen naar de noodzaak om Nederland van het stikstofslot af te halen, maar ook zeker alle boerengezinnen die dit raakt. En dat we een kabinet willen zien dat naast deze boeren ook gaat staan en gaat helpen om de omslag te maken.
5: En geen verder uitstel, nu wel doorpakken.
4: Ja, maar dat is ook wat dit kabinet wil. En ik denk dat heel Nederland wil dat we doorgaan. Tegelijkertijd heeft de koning ook gezegd namens het kabinet. Dit gaan we wel samen met al deze partijen, met de sector ook samen doen. En dat is denk ik een heel belangrijk signaal. Dus de stikstofbrief gaat worden uitgewerkt. Maar er is ruimte voor verbetering. En dat gebeurt samen met de partijen uit de sector. En dat is denk ik een hele belangrijke uitspraak van dit kabinet.
5: Het kabinet wil ook doorpakken op stikstof. Veel aandacht voor stikstof en boeren in deze troonrede.
6: Ja, ik snap ook dat het kabinet daarop door wil pakken, want heel veel boeren zitten in onzekerheid. Maar de manier waarop het kabinet dat nu kiest, dat is niet onze manier. Ik zie bijvoorbeeld de zones die er zijn, die zijn erg groot, zonder onderbouwing waarvan ik denk, dat is nou helderheid voor die boer. Ik wil dat jonge boeren een toekomst hebben. Maar ook daarover hebben we een handreiking gedaan naar het kabinet. En we zijn benieuwd wat ze doen, maar tot nu toe is dat nog een beetje stug.
5: Er ligt ook een brandbrief bijvoorbeeld van extensieve biologische boeren. Ja. Die zeggen van wij komen ook in de knel met deze regels.
6: Heeft u heel terecht punt. En mijn collega Pieter Grimwis heeft hier ook volop aandacht voor gevraagd. Dus we zien het bij de extensieve boeren. Die eigenlijk niet meer kunnen voldoen aan wat het kabinet nu vraagt. We zien het op de Waddeneilanden. Waar de stikstofuitstoot echt niet alleen van de boeren komt. Sterker nog, dat komt van een andere omgeving. Dus welke invloed heb je er dan op? Nou, als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen en niet stug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan we aan.
5: Want zoals de stikstofbrief er nu is, u wilt graag aanpassingen.
7: Nou, die stikstofbrief die er nu ligt, die biedt geen enkel toekomstperspectief. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat ook al bevestigd. Ja, dat biedt geen oplossing. Het biedt zelfs geen oplossing voor de vergunningverlening.
5: Dus het moet heel anders.
7: Het moet echt anders. En de komende dagen in het debat zal ik daar ook een aantal punten aanstippen waar wij vinden dat er nu het eerst op bewogen moet worden.
5: En anders dan steunt de BBB en de grootste BBB-fractie in de Senaat dit kabinet niet?
7: Nou nee, dan wordt het voor mij onmogelijk uitlegbaar dat wij het beleid van dit kabinet steunen.
0: Zegt Henk Vermeer van de BBB en de Jerdestek Henry Bontebal van het CDA en Mirjam Bikker van de ChristenUnie onder microfoon van Onno Valkena.
1: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
0: Ja, het is de wieken van de jaren 80. Nou, hier weer kijken hoe AI feiken.
8: Die wieren doen nog net.
0: Nee. Maar nou is er op heden zo'n trend.
8: Moet zelf naar denken.
0: Nou is er op heden zo'n trend dat mensen zichzelf omzetten naar een foto uit de jaren 80.
8: Ja.
0: Ik dacht, ik liet het eens origineel wijzen. Ik ga juist de plakboek niet wijzen. En ik ga dus een foto van mezelf uit de jaren 80.
8: Ja, ik zeg hem. Wat een leuke foto.
0: Die ga ik op mijn social media zetten.
8: Ja.
0: Wat krijg ik dus nou weer waarom van al je mensen?
8: Nou.
0: Is dit echt?
8: Nee, ja.
0: Bestow dit? Is dit AI?
8: Ja.
0: Het is gewoon een foto van mijn plakboek van Jet Eerts. Ik ben een jonkje van Iris 4 met koptelefoontje op.
8: Ja.
0: Op snijdenmiddag mochten wij in een huiskamer dan singeltjes draaien met mijn heid.
8: Ja.
0: Nou, en daar heb ik de leefde voor de muziek gekregen.
8: Ja.
0: Dus die foto is 100% echt, is geen AI.
8: Nou, ik vroeger hier zo'n shippenbakje. Hier een collega van mijn heid die studeerde iets met techniek. En hier is zo'n shippenbakje. Hier die een stuurder kan maken. Dus ik mij dat stuur ik aanstuurt op een stereo ja. En dan uitsturen. En hier ik een lange plaat opzet en ik mij mijn heid in de auto. En dan een beetje trots de rustige vinger in de
9: hoek. Hoe vier is dat?
8: Ja, precies. Nou, die toornplein houdt het op.
9: Oh ja. Maar wel machtig mooi.
8: Schitterend.
9: Mooi ontdekkers van de jaren 80 gaat zo zeg. Dan mij zal het niet nemen naar thuis sturen via de app. Ik vraag aan Eerde Marsvogel direct. Nou, die leidt te sliepen.
8: Ja, die had even een week erin.
9: Die had een week vrij gekregen. Want ja. Het is zat ook met die week van de jaren 80. We spelen juist wel het speeltje De Stem van Doe. Dus daar ben je wel prijzen te winnen. Een stem van Jertiert. Als je hem herkent, dan meest het appen. En dan kist een mooie prijs winnen. Dus de Marsvogel die had even een snipperdij.
10: Deze week bij Omroep Friesland.
11: Maar de hele week de quiz De Stem van Doe.
12: Goedenavond, dames en heren.
13: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
10: Maaitje Kors op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
13: Ik weet niet.
10: En de nostalgische Pac-Man sokken.
11: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
13: Kiek.
11: Die doen we er ik bij.
10: De wieken van de Jern 80.
11: De hits, de oorontinkers en het gevoel van doe.
14: Dat smaakt. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
9: Het is nu 1 minuut oer Jalve 8. Dit is het Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Biologische boeren zijn benauwd dat ze in de problemen komen terug de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. Daarom hebben ze de minister een brandbrief gestuurd. Minister wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt Van Essen de melkenproductie aan de uitstoot. Biologische boeren produceren net een soort melken en zoenen daarom ik net volle stikstofuitstoot te maaien. En dat wil ze nevens bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken een voorbeeld binnen.
24: Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. Wat ze treffen willen. Hè? We gaan strategische ligging, we zijn een groot handelsland. We gaan een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Als er straks militair materieel of worst case.
8: Ja, dit weer net de bioboer.
9: Nee,
8: die krijgen we nou.
9: Dit weer een orenstem.
8: Ja, die krijgen we nou. Dus dit is bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken.
25: Uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het is een kooi van de oplossing. En dan denken wij, biologisch extensief, dat moet een norm worden. En net uitzondering.
8: Een bestelbus en een auto ben van de morgen met een voorrangsflater op mekaar botst op de trekwijk bij Oudwoord. De auto kwam naar de klaps in de bregenreling ter stilstaan. Beide bestuurders ben onderzocht op verwoenings. De bestuurder van de bestelbus mast naar het ziekenhuis. De voertuigen rekken zodanig scansière dat ze futsleep worden masten. De spoorsabotage werd toch juster deal van treinverkeer platleid, want omdat we als land tegen kwetsbaar binnen, dat zei het Sipke de Hoop. Hij is ondersteend lector weerbaarheid en veiligheid on NHL Stenden. Het lid nevens hem zin dat het land makkelijk ontregelen worden kan en we binnen nevens de hoop een ontrekkelijk doel. En dan maak hem even op, zietje. Want hij stiet er wel, maar even zien.
24: Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. Wat ze treffen willen. Hè? We gaan strategische ligging. We zijn een groot handelsland. We gaan een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Als er straks militair materieel of worst case Amerikaanse militairen onvoed worden. Maar dat is goed als u is in Nederlandse haven. Zal je net achterland aan.
8: Een verbod op fatbikes in Ljouwert, Jekkert, hebben ze het gemeentebestuur net een soort ta. In steden, zoals Amsterdam en Enschede, ben Dion van de binnenstad wel afsletten voor fatbikes. Het college wies erop dat de Prinsentuin en een groot part van de binnenstad al voetgangersgebied is. Fietsen en fatbikes mag je daar al net rijden en daar kan ik al op handhavenen worden. In Ljouwert ben geen specifieke gebieden dat meer problemen binnen met fatbikes als op oren plakken.
9: Ik wil vijken, meer nijs gesteld in Fini Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
6: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
12: Friesland van de Mol.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Het is nu 5 minuten over 7:30. Naast dan hebben we toe bijzondere hinsterseelen, zadels, die een manege in Beesterswerk krijgt. Maar eerst joggen we in het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
1: Wordt het jullie wat een frisse dij?
2: Ja, frisser dan juster. Want juster zitten we op zo'n 23 plakken, 24 graden. En juist komen we uit op zo'n 18 graden. Nou, op dit stuit. Ja, ik zie al hier en daar al wat mistbankjes in de provincie. Ik geloof net dat het het verkeerde pad speelt, maar zie ontstaan er toch even. Schielke die zit nu op zo'n 15 graden. Dan wordt over bij Bonsel tredje een heel laagzaam zontje. Ja, die springt er wat uit. En dat is echt bij Schielke. Door de invloed van het wetter. Grauw, Boornburgum en Waskeman die zitten al eens rond de 12, 13 graden. Ja, het is dus een stuk koeler dan juster. Dit is wel een normale temperatuur. Dat zijn 18 graden van heel september. Dus we hebben neer te klaaien, succesen. De kans op een enkelt licht buiken die neemt juist wat ta. Maar ik de zinnen zou betekenen te zien wijzen en ik al had de bewolking de oerhaan. Nou, de windruchten die is nu nog zuidwest, maar die zal staan gewoon naar het noordwesten draaien. En wat dan nemen, ontkrijgt fjouwer. Dat is dan Boppelon en zijn windkrijgt 5, Bopperzee. Nou, jongen, vannacht heb ik nog kans op een spotje rijn. Die wind die wordt dan wat zwak en die draait weer naar het zuidwesten. Hè? Nou, vannacht hebben we dan zo'n temperatuur van zo'n, denk een goede 11 graden.
1: Hoe beginnen we morgen hier dan?
2: Ja, morgen hebben we een soort bewolking. En uit en trog valt er ik weer een licht buiken met een toenemende zuidwestenwind. En morgen wordt het zo'n zandje in 18 graden. Ja, het wordt een beetje, haast een beetje een jasdij. Vooral in een bui, dan kan de temperatuur nog wat zakje. Ja, en dan viel het gewoon even wat kouder aan dan die zandje in 18 graden. Ja, de zuidwestenwind die is matig gewoon vrij krachtig. Maar in het waardgebied, moet ze toch wel rekken houden morgen mee in Vlagen een Huddewien. Nou, op de jong, dan loopt er dan een Rijngebied door. Wils we hoe daar is wat lichte buikers aan. Jongens gaan we tijdelijk even naar Rijngebied. En dan kinderen zijn wat meer millimeters vallen als Oedij. Maar ik denk net dat het klets wie het wordt. De nacht verandert morgen droeg. En dan val je wat opklaringen met ik. Dan in de nacht bij zo'n 11 graden.
1: En de dagen erna?
2: Ja, naar Vreedsjoegen, dan neemt de kans op een bui. Die neemt wat al. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Het wordt dan zo'n 18 graden. Ik werd krekkers deze dagen Oedijs. En zo'n 13 graden in de nacht. Ja, de west-zuidwestenwind is toch meest matig Oedijs. Neemt de jongen wat al. Maar in de nacht neemt er wat aan op een steuring met buien die dan op uw stak komt. Ja, die buien die hebben dan sneeuw en ik. De bewolking gaat de oerhoorn en sneeuw dan een lichte bui die vanuit het zuidwesten op uw stad komen. Ik sneeuw zijn 18 graden, dus dat geldt eigenlijk voor alle dagen. De zuidwestenwind is meest matig, maar die wordt in Vlagen dan wel krachtig. En onder de kust zit zo'n windkracht, even zien, zo'n windkracht zon zit er wel in. Dus ik wil dus even oppassen op het wetter, zeker in het waardgebied. Dan hebben we wat meer zin in, maar droeg liggen het net heel dan te bloeien. Kans op een enkel dicht buiken. Die wordt ongeveer toch een matige, toch wel vrij krachtige west-noordwestenwind. Ja, zandje graan op snijden is dan de maximum temperatuur. Maar zet er nu liggen het na maandag liggen het een periode met droge dagen op de leven. Dus het is wat lichtwisselvallig, kansen buien en toch wel wat meer wien.
1: Sibo, dankjewel en een offelijke dag, hè?
2: Graag hier hetzelfde.

0: toch een beetje friske trots voor de 84, hè? Alice May en Karen Woods. Maywoods en Getaway. In de wieken van de 84.
1: De exacte tijd is...
0: Santje minuten voor achten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het Openbaar Ministerie schenkt vanmiddag 2 hinsterzeelen, zadels, om manege onder de linden in Beesterswerg. Die zadels die binnen jaren in beslag nam bij een strafrechtelijk onderzoek en die zoen eerst vernederen worden. Maar in het rand van maatschappelijk herbestemmen doneert justitie de zeelen lever. En ik praat er verder over met de voorzitter van die manege daar, Simon van der Letten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n zadel kost het al rap een paar duizend euro techniek intinken. Dus Jim zou wel blij zijn met deze donatie.
3: Ja, zeker ben we blij met deze donatie. We zijn blij met iedere bijdrage naar meneertje en deze zeker. En ik mag zo voor u dat het verhaal wat erachter zit is natuurlijk een hele mooie geste dat maatschappelijk herbestemmen op deze manier.
0: Want hoe is justitie bij Jim uitkwam?
3: Ik denk dat het wellicht wat een meidje heeft mij het feit dat de goede recherchewerk die in het verleden toch de politie in het noorden en samen justitie en hebben zij een locatie kunnen traceren in Polen waar ja, eigenlijk een score vol lijm al je spullen die stellen die in. En aardig wat spul die volgens mij stellen in het noorden van het land. En ze hebben dat op aanwijzing van hun, de Poolse politie, de meesten oppakt. Is het in elk geval die sportschoen. En het materiaal, dat is waar we omkwam. En het meeste, bij de meeste zadels en oorspul is het eigenlijk wel weer terecht kwam bij de eigenaren. En de winstwaar, die winnen oer. En vanwege die relatie hebben zij ongetwijfeld zoeken van... Oké, wat is een kaart van maatschappelijk herbestemming? Een goede optie. In plaats van vernietigen. En toen is er een leger kwam. En dus dat is heel mooi. Dat is goed dat juist werk heeft dingen.
0: Ja, helemaal die hadden zo'n skinking een keer horen of nog net?
3: Nee, nog nooit. Nee. Ik denk dat dit redelijk zeldzaam is op deze manier.
0: En ze ben bij Jim uitkwam, misschien net zonder reden, want Jim rieden met Ben en volwassenen mij in beheining. Hoe werkt het dat?
3: Ja, wij zijn in van de Guttere Manege in het Loon op het gebied van therapeutisch hinderrieden. En dat al heel wat jaren. Ik denk dat we richting de 40 zitten. En eigenlijk richting de 40. En eigenlijk nog langer. En wat het inhoudt is feitelijk dat Ben mijn enkelvoudig of meervoudig beperking. Ben en volwassenen. Die kinderen hier bij ons hinderrieden. En er zijn er ongeveer, we hebben zo'n 1200 ruiters. En ik denk zo'n 84% ervan is mijn beperking. Mijn therapeut hinderrieden. En dan proberen we die Ben eigenlijk... de benefits van het hinderrieden mij te jaar. En dat bindt er heel wat. En dat is een heel positief effect. En dat is al je bewezen, zeg maar. En daar ben ik heel gelukkig mee. En wij proberen dat in stand te houden, mij zo'n manege. Zo goed mogelijk. En daar hebben zij zijn instructeurs voor in dienst. En een bedrijfsleider, een stalmeester. En een tachtigtal vrijwilligers en een bestuur van 4 man. En daarmee besturen we deze organisatie. Dus... daar ben je natuurlijk altijd een inkomsten vanuit de lesgelden en vanuit de dagbesteding. En dan binnen dit soort zaken, dit zijn de extra's.
0: Ja,
3: dit
0: ben mooi giffen.
3: Ja, zeker. Dit is hartstikke leuk. Ja.
0: Voor mij is die hoedraad van die 2 zadels, zie je hem dat nog een beetje feestelijk onklaaien?
3: Nou, bij mij is er een heel groot spektakel van. Er komt natuurlijk wel vaker dat er iets gedoneerd wordt. Maar natuurlijk, we hebben ook wat gisteren nodig af en toe voor dit soort extra bestedingen, zoals kleren of aangepaste materialen voor de ruiters. We kleiden het even op een leuke manier aan. In de zin dat we even een leuk verhaaltje horen en even een mooi plaatje van meidje. Maar ik vind het vooral heel interessant dat de koorden is van de justitie om dit op deze manier te herbestemmen.
0: Ze komen op een mooie plaats zien.
3: Ja, zeker. Op een hele goede manier besteed.
0: Een soort succes mee in werk. Simon van der Let van de Manege onder de linden in Beesterswerg dus.

0: Gerben Douwstra en Lieke Leef, Sjonkend Riek.
1: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: En dat die Gerben net al in heeft, dat die ermee het combo Kees Bielstra. En die Kees Bielstra, dat wie vanzelf de componist achter al die mooie tunes van Omroep Friesland feiken in de jaren 80.
3: Dat is ik zo.
0: Hij wie een beetje de huiscomponist van Omroep Friesland, Kees. Ja. Waar toen zijn vrouw verstoorn in Grauw. Net super hard van Kees. Maar wie wel echt een meestercomponist.
3: Ja.
0: En de man achter Disney, hè?
3: Ja, echt even rom in de tier.
0: Dit is toch echt jeugdsentiment.
3: Ja.
0: Dus een beetje stil werden, want dan kwam Waberjocht ervoor.
3: Ja, precies.
0: Ja, we zullen even in het Nijs van doen. Want deze week is die in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen in de muziek, maar ook het Nijs. Tieter Seijns had al de kranten van 16 september 1988 erbij pakt. En daar is die het volgende bericht in. Ja, dat stond er net in. Dit bericht, ja, dat ben je al. Je gaf wat jongens en dingen. De hele computer, die toen hield ze nog in computer. Toen moest alles nog van de baan. Van de baan en van, ja, van de single.
3: Nou.
0: Dit is dat bericht wat Tieter Seijns vond.
4: Kist het je nog voorstellen dat de eerste McDrive naar Friesland komen zoen? En dat grut nijs wie. In jontje 88 zit er in de kranten dat McDonald's van doel is om meer McDrives in Nederland te openen. En van alle Friese gemeenten reageert correct Jereveen als eerste positief. Tjimburg is een McDrive de normaalste zaak van de wereld. Even de auto in, bestelling terugjaan, oornemen en weer verder. Maar in jontje 88 weer dat een heel nieuw concept. Van een soort mensen wie het haast net voor te stellen. Eten bestellen zonder uit de auto te stappen? De gemeente Jereveen zeelde wel wat in. Er moesten zelfs eerst onderzocht worden of het koe, maar ze stonden net negatief tegenover. En er was nog een reden, werkgelegenheid. Nevens de plan zo'n McDrive zo'n 150 banen opsmieten. Dat weer van een gemeente vanzelfs een mooie stimulans om serieus naar de plannen te zien.
0: Ja, nou viel het heel gewoon, maar dat weer dus de eerste McDonald's in onze provincie op het Jereveen. Ja, we gingen door die microfoon van die, of die liet stuurder, dat schippenkistje.
3: Ja, in zijn schippenbakje gingen we
0: dat. Maarten zei wie die een exoxe wat. In de bestrein gingen we dan een microfoon, die stuurde uit op FM, dat wie een piezo-microfoon.
3: Hij weet het nog, hè?
0: Ik ken die microfoon, want die wie heel populair hier, ja, waren, want ja, dat bij zo'n gebied werd een soort geheime stuurder zitten. Ja. Hij zei, dan zetten we een LP op en dan fietsen we door de bestrein en dan jere hoe vier het uit de microfoon kan.
3: Ja. Prachtig.
0: Jelle die zei, hier is het AI Harm Feike, de computertechnologie. Maar in de jaren 80 is Jean-Michel Jarre.
3: Ja, ja, je ridder, ja. Dat is
0: die hier door de synthesizer.
3: Ja, dat wie toen ik
0: dat wie toen verdient hij het heel,
3: ja,
0: verdijend.
3: Zeker.
0: Die man had een hit zongen en nog. Ja, die had er goed geld over het zinnen. Maar dit is wel het zwerken van de jaren 80. Nou. Dan zei André Pranger nog, de jaren 80, trauma's.
3: Trauma's.
0: Van de legere squallen naar het vatzet onderwijs op een, ja, fiets met zo'n verschrikkelijke bruine leren verplichte squaltas.
3: Oh ja.
0: Daar staat mijn stift ACDC Kiss of Iron, ja, Maiden opzetten. En eigenlijk is geen idee wat dat doet wie. En hij zei, in mijn geheugen rijnt het alle dagen. Dus ik ga een trauma van die heren taak.
3: Ja.
0: Nou, in een lied stukje van Jean-Michel.
3: Ja, heerlijk.
0: En dan pakken we de orenmedia erbij.
3: Pak even de orenmedia, ja, zeker.

0: soort van die ijsbaanmuziek dit, hè?
1: Ja.
2: Ja. De media van de morgen.
1: Niks mis, mij.
0: Wel mooi.
1: Nou, inderdaad.
0: Dan even waarom naar de actualiteit.
1: Ja, trouwens, dat van die squaltas, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Ik weet toen zo'n hele... Ik ben pas na mijn treitje in de viertje, ben ik ineens wat de loft in ging, ben ik omheen skaten. Ik hier zo'n hele fietsje. En dan zo'n hele grote leren tas. Mijn eerste squalt, hij moest al die boeken op hebben.
0: Ja. Ach, jongen, ik had daar ook nog een foto van. Ja. Harm's eerste schooldag. De tas is in de dier, die past net onder de snelwinder.
1: Nee, die is hier rug op een pakje dragen. Ja. Weet ik nog wel. Ja, hij past er net. Nou, maar is vaker dwaan, hey, dit soort weekend. Dit is fantastisch, al die herinneringen die opkomen.
0: Ja.
1: Ja, nou, we gaan eens kijken hoe muziek. We denken even verder op, want Ed Sheeran die maakt op zich naar een nieuwe begeleidingsband en traaie acts die het in zijn voorprogramma spelen kennen.
0: Dat is een flinke rel ontworden, toch?
1: Dat is een behoorlijke. Het begon er al in mei dat de Amerikaanse rapper Macklemore, die zou dus in het voorprogramma van Ed Sheeran optreden. Maar die is na 12 shows is hij al skrast, want hij begon pro-Palestijnse uitspraken te dwaan op het podium. En een van de redenen dat ik deze tournee wilde doen was omdat ik hier op podia en in stadions door heel Amerika wilde staan. En twee woorden wilde uitspreken die me zeer na aan het hart liggen. Free Palestine, het de rapper dus op Instagram zijn. En hij zei het nou dat Ed Sheeran onder druk zet is door stadion-eigenaren om hem uit het programma te skrassen. Ed Sheeran zelf, die zei het, van ja, ik...
0: Ik had hem bezocht of zo.
1: Meer een besluit van de organisatoren, net van hemzelf. Ik zou de fans die plannen hadden gemaakt nooit teleurstellen. En ik zou ook de tourcrew en de andere voorprogramma's en muzikanten die op mij rekenen voor werk en hun inkomen nooit in de steek laten. Dus maar ja, feit is wel dat. Dus, het begon maar die Macklemore. Maar toen wiende ik de Ierse volksband Beyoga. Die zouden dus als begeleidingsband met Sharon op het podium staan. Die zijn van, wij weten als Ieren weten we alles van onderdrukking. En
0: toen woon ze ook net, toch?
1: Wij houden op. En ik, Aaron Rowe, de Deense band Lucas Graham en Finnis. Dat is de broer van Billy Eilish. Die houdt nou ik voor dien. Dus wat dit nou voor de tour van de Britse jongen betekent, dat is nog net duidelijk. Dus er komt nog heel wat achter wij. Het is nog maar de vraag dus, gaat het nog wel terug?
0: Nou, dat zullen we wel heel loskras willen kennen.
1: Ja, beide partijen die krijgen stiepen van oren artiesten. Sheeran zei het ik van, ik heb geprobeerd een oplossing te vinden waar iedereen mee kon leven. Maar de beslissing van de concertzalen en de organisator was definitief. Ja, het is dan wat. Dan ben je helemaal op ziek naar je oren begeleidingsband en oren acts. En waar zou dit nou nog wollen?
0: Oh ja, het is wat besmet al hier
1: nou,
0: hè?
1: Het griet wel heel tijd. Je kan het meer gewoon even naar een optreden en wapen er wel een Palestijnse vlag of zo. Je kent toch gewoon voor de muziek daar toch in, hè?
0: Ik zoek het zeggen van, ja, Matje had daar als muziek nog wel in mengen, zo.
1: Ja, nou, het natuurlijk vroeger ik wel live eet en zo, dan meng je ik ergens zien. Alleen ja, dit is zo'n verhaal. Ja, de voor's en chins. Het neemt mij net. Ja, we weten de achtergrond ik net goed. Dit speelt het al zo lang. En dit kennen wij ik net beëindigen.
0: Dus nee.
1: Ik zou zeggen, geniet gewoon van de muziek. En let dit er dan boeten. Maar ja, het dreeg.
0: Ja, dit laten we daar maar mee besluiten.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is alweer haast 8 uur. Wij zullen net lang praten, want als met een meesten verslag, dan is 4 minuten nog achter dat het NOS-journaal ervoor komt. Dus gauw naar Hilversum.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
3: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
4: En op sneur om 8 en 12 uur.
2: Nou in Friesland.
5: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
4: Maar Nijs, dat telt.
2: Sport die libbet.
3: Promotie, dat is ook promotie.
4: En het waar dat rol komt.
6: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
2: En muziek die stoojeren worst.
4: Hier bij Omroep Friesland.
2: Nou in Friesland.
7: Stoffenspektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland.
8: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
7: De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw nieuwe en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-24-162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
9: Staalzaar geboren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
11: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Kom je mik ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: Moet jij verschuren met het NOS-journaal? Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. De laatste horen van Friesland van de Moor van deze 16e september get in. Dat is wel bijzonder. Ik ga geen maasvogel jet en toch ben er meestal niet maasvogel hebben. Die denken gewoon op maas. Ja, let me gewoon het woord maasvogel maar hebben. Want ja. Dan maak je gewoon surprise.
1: Ja, die maasvogel zit gewoon in het collectieve geheugen van uw harkers.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Maar ja. Hij had je wat een snipperdij.
1: Ja.
0: Maar er komt wel een stem van Doehaasen voorbij uit de jaren 80. En als die herkenst, dan kun je wel prijzen winnen.
1: Zeker.
0: En we moeten toch even over het omtinkers hebben van de jaren 80. Want er komt van alles binnen. Dat verhaal van het chippenbakje met de stewarden erin.
1: Ja, fantastisch.
0: Op het torenplein van zuster
1: Veen. Ja.
0: Dus daar gaan we het aansnek nog even over. Ja. En daar is muziek uit de jaren 80 van onder andere de Four Tops.

0: is en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoon het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
9: Friesland van de Moorn.
10: Mijn Harm Wijstra.

0: Four Tops. Om 7:30. En Indestructible.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: We hebben appcontact. Safi, ben wel. Er wordt ernstig nooit gedacht hoe we dit oplossen kunnen.
0: Biologische boeren die sturen een brandbrief van de minister. Want ze zijn benauwd dat zijn plan haar werkwijze saboteren zal. En daarom wordt op het gemeenteplein van het Jereveen smarige wask ophangen om omtinken te vregen voor bennenmishandeling. Feike, direct nog heel dichtbij. Feike, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen, Harm. Ja, de drama met een NICE helikopter in Los Angeles en de KNVB roept de politiek op om de brede weerde van voetbal mee te nemen in toekomstig beleid. Ja, en vooral investerings, want daar draait het zien.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het waren in Quarno. Sibo Bollema, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Harm. Nou, je hoort een afwisseling van wolken en zinnen, maar ik kan ze op een enkel licht buiken. De temperatuur die leidt ze om de 18 graden heen, maar een zwakke ontmatige noordwestenwind. Morgen hebben we een soort bewolking, maar oer dijskans op een buiken, maar op de jon loopt er een rijngebied door. Zo'n 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Straks meer over het waar.

0: heel belangrijk is om mishandeling te verkennen en op te houden. Ik ben te verder met Ted Kloosterboer van die stichting. Mevrouw Kloosterboer, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ziet zo'n manifestatie er precies uit?
1: We staan op het gemeenteplein in Heerenveen en daar staan we met twee hele prachtige droogmolens die speciaal voor ons gemaakt zijn. We hebben een paar strijkplanken bij ons, we hebben een heleboel wasmanden bij ons waar schoon wasgoed in zit. We hebben twee wasdames bij ons, dat zijn Ali en Ellie. En die gaan in gesprek met mensen die voorbij lopen en die nieuwsgierig zijn naar wat we aan het doen zijn. We hebben ook nog muziek bij ons, dus het ziet er allemaal prachtig uit en het is ook leuk om het te bezoeken. En dan gaan we in gesprek met mensen. En dan vragen we ook aan mensen van, goh, hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid? En heel vaak gaan mensen dan hun verhaal met ons delen. En eigenlijk is dat wat we de hele dag gaan doen.
0: Ja, want Nederland hangt de vuile was buiten. Is eigenlijk de landelijke campagne. Ja. Het is een heel gevoelig onderwerp, maar jullie proberen het dus zo bespreekbaar te maken.
1: Ja. Kijk, kindermishandeling en ook huiselijk geweld, dat vindt altijd plaats achter de voordeur. En we vinden het allemaal ongelooflijk lastig om ons ook te bemoeien met wat er achter de voordeur gebeurt. Maar het is ook iets, omdat het achter de voordeur gebeurt en omdat er niemand over spreekt, dat het heel erg lastig is om ook de signalen te herkennen, om met mensen daarover in gesprek te gaan. En omdat we het allemaal zo verschrikkelijk spannend vinden en ingewikkeld vinden, wordt het nog steeds moeilijker. En wat we eigenlijk met de vuile wasmanifestaties proberen te doen, is dat we het wat normaliseren. Het is iets wat gewoon heel veel gebeurt, heel veel voorkomt. En het is belangrijk dat we als samenleving leren om daar op een wat normalere manier over te praten. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen in Heerenveen.
0: Jullie doen dit wel vaker. Wat zijn dan verhalen die voorbij komen?
1: Ja, heel vaak beginnen mensen met, want dan zien ze dat het gaat over kindermishandeling. Dat leggen we ook een beetje uit. En dan zeggen mensen heel vaak, nou, gelukkig heb ik daar helemaal niks mee te maken gehad. Maar, en dan komt er een verhaal van een vader die misschien toch wat te vaak dronk en dan agressief werd. Een moeder die heel erg labiel was en daardoor niet goed voor de kinderen kon zorgen. En dat zijn de verhalen die dan met ons gedeeld worden. En het zijn verhalen door witte Nederlanders, door bruine wit Nederlanders. Nou, het is echt iets wat breed gedeeld is en in alle lagen van de bevolking ook voorkomt.
0: En die verhalen worden dan uiteindelijk op die schone was genoteerd, zodat jullie die vuile was buiten kunnen hangen. Wat moet dan het effect zijn daarvan?
1: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze er even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel grootse meeslepende resultaten heeft. Meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel. En zodra je dat gaat denken, het bestaat wel, betekent ook dat je op een iets andere manier soms naar kinderen kijkt en soms ook het gevoel kan hebben, hey, volgens mij gaat het niet zo goed met dit kind. En wat je dan kan doen, is dat je gewoon in ieder geval het kind goed aankijkt en zegt tegen een kind, hey joh, ik ben er voor je. En dat maakt wel een groot verschil.
0: Zei Ted Kloosterboer en ze zei dat jedder is een man, want voor de meesten die denken van Harm, die valt in herhelling. Ja. Het peteer wie een oere jedder en het wie de herhelling. En ik ging mijn eigen wutten er net voor wij hellen, dus daarom wie het bandje twee keer is. Maar, maar met dit onderwerp, kindert ik wel even.
2: Jazeker.
0: Zeg maar.
2: Ja, absoluut. We maakten heel wat last trouwens, Harm, mij is 84. Die kreeg al de verschrikkelijke bruine leren verplichte squallentas achterop fietsen. Hier wat al hoe. Ik was niet kreeg hier op een redactie. Ik al onsprutsen terug een collega die zei, ja, we hebben van die Rijnpakken aan. En dat waren van die dikke pakken. En dan zwitterst ik hier om de al. En dat was net wie het van de Rijn, maar van het zwit. En dan van die, dat die ik dan zelf ik trouwens, van die plastic poeder door mijn squon. Mijn elastiekje maken ze dat dan vast. Omvat ik omdat die squon wie het worden zo'n. En nou had Chris, die had ik al wat instuurd. Van ja, we hebben een zelfbouwde babyfoon. We eens een FM-stuurder. Die zetten we dan op een slipkamer met nice een tikkende wekker. Dan koren ze hem bij de visite op een radio of ziekje. Maar daar stoo ik een verhaal bij.
3: Onder op Friesland. De wieken van de jaren 80.
0: Ja, daar is zeker wel een verhaal bij. Want hier is van die, van die babyfoons. En dat waren net de beste babyfoons. En die hier dan een mengfrequentie, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus mensen die te zijn goedkeper babyfoon hier, die wie een nek op de radio te ontvangen. Dat wisten die mensen zelf net.
2: Nee.
0: Dus wij hier bij u op een stritten een echtpeer. Die hier zijn

0: zijn baby van.
1: Ja.
0: Nou, ze wienen altijd wel, nou, wel vrooms, is maar.
1: Ja.
0: Maar jongens wienen ze helemaal net zo vrooms. Oh. Mensen hier nou, jongen, nou, spul.
1: Ja. Ah, nee.
0: Ja.
1: En dat wierde jij op radio.
0: En dat wierde eigenlijk op de radio te jaren. Het hele dorp die koel mij harkje. En ja, net insprut die mensen er volgens mij op aan. Dat wierde eigenlijk achteraf, denk ik, van waar hier die mensen alleen op aansprutsen. Maar ja. alle jongens hier, de meeste meiden kunnen niet zien hoe dat stel dan.
1: Nee.
0: Spul hier, hoe de wask en hoe de liedje. Nou, de huishoudelijke dingen, zeg maar.
1: De plaatselijke soap.
0: Ja. Maar, ja. maar iedereen koel alle jongen mij niet zien. Van die ruzie.
1: Ja. Ah, nou. Ja, wat spelen voor die mensen. Ik heb trouwens een keer.
0: Doe haast het oorzo.
1: Ja, ik heb het oorzo mij maken. Dat wie mensen die voelen, nou, die hingen ruzie, maar die voelen me ook wel heel lief. Ja, die waren op een feestje bij de Bolje. En die krijgen een poppen kregen, die lijkt bij hun op een slipkeer in mijn nacht. En die daar ik een babyfoon. En dan koest die radio, die stier bij de Bolje, stier die afstemt op die babyfoon. En op een gegeven moment die meesten die in de hoest staan. En ja, op een slipkeer. En nou ja, wat ik zeg, die voelen me ook wel heel lief. Dus en ik weet toen al iets jonkje. Dus die gier van mij, ik wil wat een vrouw uit Iepen, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: En gelukkig weer op gamer dan volwoeksen. Die zei, nou, laat de radio maar even op mijn oren stuurder zetten. Dus, maar goed, dat weet ik wel een leuk feestje.
0: Ja.
2: De media
0: ja.
2: van de morgen.
0: Nou, dan weer naar de serieuzere zaken.
1: Ja, nou ja, nou ja, wel heel serieus trouwens. Want ja, door kerst die beelden wel, denk ik, in Amerika. De hessen van die helikopters in de loft hingen voor het Nijs.
0: Ja,
1: dat er in het verkeer wat gebeurt, dan hingen ze voort met helikopters erboppen.
0: De Nijsstuurders hadden het er al in.
1: Ja, precies. Dus ja, we hebben een drone. Dus nou ja, dat is ik wel. Maar die hebben dus weer, ja, in Amerika is natuurlijk alles grutter en beter. Maar in Los Angeles is dit op een verschrikkelijke manier misgegaan. Daar is Justin Joen, is daar een Nijs-helikopter Delst. Wat. Drie inzittenden die binnen omkwam. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Zwier verwoenen. En ja, die helikopter wie ik nog wel onderwijs om verslag te doen van een verkeersongeluk waarbij ik al deren van wien.
0: Oeh.
1: Dus ja, nee, dat wie echt verschrikkelijk. Ja, we hebben zojuist de bevestiging gekregen dat nieuws Chopper 4 inderdaad vlak voor 7 uur vanavond in Chatsworth is neergestart. Dat zei dus, ja, er moest een Nijslezeres, Colleen Williams, die moest dat onder de uitsturing voorlezen. Maar als die voorstellen dat die collega's omkwam binnen en dan mag dat dan voorlezen. Ja, we nemen even een paar minuten de tijd om erover na te denken, het te verwerken en ons te herpakken. Dus ja, dat mag net. Kan je net voorstellen? Dat is wat dwaarmaast. Dus dat is een ja, vreselijk drama dus in Los Angeles. En dan de KNVB die roept de politiek op om de brede weerde van voetbal mee te wegen in toekomstige keuzes en investerings. Dat deed het voetbalboom weten in de reactie op Prinsjesdij. Nevens de KNVB is juist de breedte van het voetbal in Nederland van vrijwilliger tot prof. Die een belangrijke bijdrage levert onder de economie en onder de maatschappij. Vrijwilligers en gemeenschapsgin krijgen nadrukkelijk waardering. Net als jeugdpreventie en het verminderen van regeldruk. Sport wordt daarbij niet als afzonderlijk beleidsterrein uitgelicht. Maar juist in die bredere maatschappelijke thema's liggen duidelijke raakvlakken met voetbal. Ja, aan de andere kant denk ik, het voetbal dat is de laatste die nou, net heel positief in het Nijs.
0: Omdat te zeggen dat dat al je goed gaat.
1: Dan heeft nadien zo dat vuurwerk daar bij Cambuur. In Ranestad is al een eigen competitie begonnen. Vanwege het geweld van sommige verenigings. Die worden er ja, uitsluiten. Aron Wiekij nog hier. Die man die kreeg zo'n hudde klap van assistent trainer.
0: Ja.
1: Dat het hele gebied maar verbouwd worden. Die wie gewoon zijn hele voortasking en alles kwijt. Ja, notus is een brede weerde. En dan hebben we het net over al het goede werk, hè, wat die vrijwilligers en SAFA zelfs wel doggen.
0: Zeker.
1: Hè, dus, maar ja, ik zoom een beetje als KNVB een beetje op de vlakte horen misschien op dit moment.
0: Dat denk ik dat dat wel gepast is.
1: Dacht ik.
0: Ja, ik hiet al Robben de Maasvogel er net, maar de stem van Doe er wel.
2: De stem van Doe.
0: Wij gaan een archieffragment ophellen. En de vraag aan de meesten thuis is, waar is deze stem van Doe? Het is wel een legendarische stem.
2: De stem van Doe.
3: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. En dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Ja, waar is dit? Ja, het is wel. Ja, je mag wel even erbij wezen. Als je het wist, dan maakt dat app en hij 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. En dan maken ze kom eens op die mooie 84 prijzen. Zwaaihondjes zit hier al helemaal naar mij te zwaaien.
1: Ja, ik dacht, wat beweegt er elke keer achteruit, maar ja.
0: Ja.
1: Ja, dat wie ooit een hit in de auto's. Ja, dat had ik in de 81 geweest.
0: Ja, want die hoort aan de tijd. Was er haast net met me moeten rieten, maar nee. Bij jou het wel voort. Ja, dat is een nostalgie, meisje.
1: Ja, precies.
0: Wilde Maas, die zei hierin, ACDC die op de squaltos. Kist even wat van ACDC draaien. En dan had hij ook wel vooral in 81, 84, 84, net de meeste hits gewoon. Het zit een beetje... Maar deze die komt wel uit de... Uit de ethisch van AC/DC. Maar ik ken wel even, toch?
4: Heerlijk.
0: Dit is de Heartseeker.

0: ACDC Louis, die dat de spierballen omheen toppers wil je zijn. De heatseeker kwam vanavond vinyl. De rode moet al even vervangen worden, want ik slaat een beetje op, maar goed. Het idee weer leuk, toch? Heatseeker uit de ethisch van ACDC. Ja, die stem van Doe, hè? Waar is dat nou?
1: De stem van Doe.
2: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. Dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Ja, is toch dreiger als wat ik dacht?
3: Omroep Friesland.
1: De
3: Wieken
1: van de Jaren
3: 80.
0: Kom een soort verkeerde oplossingsbin. Herman van Veen wil zijn. Nee, die is het net. Jos Brink. Nee, is het Ekmet? Is het Freek de Jongers? Het Jaap? Nee, is het Eknet? Geert denkt dat het Sybrand van Buma Haasma is. Is het Eknet? Nee. En waar is het wel? Stuur het maar in. Via 0620-4-9-9-9-9-9 of de Omroep-app. Fokkie die denkt dat het Marcus Bakker is. Nee, is het Eknet?
1: De stem van Doe.
2: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. Dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Nou, waar is dit? Let het me weten. Daar ben ik gelukkig. Ik wil wat goede antwoorden al binnenkwam. Ja? Dat is net zo dat we alweer maar verkeerde antwoorden binnen. Ah, nee. Hier wordt mijn speeltje te maken. Nou. Hier in ACDC al. Ik heb het ook wel in een Metallica. Ha? Want ja, de jaren 80, toen kwamen ze gewoon del in de Westrein. In Jotje 84 op 9 juni speelde die band. En dat weer nog vier voordat ze uiteindelijk troprutsen. Dit optreden dat maakt grote indruk op een soort Friese muziekers. Heavy metal, dat is in de jaren 80 toch wel een vrij nije muziekstreming. Maar de band die had wel alle fanatieke Friese fans. En de frontman van Metallica, die kende me nog een jongen op klompen herinneren.
4: Now it's all coming back to me. Yeah, I clearly see that oh yeah, this I remember now because we came up to the venue and there's a bunch of kids hanging out. I remember, and then there was this one guy, one kid who was walking around and had wooden clogs.
5: Metallica, wat een wereld. Oh, ja jongen, ik maak dezelfde kaartjes, hè. Maar ja, mentaal gebruik is net zo heel goed. Ik hier kaartjes, jongen, en daar staat Metallica op met IML. En dat het nog zo zou weer dat het wat minder eng nam, dat weet ik net. Maar het zelf wel de domkappigheid was dat, want ik hier wel de poster werd opsteken. Maar ja, ik dat jong, dat is inderdaad, Metallica en IRL.
0: Ja, dus dit is toch een gouden verhaal, hè?
6: Fantastisch dit, ja, schitterend.
0: Ik kom ook nog wel eens in die snackbar daar bij de evenementenhal. De evenementenhal is al lang dicht,
6: ja.
0: Die snackbar is er nog heel niet. En die moesten toch ook nog snackjes bakken van de Metallica, man.
6: Oké. Okay.
0: Die moesten op het laatste moment ze toch nog wat snacks halen.
6: Ja, wist. Weer een frikadeltje, hoor.
0: Dus ik kom geregeld bij dezelfde snackbar als Metallica.
6: Nou, hey. Fantastisch.
0: Ja, mooi verhaal.
6: Ja.
0: Nou, ik zag in Tusken ook al aardig wat goede oplossingen binnenkomen op uw fragment. Maar ik nog hield niet. Ja, Boer Koekoek. Nee, Boer Koekoek is het echt net. Als het wist waar de stem van Doe is, dan een keer.
1: De stem van Doe.
2: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. Dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Die man die een soort op televisie weer. Nou, als dat wist, stuur de oplossing maar naast een Jelven Jon Belly in waarom die het goede antwoord in stuurt had.
1: Snijn in Bureau de Vries.
7: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
8: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
7: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
8: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
7: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
8: Hij had een podcast maken.
7: De Herman Brood tapes.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hey, Remo!
12: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
15: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
16: Zei hij nou 200 euro?
17: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
14: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten nu, Jalvenjohn. Dit is het Frieske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
22: Een goeiemorgen. Biologische boeren zijn benauwd dat ze in de problemen komen door de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. Daarom had ze de minister een brandbrief gestuurd. Van Essen wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt Van Essen de melkenproductie onder uitstoot. Biologische boeren produceren net een soort melken en zoen daarom ik net volle stikstofuitstoot te maaien. En dat wil ze, nevens bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken, een voorbeeld binnen.
23: Uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het is de kooi van de oplossing. En dan denken wij, biologisch extensief, dat moet een norm worden. En net uitzondering.
22: Een bestelbus en auto ben vermoord naar een varrangsflater op mijn koorbad op de trek bij bij Oudwaard. De auto kwam naar de klappertje in de bregenreling daar stilstaan. De bestuurder van de bestelbus moest naar het ziekenhuis. De voertuigen die moesten voortsleept worden. En op de Lietse Wijngaarden, bij Langsweg, is van de morgen een automobilist in een BN-bots. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. En bij een botsing tussen twee auto's op de kruising van bij de Leiwei en de Sint-Magnuswei bij Jubbegeer is een van de bestuurders verwoende rekken. De skeer van beide auto's weer grut en die ben ik beiden voortsleept. Wat nieuwsgierig is naar oude foto's van dwarpen of stritten ken van Juwet Oosjen op de website van Beeldbank Erfgoed CMS. Daar is een groot deel van het werk van de Ljouwerse fotograaf Hendrik van Kampen beschikbaar maken. Hij maakte in de eerste helft van de 20e eeuw een soort foto's van Friese tafereelen en stritten. Die beduiden daarna op aanzichtkaarten. Pakenzuster Hendrik van Kampen kreeg begin 2000 het beheer over de collectie van zijn paken.
24: Wij willen dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling.
22: Onder Archipelwei in Ljouwert is juist een ondergrondse container in de brandvlijn. Dus brandzwarger voor een soort reek. De brandwacht had het vuur blust. Er werd onderzocht hoe de brand ontsteken kon.
0: Dankjewel, Fijke. Meer Nijs kist altijd Nijlezer. Wist het in uw app en ik op omroepfriesland.nl. Aanzien hier op de radio, het waar.
25: Voor een nieuwe Opel, Heimann, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
26: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Friesland van de Mol.
29: My Harm Wijstraat.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, dan gaan we het nog over de biologische boeren die het in actie komen zien, de stikstofplan. En gaan we het nog over die oude aanzichtkaarten met foto's van Friese dorpen en steden erop, die het van al jouw digitaal te rondvinden binnen. Maar eerst Jorgen Waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
1: Wordt het jullie wat een frisse dij?
2: Ja, frisser dan juster. Want juster zitten we op zo'n 23 plakken, 24 graden. En juist komen we uit op zo'n 18 graden. Nou, op dit stuit. Ja, ik zie al hier en daar al wat mistbankjes in de provincie. Ik geloof net dat het een verkeerde pad speelt. Maar zie, ontstaan er toch even. Skielke die zit nu op zo'n 15 graden. Dan woont Olven, bij Bonsel tredje een heel laagzaam zontje. Ja, die springt er wat uit. En dat is juist echt bij Skielke. Door de invloed van het wetter. Grauw, ja, Bodenburgum en Waskeman die zitten al eens rond de 12, 13 graden. Ja, het is dus een stuk koeler dan juster. Dit is wel een normale temperatuur. Dat zijn 18 graden van heel september. Dus we hebben neer te klaar in succesen. De kans op een enkel licht buiken die neemt je wat ta. Maar ik de zin is heel meteen te zien wijzen en ik al had de bewolking de oerhaan. Nou, de windruchten die is nu nog zuidwest, maar die zal staan gewoon naar het noordwesten draaien. En wat dan nemen, ontkrijgt fjouwer. Dat is dan boppelon en zijn windkrijgt 5 boppelzee. Nou, jongen, vannacht heb ik nog kans op een spotje rijn. Die wind die wordt dan wat zwak en die draait weer naar het zuidwesten. Hè? Nou, vannacht hebben we dan zo'n temperatuur van zo'n, denk een goede 11 graden.
1: Hoe beginnen we morgen hier dan?
2: Ja, morgen hebben we een soort bewolking. En uit en terug valt er ik weer aan licht buiken met een toenemende zuidwestenwind. En morgen wordt het zo'n zandje in 18 graden. Ja, het wordt een beetje een jasdij. Vooral in een bui, dan kan de temperatuur nog wat zakken. Ja, en dan viel het gewoon even wat kouder aan dan die zandje in 18 graden. Ja, de zuidwestenwind die is matig gewoon vrij krachtig. Maar in het waardgebied, moet ze toch wel rekken houden morgen mee in vlagen een hudde wien. Nou, op de jong dan loopt er dan een Rijngebied door, hè, wils we hoe dijs wat lichte buiken zijn. Jongens gaan we tijdelijk even naar Rijngebied. En dan kinderen zijn wat meer millimeters vallen als Oedij. Maar ik denk net dat het klets weer het wordt. De nacht verandert morgen droeg. En dan volg je wat opklaringen met ik dan in de nacht bij zo'n 11 graden.
1: En de dagen erna?
2: Ja, naar Vreedsjoch, ja, dan neemt de kans op een bui. Die neemt wat al. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Het wordt dan zo'n 18 graden. Ik werd krekkers deze dagen Oedijs. En zo'n 13 graden in de nacht. Ja, de west-zuidwestenwind is toch meest matig Oedijs. Neemt de jongen wat al. Maar in de nacht neemt er wat aan op een steuring met buien die dan op uw stak komt. Ja, die buien die hebben dan sneuwen ik. De bewolking gaat de oerhoorn en zo dan een lichte bui die vanuit het zuidwesten op uw stad komen. Ik sneuwen zijn 18 graden, dus dat geldt eigenlijk voor alle dagen. De zuidwestenwind is meest matig, maar die wordt in vlagen toch wel krachtig. En onder de kust zit zo'n windkracht. Zo'n windkracht zon zit er echt wel in. Dus ik wil dus even oppassen op het wetter, zeker in het waardgebied. Snijden hebben we wat meer zinnen, maar droeg liggen het net heel lang te bloeien. Kans op een enkel dicht buiken. Die wordt ongeveer terug een matige, toch wel vrij krachtige west-noordwestenwind. Ja, zandje graan op snijden is dan de maximum temperatuur. Maar zet er nu liggen het nee, maandag liggen het een periode met droge dagen op te leven. Dus allemaal, het is wat lichtwisselvallig, kansen buien en toch wel wat meer wien.
1: Sibo, dankjewel en offelijke dij, hè?
2: Graag hier hetzelfde.
0: Die dij begint hier.
3: Ontjoegen oren.
0: Friesland van de Moor.
3: Bij Harm Wijstra.
0: Kom.

0: Ine Stemmer en de Friese Zamba. Biologische boeren die ben benauwd dat zij in de problemen komen door de stikstofplan van de landbouwminister van Essen. En daarom hebben ze een brandbrief gestuurd. Ja, die stikstofuitstoot die maar flink verminderen we. In de plan van Essen staat dat de melkenproductie keppelen wordt onder uitstoot. En als je dan, als biologische boeren, net zo'n soort melken produceren, ja, dan mag je ook net volle stikstof meer uitstooten. En dat is een probleem, zei de bioboer Sjoerd Miedema van Hasker Dieken.
1: Breng het weer om naar een rustiger systeem. Het is minder vee, het is minder ammoniakemissie, het is minder methaanemissie. De kaai van de oplossing.
2: Maar de melkveehouderij is toch wel echt de grootste uitstieter van stikstof. Hoe zit dat dan met biologisch?
1: Nou, biologisch net. Wat er net inkomt, kerst ik net verliezen. Zo simpel is het.
2: Wat hopen je hem dat de minister doet met deze brandbrief?
1: Serieus nemen en dat doet er. We krijgen dus app-contact. Safi ben wel. Er wordt ernstig hoe nagedacht hoe we dit oplossen kunnen. En dan is mijn statement van biologisch extensief is net, moet net een uitzondering worden, maar de norm. En alles wat eronder hing, dat mag je best wel wat met kunst en vliegen werd. Ik wat proberen, maar wat we zeker weten is wat er net inkomt, kerst ik net verliezen.
0: Er ligt het kabinet werken toen die stikstofprobleem en een oplossing daarvoor. De provincie doet dat ook en die komt Joerts met haar eigen plan van aanpak naar boeten. En daarom juist Griff Joerts meer hierbij Omroep Friesland. En wist ze misschien wel eens chinkam op een rommelmerk of bij een antiekzaak. Oude aanzichtkaarten met erop foto's van Friese dwarpen en steden. Dat zijn meestentijds foto's van voor de oorlog. En een groot part van die foto's is makken door een fotograaf uit Loud, Hendrik van Kampen. Ja, die libbert intussen net meer. En zijn pakenzissers die kregen het beheer over de sammeling foto's en aanzichtkaarten van Kampen. En Joerts wilde die voor het eerst weer digitaal beschikbaar maken. Verslagjouwer Jantine Weidenaar die spruts mij 12 van zijn pakenzissers.
3: De zaak die mijn opa had, de fotovaker in Leeuwarden. Dus heel veel Leeuwarders weten dat nog wel. Zat in de Sint-Jacobstraat. En die... Dus mijn vader heeft die zaak overgenomen. Die heeft de zaak beëindigd in 1973. En al die negatieven zaten bij mijn vader op zolder. Dus toen hij overleed, toen vond ik die negatieve mappen. Die heb ik meegenomen. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel eens wat mee. Maar destijds, toen dat was in begin 2008, 2009 zoiets, kon je dat nog niet goed digitaliseren. En pas onlangs heb ik ontdekt van hoe dat het beste kan. Kan ik straks wel even laten zien. En nou kan ik ze heel mooi afwerken.
4: Wat voor foto's hebben we het dan over?
3: Het is van allerhande onderwerpen in Friesland. Hij heeft heel veel dorp gefotografeerd voor aanzichtkaarten. Maar hij deed daarnaast ook deed die boerenwerk fotograferen. Arbeid op het land en akkerbouw. En hij heeft in de steden gefotografeerd. En heel af en toe wat evenementen. Heel weinig.
4: Ja, maar dat zijn dus de foto's die we op aanzichtkaarten vaak tegenwoordig op een rommelmarkt in antiekzaken vinden.
3: Ja, er zijn enorm veel aanzichtkaarten van mijn opa in omloop. Dat is ook de reden waarom ik met mijn neef daarmee bezig ben. Wij willen eigenlijk die man die moet de eer hebben dat iedereen weet dat die aanzichtkaarten van hem zijn. En hoe die te herkennen zijn.
4: Ja, want hoe zijn ze eigenlijk te herkennen? Hoe is het voor jullie om te zien, deze is van opa en deze is niet van opa?
3: Ja, dat kan u straks wel even laten zien. Maar er vallen heel veel puzzelstukjes bij elkaar. Bijvoorbeeld auto's die op een aanzichtkaart staan met een nummerbord dat mijn opa heeft gehad. Vooral het lettertype dat mijn opa gebruikt om de titels eronder te schrijven. Dat is heel kenmerkend. En dat gebruiken wij voor de determinatie. En ja...
4: En hoe voelt dat dan als u weer wat vindt van...
3: Ja, dat is natuurlijk een schat. 150 glasnegatieven. Want dat is nog veel eerder. Dat is dan periode 1916 tot 1930. En dat ik bij mijn foto's ga van 1930 tot 1940.
4: En wat voor indruk krijgt u van de wereld van toen als u die foto's bekijkt?
3: Ja, er zijn herkenningspunten, maar het was ook totaal anders. Heel veel van die sporen in het landschap... Er is heel veel verveend in Friesland bijvoorbeeld... Daar is heel veel van uitgewist. Dat zie je niet meer in het landschap. En dat was toch volop aanwezig toen hij fotografeerde. Dus ik heb redelijk bijzondere foto's van de sluis van Drachten. Sluis van Jubbega. En dat soort dingen. De Belgische wijk rond Jubbega. Daar heb ik foto's van. Maar die kwam op de gekste plekken, die man.
4: Ja, nu komt het eigenlijk... Het was al publiek bezit natuurlijk. Op de aanzichtkaarten is het de wereld overgegaan. Nu komt het online. Ook voor de hele wereld beschikbaar. Hoe is dat?
3: Ja, dat willen wij graag. Want wij willen die man, dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis, hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling. Dus het vervelende was ook dat er ontzettend weinig informatie zat erbij. Er waren negatieven en dat was het. Zoek het maar uit, wat is het allemaal?
4: En bent u erachter wat het allemaal is?
3: Ja, heel veel wel. Ik heb nog wel een paar raadsels, maar die heb ik niet uitgevonden. Maar heel veel is wel, hebben we wel uitgevonden.
0: De fotocollectie van Hendrik van Kampen van Ljouwerters van Joertal, waarom te vinden op de website van Beeldbank Erfgoed CMS. Als het antwoord op van waar die stem van doet toch is. Een heel soort goede oplossing. Dus als hem instuurt, houd de telefoon in de buurt. Want misschien bel ik die aan wel weer om. Nee, de muziek van The Police. De do-do-do, de da-da-da. De ontknoping van die quiz.

0: Sting en de Police en de Doe Doe Doe de Da Da Da.
1: De stem van Doe.
0: Ja, ik een stem van Doe Doe Doe Da Da Da. Maar wat voor stem is dit ook alweer?
1: De stem van Doe.
2: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. En dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Ja, ze kunnen een soort te verkeerde antwoorden binnen, zo een keer, hè? Jules Deelder wat nam. Is het minister Luns? Is het Brinkman? Nee, die is er net. Mijn zij is Bjerm weet ze wel waar het is. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Marie Dijkstra.
3: Ja?
0: Hoe wist het waar het weer, hè?
3: Ja, ja. Dat weer een Willem Ruijs.
0: Nou, dat is helemaal goed. Even jij dat het in die ek is. Ben.

0: moeder had een soort gelijk.
1: Ja, het is Willem Ruijs, hè, van de Willem Ruijs Show. Had dat bosjoen in die tiert of nee?
2: Jazeker, ja. Ja. Dan zie je wie, nou, ik zag ze maar niet op z'n de jongens. En dan zie je maar de huishouding van de televisie. Dat doe je toen heel gezellig.
1: Dat wie een hele belevenis in die tiert, hè?
2: Ja, ja. Dat is nou wat gebeurd, hè?
1: Ja, dat is er nou eigenlijk helemaal al.
2: Ja, ja.
1: Maar goed, het levert die de prijs op. Een zwaaihondje. Hij zit hier helemaal om even te zwaaien. Die hier dan hier in de jaren 80 ik in de auto te hingen.
2: Ja, ja.
1: Ik haal hier Pac-Man sokken en een t-shirt. Dus een beetje in de jaren 80 stijl.
2: Ja.
1: En dat komt richting Seisbierum.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: En geniet is wat van die jaren 80?
2: Ja, zeker wel. Jammer, ja.
1: Even wel naar toe, hè? Want toen we alles nog, ja, toch wel wat noffelijker of zo, had ik het idee, hè?
2: Ja, dat is ik zo, inderdaad. En, maar ja, toen hier ik al een huishouding, toen liet ze mij aan en dat doe ik leuk.
1: En de Lietse Ben ben ook rut, neem ik aan.
2: Die ben ook rut.
1: Die ben uitvlijt.
2: Ja, ja.
1: Marie, een heel soort Willem met de prijzen en een noffelijke dijhoed, hè?
2: Ja, dank u wel. Jij weg, hè?
1: Dank je.

0: Dat is mooi dat het is op de lift hier, pa, want mijn eigen heid is Joert Jitje.
1: Oh jongen, nou, van Hettel ook wel. Ja,
0: ik zit even te rekken in je trein, zo'n hier.
1: Ah, nou, van Hettel ook wel.
0: Senior.
1: Ja, schitterend.
0: Ja, die wie eigenlijk verantwoordelijk voor die mooie foto die ik op mijn social media zet had van die jaren 80. Want die ziet al mee alle muziek en singles en LP's en C-stuurders. En die had me eigenlijk een beetje besmet met radiovirus.
1: Oh, mooi. Ja, hij is verantwoordelijk, dat is toch de best natuurlijk.
0: Ik zoek het, zei ze, ja. Dan komt ze mee.
1: Ik heb de Friese krant hier voor me lezen. Ja, steun voor boer die natuur en dieren spaart. De melkveehouderij moet volledig grondgebonden worden. Dat schroot het Fries Dijblad oer. En ik deel jou de kranten die het voorop veel woorden in troonreden, maar geen garanties. Kabinet hoopt op een breed gedragen sociaal akkoord. Nou, daar zullen we Joert meer roeieren, denk ik.
0: Best laatste wordt nog lang net hoeveel.
1: Nee, dat denk ik net. Nou, dan heeft het Fries Dijblad ik nog het nijs. Het museum Lemmer sluit en gaat op in bezoekerscentrum. En een historicus die het bepaalt hokkerobjecten het beste het verhaal van Lemmer vertellen kennen. Dan ging ik gauw waarom. Nee, de Leeuwarden kranten. Want ja, de markrieten die is wel kleer, maar al het smargens dat in hun containers dumpt wordt. Complete interieurs van boordjes. Ik zie zelfs een fiets steen. En ze zeggen een fiets die stiert in zijn container om. En in de container leidt een fiets. Ja, ze zeggen, daar ben die containers net voor bedoeld.
0: Nee, want die bent er gewoon voor de boordje mee.
1: Precies, die kennen dan hun smargens even kwijt. En, maar goed, er wordt een heel soort dumpt. En ze zijn er wel kleermeisters heel nou dingen erop plakken van... dat het dus net
0: bedoeld is.
1: Ja, dat had je altijd. Maar nou, wacht je even. Je weet dat mensen niet meer zo goed lezen kennen.
0: Nee.
1: En nog heel kwaad, want nou, ze zijn nou eindelijk, Ries Wetters, ze heeft eindelijk het lekken bij het aquaduct, bij Akkrum, boppen.
0: Oh, dat gaat dus goed worden, ja.
1: Het jaren worden. Ze zijn maar de onwijs van die kabels, ze dus is aan bedroogd door die folie prikt. En dat het jaren worden, al hier onderzoeken dingen. Juster hebben ze mijn bijzondere gel, hebben ze die gat een tichtmeidje kent.
0: Nou, waarvan acte?
1: Dacht ik.
0: Azen, no ervoor.
2: Ja, gel. Maar ik voel het in de jaren 80 tikken van die grote potten.
0: Wie giele gel?
2: Ja, jongen, verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat hier voor van Astier is nou in Noorsoes. Maar in de jaren 80 smaakt wel. Geweldig. Ja, de muziek smaakt het, of de koffie smaakt het nou beter. Maar de muziek uit de jaren 80 tikken. Dus no ervoor, Azen gewoon. Maar wer. Al die prachtige muziek en die ontdekken ze de jaren 80.
0: Nou, ik hormoon Arjen Feike Kompaas van Delmen Nijs.
1: Ja.
0: En ik ben daarna wieke waarschijnlijk.
1: Nou, best.
0: Dus meisje er een mooie dij van, Joert.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
15: als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
14: En pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
16: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillance. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
14: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, die wieken van de jaren 80 keer gewoon trog aan ze maar de Pointer Sisters. En Jump for My Love. En dit wie toch echt wel een held uit de jaren 80. Ja, Billy Idol in razen.
17: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
18: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
17: De wieken van de jaren 80.
19: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
20: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je wooi?
20: Of wie die tij wekker houdt.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toe in toekomst keer.
23: Waar kan ik van over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen des alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
20: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
26: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesloon. BALT.nl.
27: Nulde voor.
28: My Arjen Overmaat.

beetje speciaal uittekening in de jaren 80. Dat blonde broekje hier, blondeert vanzelfs. Dat grutte zwart lederen jack on. En ik nog een grut cat. Nou, dat weet toch van Billy.

0: beter in de jaren 80. Musical Youth en Faster Dutchie.
1: Eurovision. De wieken van de jaren 80.
0: Net al in de muziek de jaren 80, Eckert Nijs. Zowel internationaal, nationaal en Friesk Nijs. Kranten Nijs, reclamespots en televisietunes. Maar dit horen landelijk Nijs in 1983. Want op 9 november wordt Freddy Heineken ontvierd. De jaren maar zien chauffeur Ab Doder. Ze gingen het kantoor van Heineken om het Weteringenplantsoen in Amsterdam uit. Wat ze mij aanbeuren, trof vijf man. Is Mali binnen Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkams. En de gijzelaars die worden in een lood zien het Amsterdams westelijk havengebied vasthouden. En op 30 november worden zij door de politie uit haar benarde situatie bevrijd.
2: Achter een blinde wand trof de politie het onvrijwillig onderkomen van Heineken en Doderen, die daar 3 weken op water, brood en een hap Chinees aan de muur geketend hadden gebivakkeerd. Een bar oord bij Amsterdam Sloterdijk.
3: Er was 1 informatie bij. Nummer 547. Dat was een anoniem geschreven brief aan het Heineken-concern, waarin geattendeerd werd op 3 personen die met name toenaam genoemd werden, en waar eigenlijk de aandacht op gevestigd werd dat die mogelijk wel iets met de ontvoering te doen zouden hebben. Want ze waren geruime tijd, sinds de periode dat Heineken ontvoerd was, niet weer in elkaars nabijheid gezien. En ze hadden wat dubieuze praktijken op een bedrijfje wat op de Heining is gelegen.
1: De wieken van de jaren 80.

Ik weet helemaal geen hit in Nederland, ja, maar ik kan me gewoon zeren. En ik denk, dit is Field gewoon hier in 80 met Michael Stanley Band. En When I'm Holding You Tight. Die glade korkers, die gitaarkers erin. Helemaal hier in 80. In de wieken van de hier in 80 komen op Friesland. Friske Nijs, het razen met Fijken. Nijka Dans. Hier is de wind.

0: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerderij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Er is Jalbert Zien. En hier is het Frieske Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Stichting Praat hoort jood een smarige waskmanifestatie op het gemeenteplein in Tjerveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin aandacht verregen wordt voor bennenmishandeling. Mensen kennen haar een verhaal vertellen. En die verhalen die komen op skinnen lekkens te steken, die daarmee symbolisch smarige wask worden, zei Ted Kloosterboer van de stichting.
12: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze er even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel grootse meeslepende resultaten heeft. Meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel.
11: Een bestelbus en een auto ben vanmorgen op elkaar botst op de trek bij Bjord Waard. De bestuurder van de bestelbus moest naar het ziekenhuis. De voertuigen moesten versleept worden. En op de Lietse Wiengaarden, bij Langsweg, is van de morgen een automobilist in een been botst. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. En bij een botsing tussen 2 auto's op de kruising van bij de Leiwei en de Sint-Magnuswei bij Jubbegeer is een van de bestuurders verwonden rekken. De skee om beide auto's weer grut en ze binnen versleept. Het Openbaar Ministerie schenkt van de midden 2 hiensterseelen om manege onder de linnen in Beesterzweeg. Daar rieden ze mij volwoeksenen en bij mij een beheining. De zadels wienen jeder stellen en waren naar onderzoek waarom voen in Polen, zei het voorzitter Simon van der Let van de manege.
13: Dat spul je volgens mij stel niet noorden van het land. En ze hebben dat op aanwijzing van hun, de Poolse politie die meestal oppakt, is in elk geval die sportersvoen. En het materiaal dat is waar we omkwam. En bij de meeste zadels en oorspul is het eigenlijk wel weer terecht kwam bij de eigenaren. En de windwaar die weer in de oer.
11: De Seelens wien een oors vernietigen, maar justitie vond de manege een betere bestemming. Op de website van Beeldbank Erfgoed CMS is van Joert al een groot deel van het werk van de Ljouter-fotograaf Hendrik van Kampen te zien. Hij maakt in de eerste helft van de 20e eeuw een soort foto's van Friese taferielen en streten. Die bedaren daarna op aanzichtkaarten. Paken Sisser Hendrik van Kampen kreeg begin 2000 het beheer over de collectie van zijn paken.
14: Wij willen die man bekendheid krijgt. ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling.
11: Ja, het waar nog. Joert een afwisseling van zinnen, stapelwolken en enkele buien. Met maximaal 18 graden en een matig en vrij krachtige noordwestenwind is het veel frisser. In de jong en nacht vaker droeg en temperaturen die zakje naar minimaal 10 graden.
10: Oké, dankjewel Fijke. Meer warenijs op onze website omroepfriesland.nl of in de app. Ik ben blij dat het in de jaren 80 slag is om weer een Joop Veenstra momentje te vinden. Meesken kennen over alles praten aasen en Billy Joel in direct. Het al in Roer 12 minuten.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
24: Voor.
25: My Arjen Overmaat.

Ja, toch nog een Joop Veenstra momentje voor in de week van de jaren 80. Meesken kennen over alles praten. Hebben zonder Rijn. Zei het Joop, nou, zonder Rijn ik je Rijnborgen. En zonder zin ik net. Maar die blijkbaar is er een geweldige Rijnborgen. Het is in een oud woord. Want ik kreeg van twee harkers melding dat er een geweldige Rijnborgen te zien is. Fouke Brunia en Cor Meijkers. De foto is even voortvallen. Die wacht je dan nog even. Het is mooi wijs om dat te zien. Ja, wij kunnen daar nog meer op praten. Nou, je hoorde de muziek uit de jaren 80. Maar ik hoor luchtvaart. Want na het voortkeren van Roger Waters bij Pink Floyd. Woede band Shinlitten. Dat ze ik zonder hem verder kennen. En David Gilmour, wie op hetzelfde moment ik drok, dwaalde mij vleienlessen. En die twee dingen die kwam bij elkaar in Learning to Fly. Een nummer over hoe Gilmour die letterlijk vliegen leerde. Maar ik ook Pink Floyd die op neide wieken uitslaan mast. En als het heel goed hard is, dan jest ik echte vaktaal uit de luchtvaart. Want de drummer Nick Mason, dat is net al jong, wie ik aan het vliegen. En wilst er een lessie, had er een cassettebandje mij erin litten. En jest de vaktaal uit de cockpit. Dus propellers en flaps, hark je maar eens goed. In dit mooie lied van Pink Floyd. Learning to fly. Into the distance.

Dream.

0: Juster, hier zei je die nog, hè? Jackie Graham, Santa Gier, together with David Grant. Wie dit in Jotjes 86 geniet. En meet het.
1: De stem van Doe.
0: Ja, ik zit even te zien, jongens. Hij is wel dregen, Joet. Ja, die stem van Doe. Wanneer mijn stem uit de jaren 80. Ik is wel geweldige prijzen winnen, Joet. De hele week. Blitzen om de Friesland jaren 80 t-shirts. Nostalgische Pac-Man sokken. Ik ben heel leuk. En het wijfhandje. Door wat rek bij. Ik is dan in de auto achter het ruit plakken. Maar ja, dan was het wel even een goed harkje. Nee, deze stem, als je wist waar het is, app het dan terug via de app van Omroep Friesland. Is maar eens even goed, Jerre. Waar is dit?
1: De stem van Doe.
2: Het financieringstekort moet omlaag. Als het omlaag gaat, dan kan de rente omlaag gaan. En dan zal de rente omlaag gaan. En dat is iets waar het hele Nederlandse bedrijfsleven op zit te wachten.
0: Zo. Ja, bedenk het maar eens, hè. Een stem uit de jaren 80. Ik leg me gewoon nog een keer, maar ik zou het net weten.
1: De stem van Doe.
2: Het financieringstekort moet omlaag. Als het omlaag gaat, dan kan de rente omlaag gaan. En dan zal de rente omlaag gaan. En dat is iets waar het hele Nederlandse bedrijfsleven op zit te wachten.
0: Ja, ik denk dat deze man wel een doel hoe yield had. Misschien een master een beetje in die hoeken ziekje, maar ja. Als dat nou vol is, dan is misschien ook wel meer kongers. Het is best wel dreig, denk ik. Zelfs meer kongers op die geweldige prijzen. Wat voor stem, wie dat? Nou, jouw loert 4M van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. 0620-4-9-9-1-9-9. Let hem aas nog wel een keer. Eerst pluggen we de gitaar in de versterker. Scorpions, rock you like a hurricane.

0: Omroep op Friesland.
1: Twa en je hoort op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
3: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
5: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is Netlo.
4: Nee, dat is Netlo.
2: Friesland van de Moorn.
6: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzonen dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
12: Mooi, dank u wel. Ja, ik zit even naar de stem van Doe, het harkje. Mooi prijzen weer te verzinnen. Blitz 84 t-shirts van onder Friesland. Pac-Man sokken en het wijfhandje. Maar ja, die stem uit de 84. Misschien is het ook wel een beetje een stem die wat jedder eigenlijk al verneemt wie je. Ik nog wel een liedspad in de jaren 80, maar als het idee waar het is?
0: De stem van Doe.
13: Het financieringstekort moet omlaag. Als het omlaag gaat, dan kan de rente omlaag gaan. En dan zal de rente omlaag gaan. En dat is iets waar het hele Nederlandse bedrijfsleven op zit te wachten.
12: Nou, ik denk dat dit de dreigste opjefte van de hele week is van de weken van de jaren 80. Maar als je een idee hast, jou vooral loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9.
0: De stem van Doe.
13: Het financieringstekort moet omlaag. Als het omlaag gaat, dan kan de rente omlaag gaan. En dan zal de rente omlaag gaan. En dat is iets waar het hele Nederlandse bedrijfsleven op zit te wachten.
12: Nou, als er een idee is, leer het vooral weten. Dan kies nog even Nighttinker. Dan draai ik je de tussentitel onder oren. De Rolling Stones.
0: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80. Spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Nul de Voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: van de jaren 80 wil meer officieel uit Canada. Con Ken en I Beg Your Pardon.
1: De stem van Doe.
0: Ja, dit is een drege stem. De stem van Doe. Ik leer hem gewoon nog een keer.
1: De stem van Doe.
2: Het financieringstekort moet omlaag. Als het omlaag gaat, dan kan de rente omlaag gaan. En dan zal de rente omlaag gaan. En dat is iets waar het hele Nederlandse bedrijfsleven op zit te wachten.
0: Het is een man die het doel had over financiën, denk ik, als dat zei eerst. Ik zeg een hele soort Duizenberg binnenkom. Dat is net het goede antwoord. Ruud Lubbers is het echt net. Maar binnen al mensen die wel het goede antwoord uiteindelijk voor u het voen had. Nou, gelukkig wel, want het is wie echt een drege stem. Wietse van de Pijn. Van de Veen, sorry, uit de Pijn. uit de Pijn. Aan de telefoon. Wietse, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, ik ben blij dat je dat wist. Want zoveel goede antwoorden zitten er net tussen, mag ik eerlijk zeggen.
3: Nee. Nou, we zitten hier met z'n tweeën te praten, mevrouw en ik. En toen zeiden we eerst van Wim Duizenberg. En toen zeiden we van, toen zeiden Jo van, hier wie eigenlijk ik al wat bekend in de Santa-regering. Toen zeiden we, het ken ik wel eens Jelle Sielstra wijzen.
0: Nou,
3: en toen zeiden we, dat moet hem wijzen.
0: Ja, nou, dat is dat een in. Goeie antwoord, Jelle Sielstra, ja.
3: Ja.
0: President van de Nederlandse Bank in Dier.
3: Ja.
0: En echt nog een, Jerk dat nou krijgt, een biening mij op einde.
3: Ja, hij had hier een tweede hoeske gewoon in de tierke. En een kamer wil bij u in de tjerke. En ik wil aardig is van in die tijd toen hebben wij een nieuw orgel gebouwd in de tjerke. En toen had er een gieltje, want hij was zelf ook nogal een orgelliefhebber.

0: Dank voor al die leuke reacties in de beruchte box van Omroep Friesland. Theo Kuipers zei, oh, wat is dit een geweldige weekend. Ik geef muziek, hak in 4 hier net mee.
1: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, dat krijgt mij zo'n wieken. En het nijs en wat er al hier gebeuren in de jaren 80. Jortje 84, op 13 juli, wordt er in de Verenigde Staten en in Engeland een benefietconcert. Joen, Live Aid, 16 uren door het dat. Grut Verskaat, onbekende pop- en rocksterren. Bob Geldof die had het organiseren om de hongersnood in Afrika te zien te gaan. En hoe klonk dat dan in Jortje 84? Nou, ik had de aardtraap. Zij jaren dat?
3: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
0: Ja, en het wie meer goede doel eigenlijk, hier in Jutje 84. Want op 4 april draaien 100 radiostations over de hele wereld op hetzelfde moment hier en dezelfde plaat. We are the world. Het verske wordt een enorme hit. Prachtige gearworking van bekende muzikanten. Queen, Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen en oren. En de opbrengst is zelfs voor het goede doel. Nou, ja, in de weken van de jaren 80, maar dit is er net ontbreken. USA for Africa. We are the world.

0: doen.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maartje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doe.
6: Dat smaakt.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Waanjoegedrug.wa.fm.
5: 1 minuut hoe Jelve over is het. En Jantine Weidenaar is hier bij het Fries Knijs. Goedemorgen.
6: En goedemorgen. Stichting Praat die houdt een smarge wasmanifestatie op het gemeenteplein op het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin het omdenken vregen wordt voor bennenmishandeling. Mensen kunnen haar verhaal vertellen. Die verhalen die komen op skinne lekkens te steen, die het daarmee symbolisch smarge was worden, zei Ted Kloosterboer van de stichting.
7: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze daar even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel grootse meeslepende resultaten heeft, meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja. Het bestaat wel.
6: Het Openbaar Ministerie die skinkt van de middag 2 hieste seon aan manege onder de linden in Beesterzweeg. Daar rieden ze mooi voor woeksenen en ben mooi een beheining. De zadels die wien jeder stellen en waren naar onderzoek waarom voor in Polen. Zou het voorzitter Simon van der Let van de manege.
8: Aan het spul die volgens mij stelt niet noorden van het land. En ze hebben dat op aanwijzing van hun, de Poolse politie die meestal oppakt, is het in elk geval die sporters voelen. En het materiaal dat is waar we omkwam. En bij de meeste zadels en oorspul is het eigenlijk wel weer terechtkwam bij de eigenaren. En de wint waar, die wint een oer.
6: De hieste zadels die wien oors vernietigen, maar justitie vond de manege een betere bestemming. Er komt oorlog miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sporthal van de Westerijn. De gemeente Rie, die is daar juist een mooi akkoord gegaan. De hal die wie al ticht, nadat Broekersvest stelt hier dat het gebouw net meer veilig weer. Renovatie moet dit verhelpen. Het gaat onder oren om problemen met de dakconstructie en isolatie. De verwachting is dat de hal na de ingreep weer zo'n 15 tot 20 jaar mooi kan. De KNRM die had juist er treien meesken van het wetter hellen na het zinken van een zeilboot op de Lauwersmar. Toen de helpverleners erbij kwamen, wie in het 12 van de slachtoffers al uit het wetter hellen, trof meesken op een orenboot. De KNRM had ze naar de wal gebracht, dat een ambulance kleerstier. Kreeg op dat stuit, waar Geert Inien net goed, maar een derde persoon op het zeilbootje. Deze persoon is eigenlijk mijn naam maar de ambulance. Het bootje dat zonken is, dat is toch de brandwacht en de KNRM weer boppen wetter hellen. Het waren nog. Je hoort een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een enkele bui. Mooi, maximaal 18 graden en een matig vrij krachtige noordwestenwind is het veelbeur frisser. In de jong en de nacht vaker droog. Temperaturen die dan zakje naar minimaal 10 graden.
5: Dank u wel, Jantine, voor een oer dan. Jeffrey Ver. Christopher Cross Aston, Ride Like the Wind. En Adam and Adam and the Ants, wistful. Goody Two Shoes.
9: Ja, zie.
5: Dat mat zeker in de wieken van de jaren 80. Komt er samen in 12 minuten.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
19: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja?
9: NRV.
18: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana, NRV.
18: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Nodig voor.
22: My Arjen Overmaat.

is de Wieke van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Wat hier stond eigenlijk aan in de jaren 80? Ik zag een geweldige Facebook-post op onze Omroep Friesland Facebook van de presentatoren in de jaren 80. En daaronder ook de vraag, wat hier stond eigenlijk aan? Zeg, stond eruit in de jaren 80? Nou, ik zag een hele soort kleuren voorbij kom. Hele strakke kleren. En deze man, Christopher Cross, die zag er altijd uit als een soort computerverkeper. Maar een heel raar, vreemd bouquet blouse. Dat wie ik vierde jaren 80 bloesjes. Ik jaren 80. Maar wat hier stond eigenlijk? Slijtje moest maar even op de Facebook zien van Omroep Friesland. Ik ben blij dat Fleetwood Mac in de jaren 80 ik heet zie.

0: Fleetwood Mac en Gypsy, Jutje 82. Als ze de oven de jukebox werden, stropdrukken worst. Alleen maar prachtige bronkjes uit de jaren 80. Jouw loert via de app.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Jukebox appen via de app of de WhatsApp. Dan komt het goed aan de alvoeren jukebox vol maar jaren 80 muziek. Ja, hou me nou eigenlijk voor zelfs. Begin jaren 80 leende Europe-jonger Joey Tempest een synthesizer. En ja, ik zit helemaal van me. Hij ziet in de kelder, misschien hij te men. Beetje maar dat ding te bordje. En toen kwam er ongeveer dit loert uit. Ja, dat klinkt als My First Sony. Dat zou hier echt wel een beetje. En dan liet dit Jerry onder de rest van de bandleden. Nou, die toch net. Nou, ja, weet het netjes. Ja, voor het enthousiasme wat we dit nou broeken, is het net een volle synthesizer dit. Wel heel wat op de vaargroen, hè. Maar hij houdt vol en er kwam drums bij, gitaren. En toen klonk die synth eigenlijk best wel lekker. En zoals maar weer, een beetje volhouden. Ik kan heel wat hits opsmieten. Want Joey Tempest en zijn My First Sony zwargen voor deze wrothit. The Final Countdown, Europe.

toontje lager en zoveel te doen. Ja, vanzelf stinken we dan voort en dadelijk zo'n de heilige koe. Autoprogramma bij Veronica, waar dit de tune van wie. Europe en de Final Countdown, die ziet ervoor. En Klaske die het, dit wie de favoriet van mijn zoon. Benny in Jotje 80. En hij had dit als liedjongje vaak playbacked. Dat is mooi, al die ontinkers die binnenkomen. In de wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland. Ik zie je nog een jukebox drukker. Als erop drukken was, app jukebox via de app van Omroep Friesland. Onthalve, jazil.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
6: Tears for Fears en Shout, de Pasadena's en Tribute Right On It Binnen Someone Even Een Peer. Prachtige liedjes, de jaren 80. En die is van zelfs in de wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Maar we hebben haast nog de jukebox. Daarin zit nog volle meer prachtige mooie muziek. En dan bestel even de baas hoe de spielist erop drukken op die jukebox. Dat kin, jukebox appen naar de app van Omroep Friesland. Dan drukken we draasen op.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
7: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
10: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
11: Nul de Voor.
0: My Arjen Overmaat.

0: Jukebox.
1: Ja, de man had nog altijd een spiet dat de vorige keer Prince en Purple Rain in dat lange versie toch net keersen had en dat het trot drukt had. Dus nou, dan gewoon Joert nog een keer na je ronde, na je koersen, Theo Kuipers van Kortste Tillen. Goedemorgen, Theo.
2: Goedemorgen, Arjen.
1: Ja, doe 60 maar, dat is dat best eigenlijk te let ophouden, maar drukken.
2: Ja, klopt echt. Achteraf is jongen, dat dacht ik echt van. Het hield wel bij, maar vooral toen zei dus van de laatste long version shit. Dat dacht ik al.
1: Ja. Dat is ik hoor het mooie onder de jukebox. Je weet er nooit wat er komt. Hetzelfde hield hier daarna nog een veske kam. Dat nog volle wire wie, maar ja, je weet het net.
2: Maar wie de kletst ik heel mooi trouwens. Hè? En ik had het toevallig een week in weer een goede kunde die me had hier. En die zei, nou, ik moet de kletst eigenlijk los zo mooi, zei diegene. Maar ja, die wie wat ouder is ik weer. Dus dat vond ik wel grappig dat diegene dat zei.
1: Ja, er stek altijd mij, hè, als de, op de radio de jukebox. Yes, de juster historie links bij de vogeltjesdans drukt.
2: Ja, ik ga namelijk een tante, hoor. Die heeft het Down-syndroom. Nou, die is inmiddels overleden natuurlijk een tierlin, maar... Elke keer op een feestje hier in Parken Beppers en dat ze jubileums en elke keer had er dan een bandje weer, dan moesten vogeltjes daar spelen werden.
1: Prachtig, mooi hè, die ondertitels. Ja, dat is leuk. Nou, ja, en sowieso, deze wieken die past hij als een, hoe zeg je dat, een hip, een warm bad, hoe doen we dat? Hoe heet dat? Past hij als een...
2: Als de goat.
1: Ja, zo doen we dat, ja. Nou ja, ik ben benieuwd, Theo. Ik had de kwartjes hier wel lezen.
2: Ja.
1: Ik ben, zoals hij misschien, hoe vierst de drukste deze keer?
2: Ja. Ik ben nog echt op in gevoel aan.
1: Dit is het eerste kwartje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, het is een long version, dus Arjen, dan zoek ze eens een doel maar.
1: Ja, dat is, nou is het verske best wel lang, hè. Dus ik kan net zien hoe lang je krijgt. Het is The Cure en The Forest.
2: Ja, het is prachtig, maar ik ga nog draaien komen.
1: Ja, zeker. Dus we doen hem net?
2: Nee,
1: oké, nou, de favoriet van Willem Wartpiek, Git is aan de kant.
2: Ja,
1: voor,
2: sorry Willem.
1: Voor deze.
3: Tranen heb ik om jou gehuild.
1: Ja, dit wien echt de jaren 80, de Wico's.
2: Ja, dat is een klassieker.
1: Tranen heb ik om jou gehuild. Nee. Wat zei
2: je
1: dan?
2: Nee, dat ik. Naar je vorms kijken, net maar iets om je vat te koeien. Nee, dat doen
1: we niet. Nee, best, ja. Dit ook is de baas. Nee, helemaal goed. Ja,
2: nee,
1: oké.
2: Nee, dat kijk ik
1: niet. Nee, dat doen we de Wico's voort. En dan komt hier...

0: Oeh, ja, Herbert Grönemeyer.
1: Maar toch had er in, ja, nou, ik vind hem echt, ja, Herbert Grönemeyer, of weet ik veel, ja. Ik vind hem hartstikke mooi. Maar nee, maar toch had er in komen nemen, ja.
0: Ja, houdt, oké, okay, ja, daar ben al je meesten die, ja. Die Google al, nou, dat stopt tegen. Nee, waarom nou net Herbert Grönemeyer, ja? Prachtige houdt niet. Maar dat jouwt niks, want Tobe, nee, Tobe is de baas. Tobe is de baas.
1: Ja, ik woon van een mooie disco-klassieker uit de 80.
0: Ja, dat
1: is... Dat maakt niet zo
0: veel. Zo het erin zitten of net, dit is het laatste kwartje. Ja. Ja, het is geen disco, maar dit is toch wel een klapper,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, absoluut. Dit is meer redding.
0: Oké, okay, gelukkig. Best pleased, hè, maar de single
1: ja.
0: Minds.
1: Ja, heel pleased.
0: Nou, oké. Okay. Geniet je van de weken van de jaren 80. Nog onder mij snijden die prachtige muziek hier wel om de Friesland. En ja, dit is Dean Carter, de Simple Minds. Dank u wel, Theo.
1: Ja, dank

0: de Friezen binnen Krutsk. Krutsk op haar tradities. Krutsk op het bijste loon van de Ierde. Krutsk op haar tsies. De kolmer van Frico. Makke met rauwe molken. Frico tsies. Een stikje Friske traditie.
1: En wie 1280 reclame voor Kolmer Cheese. En herkende ze hem? He, Reze Westra, die het. Ja, het is de wieken van de jaren 80. Hier nou de wieken van de jaren 90 West. Dat ik disse draait. Strike and use your deal. Maar ja, het is de wieken van de jaren 80. Dus ja dan, het origineel maar even. Van Don Allen. En Sirius.

0: De vakantie is voorbij, het wordt al wat grieze boeken. En daar ginder in de vol. En er begint nice maken ze ik nog.
1: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: Zwaanjoegedug.fm.
12: Jel van Tolver is het. En het Frieske Nijs van No, net uit 84. Jantine Weidenaar, goedemorgen.
13: Ja, als het 84 is, dan moet ik erin wetten. Dan zie ik dat van je op natuurlijk. Dan wordt hij nog snijs, hè?
12: Ja, dat is echt mooi. Ja, maar No, maar even het Nijs van No.
13: Even het Nijs van No, inderdaad. Nou, de Stichting Praat, die hoort een smarge wasmanifestatie op het gemeenteplein van het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin het omtinken vregen we het voor bennenmishandeling. Mensen kunnen haar verhaal vertellen. Die verhalen die komen dan op skinne lekkers te steen. Die het mooi symbolisch smarge was worden. Zo het Ted Kloosterboer van de stichting.
14: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze er even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel groot zijn meeslepende resultaten heeft, meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel.
13: Een vrouw uit de gemeente Achtkarspelen die is van de mond verwonden rekken bij een eenzijdig ongeluk op de Zomerweg in Wadburgum. De automobilisten die rekken terug onbekende oorzaak van de diek en botste in een BM. Het slachtoffer koest zelf uit de auto komen. Na controle is ze weer verder onderzoek oebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf die had de conciërge auto voorthellen. Er komt oral miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sporthal van de Westerreen. De gemeente Riep die is daar juist ermee akkoord gegaan. De hal die wie al ticht, maar het Broekers verstelt hier dat het gebouw net meer veilig weer. De renovatie niemand het nou verhelpen. Het gaat onder oren om problemen met de dakconstructie en isolatie. De verwachting is dat de hal na de ingreep best van 15 tot 20 jaar mooi kan. En het Openbaar Ministerie die schenkt van de middag 2 hieste zadels onder manege in Beesterzweeg. Daar rieden ze mooi voor volwassenen en bij een mooie beheining. De zadels die winnen de stel en waren nu onderzoek waarom voor in Polen. Zou het voorzitter Simon van der Let van de manege.
15: Aan het spul die volgens mij stel niet norm van het land. En ze hebben dat op aanwijzing van hun, de Poolse politie, de meesten oppakt. Het is in elk geval die sportschoen. En het materiaal dat is waar we omkwam. En bij de meeste zadels en oorspul is het eigenlijk wel terecht kwam bij de eigenaren. En de wint waar, die wint een oer.
13: Jood, een afwisseling van zinnen, een stapelwolken en een enkele bui. Maar maximaal 18 graden en de maatgrond vrij krachtig. In Wadwesterwien is het fris. In de jonge nacht, vaker droeg. Temperaturen die zakje naar minimaal 10 graden. Morgen dan bleef het ook wisselvallig. Jonken droege perioden en zinneskiemomenten valt er ook weer een paar buien. Temperatuur is dan 18 graden.
12: Mooi, dank u wel, Jan Tiele. Theo, Ore Theo is dat. Die zei, hey Arjen. Jeroen 80 is Isaac Italo. We hebben Leo dat. Nou, Silverpot Solly, dacht ik aan ze maar even. En Around My Dreams, Eric Enya, Orinoco Flosa.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nul de voor.
7: My Arjen Overmaat.

0: tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Mama.
1: Petje Vitamintje.
0: En The A-Team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van...
4: Zo...

0: hallo.
1: Ja, goeie, ja. Mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Goeiemorgen.
1: Wat ga je bied eind?
0: Wat ga je bied eind? Nou, ik zit achter de computer om een rooster in elkaar te zetten.
1: Oh, en is dat voor een onderwijsinstelling? Is dat, waar is dat voor?
0: Voor een zorginstelling.
1: Oh, oké. Okay. En jou werk je op de administratie of zo dan?
0: Nee, ik werk hier in de skeermaak, alleen als ik door echt planningen. Ik ben voorvrouw op locatie.
1: Oh ja, en is dat dan voor de mensen, dan weten ze dus hoe laat en wanneer ze ergens in de matten?
0: Hoe laat en wanneer ze aan werk matten, ja.
1: Ja, oké. Okay. En dat maakt je dan? En verder, hoe zit jouw werkdag er verder uit?
0: Verder ben ik de hele maand aan het hemel in.
1: Okay, dus...
0: Bij de meesten in de appartementen.
1: Ja, ja. Oh ja, dus jouw maakt ze de roosters en verder maakt ze alles kind. Maar jouw hebt wel een dankbaar werk, denk ik.
0: Absoluut.
1: Elke nieuw is altijd blij dat jou en jouw collega's erom komen, denk ik.
0: Ja, zeker weten. We hebben een hele planning per dag wat gebeuren moet. Ja.
1: Ja, en wat vind jou het leukste aan jouw werk?
0: Dat we de meesten blij maken kennen. Mijn liefste ding.
1: En wat is het minst leuke putje? Want dat ga je vast. Ik wil eens dat je denkt, oh, ga ik je zin niet. Maar ja, dat jet erbij.
0: Het minst leuke putje. Nou ja, je kan je voorstellen dat mensen een grote behoefte dienen. Dat is overal leid. Ja, het moet toch schim, hè?
1: Ja, ja, ja, respect.
0: Het jet erbij.
1: Ja, en dat doe je dan ook gewoon vanzelf. Want dat jet erbij. Maar ja, ik kan me gewoon dingen dat je denkt, ja. Oké, okay, jouw kind dat goed oor?
0: Ja, ze stonden op nul en games.
1: Nou, leuk dat ik het even met Jere mocht van jou. Ik zou zeggen, succes toch bij de roosters. En je hoort maar ja, een mooie hemeldag, dan wensken.
0: Ja, dankjewel. Jou ook een fijne dag.
1: Werk ze, hè?
0: Dank je.

0: B52's in de jaren 80 en Housework. Is als tolboeren. Littenwijs even vroetje naar Nooi Friesland. Jacob Stelwagen zit hier. Wat hartstikke in het programma zo.
1: De lekkage bij het Leppa-aqueduct naast de A22 bij Akkerum is repareerd. In december 2021 ontstierde die lekkage. Dus de vraag is, waarom moest dat 4-4 door? Het hield iets duidelijker wat de verschil binnen tussen de Frieske en de landelijke aanpak van de stikstofcrisis. En op grondpunten binnen die verschil best groot. Verder dadelijk het waar met Sibo, Nijsuit door de media. En in het rand van de weekend van de jaren 80 een rommelik op het Nijsuit die periode. En dadelijk eerst muziek van ABC.
0: Oh, dat is, mooi. Dat is een van mijn favoriete groepen. Dierenkachtig, leuk.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Europeer minuut 0. Ik blauw zeker een hartje. 16 september is het goed. In het jaar 2026. Maar in jochtje 83 krijgt Chris Rea op deze dag, tegen maar zijn vrouw, een dochterke, Josephine. Ja, uiteindelijk letterlijk weer een hit toeschroot. Miami Vice is voor het eerst op televisie te zien. Jan Hammer zorgt voor de muziek. Echte jaren 80 muziek. En Willem die stuurde dat al eer trol. En ek de jitjes erbij. Dat Sonny Lemaire van Exile, 79 hier, is. One kiss you all over dat veske. Kenny Jones van The Who is zo'n 78. De drummer. Fred Peek van de Amazing Stroopwafels is zo'n 80 hier. En deze man. Hoe hier een 80 in kon sprutsen. Had zie je die ootek. Richard Marx. 63 hier, Ontolven en Jacob Stelwagen. Right here waiting for you.

0: over op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi.
5: omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Nou ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
8: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker had.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keer.
11: Waar kan ik van over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
14: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
15: Voor een nieuwe Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
16: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering en ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De lekkage bij het Leppe-aqueduct naast de A32 bij Akrum is repareerd. In december 2020 ontstier die lekkage. Veel dadelijk het waar met Sibo, Nijs uit de Orde Media. En in het rand van de week van de 80 een rommelik op het Nijs uit die periode. En dadelijk eerst muziek van ABC.
0: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
19: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De week van de jaren 80.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto. Is de Van Elsen hier.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasyZit.nl, dan zit je al goed.
9: spektakel. De grootste onbedekte stoffenmerk van Nederland.
10: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
9: De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
16: Noe in Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: ABC en The Look of Love.
1: Van Tolve woont in Oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met een liedje van Waar is die zegje in september. De lekkage bij het Leppe aqueduct naast de A32 bij Akrum is repareerd in december 2023, ontstier die lekkage. En het is heel duidelijker wat de verschillen binnen tussen de Friske en landelijke oorpak van de stikstofcrisis. En op grondpunten binnen die verschillen best groot. Nou is het waarbrugt in kwart bij Sibo Mollema. Een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Met een west-noordwestenwind worden er buien overviert. Maar de zinne komt ook nog wel in zicht. Het wordt zo'n 18, 19 graden met een zwakke, ontmatige wind. Morgen de bewolking gaat de oerhoorn met betekende bui. En op de Nijmeegse Rijn een vlagerige west-zuidwestenwind en zo'n 17 graden. Straks meer oer het waar.
1: Oort in oeren.
2: Nou in Friesland.
4: Kom op Friesland.
0: De lekkage bij het Leppa aqueduct naast de A32 bij Akrum is repareerd. In december 2021 ontstier die lekkage door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in een groenwarde voor de onis van glasvezelkabels. Bij de paralleldiek waren de gatten in de folie die de groenvetters in hadden met borden. En zo de tijd komt de geregeld wet eromheen, wat voor oerlast voor het verkeer zorgt. Maar het probleem liet het nou oplossen te wijzen. Anne van der Meer is wetvierder van Rijkswettersteert. Een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
0: Ja, even waarom na december 2021 wat barder krijgt.
5: Nou, zoals al zei, dus er wie een bedrijf die te bezig wie met het onlissen van glasvezel. Dat is in de provincie gebruikelijk, hè, dat er heel veel glasvezel online werd voor om, om snel te kunnen internetten. Alleen nog wat deze partij vergeerd is om dat te melden bij u, omdat ze onder het aqueduct erop boren wonen. Dat aqueduct is het verzoek van speciale folie om het op het groenwetter te horen. Nou, toen zij boren gong in dat aqueduct, toen zagen zij op meerdere plakken dat folie rekken. En daardoor is dat aqueduct in de simpele menselijke taal lekker rekken.
0: Ja, ja. Je zei ze zonder dus dat de hichten te stellen, dus feitelijk dienen ze dat illegaal?
5: Ja, dat is correct. Dat klopt. Hè. Had je in de groen werken wandelen, dan mag je dat melden. En in dit specifieke geval hier is zelfs nog een vergunning onvregen bij Matten en BU's. Hè. Dus wij hebben hier daar officieel toestemming voor ja Matten of net, hè, want dat is natuurlijk ook afwijzen. Maar dat bedrijf hier dus met BU's in contact treden, Matten, om hun methodes te vertellen, hun aanpak uit te lezen. Ja, dat gaan ze al hier net in. Je bent sabagong. En met dit al je tot geval.
0: Ja, want wat wie gevolg krijgt, hoe dat wie de oorlijst?
5: Nou, die van de sneldiek, de A20 voelde dat wel mij. Het ging vooral in de paralleldiek, daar stroomde wetter op. Dus we hadden al je maatregelen treffen om dat te voorkomen. We hadden een hele grote pompinstallatie, had er hier een stien. Om ervoor te zorgen dat het wetter net op die paralleldiek kwam. Ja, zeker in de winter was dat net, want dan kan het letten worden. Het is een belangrijke route van fietsers, hè, van benen die bijvoorbeeld in Akkermaaien en Grauwe Squallen gingen. Ja, dus vandaar dat er is alles ongelegen wie om dat te herstellen.
0: Ja, we zijn nu haast 4-4 verder. Werden we het zo lang door voordat het makken we de koor?
5: Ja, dat is een goede vraag. Dat had inderdaad heel lang worden. Omdat we hier wonen natuurlijk de skeerverheiling op de veroorzaker. Want dat is natuurlijk logisch. Hè. Dat had een bedrijf niet zonder dat ze daar ook geïnformeerd hadden. Dus we gaan alles op alles zetten om die skeer te verheiligen. Maar dat is slag. Hè. De rugtraad is daarin het gelijk gesteld. En wat daarnaast ik nog spelen, wie de methode, die heel ingewikkeld om een goede methode te vinden, om dat folie om dat goed te krijgen. Dus we houden hier proeven niet om erachter te komen van wat is nou de juiste aanpak. Nou, uiteindelijk is daar een aanpak uit voorkomen speciale gel. En die hebben we juist op dat post. En dat is slagen, gelukkig.
0: Ja, dus het is nou definitief verholpen, kan we zeggen.
5: En daar liep het wel op. Ja. We hadden wel even een slag om die arm, hè, want dat is even shen. We hadden juist natuurlijk alles hersteld. De groen is weer dicht, dus we moeten eens even de komende tijd in de gaten horen, hè, hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep erop dat na al die jaren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
0: Ja, nou, het zal flink wat centen kosten, maar ik begrijp het, Joe Wudden, die hoef je niet als Rijkswetter steeds in elk geval naar de betaling.
5: En jou dus als belastingbeteller, hè, want dat is uiteindelijk het om belastinggeld. Nee, de kosten die geven wij verheilingen, die hebben al deels verheilen, maar alle resterende kosten die geven wij verheilingen op de veroorzaker. En die mag betalen.
0: Oké, duidelijk. Anne van der Meer weer dat van Rijkswettersteert. Dank u wel.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Fijke, en goeie met je.
6: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Wat bist je inkom in de orde media?
6: Ja, we kennen het omheen in de algemene politieke beschavings die binnen begon in Den Haag. Ja, en gewoon bij dan is het een grote politieke arena. Pro-fractievoorzitter Jesse Klaver die dacht van, nou, ik begin even positief. Hij begon bij het lokwensje van Kamerlid van de Brenk, die wie Jitje. En nou, toen kwam Wilders naar de interruptie microfoon. Dus weet wat er toen gebeurde.
7: Meneer Wilders.
8: Ja, sorry dat ik het onderbreek. En ik hoop dat u het mij toestaat. Maar vandaag wordt ook onze oud-collega en vicepremier mevrouw Agema 50 jaar.
7: Kijk,
9: ook haar gefeliciteerd. Mooie verjaardag.
10: Nou, tot zover mijn bijdrage.
8: Dank u wel, het woord is... Echt?
10: Doe er uw voordeel mee.
6: Ja, ik hoorde toch even jaren leren, want gewoon wij denken we van, nou, alles is politiek zijn burger, ze vliegen gewoon in om in de jaren. Er valt gelukkig ik wel wat te leidtien. Ik heb wel trouwens begrepen dat intussen bezig ben met jip in politieke discussies. Oh. Maar ik denk toch even jaren leren dat er, nou ja, er gebeurt ik nog wel wat leuks in Den Haag. En ja, het is ik nog wel een beetje fleurig.
0: Ja.
6: Ja. Dan een 58-jarige Britse toerist, die is in het Turkse badplak Alanya, is hij onholden nadat hij op een Turkse vlaggen vliegen hier. De man die kreeg een ruzie met het hotelpersoneel en reageerde hem al op de vlaggen in de lobby. En mijnwerkers die belden vandaag de politie. En de Brit die is oerbracht naar een feestnis boeten de stad. En hij riskeert een celstraf van maximaal 3 jaar.
0: Wow.
6: Ja, daar was net van dat soort grappen in Turkije. Want ja, het beledigen of onteren van een symbool van de Turkse staat, dat pakken ze daar behoorlijk heeg op. Ja, in het openbaar minachten van de vlaggen is strikt verbieden. En ja, kerst dus 3 jaar celstraf kerst ervoor krijgen. Dags is het net de eerste keer dat dit gebeurt. En ik net dat er in een onhold wordt. In augustus vliegen hier weer nog een toeriste uit Bosnië-Herzegovina die waard oppakt. Nadat ze een paaldans bij een Turkse vlaggenmeis die in hier. Ik ken, ja, ik weet net hoe die vrouw Donsje kent. Maar nou ja, dit wie in elk geval net de bedoeling. Zie ik nog op sociale media zet, de beelden zelfs. Ja, dat is misschien niet net zo handig.
0: Net
6: dan,
0: zo toep dan. Nee.
6: Dan heb je de bewijslijst hoe je net al te volle moeite voor te gaan.
0: Sorry, je hebt bewijs ook een dien.
6: Alsjeblieft. Dus nou ja, dus is een justitie voor blijft maar geweest. Dus denk erom, als die in Turkije vakantie is, bloed van die vlag hoor.
0: En van die peel.
6: En van de peel, ja. Dan is AI is trotdrongen in het zwembad. In Zierikzee ben 10 camera's die horen onder water, die horen het water van het zwembad in de gaten. En ja, als die dan wat vertochts detecteren, dan krijgt de badmeester of juffer zelfs, die krijgt een seintje. En dat werkt het zo.
11: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
6: Ja, ik vond het al een beetje lange uitlis. Als toen zo lang onder water blowen maar dan ja. Denk ik van ja, dan was eerst even swipen en dan.
0: Dan even inzoomen.
6: Ja, dan krijg ik even een blub zitten en dan is dit te laat. Maar goed, net als Omroep Zeeland, het systeem bij 2 reddingen al een rol spelen.

0: Ik op, want ze kregen wat les van diarree onder de wedstrijd. En nou ja, dat koest dus ik Shen. Ik het
1: zeg maar. Ik heb de foto's jongen.
0: Ja. Precies. En nou ja, daar wien heel veel kritiek op. Want ja, iedereen maakt het gebruik van hetzelfde parcours. En ik van dezelfde sportattributen.
1: Ja.
0: Dus als zij die krijgt, beter aan het, dan denk je net van, nou, liet ik die ik even vers pakken. Nee. Dus nou, dat hebben we dus al bekend. Alleen nog nou het Hyrox World. Het nou ik reageert, die is mijn verklaring kom. En die zei ze, ja, we vragen onze atleten om zichzelf tot het uiterste te pushen. Soms zullen ze verder gaan dan zelfs wij voor mogelijk hielden. Die moed, veerkracht en weigering om op te geven zijn precies wat topsporters zo buitengewoon maakt. Het is onze verantwoordelijkheid om hen het juiste kader en de juiste grenzen te bieden. Waarbinnen zij op hun best kunnen strijden, presteren en zichzelf kunnen uiten. Maar dat mag je dus net op die manier dwaan. Naarmate onze sport zich blijft ontwikkelen, worden we geconfronteerd met nieuwe situaties die om extra duidelijkheid vragen. Dat is dit weekend in China gebeurd. Nou, ze zullen ook alles weer eens eventjes in het lacht horen, alle regels. Ik denk dat het erop uitdraait dat, als je naar het huis kan matten, dat je dat dan niet dwaan matten. En dat je het net zomaar in de letten matten.
1: Nee, en dat je dan alsnog dwongen worden om misschien die wedstrijd te verletten.
0: Dat zou samen kennen. En goede handen was je voor zelfs.
1: Ja. Ik had maar, ja. Maar ik was achterblieuwer, blikbeur.
0: Ja. Nou.
1: Ingewikkeld verhaal. Fijke waarde, ja. Dank u wel.
0: Wat vierde ik alweer? Graag die.
1: Ah, dat is hem. Heel goed.
0: Ja.
1: Mooi zo, ontwoordig hier. Het is nou Santje met het Noetolven. Het hield niet duidelijker wat het verschil binnen tussen de Friese landelijke oppak van de stikstofcrisis en op grondpunten binnen die best grut. Het jaren we naar de muziek en die is van Robert Gray.
2: Omroep Friesland.
3: De Wieken van de Juw. 84.

0: Dus hele week muziek uit de jaren 80 in de weekend van de jaren 80 hier bij Omroep Friesland. Die Robert Cray en Right Next Door. Het hield hij duidelijk wat er verschil binnen tussen de Friese en landelijke aanpak van de stikstofcrisis. Op grondpunten binnen die best grut, toch denkt de provincie dat ze ermee het ministerie wel uitkomen kennen. Van mij tijd kwam de provincie maar een eigen aanpak op basis van vrijwilligheid om de stikstofbelasting op 13 natuurgebieden rond te brengen en de natuur daar te herstellen. Nou, hoe lezen mij provinciale steden en belutsende partijen als ze van de morgen presenteren wat het opspieten had voor de plan. En daarbij wie verslaghouder Remco de Vries. Remco, een goeie middje.
1: Goeie middje.
0: Ja, binnen nog zaken wezen terug die hoe
1: Nou, ze varen wat scherper onder wien. Dat gaat om het uiteindelijke doel van deze hele exercitie. En dat is natuurlijk dat er weer een natuurvergunningsuitjoen willen kennen. Want alles zit nou vast in het zogenaamde stikstofslot. En zij denken in de ring van 2020. Dit is een plan voor aanpak. Als er dan om een uitvieringsplan werken wordt. Dat ze al in een soort met oorgangsbeleid al beginnen kennen. Maar ze hier en daar wat natuurvergunnings uit te gaan. En dat hij ze nou wat scherper erin zetten, zeg maar, als het er jert iets in stier. Dus ze hebben wat sterkere hoop dat dat goed komt. En ja, ik heb zelfs ik vragen van, ja, waar profiteert het er dan het meeste van? Waar zou er als eerste van profiteren kennen vooral? En dan zeggen zij bijna onder andere de pasmelders en de interimmers. Dus de meeste de boeren die het een beetje tussen het wallenschip vallen binnen zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert. Dus die twee partijen zullen dan als eerste aan boord komen kennen in 2020 al om het stikstofslot een beetje hyper te maatje.
0: Ja, 2020 dus misschien al de eerste natuurvergunning. Ze listen toch wat oorschimmering, maar Saskerp is net juist stel, toch?
1: Nee. Ik denk dat de hoop er altijd moet weer, maar ze binnen nou wel wat. Ze hebben wat meer hoop op dat wol te dwanen is. Wol maar wat slagen om een jermtaken natuurlijk, want het is een hele juridische griebus vanzelfs. Waarbij de rechter natuurlijk, altijd voor de rechter gebracht wordt, ik nog wel eens wat ze kennen. Ja, en als een rechter er rond de pas komt, dan schoot het makkelijk op. Maar ze hadden dus het goede hoop dat zij Takom hier dus al wat mensen kunnen helpen kennen. Voor de hele generale, dat hele stikstofslot om dat hele dal van auto te krijgen, is er volle meer nodig natuurlijk. En daarvoor is deze eigen Friese aanpak, die is daarvoor ontwikkelen. Er zitten ik wel verschillen vanzelfs. Het is eerder ik wel een beetje boppenwetterkaam, dat er wat verschillen zitten tussen deze Friese aanpak en de landelijke aanpak.
0: Ja, en wat binnen die verschillen dan?
1: Nou ja, een groot verschil is bijgelijks dat het Rijk die wil eens voor alle tredje stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden willen ze een zone omheen waar ze haar voor zo'n 400 meter waarin volle behinde stikstof uitzetten worden kennen. Dat had ik het meeste effect dat je stikstof uitzet verminder je dicht bij een natuurgebied. Ik ken het wel een factor 10, ken het wel schelen. De provincie zei van mij als wij misschien al op het Friese Vesteland 30% minder stikstof uitstieten, dan is dat genoeg voor het zien van die trekking gebieden om die van het stikstofslot uit te krijgen. Maar wat extra natuurmaatregels om de natuur even een beetje bij te krijgen. Het Rijk zou het eis van, wij willen het dus voor alle trekking gebieden. En net de provincie, hoe dat is het alleen nog maar nodig? Met wat extra maatregels in zo'n zone alleen nog nodig voor de Bakkenveense Duin, het Rensfriese Wold en het Vochtloer Vingen. Nou, dat verschil is er gewoon. En overschil is bij Galix ik. De grondgebondenheid. Er is hoeveel kijken je op een bunder loon houden. Er is een landelijk woord ze daar een norm aan stellen. En ja, daar zitten wij in Friesland in wijzen al onderzeeën. Dus wat moeten we daar eens mee? Maar goed, ze hebben goede hoop dat ze er met Rijk uitkomen.
0: Ja, juster is op Prinsjesdag de nieuwe begroting van het Rijk presenteren. Stel er daar nog zaken in derde provincie wol of misschien helemaal net mij u te voorten kind?
1: Ja, één ding waar ze nou echt op verder praten is het geld wat de natuurbeheerorganisaties krijgen, gewoon regulier, om die natuur te beheren. Eindelijk dat zo'n staatssecretaris Bleker ontrad een heel skofklin, krijgen ze eens volle minder dan wat ze neder gaan. Dat is in de rin van de tijd wel wat repareerd, maar het is eigenlijk nog heel tieten te min. En dat is landelijk stelt op 200 miljoen euro. En ze begrepen dat als je meer vreet je ik, als het gaat om het natuur doen, wij stel en plan daarvoor. Dat wel uitviet worden mat en dat daarvoor ik die natuurorganisaties ik ja yield neder ga, kom puur voor de eigen organisatie en het reguliere beheer. Dat is nog net opgelost. Er luidt nog een gat. De steert er loop ik zo'n wat is het een 42, 43 miljoen euro steert er nou voor 2027 steert er in de boeken. Er is nog geen structureel yield fonds en in 2028 wordt er een natuurpact sletten. Dan is de hoop dat er ook structureel yield komt. Maar van het oorgangsjaar 2027 is er nog net uit. En de teert die dringt wel. Dus de provincie binnen onder druk nog in oorlog met Driek om daarvoor een oplossing te zitten. Dat kan wijzen dat Driek het nog ergens geld vindt. Of dat de provincie zelf natuurlijk nog wat meer eigen geld erin stoppen. Maar de deputier die chirurgieert, Matthijs de Vries, die weer hoopvol dat ze daar uitkomen zullen.
0: Oké, Remco de Vries, dank wel voor nou. En meer reacties, vragen betreffende over dit onderwerp. Vermeld je tussen jou en zij, zo hier op de radio in het programma Onderwijs. De Sassiel Wien, dadelijk het regionale nieuws hier in Nooi Friesland.
2: Deze week bij Omroep Friesland.
3: Waar de hele week in de quiz de stem van doen.
4: Goedenavond, dames en heren.
5: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
3: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kijk.
3: Die doen we er ik bij.
2: De week van de Jern 80.
3: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
6: Dat smaakt.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nou Jalvien. Het regionale nieuws met Jantine Weideraar. Een goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. De politie had juster 12 vertocht noenhouden voor de mishandeling van 12 mensen op het festival Scots & Skeef in Dronriep. De mishandeling die vond plaats op 16 augustus. Een van de slachtoffers die roeide bij een zware hersenschudding op. De ouders van dit slachtoffer zijn een belening ta voor de persoon die het beelden leverde koer dat de dieders op de Genwijze zone. De politie had nu een 23e en een 26-jarige man uit Waadhoeken oorhouden. Een vrouw uit de gemeente Achterkarspelen is van de morgen verwoenen rekken bij een eerstzijdig ongeluk op de Zomerweg in Waardburgen. De automobilist rekken terug onbekende oorzaak van de dijk en botste in een beam. Het slachtoffer koest zelfs uit de auto komen. Na controle terug ambulancepersoneel is ze voor verder onderzoek oerbracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbureau had de sconciëre auto voorthellen. Er komt oral miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sporthal van de Westerheem. Het gemeenterie is daar juist mooi akkoord gegaan. De hal die wie al ticht, nadat Broekers versteld hier nadat het gebouw net meer veilig wie. Renovatie die moet dit nou verhelpen. Gaat onder oren om problemen met de dakconstructie en de isolatie. De verwachting is dat de hal na de ingreep best van 15 tot 20 jaar mooi kan. Ja, dan eindigen we met een bijzonder berucht over de Ljouwerterkot Olly. Misschien haast wel eens vaker van hem jet, want het beestje had in augustus twee keer de helft sinds nog het werk gehad, omdat er heeg in de BM zit. Bij die tweede keer waard zei dat de brandwacht net nog eens uitrieden zou voor Olly. Nou, wat denk je, Jacob?
4: Ik denk dat Olly wel een volhouder is.
5: Ja, Olly is een volhouder. Van de morgen is de brandwacht opnij uitrieden voor Olly. Hij zit opnij op grote hoogte vast. Maar een heegwerker koer de kat uit de BM helle worden en weer onder eigenaar vromjoen worden. En even buurtbewenners ziet Olly intussen al 3 dagen vast in die BM.
4: En door ze nou nog uitspraak met wanne oor de vraag of ze Olly wil of net werd
5: ik
4: een BM helle
5: net. En ik denk dat Olly ze staat gewoon maar een binnenkat wurmt.
4: Dat is misschien wel zo verstandig. Dat in de bijdrage. Dank u wel, dadelijk het waar. Mijn Sibo oer Oordeelminuut.
6: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
7: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
11: Mijn doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsen in.
13: Hebben we jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Stop een spektakel. De grootste, bedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Noi Friesland.
15: Jacob Stelwagen.

0: Vier dagen onderwijs door Friesland, maar wel elk op zijn eigen wijze. In Leeuwarden is voor de zesde keer de onbeperkte Elfstedentocht van start gien. Maar hoe is het daar bejocht? Sibo Mollema, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, het is wat apart waar van de morgen. Anders wie je de zin er wel even lekker bij en dan bam, in de batterij.
1: Ja, Senone voelde ze even een flinke bui. Nou, de heeste tot nota dat weer dan wordt met 2,8 mm. Nou, bolzen 0,6, laaksem 1,6, grauw 2,4, daar zit de krek onder. Boornburgum hier bij mij 0,7, wasken maar. Nee, daar zit niks in de meter. Ja, en de temperaturen liggen hier een beetje om de zandje 18 graden heen. Nou, de wind die komt van de middag uit het west-noordwesten en daarmee wordt er wat kouder, wat koelere lucht omviert. De boppenloft is gewoon een stuk kouder. Krijgt als van de maan, kan er buien vallen en terug de vrij koude boppenloft kan een enkele bui zelfs hagel aan en een klap tonger kan ik net helemaal uitsluiten. Ja, tussen de buien terug, nou, dan komt de zin gewoon weer in zicht, maar de bewolking die had wel de oor aan. Ja, een meest matige west-noordwestenwind. Ja, terug die polaire lucht leidt de temperaturen een stuk leger dan juster. En die leidt dan van de mensen ik maar om zo'n 18. Misschien dat je daar nog 17 graden erin zit. Maar dat is wel een normale temperatuur voor mid-september. Nou, joen hebben we nog een enkel buiken, maar ik wat opklaringen. Ja, wils vannacht de bewolking toeneemt en ik dan kan zich een wat lichte bui ontwikkelen.
0: Ja, en die wekselvallig, die zit er morgen ook in?
1: Ja, morgen zeker. Ik zeker morgen, want dan hebben we een grotendeels beroende loft. Ja, waar u en terug, ik wens die buien uitvallen. Om door een van de mensen loopt er dan zelfs een rijngebied door. Dus dan zal het wat langer rijnen. Wat is op de joen en ik nog plegert. Ja, dan kunnen we wat meer millimeters verwachten dan we joet in. Nou, de wind is morgen zuid-zuidwest en die neemt in de rim van de morgen al wat ta. Ja, en die is toch wel wat vlagerig meteen. Boppelon en dat gilt dan meest van de mensen. Een krijgt 4 tot 6 en langs de kust. Het is van maar reken ik er toch ik maar even bij. Zo'n 5 tot zo'n, dus morgen gewoon jestig waar. De minstestemperatuur die leidt dan om de 17 graden. Maar in buien kan er toch even leger uitvallen. Dan moet je rekenen op zo'n 15 graden. Nou, in de rin van de joen, dan neemt de wind wat af. En dan is in de nacht smak uit het zuidwesten bij.
0: Ja, en Vreed en de dagen daarna, hoorden we die wikselvallig niet vast of zit er verbetering om te komen?
1: Er zit een verbetering om te komen, maar dat is wel nee snijn. Want Vreed hebben we eerst nog wat, en toch wel wat vrolijker waartype dan morgens is maar. Waarbij stapelwolken en zinnen alkoor wat aanwakselen. Er is op plakken kans op een spotje rein. Ja, uit en licht buiken, maar ik verwacht je dat op de meeste plakken Vreed gewoon droog bloed. De west-zuidwestenwind is op de midden toch. Ja, dan loopt de krek als morgen loopt er flink aan. Meest matig is wel wat vlagerig. Dus daar kan ik eens even wat meer wien in zitten. Nee, ik vreet dat was een zandje graden. Ja, sneuren. Ja, zei dat nodig het een soort bewolking. Ja, uit en trof vallen de lichte buikers die op de joen weer oorgaan in een gebied met rein. Nou, de temperatuur die komt wat heger uit bij zijn 19 graden. Ja, het viel gewoon korter rond, terug een meteen toch wat vlagerige west-zuidwestenwind. Waar we windpoesters in zitten van zijn kracht 6. En in het watergebied, een IJsselmar, maar we rekenen gewoon met meteen een harde wind, zijn windkracht 7. Ja, snijn en dan hebben we een mix van stapelwolken en zinnen. En ik denk dat snijn op de meeste plakken al droog bloed. Dus dit onder een matige, onvrijkrachtige west-noordwestenwind is een goed zandje graden. Ja, en na je weekend dan liep je er toch een flinke onderdaging te wijzen dat het gewoon droog bloed, maar normale temperaturen en sowieso wat minder wien. Dus ja, Omion Kings is het is wekselvallig waar de eerste dagen, met betieden buien en een soort wien.
0: Oké, dankjewel. En dan nog voor een minivinder.
1: Graag niet hetzelfde.
2: Der in de verrier. Een van die gouden hits uit de jaren 80.
3: Deze week.
2: De wieken van de jaren 80.
3: Bij Omroep Friesland.

In het min het boemje het sa, deed als het niet weten hast, Mathilde, die is verduurd. Minets is men het keer op keer, zij is nog mooier als alleer, Mathilde, die is verduurd. Minet toe hammer je het sa, zij brutst die om eens hast, mitst van Mathilde, die is verduurd. Oh, vreunen, nee, ik red het net. Nee, sis mij, het is te let. Verdomme Mathilde.

0: van het album Brel in het Fisk, 83 Mathilde van Douwe Heringa. Op de basis kwam De Sprong en Alexia in Ljouwert. Is vanmorgen het startpakket van de Nije Keerendoel Friske Taal en Cultuur Oerlangen. Bij dit pakket wil de provincie Squalm op wij helpen bij de inviering van die Nije Keerendoel. Dit stond 1 augustus 2026 van Krijf binnen. Squalm hebben we ons kwalier 2030-2030 om die Nije Keerendoel een plak te jan. Alle Friese Squalm in het primair en in het voortzetonderwijs krijgen commentiert het startpakket thuis stuurt. Dus ook de Squalm in de regio's dat net een soort Friese putsen wordt. Verslag jou Geke Leenstra, wie van de morgen bij die feestelijke start en praten met een leerling en een leerkracht. Maar eerst vregen ze om deputaire Eke Volkerts of Squalm ook ontheffing krijgen kennen voor die Friese lessen.
1: Nee, dat geldt nou net meer, want wij leren dat mij deze nieuwe keer doen een squal eigen curriculum maatje kennen wat past bij de regio. Dus dan kun je de streektaal niet opnemen en oorzaken die voor die streek, voor die regio heel wichtig binnen. En de squal die kunnen het volslijn aanpassen op hun eigen gebied. Dus die ontheffingen die ben net meer nodig en daarom is dat in de nieuwe situatie net meer mogelijk.
2: En als we het dan hebben over Stellingwerven of over de eiland, geldt het dan ook voor hun?
1: Ja, dat klopt. En dat zit er maar ook in dat ook hun leerlingpopulatie, en dat is ook wat van de directeur nu die squal erom krijgen, die gaan van een grutpad in mbo-banen ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel praten kunnen. Ja.
2: 2030 is het doel. Wat hopen jullie dat je dan zes zullen hier op squallen?
1: Ja, dan gaan we ervan uit dat de band die hier op squallen zit, liekens dat ze het Engels en het Nederlands praten kennen, lezen kennen en schreeuwen kennen, dat ik met Friese is.
2: Ja. Rens van der Voorn, jou binnen de directeur van De Sprong. En Joet heeft jou van de deputaire een taalplan oorhandig gekregen. Ja, Johan Beet, wat zit erin?
3: Ja, allemaal tips waar je mee kan beginnen op school. En ook allemaal lesideeën. En dan aan de hand van de verschillende kerndoelen die zijn opgesteld. Dus het gaat ook echt over de taal. Hè. Hoe stap je in als taal? Dus waar zijn de kinderen al? Spreken ze thuis al Fries? Of hebben ze nog helemaal niet die achtergrond? Dus zo wordt er eigenlijk per niveau gekeken en ideeën gegeven hoe je daarmee om kan gaan. Maar ook het stukje cultuur. Dus ook waar staat de provincie voor? Waar moet je aan denken? Nou, de bekende Elfstedentocht, de liedjes die we net al hoorden. Dus dat wordt dan bijgebracht door de kinderen.
2: Ja. Jo, spreken zelf geen Fries? Nee. Binnen je meer docenten die geen Fries spreken?
3: Ja, dus hoe je het mooi kan verdelen, ik kom zelf uit Haarlem. Dus ja, ik heb het er ook moeten leren verstaan vooral. En ik ga me er niet aan wagen om te spreken. Maar het is wel dat je elkaar daarin kan helpen. Dus als ik bijvoorbeeld een les zou moeten geven, maar ik kan het gewoon niet goed uitspreken, bied je het ook niet goed aan. En dan moet je samen met elkaar gaan oplossen dat bijvoorbeeld een collega jouw klas op dat moment doet en dat je het uitwisselt. Maar ik kan prima lessen geven over de Friese cultuur. Hè? Dat is gewoon in het lespakket. Maar op dat soort stukjes is het wel goed om met elkaar even samen te werken. Ja.
2: Is het jouw eigen doel om bij 2030 Fries te spreken?
3: Nou, het is wel ambitieus, maar ik ga er wel voor. Wie weet. Dus nee, ik ga mijn best doen.
2: En herstel ik Friese les op squallen?
4: Ja.
2: En ik één keer in de week?
4: Ja.
2: En nou straks krijg je vaker Friese les. Wat vind je daarvan?
4: Ik vind het wel leuk.
2: Wat hoop je te leren?
4: Om een beetje Fries te praten.
2: Is dat al een beetje?
4: Niet heel erg.
2: En dan? Kan je wel een beetje Fries praten?
5: Nee, niet echt. Nee.
2: Zit je in groep 8?
5: Ja.
2: En wat vind je ervan dat je straks meer Friese lessen krijgt op squallen?
5: Ja, fijn. Ik hoop wel echt meer de Friese taal kunnen spreken.
2: En wat vind je er dan van dat je ik meer hoe de Friese cultuur leren? Dus net alleen de taal, maar ik de tradities bijvoorbeeld.
5: Ja, ook mooi dat ik ook gewoon leer dat wat we hier doen in Friesland.
2: Ja, want kerst al een paar dingen betinken, zo een paar Friese tradities?
5: Paatsen. En weet ik eigenlijk niet.
2: Kerst er bij onvullen?
4: Schaatsen. Dus Elfstedentocht. Meer weet ik eigenlijk ook niet.
2: Is er nog een paar onvullingen?
6: Sugarbollen.
2: Ja. Goed zo. Oh, top.
0: Ja, Kirsten, Redrieden, Soekerballen inderdaad. Nou ja, aardig Fries collega. En bijdragen we dat van Geke Leenstra.
7: De tiet dat prinses Beatrix skinny in de waard.
6: De eerste personal computer.
7: En de eerste rondreis van Rubbel Okkels.
8: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
9: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
0: En deze week is het in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen de muziek, maar ik het Nijs, zowel internationaal, nationaal als Fries Nijs. Maar ik neem ze de kranten, reclamespots en televisietunes. En deze orde komen we uit bij het Nijs uit 80. In Nederland ben er een Gutte Krekersrel. Eind februari breken de eerste Gutte Rel uit als de politie Krekers uit een hoes om de Vondelstritten verwierderen wil. De stritgevechten horen enkele dagen aan, maar dan jouwt burgemeester Wim Polak van Amsterdam opdracht om die Vondelstritten te heroveren op die krekersbeweging. Panzerwijn van de Loommacht, rom je de barricaden op.
10: Het witte hoekhuis op de kruising van de Amsterdamse Vondelstraat en de Constantijn-Huygensstraat heeft nationale bekendheid gekregen. Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen, waarbij veel agenten gewond waren geraakt, hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen. Straatstenen, tegels, hekken en voorts een aantal bouwketen van publieke werken werden gebruikt als materiaal voor de versterkingen die verkeer in de buurt volkomen onmogelijk maakten. Het bleek dat de woede van de krakers zich vooral richtte op de mobiele eenheid en de burgemeester. Na 3 dagen van chaos liet de burgemeester tenslotte vroeg in de maandagmorgen ingrijpen.
0: Ja, ik Nijs dus uit de jaren 80 in de wieken van de jaren 80 hier bij Omroep Fries geslaan. En daarbij het zelfs ik muziek uit de jaren 80, zoals deze van Dusty Springfield.
11: De wieken van de jaren 80.

0: Muziek. Uit 84 van Dusty Springfield, dat wie in private. Vier dagen onderwijs erop Friesland, maar wol elk op zijn eigen wijze. In Ljouwert is de onbeperkte Elfstedentocht van start gegaan. Meestal mijn chronische ontwanning of beheiding lees je deze week in Amsterdam al dit bij Hardenpost. Dat kan een flinke etappe wezen, maar ik Ian Dij. Dit hier giet de Sunday Edition van start bij de Elfstedenhal in Ljouwert. En de eerste etappe giet naar Dokkum. En verslagjouwer Isa Visser praat met de organisatie.
1: Niels Krijnen, je bent van de organisatie van de onbeperkte Elfstedentocht. Vandaag gaan jullie weer beginnen, de zevende keer. Is dat iets waar je elk jaar weer naar uitkijkt?
2: Ja, zeker. Dit is het grootste evenement waar ik naar uitkijk. En elk jaar is weer een feestje, dus zeker weten, ja.
1: Want ze komen hier op fietsen, maar ook wel op rolstoelen. Het is eigenlijk van alles en nog wat. Dat lijkt me een hele organisatie.
2: Ja, het is zeker logistiek een hele organisatie. Ook omdat wij de start ergens anders hebben dan de finish. Dus we pakken eigenlijk alles straks weer in en gaan weer naar de volgende stad om daar te finishen. Dat betekent ook dat de mensen daar moeten komen, hun auto's moeten daar komen, hun vervoersmiddelen moeten daar komen. Dus logistiek is het zeker een uitdaging. Daarbij hebben we ook de veiligheid hoog in het vaandel. Dus daar zijn we ook altijd mee bezig. Dus ja, het is een hele uitdaging. Maar elk jaar is het nog goed gegaan, dus dit jaar ook weer.
1: Hoe mooi is het om dit evenement te mogen organiseren?
2: Ja, supermooi. Helemaal omdat het vanuit een hele persoonlijke ervaring komt. Vanuit mijn moeder, die heeft MS, die wilde ooit met de reguliere Elfsteden toch mee fietsen. Mocht niet vanwege een e-bike, terecht hoor, organisatorisch gezien. Toen heeft ze het heft in eigen handen genomen en zelf georganiseerd. Nou ja, dat komt dus vanuit een bepaalde passie, die heb ik zelf overgenomen. En dat je dan dit mag betekenen voor deze doelgroep, ja, dat is enorm gaaf.
1: Want wat zijn de reacties altijd vanuit de doelgroep?
2: Ja, super enthousiast. Zelfs ook echt wel zodat het zoveel impact heeft gemaakt dat mensen weer meedoen aan de maatschappij. Dus sommige mensen trainen nemen dit als doel en trainen hiervoor. En die zijn hierdoor aan het werk gekomen en ook weer echt gaan participeren in de maatschappij. In plaats van dat ze stil zaten. En nou, als je dat hoort, nou, dat is gewoon kippenvel elk jaar weer.
1: En hoe ziet die tocht eruit? Jullie starten hier vandaag bij de Elfstedenhal in Leeuwarden. Hoe gaat het dan verder?
2: Ja, vandaag hebben we de etappe Leeuwarden-Dokkum. Dus we fietsen vandaag naar Dokkum toe. Daarna gaan we Dokkum-Vraneker, Vraneker-Workum, Workum-Sloten en dan van Sloten weer naar Leeuwarden toe. En natuurlijk langs alle Elfsteden en daar de stempels halen. Tussendoor hebben we ook verzorgingsposten waar ze dan een kopje koffie, thee of wat anders kunnen krijgen. Het is ook geen wedstrijd namelijk, dus het moet allemaal rustig aan.
1: Als je de echte Elfstedentocht fietst, dan moet je hem helemaal afleggen om uiteindelijk dat welverdiende vaantje te mogen krijgen. Hoe zit dat hier?
2: Hier krijgt iedereen hem die een afstand aflegt. We hebben ervoor gekozen dat iedereen mee mag doen. Elke afstand mag afleggen. Dus dat betekent dat we zelfs een deelnemer dit jaar hebben die vanaf de stempelpost in Dokkum start. Die wordt op zijn rolstoel geduwd naar de finish. 20 meter voor de finish staat hij op en loopt hij over de finish heen. Daar heeft hij echt heel lang voor getraind, want hij heeft een heel zwaar ongeluk gehad. En ook hij krijgt gewoon zijn Elfstedenkruisje, omdat we vinden dat iedereen zijn eigen uitdaging heeft, zijn eigen afstand mag afleggen. En op die manier dus ook zijn eigen medaille verdient.
1: Dus of je hem nou elke etappe, elke dag aflegt, of misschien maar 10 kilometer, iedereen verdient hem?
2: Iedereen verdient hem, ja.
1: Kijk je ernaar uit straks, het startpunt hier?
2: Zeker weten. Het is altijd mooi weer om te zien als alle witte hesjes opgesteld staan en we geven de startschot en iedereen is onderweg. Dus daar kijken we zeker met z'n allen naar uit.
0: Niels Krijnen, wie dat van de organisatie. Dit is een van de deelnemers.
1: Annemarie Houtsma, helemaal vanuit Hilversum gaat u vandaag starten aan de onbeperkte Elfstedentocht. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, hoe gaat u de tocht afleggen?
3: Met een handbike. Ik zit in een rolstoel en daar koppel ik een handbike aan vast. En rij ik de volledige Elfstedentocht.
1: Want u gaat hem helemaal doen?
3: Ik ga hem helemaal doen. Dat is wel het idee, ja.
1: En de hoeveelste keer is dat?
3: De zesde keer.
1: U heeft al aardig wat ervaring.
3: Ja, dat wel.
1: Ja, want
3: gezelligheid, hè?
1: Want hoe gaat dat in de handbike?
3: Ik draai met mijn handen en ik rem met mijn handen. Alsof je wat een ander met zijn benen doet, doe ik met mijn armen.
1: Dat lijkt me wel pittig. Daar moet je wel spierballen voor hebben.
3: Het is inderdaad trainen, want al die kilometers haal je niet zomaar.
1: En heeft u veel getraind?
3: Ja, maar ik heb ook virus tussendoor gehad en wat medische dingen. Dus dan is de training niet zoveel. Maar we gaan het gewoon halen, want iedereen haalt hem.
1: Ja, nu is het al de zesde keer, dus u weet wel een beetje wat u kunt verwachten.
3: Ja, Zeker. En je krijgt vleugels, hè, op een gegeven moment. Dat is Friesland.
1: Heeft u een favoriet stukje van de route dat u denkt, ja, dat vind ik toch altijd wel een mooi stukje?
3: Het stuk van Sloten, rondom Sloten. Als we van Workum naar Sloten gaan en van Sloten naar Leeuwarden weer, dat vind ik het mooiste stuk. Door de plassen, langs de plassen. Ja.
1: Wat maakt het toch nou zo bijzonder?
3: Het is een vaste kern ook die er is. En iedereen helpt iedereen. En iedereen is gelijk. Het gaat erom dat je met z'n allen kan bewegen. En dat niemand blijft staan. En dat is gewoon het meest fijne.
0: Een bijdrage weer dat van Isa Visser.
4: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
5: Met je, Jacob, hoi.
0: Wat zit erin, goeie met je?
5: Ja, 84 vanzelfs. Weggangs toe op stap. We pakken de Frieske Uitgeers agenda van dit weekend in Jontje Zoon. 80 erbij. En bel je dan met Willem Mulder. Hij is van de Havenzangers in die tiert. Hij is hier dat weekend in Oudeboorn op de Gondelveert. Ja, en waar kocht toch die muziek? Bij de lokale platenzaken of misschien wel bij de V&D in Ljouwert. Rommie werken daar op de platenafdeling doe. En mijn hart geven we de roltrap weer op. Zat het vroeger weer. En volgens mij weer de tweede etage zelfs.
6: Geen idee.
5: Ja, nooit heist.
6: Nee, ik kon dan eens snits erin zat.
5: Oh ja, hoe is die roltrap ik dat op? Hé, hey, maar daar is eerst houden we toe brommers. Hier is toen een brommer in de jaren 80.
6: Nee, ik ging net een brommer. Ik heb wel een keer een brommer liens om eens een keer te zien wat het wier. En ja. toen skerd ik in een soort van stress en werd ik Remy moest toch in gos. Daarbij heb ik een hagen vernield en een tunambitie. Werd hier een jochter? En toen ben ik ermee op houden.
5: Ja, nou ja, dat kan ik me iets meer vaststellen. Ja, wat voor brommen wie dat? Wist dat nog?
6: Geen idee.
5: Nou, ik hier in de Yamaha MSI'en. Maar ja, wat zegt zijn soort? De poeg, de krijter, de sundap. Ja, wat wie in de eerste brommen? Ben ik wel nieuwsgierig naar aan uw zakers. Daar praat ik met Lute Posma. Hij werkt bij Batavus in die tiert. Dat er ook nog brommers makken worden bij Batavus. Net al in de fietsen. Ja, een Hokker Link plaat u die een 80 kerstje bij betinken. Dat ken geen hoe brommers en vrijheid, tocht ik even. De omroep app even pakken. WhatsApp ermee, 0620, Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, die linkplaat draag.
0: Oké, een soort willen vermidje. Dit hier, nou in Friesland, met de editie van 16 september van het jaar 2026. We winnen weer morgen om tal woorden graag het aan. En van nou nog een hoffelijke middenverder. Dag.
4: Omroep Friesland.
7: 12.12 FM.
4: Alles wat er spielt.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Hey Remo!
17: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het is goed je met je Belmer of Friesland, fijn als je erbij bent. Ja, een brommer in de jaren 80. Ja, dat wie stoerder, koest hudder en in ieder koest de volle veerder van hoers voor een soort jongerijn in de jaren 80. Wie dat het moment dat de vrouw een stuk grutter waard. Dadelijk praat ik hoe dat gevoel met Lute. Hij werkt bij Batavus, die tik brommers mak in die tiert. Denk alleen even mij. Platen oer vrijheid en oer brommers. Wim had het dien en die komt met Briekebek.
2: Al die vooruit, omdat er oer afsloeg. Neem je de poog.
1: Oh, dat loert van die poeg. Even, ja, haast hem. Tje, komt-ie. Ja. Oh, prachtig, hè? Dien Tink alleen plaats. Omroep app, WhatsApp 0620, Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
3: Dit is de hele week bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
9: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
10: Goedemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
2: Ja, Jontje 84 al een hit in de jaren 80. En Jochen 80 waart hij nog populairder. Want ja, dat is toch, hè, die beelden van Maradona. Die bij de warming-up bij een voetbalwedstrijd. De fiets is los hier. En doen ze op, ja, dit nummer wat daar in het stadion draait. Goedemiddag, wat hebben we vanmiddag? Nou, in elk geval hingen we de slingers erop. Eerder wat te vieren, let het vooral weten. Weggangsten op stap in de jaren 80. We doeken in de Friske Uitgaansagenda van dit weekend in september 87. En belly met Willem Mulder van de Havenzangers die dit weekend doen in Oude Boom bij de Gondelveert spelen. Wat wie je die favoriete platenzaak in de jaren 80? Ik heb een keer aan mij. Romy, die werken bij de V&D in Ljouwert. En we gaan met haar waarom de roltrap op in de V&D naar de platenoordeling. En dat is eerst, ja, voor mij wie in de jaren 80 op stap en op mijn sekstje naar de fiets aan de kant van een Yamaha Everzien. En de vrouwtlijf van me hier. Maar wat wie die eerste brommer? Nou, de eerste foto's kom ik op binnen. Deel die gevoel in de omroep app. Misschien haast zelfs nog wel een foto van doe. Daar heb ik het met Lute Posma Oerbrommers. Hij werken van Batavus. En die hier naar fietsen in die tiert, makken ze ik brommers.
0: Tink en Link.
2: Nou, en dat is wat we zochten. Linkplaat nu de jaren 80. Hoe brommers en vrijheid. Oene! Ja, die geert van Steppenwolf en Hans zijn erbij. Ja, ik denk dat ik dat het bedoeld wie van stoer motorrijders. Maar voor mij joeg mijn poeg mij het hege stuur het gevoel van Steppenwolf. Ja, en deze komt ik een soort binnen. Gerard Klaske, Jinke, die had er nog wat bij zet. Brommers leuk. Ah. Mijn eerste auto, een oude Mercedes in de jaren 80. Daar liet ik toch graag mijn brommen vast in. Ik zet hem zelfs door de keer in zijn liedse advertentie in de krant. Dat wist nog, ik link Arman.
3: Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Vrolijkheid is een mooie zwoele chick.
2: Dirk, Geke, Gerben en Alex komen mij, mijn oude poeg. En André zei het goeie op het zundapke. Ja, Jens Santige 80. Rieden in ware Wien. The Road to Hell van Chris Ria past je mooi bij.
4: This is the road to hell.
2: Ah, jaren 80. Oh, we zijn weer creatief, hè? Zelfs met die vouwwaarden er even bij. Anneke en Gary, die komen bij het nummer van Wham en Freedom. En Gary zei het nog, klikken doe je hier toch? Jontje 84.

0: Freedom.
1: Omroep Friesland.
2: De Wieken van de Jaren 80.
0: Ja, de brommers, hè. De rook van die twatakbenzine en dan die geur, hè. Oh, Emma poetsen en sleutelen. De eerste echte vrijheid op Twatsil. Ja, naar de fiets vanzelfs. Maar dit wie wel makkelijker. Gazjaan en de wraad in, hè. Waarom bieden brommers daar volle meer als alleen om van A naar B te komen? Kees zei die nummer op app. Ja, Johan, ik hier een Krijtler. De ridder van de stalen wargels, neemt hij dat dan? Ja, in het rand van de wieken van de jaren 80 trappen. De kick staat in. Luther Postma, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Johan.
0: Ja, leuk die weer te spreken, hey.
3: Ja, leuk, hè?
0: Ja.
3: We
0: hebben
3: haast.
0: Ja, haast de Ierlien. Ja, dan gaan we het even horen over de tafels. Daar haast al jarenlang werken, hè?
3: Klopt.
0: Ja. En wat ik net wist, en daar kwam ik achter door de jaren heen, is dat je hem net al in de fietsen maakt, maar volle meer dan dat. Ik bromfietsen.
3: Ja, we hebben een prode bromfietsen maken van oude jaren 50 tot en met 83. En 83 ben de laatste bromfietsen van de baanrollen en toen is het ook abrupt gestopt. Want toen weer de handel eruit.
0: Wie de handel eruit? En je...
3: Ja, want er kwam dus inderdaad Krijtler, Sunda, Panora dingen. En de jeugd die kwam uiteindelijk op een nieuwe brommer. Maar de oude doelgroep, dat weer dus uiteindelijk de werkende man, de arbeider, die zocht een degelijke brommer. Maar die waren in de eind jaren 70, begin jaren 80, waren die daar onvertoord. Die kochten in eerste waren onze ouders.
0: Ja, ja, ja.
3: En toen kwam die brommerhandel, dus de degelijke brommers. Ja, dat ging over echt, want daar worden jeugd met het zoon worden.
0: Nee, nee, nee. Hokker betaald.
3: Dus ik dacht inderdaad een Krijtler, een Sunda, of inderdaad een Yamaha en we zien. En ja, die ging daar hun vrijheid met z'n midden.
0: Ja, dat we dan ook betaald hebben, Luther.

0: He, wat voor model, wat een van dat feesten herkenning, he? Wat würden er in de jaren 80 nog makken aan brommers bij Batavus?
1: Net zo gek volle meer. Het weer dus inderdaad een peermodel die dat hier nou nog steeds wel wordt omtreffen. Dat is de Bronco. Maar er weer meer damesbrommige modeltjes. Want de herenbrommers weer een haastuk. En de herenbrommers die al makken waren, die gingen uiteindelijk voor de export naar Amerika of Duitsland.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, wat... en, zo in de, met je jongetje 60, toen kwam dus inderdaad het Yamaha-spul, het Italiaanse spul, hè, heel mooi lijn, heel mooi snel spul. En de lijn afvoersetjes lijnen bij de dealer op een plank ernaast.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, en dat koel vanwege de wetgeving in Nederland, hè, en daar betalen ze dus heel trouw aan. Die hier door geen mogelijkheden om op te voeren of snellere cilinders erop te zetten.
0: Nee, correct, ja. Ja, ja,
1: dus dat... ja, daarmee had ze toen de slag wat plan.
0: Ja, hoe lang had ze dan al bij Batavus werken? Dat is heel lang best, hè?
1: Dus ik heb mijn op 30 jaar werken.
0: 30 jaar werken. Ja, dat is dan wel een hele moeilijke mannen voor die, hè? Nou, mij dat nice van het faillissement.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Maar we zijn er gewoon gekomen.
0: Ja.
1: Maar daarom is het nog steeds zo hartstikke triest dat het Saron is.
0: Ja, want dan wist dan ik wist belutsen bij ja, het museum, hè, van Batavus. Dat zit in hetzelfde pan op het Jereveen. Hoe is dat mij?
1: Nou, dat is sluiten. Wij zijn als vrijwilligers voor maand of zo alleen voor het bij me geweest. En verleden week kregen we berichten van de curatoren en de mensen die dat uiteindelijk nou het hele faillissement afhandelen. Dat ze ziek het spul niet in afslag en ze ziek gewoon een koper voor de hoogste prijs.
0: Ach jongen, dus het hele museum is dan fort, want als het voor de hoogste prijs fortgeeft, is net één partij waarschijnlijk, maar oh, stik voor stik.
1: Ik denk dat het dus inderdaad stik voor stik dat uiteindelijk een hele moeilijke handel wordt.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze gewoon ziek zitten van nou, een bord voor de hele partij en het is fort.
0: Ja, doe je met een bord?
1: Nee. Nee, dat gaan wij dus als particulier net opbrengen.
0: Nee, correct. Ja.
1: Nee, we hebben dus wel een betaalde bromvisclub, maar dat is dus alle keer particulieren die zelf één of twee brommetjes hebben en dat ben ik dus niet veel meer. Maar dat is net op te brengen om dat voor u te geven.
0: Nou, Lute, gelukkig had je dan zelf een eigen collectie waar een paar brommers dan hier zitten en daar riest ik nog vrolijk op, hè?
1: Dat riest er wel nog steeds vrolijk op, ja. Wij droegen ons rondjes en we horen spullen een beetje signeren. Ja, dat is dan voor de Batavus Bromfietsclub. En voor Hollands Glorie, dat is dan alle Nederlandse brommers, maar dan naar buiten, net alleen de Batavus, maar dan ook orenmerken, die dat ooit in Nederland maken binnen. En daar hebben we verleden dingen aan naar binnen komen geweest. En dat is wat bij de jaren te huizen en dergelijke deel, dus dat is dan een feest dat de herkenning voor de mensen die daar binnen zitten.
0: Kijk, wie vaststellen. Nou, en dit weekend zijn we op paard, dan kennen we hier in Friesland zijn, hè?
1: Dan kunnen we u in Friesland zien. Ja, we starten sneeuw en morgen starten wij rond 11 uur in Terkappelen. En dan maken we even een rondje Terkappelen, Jouweren, Sint-Niek, Langwaard, Walsijn, Haargebalk. En zo hebben we rond, dus om maar bij de 84 jongeren kilometer.
0: Ja, nou, onze harken zijn nou de route in de Holle. Die komen even naar Boetentassen nou, dan om even te zien als je eraan komt. Die zijn te zwaaien. Dat kan ik daar nou over vertellen.
1: Hey. Nou, dat is zo hartstikke mooi.
0: Lute, leuk die weer te praten, ja, en min nice, maar gelukkig haar zelf nog een mooie collectie van alle brommers. Hè.
1: Dat doen wij. Wij rieden wel lekker trots.
0: Ah, ontzien, hè. Bedankt weer.
1: Jo, oké.
0: Hoi. Lute Postma, wie je dat?

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: UTM 80, even naar het Nijs van Doen. Jacob Stelwa, een goeie meetje.
5: Een goeie meetje. De politie had tussen 12 vertochten aanhouden voor de mishandeling van twee mensen op het festival Scotse Skeevi in Dronriep. Die mishandeling vond plak op 16 augustus en een van de slachtoffers zoemde daarbij een zware hersenschudding op. De orders van het slachtoffer zijn een belediging taf voor de persoon die de beelden leverde koe. Het dier is op de Schermwiener. De politie had nou een 23 en een 26-jarige man uit de Waardhoeken aanhouden. De lekkage bij het Leppe-aqueduct, jonken de A22 bij Akkrum, is gerepareerd. In december 2020 ontstierde die lekkage doordat het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in de grond boorde voor de onlis van glasvezelkabels en de beide folie die het jip in de grond leidt rekken. Zo'n dit hier komt er geregeld wetter omheen wat veroorlast voor het verkeerswagen. De reparatie had haast 4 weken worden en het komt even schrik getesteerd omdat eerst weer de rechter regelen worden moest waar het betaling moest. De rechter had bepaald dat het bedrijf dat een keer veroorzaken had voor de kosten opdraait. Bovendien wordt nogal een puzzel om u te vinden hoe de stikkende folie makker worden moest. Is het probleem nou definitief verholpen? Vregen we om het verder Anne van der Meer van Rietzettersteed.
6: En nou, daar liep het wol op, ja. We hadden wel even een slag om die arm, hè, want dat is even zin, hè. We hadden juist natuurlijk alles hersteld, de groen is weer dicht, dus we moeten eens even de komende tijd in de gaten horen, hè, hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep het erop dat na al die jaren eindelijk die lekkage definitief ompakt is.
5: Een bestelbus en een auto binnen van de Molenmijlkoord in botsing kwamen op de kruising van de Beidelijwei en de Sint-Maartenzij in Waasterzwerg. Beide wijn rekken flinks van scherder door de botsing. Twee personen binnen oorbracht naar het ziekenhuis. 4 dagen onderwijs door Friesland, maar wol elk op eigen wijze. In Leuwarden is de onbeperkte Elfstedentocht van start gegaan. Meesten met een chronische ontwarring of beheinding lezen dit week in Oostland al dit bij Hardenpost. Dat kan een flinke etappe wezen, maar ook in Dij. Dit hier gaat de zondag-editie van start bij de Elfstedenhal in Leuwarden. En de eerste etappe gaat naar Dokkum. Dit is Niels Krijnen van de organisatie.
7: Het is zeker logistiek een hele organisatie, ook omdat wij de start ergens anders hebben dan de finish. Dus we pakken eigenlijk alles straks weer in en gaan weer naar de volgende stad om daar te finishen. Dat betekent ook dat de mensen daar moeten komen, hun auto's moeten daar komen, hun vervoersmiddelen moeten daar komen. Dus logistiek is het zeker een uitdaging. Daarbij hebben we ook de veiligheid hoog in het vaandel, dus daar zijn we ook altijd mee bezig. Dus ja, het is een hele uitdaging, maar elk jaar is het nog goed gegaan, dus dit jaar ook weer.
4: En dat is het losse onderdeel van de schakelkast, jullie
5: halen. Ja, ik heb hier een beltje en nog een stukje plastic.
4: Ja.
5: Nou ja.
4: Wie snapt meer dan druk straks op een knop en dan komt er nog een loertje uit wat stinkt.
5: Nou ja, het knopje wat
4: beheert. Ja, ja, ja. Ja, het waar.
5: Oh ja, het waar. Je hoort een afwisseling van zinnen, stepelwolken en buien. Bij maximaal zuntje of 18 graden viel het fris aan. Mooi bloedwekselvallig, in jonge droge perioden. En sinds die momenten vallen er dan weer een paar buien. En dan is het zo'n 18 graden. Vreet ek wekselvallig, er is zinnen, maar er komen ook geregeld wat buien door. Onder temperatuur verloopt ik al net een soort op een ei 18 graden.
4: Jacob, die gaat aankomen door het Nijswette en hier in goeie medje. Ja, het noemer, hoor jazzlegende Ella Fitzgerald. Song troch Frans Gals. Komt er dadelijk aan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Goedemiddag.
7: Johan Terpstra.

0: De tijd van Doe Maar.
1: Buttons.
0: En Challenge hier.
2: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van Doe.
2: Bij Omroep Friesland.

0: Herman van Veen, Hilversum 3, Frans Galde voor. En in de Omroep App zet Ingrid. Oh, Franse muziek, prachtig. Och ja, Dobby Tinkeram is kwal in de jaren 80. Waar wie dien leraar of lerares Frans? En die rietjes, hè, de hassen nog altijd. Dat wie in Duits voor zelfs geval, maar in het Frans ik. Even naar Boppe Helly, even graven. Je suis tu el, il est el, nous sommes vous êtes, dat wie het, hè? Ja, nevens mij wie het had. Ja. Dan denk ik, tjin, weer verjeerst alles. En die rietjes zitten nog heel tijd in, hè. En Frans wie net mijn beste. Fuck, kan ik dat vertellen. Hey, we hingen de slingers, joet ik weer op, hè. Ieder wat de vierde lid is vooral witte. We hebben best een mooi setje slingers. Stel voor, er is wat aan de hand. Bijgelijks Safolier trouwt, een jitje, slagen van het Riebewiers. Sarah Abrahamsjoen, lid is vooral witte. Dat ken mij een berucht in Domer op Pep. Dan komt het je dadelijks voorbij. WhatsApp hem ik, 0620, Fjouwenjoggenjoggen, Ian Joggenjoggen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, we hier even op brommers, hè. Nou, we pakken er even wat brommers bij, hè, die binnenkamer binnen. Geke zei, mijn brommer, Njotje 86, een poeg Maxi Starlet. Oh, die weer prachtig, die weer mooi blauw en een wit zadel zit erop, zeg ik. Prachtig ding, hè. Goeie beetje, Johan, ik zie het hier een Yamaha FSI en opvoert en al vanzelfs. Ja, ik zal een FSI en ik kom wel rap, ja. Als we wat opvoeren hier. Donny. En Louise zei, dit weer Snijn, de brommerclub van uw zoon uit Hobart. Dus... Net alleen nog de wat oudere zichtbaar doorgedacht, maar zelfs de jeugdje op paard mij, de oude brommers. Dit week stien hier een 80 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen de muziek, maar ik het nijs. En het Hollywood, het Boetenland, maar ik uit dus eigen heiteland. Reclamespotjes, televisietunes. En dit hier komen we uit bij het Frieske Nijs, 89. Schrijver Jan Wolkes is onder de indruk van de Frieske taal. Ik al ken hij het net lezen. Hij zou het leuk vinden als zijn boeken vertaald worden naar het Friesk.
2: Spreek helaas geen Fries, maar ik heb het altijd zo'n schitterende taal gevonden om het te horen spreken. En ik ben vroeger veel in Friesland geweest. Ik kwam altijd op Ameland met vakantie.
3: Maar u volgt de Friese literatuur ook?
2: Nee, dat kan ik, want ik kan het niet lezen. Ik heb wel van Friese uitgever heb ik een vertaling van De Reven van Edgar Allan Poe. Wat in het Fries al De Raven heet, waardoor je al veel meer mogelijkheden hebt. Quos de Reven, nevermore. Daar kan je al in het Fries veel meer mee doen als De Raaf de Raven is. Hè.
3: De vertaling van Douwe Tamminga.
2: Ja, ja. Dat is een schitterende vertaling. En die kreeg ik van ze toegestuurd. En toen ging ik naar Amerika toe. Speciaal in verband met Edgar Allan Poe. En toen heb ik nog zo'n vertaling daarvan opgevraagd. En die heb ik in Baltimore, waar het Edgar Allan Poe Museum is, heb ik die vertaling aangeboden. En daar waren ze erg enthousiast over. Want het is waarschijnlijk de vertaling die het dichtst bij het origineel staat. Dus die staat nu in het museum in een vitrine. Dat is wel heel leuk natuurlijk.
3: En u heeft ook wel eens geopperd dat boeken van u in het Fries zouden kunnen worden vertaald.
2: Ja, dat heb ik toen aan die uitgever geschreven, dat ze dat gratis kunnen doen en zo. Dat ik geen royalties daarvan hoef te hebben, dat is maar een heel klein taalgebied. Ik zou het leuk vinden als er een paar verhalen van mij om te beginnen is vertaald werden in het Fries.
3: Maar zou dat zinvol zijn? Want mensen die kunnen toch uw werk ook heel goed in Nederlands lezen.
2: Jawel. Maar het is toch goed als het in je eigen taal leest. Ook al spreek je het Nederlands toch nog zo goed. Ik geloof dat een Fries zich toch altijd een Fries voelt. Dat zou ik tenminste wel, als ik een Fries was.
4: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oontinkers en het gevoel van

0: swingershop.
1: Vanzelf kennen we José, ik van die oude Grutte het, hè. Die komen de crisisdagen altijd weer boppen drillen. Ja, Feliz Navidad. Dit zie ik wel een redelijke hit in de jaren 80 van De Beste Man. Nou, de slingers beginnen. De geven je Janke, Seipin, Heid, Henk is your son. 60 hier, we hebben lokwees, kennen ook een eertje van die pensioen. En hoop je dat er wat tiert oer had om bij u te klussen. Ja, dat is vaak automatisch al een beetje van u, hè, Janke. Linda, de slingers, mij uit van mijn borvrouw Sietske. Zat een jeetje, Joert, en dat verzin het, de slingers. En Hiltje zei het, hoi Johan, ik ben Joert bij mijn mammy Voswit. Zit de Joert zo'n 90 hier. Groeten van Hiltje, lokwees, kennen Donnie zei het. Dus Beppe wordt Joert ek zo'n 90 hier. Ja, ik denk dat we misschien in hetzelfde familie worden. Of twee Beppers die allebei zo'n 90 hier hebben. Dat zou ik nog kennen. En krijg we nog eentje die binnenkwam is. Dan mag ik even hier zien, want die is insprutsen. Dat is hartstikke aardig. En die komt van Elsbeth.
2: Goedemiddag. Ja, we zoen de slingers echt wel ophingen willen voor de zoon die 90 wordt en een feestje had. En die had van gekke attributen. Hij had dan ook kurkenskun. Ja, daar passen natuurlijk de Omroep Friesland vlagjes wel bij. Hoi, hoi.
1: Wat prachtig. Nou, Elsbeth, we sturen ze even op. Dat komt Dickie Wouden. We regelen het achter de schermen even dat de slingers die kant opkomen. Ja. Hoe zag die stadweekend eruit in de jaren 80? Geen online kaartjes keerpje. Net op de hichten gebracht werden toch Facebook, mijn advertenties. Gewoon een papieren kranten hier op me slaan. Vaak op vreed weet ik dat nou, de layouten kranten. Want daar stien dan de stappersadvertenties. We gaan heen op stap Geken zei het. Ja, we gaan naar de Boemerang in Harkema. Malibu, Champino in Drachten en ik Veu. De Bult was Kemare Katerbra. Ah, prachtige tier wie dat. Ja, ik woon naar Jennifer. Het lastige wie daarvan, van Jennifer. Zit nou weer van die verhegingen in, zeg maar. Hè. Wij stien maar het dorp vaak helemaal achterin. Daar zit ik een hekwerk en een aparte bar. Daar stien het dorp de pijnhalle. En dan moest ik net de volle drinken, want als het aan de boeten was, dan heerst al die verhegingen. Ik loop wel een stuk of zij zo, omdat de vlier wat heger wie. Ja, als het aan de volle dronken heerst, dan gangst ontruut. En dat woest vanzelfs net, hè. Nee, ben ik ook stil op stap. Dit is vooral witte in de Omroep Pep binnen Skirgnij. En dadelijk naar 12 doeken we in de Friese Uitgeers Agenda van de krant op 18 en 19 september, het weekend, in Jotje 80. En we bellen met Willem Mulder van de Havenzangers, die dit weekend in Bongenwier met de gondel veert. Daar stierde. Op het podium. Ja, prachtig. Dank u voor. Jestje dadelijk Nijtwaan en Bip vooral ik benijd. West Toe op stapgangst. Broek de Omroep heb er even voor. WhatsApp aan mij vanzelf zeggen.

0: op Friesland.
1: Twa en Jorden.punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt. Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
3: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben je wel bruto om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar het rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojere worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
7: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover geven wij graag Marie Peteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het gevolg van doen nog even door de brommer Sjoerd met je, Johan. Ik jij die krek praat door een poeg Maxi. Misschien wel 40 jaar lien. Werk ik bij de gemeentepolitie op het JRFN. Bel een man naar een wat oudere collega op het politiebureau bij ons. Die collega weer wat lichtelijk dof. Hij nam op en de man zei: ik ben mijn poeg Maxi kwiet. Zei die collega mij wat ongeloof. Wat ben je kwiet? Een poeg Nassi. Wanneer op de man, mijn brommer, een poeg Maxi. Ja, prachtig Sjoerd, dat ben een mooie herinnering. Jongetje 83 is het. De platenmaatschappij van Chris Ria zei het eens net meer zitten, maar hier nog één demo. Chris Ria hier zelfs al heel over de takkomst in de Holle. Hij wil een Italiaans restaurant beginnen, maar na deze hit dacht er wel, er zit nog meer in. I Can Hear Your Heartbeat. De grote hit van Chris Ria komt er dadelijk aan.
0: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Vries een steen op en geef maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
0: EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
4: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Else.
13: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij jou goed.
14: Goedemiddag.
15: Maar Johan Terpstra.

0: jaren 80. ABBA en Super Trooper.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, op stap in de jaren 80. Vet je nog in nummer op heb? Ja, nee, het Veenhop Festival. Altijd in de zimmer, hè. Maar even zelfs de haverzangers en normaal berengezellig. En Oefeu is het correct. Ja, ik wen er haast in Oefeu. Het is het nummer even, denk ik, vreed 8 september. Hè? Even waarom in het tiertje, want je zo'n 80. De Wurk of Squallewieken zit erop. Stapskleren uit de kost. Gel of hierlak in het hier. Lekker roeken, maar ja, die typische jaren 80 luchtjes. Hè? Lulu van Cacherel. Chanel nummer 5 voor de vrouwen. En voor de man, Dracan Noir. Of Brut, nam ik het altijd. Ja, en de koest op stap in Bar Dancing de Fuik. Dat zie je in de kranten van Doesteen. Op de Lemmer weer dat. De koest hij de Magical History Tour van de Clarks. In Deinem wordt Café Biljart Sailor Centrum het hoofdfeestelijk hier van de My Next One. En Circus Custers. Entreden weer Tolben Hellegoene. Maar er zitten dan wel 2 consumpties bij. Hey, sjoeg, dat weer nog eens priesen, hè. In Café Bersma in Jesterijn spelen Vitesse. Een kaartje in de vaartverkeer kost het 10 goene. In Ardebon, het weekend van de Gondelveert. Mijn verluchte gondels op het wetter en vanzelfs de Rine Tint en muziek van de havenzangers. Ja, en die wien een soort te vinden in de provincie. Willem Mulder, zie het doel in de havenzangers. Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, die krantenadvertentie heb ik nog even naar je geappt, hè?
2: Ja, ik heb het gelezen, ja.
0: De Daverende Show. Wat brachten jullie voor de bezoekers in de jaren 80?
2: Nou ja, we waren natuurlijk... Ik kan het niet zo goed in het Fries als jullie dat kunnen. Nee. Fries volkslied heb ik ooit wel geleerd, hè.
0: Serieus?
2: Om te spelen, hè.
0: Ja.
2: Oh. Ja, die kan ik zo spelen. En die eerste regels, Fries Butsing op in Moetsen Norre Pissen, zong ik altijd. Het wat er steeds niet aan de knibbel staat. Ja.
0: Wat goed,
2: man. Nee, we waren natuurlijk destijds, ja, weet je, Friesland, het was meer ons tweede land. Het lijkt wel of we er geboren waren, maar goed, alleen een geweldige show. Ja, dat klopt. Waarom? Omdat we met het bandje, vroeger de havenzangers, ik zei altijd, ja, we zijn allemaal begonnen op het biljart. Maar het was inmiddels zo groot geworden dat je eigen lichtshows bij je had. Eigen bühne aankleding. En we waren ook een van de eerste die destijds met pyroflash vuurwerk en weet ik het allemaal wat op het podium. Dus we hadden een saxofonist waar vuurpijlen uit. Dat mag nu niet meer, maar toen de tijd wel. Uit de saxofonist. Dus dat was eigenlijk vanuit hetgeen het strand zijn heeft later. De klok van Anna Maai, daar waren we een feestband geworden. Waar van alles gebeurde op zijn podium. Dus wij vonden het een geweldige show. En volgens mij de mensen ook.
0: Ja, maar over het algemeen hebben Fries een beetje, nou ja, het idee kregen een beetje dat het wat, je moet ze een beetje losspelen eerst, hè?
2: Ja.
0: Zijn een beetje,
2: nou ja, dat een beetje. Ik moet wel zeggen dat toen we eenmaal in Friesland speelden en bekend waren. En in het begin had je nog wel eens dat ze dachten, ja, wat zijn er voor, op klompen zijn het? Ze komen ook op klompen. En die klompen hadden natuurlijk, want ik zag ook heel veel Friese mensen die kwamen naar de feesten en toen hadden ze de klompen ook nog aan. Dus dat was wel een stukje verbinding. Maar in het begin was het nog wel eens zo dat ze dachten, wie zijn dat, die mannen? Maar ik moet wel zeggen, als het Fries volkje omarmt en die zegt van, hey, dit is oké. Ja, dan kun je ook nooit meer kapot. Dan blijven ze je omarmen en dan blijft het ook altijd een feest. Dan blijft het altijd mooi om te komen.
0: Ja, als ik aan jullie denk, dat zijn de klompjes. Ja, dat was altijd vaste prik, hè? Net de klompen. Ja, heel goed. Ja. Hey, en dan Ardebon, die gondelvaart. Ja, als je nou kijkt naar Friese plaatsen, feestzalen, tenten. Wat komt er direct bij je naar boven als je aan die tijd denkt en aan Friesland?
2: Nou ja, sowieso natuurlijk. In welke tent hebben we niet? Maar we hebben, als je kijkt naar de... Bijvoorbeeld de Vlaaielfeest in Nieuw-Hoorn. Dat waren van die feesten, daar hebben we jaren gestaan. Dat was een Tjeerd Wester in Eerenwoude was het volgens mij.
0: Jane Wester.
2: En dan natuurlijk het Veenhop Festival. Dat vergeet je nooit meer. Daar stond je met bands. We hebben daar nog gestaan samen met Vets Domino, met bands. En dan stonden dan de havenzangers terug. En ik als nuchtere boerenjongen, want dat ben ik eigenlijk, dacht ik, hoe kan het in godsnaam, hoe krijg je het voor elkaar? En dat vergeet je nooit meer. Dat zijn feesten die. Nu komt er eerst in je op.
0: Ja.
2: En ik had natuurlijk vroeger, ja, waar we veel, en ook de hele familie trouwens, daarna nog bij de twee gemeenten in Erensum bijvoorbeeld. Dat was vroeger, daar stonden we bijvoorbeeld met de kerst altijd. En dan stonden er nog 500-600 mensen voor de deur te wachten die ook graag naar binnen wouden.
0: Ja, man.
2: De familie Bleken destijds.
0: Je weet het
2: die
0: dan,
2: ik ook man. Heel goed gekend heb.
0: Ja. Hey, als je dan naar Friesland. Jullie doen nog steeds onder de naam Havenzangers optreden. Hè? Zou je nog weer een locatie in Friesland willen doen?
2: Jazeker, ik zou nog wel meerdere locaties willen doen. En waarom? Volgend jaar bestaat het merk De Havenzangers, zoals ik het altijd uit. De eerste plaats was 1977, het Strandverlijn verlaten. En iedereen kent ze. Alleen volgend jaar is dat 50 jaar nadien. En het is hard gegaan, het is snel gegaan. Maar ik wil daar. We zijn nu druk bezig om daar nog weer live met het orkest, zoals vroeger ook was, om daar iets mee te doen. Live nog weer naar de feesttenten toe, de dorpsfeesten.

0: Kamer Chameleon, wie dat Ger in de omroep op de Krijtler. Want je zei een sekste die hak van mijn hei kreeg. En ik had hem nog heel tiet jou aan. En deze, een Cyrus, het jongetje 59. Ik al die jaren oprieden en hij komt in de kermen te stingen zelfs. Nog even over die havenzangers. Anneke zei het, Takomier, Veenhoop Festival, 24 hier. Kom maar op met de havenzangers. En Annie zei het, ja, die ben ik in Lollumwest. En wie ik doe, die had ik van die boesdoekjes om mijn nekken. Geweldig, ik had zelfs nog een fotokaart van de beide man. Dadelijk hier, het nieuws uit Friesland.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiepet dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jouw trein is het. Het is Friesland en Jacob praat dus bij.
11: Al in 2022 kan de eerste natuurvergunning al jong worden. Dat meldt de provincie Joert. De provincie Friesland had een eigen oppak van de stikstofproblemen. Dit is wat Maartiet al bekend maakt en is bescheiden op vrijwillig iets bij de boeren. Het maakt ervoor zorgen dat de stikstofbelasting op 13 natuurgebieden verombracht wordt en dat de natuur daar herstellen kan. En daarmee geeft het stikstofslot er voor een pad weer aan. Waar zou daar het eerst van profiteren kennen? Verslaghouder Remco de Vries.
12: Dan zullen zij bij name onder andere de pasmelders en de interimmers. Dus de meesten, de boeren die het een beetje tussen het wal en het schip vallen binnen. Zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof en twatoezenjontje. En het maatje van Nijbeliert.
11: De politie uit is het verdachte aanhouden voor de mishandeling van twee mensen op het festival Scots en Skeven in de Roeriep. De mishandeling vond plaats op 16 augustus en een van de slachtoffers roemde daarbij een zware hersenschudding op. De orders van de slachtoffers zijn een belering voor de persoon die beelden leverde die koe, dat de dieren op de zijnwijze zone. De politie had nu een 23-jarige en een 26-jarige man uit Waardhoeken aanhouden. Van de morgen had de eerste squal het startpakket Friese taal en cultuur kregen. En bij dat startpakket kennen squal lessen Friese en Friese cultuur aan. Zond 1 augustus binnen de nieuwe kerndoelen van Kreft. Dit pakket helpt de squal bij het invieren van die kerndoelen. Alle Friese squal in het primair en het voortzetonderwijs krijgen de komende tijd het startpakket Tastjoerd. De zegt de squal in die regio's dat net een soort Fries gepraat wordt. Nevens deputaire Eke Volkers maakt er ook die squal gewoon Friese les aan.
13: En dat zit er maar ook in dat ook hun leerlingpopulatie, en dat is ook wat van de directeuren nu die squal erom krijgen, die gaan van een grutpad in mbo-baan ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel praten kennen.
11: Een vrouw uit de gemeente Achtkarspelen is verwonden rekken bij een eenzijdig ongeluk op de Zomerweg in Latburgen. De automobilist rekken trof nog onbekende oorzaak van de dik en botste in een beam. Het slachtoffer kon zelfs uit de auto komen. Na controle door ambulancepersoneel is ze voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf had de auto voorthellen. Jot de afwikkeling van zinnen, stapelwolken en buien. Met maximaal zuntje of 18 graden krent fris onvielen. Morgen bloedt het wisselvallig. Jonge droge periode en zinneskiemomenten vallen direct dan weer een paar buien. En ook dan is het zo'n 18 graden. Vreed ek wisselvallig. Er is zinnen, maar er komen geregeld wat buien hoor. En onder de temperatuur verandert op een net een soort 18 graden.
14: Ja, Jacob, ja, die jaren 80, dadelijk maken ze weer kans op het Omroep Friesland ethisch t-shirt. De nostalgische Pac-Man sokken met het happerkwies op.
11: Ja, zeker.
14: Ik had het oeren achterloor aan de spelen, jong.
11: Dat koest dat een beetje?
14: Ja, ik koest het wel. Maar dan gangst naar je oren loeren achter dat ding, hè. Dan gangst, ja, dan wordt het opvreten, zeg maar.
11: Ja.
14: Ja, dan balen ze een stekker. Dan wie is het blij dat die jongste marine aan het tritje ziet, zeg maar. Want die gangt er ook in, hoor. En mijn broers wie blij, want die wie dan een bar, hè. Hé, hey, die zitten naar oren loeren te wachten. Hé, hey, maar ik het zwaaihondje voor in de auto. Ik weet nog... Dat ze weer niet allerlei kleuren. Ik,
11: ja.
14: Fluoriserende kleuren. Ja, green en oranje. Zo. Ja, we hebben.
11: Ja.
14: Het retro zwaaihondje voor in de auto achter het raam.
11: Met de hornplogen erop. Prachtig.
14: Prachtig. Roeren, dat wisten wij mij het nice stieke. Dank, Jacob. Ja, winnen kerst dat pakket dadelijk in de stem van Doe. Muziek komt erom van Bananarama. Ze maken een LP naar de horen True Confessions en dit kwam van het album Wauw. Ze komen er dadelijk om.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
18: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
21: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Goedemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: de Dublins kennen dezelfde fans die ik van, hè. Ja, dit weer de Friese oorzetting uit de jaren 80. Berenburg van mij. Het is de wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Ja, we hebben hier een technicus die helpt dus ik altijd bij de programma's. Ja, die had een 3D-printer, had hij. Dat is Usbunte. En ik kwam Scotchelina al mij. Ja, ik heb wel wat maatje. Een cassettebandje bij Geleaks uit de 3D-printer. Maar wat toch van het oude logo, Johan? Nou ja, dat doet mij denken. Ik ging vroeger naar het Scotchelina. Ik denk dat de crack section wie een brommerke. Dat weer die Yamaha. En we zien, ik word nieuwsgierig trouwens. Want Geert Stuart krijgt nog een appke. Zo riet ik door Friesland en de andere provincie op mijn Sundap. En hij had er een foto bij gestuurd. Sinds op televisie mij te zien. Als Jost er nou voorbij komt. Maar ja, hoe die Ljochbak dat logo van Omroep Friesland. En wie doet nog Radio Friesland? Dan kom ik op mijn brommeke naar het Scootstation in Jennewaard. En daar weer bij Jeen Wester. Ja, daar koest ik lekker op stap altijd op sneeuw, jongens. Trok altijd en gezellig. Maar daar is die midjes, weet ik nog, bij het Scootstation op Jennewaard. Daar is die Omroep Friesland. En daar is die dan kisten naar boeten en van die mengpanelen. En daar zie je het logo van Radio Friesland op. En ik zeg, die luchtbakken, en daar krijg ik wel een piekenvel van. Dit heb ik even op televisie gezien, op het stuit. Ja, dat binnen letters RF, maar die rare puntjes erin. En daaronder gewoon Radio Friesland. Dat had Boente Mak in de 3D-printer. Lampje erin. Hij is perfect. Als roer bloot dan, Boente, dan neem ik hem aan de hoes, hè? Ja, maar zeker rekening sturen. Dat is fantastisch dit, toch? Goed, nou, dan geven we het de prijs binnen te winnen. En net zo'n liefst beetje.
1: De stem van Doe.
0: Dat doen we in de stem van Doe deze weekend. Ja, ze gaat het moment op een dij. Fjouwe keer, hè? Ik begin hem jaars betiert al, bij de stem van Doe. Dan bij Arjen in Node voor. Goeie medje doen we dat, even medje in onderwijs ik nog een keer. De stem van Doe, maak eens kans op het Britse Omroep Friesland ethisch t-shirt. Daar zit ik weer dat Radio Friesland logo op. De nostalgische Pac-Man sokken. En we doen er ik dat zwaaienhandje bij, voor in de auto. Als dan aasten op de dik zit en dan was de helse niet zwaaien. Echt een jaren 80 dingen. Nou, dat prijzenpakket. Maar dan wel even rieden. Waar dit zei in de jaren 80.
1: De stem van Doe.
2: Het is ook de moeilijkste beslissing die ik ooit genomen heb in mijn leven. En het zal het ook wel blijven. Maar ja, het kon niet anders.
0: Waar zei dit? Ja, de stem van Doe. Meisje kans op die geweldige prijs. Pak hem er een bij de omroep app. Brios boppen, appjes. Tekstwolkje, de kerst het inzetten. WhatsApp hem mee. 0620. Fjouwen, Jochen. 1 Jochen.

0: feel foolish.
1: Elvis, stuck on you. Ja, Elvie, Amerikaanse sitcom over rond de skip. Dat is wat op de garagedeel van de familie Tanner. Ja, dan komt er een lied. Hierig, moet niet eens wezen nu. Ja, het heet Ice Gordon Shumway. Komt van de planeet Melmac. De Tanners nemen hem Elf. En het weer de afkorting voor Alien Life Form. Ja, Elf, stuck on it. Ik uit de jaren 80. Ja, die stem, hè. Het is, het zijn hier nummer op Pep Corrie Konings. Is het Karen van Maywood of Yvonne van Gennep? Nee.
2: De stem van Doe.
3: Het is ook de moeilijkste beslissing die ik ooit genomen heb in mijn leven. En het zal het ook wel blijven. Maar ja, het kon niet anders.
2: De stem van Doe.
1: Nou, Eke, goeiemiddje.
4: Ja, goeiemiddje.
1: Ja, voor jij wie dit een makkie, hè? Hey.
4: Jazeker, ja. Nou, ik dacht direct, dat kan het ooit als Annie Schilder.
1: Het is Annie Schilder, ja, ja. Och. En dan wist ik fan, want dan wist zelfs lid van de fanclub, hè?
4: De fanclub van BZD, ja.
1: Och, heden.
4: Jazeker.
1: Had ze een soort tune in de provincie, ik?
4: Ja, vooral prot in de twee gemeenten.
1: Ja.
4: Maar ik woon hier in Grauw, dat is wel west van de merken.
1: Ja.
4: En ja, ik wil in Vriend zitten in de Kornbus.
1: Och ja, geweldig.
4: Ja.
1: Nou, hey, die jaren 80. Ja, leuk hè, deze week bij Omer op Friesland.
4: Ja, hartstikke leuk, ja.
1: Dat is toch zelfs. Ja, dat is toch zelfs waar we om mochten, hè. Nee, die tiert in de jaren 80. Wat soort weer eens op naar je beleven willen?
4: Ja, dat ik gewoon, ja, dat je jong weer en op stap en in de train te Ringrouw en... En in JSM en Dongsles.
1: Ja.
4: Bij Huub Adema in Ljouwert. En ja, alles wel.
1: Ja, nou ja, dat bevond ik heel we even omhakkel in de gaten. Hé, hey, wist jullie dat mooie t-shirt op? Het retro t-shirt. Dit nog waarbij ik de Pac-Man sokken. En het zwaaihondje. Ik heb mooi in de auto. Krijg eens vroeger.
4: Nou, ja. Hartstikke mooi, ja.
1: Hé, hey, een mooie middag in Harde Radio bij ons, Eke, hè?
4: Ja.
1: Doe we. Ja. Hoi.
4: Goeie uitsturing verder.
1: Tegen, hoi.
4: Ja.
1: Ik wie dat. Ja, en oer Annie Schilder. Ja, die stoppen. Jontje Fjouweren 80. Mijn BZN, dit wie er in dat nijs doet.
5: Wat is de reden?
3: Nou, de reden is dat, ja, ik heb het thuis zo druk met mijn gezin. Ik kan het niet meer bolwerken. Al die drukte en die spanningen van het vak. Dat zie ik niet bezitten.
5: Ik kijk er een beetje van op, want je kwam toch altijd als een echte nuchtere Hollandse meid over, een Volendamse.
3: Ja, ik heb het ook bijna 8 jaar gedaan met plezier. Dat zeg ik er wel bij, want ik heb ontzettend leuk gewerkt. Het is ook de moeilijkste beslissing die ik ooit genomen heb in mijn leven. En het zal het ook wel blijven. Maar ja, het kon niet anders. Ik moest kiezen.
5: Je moest kiezen tussen wat?
3: Tussen mijn gezin en de groep, want dat ging niet met elkaar. Die band en dat vak, dat is zo druk. Dat ging niet.
5: Je hebt een hele mooie dochter, hè?
3: Ja, die wordt in mei 2.
5: De geboorte van Anja heeft er dus veel mee te maken.
3: Ja, dat is zeker. Ik heb vroeger zelf bij mijn moeder thuis. Mijn moeder was altijd thuis en ik wil het zo ook. Ik wil gewoon dag en nacht bij mijn kind zijn. Ik ben misschien wel een beetje ouderwets. Maar ik wil gewoon zelf voor mijn kind zorgen. Dat als mijn man thuis komt, dat het eten op de tafel staat. En zo ben ik.
1: Ja, dat be wel nice in de jaren 80. Annie Schilder, die stoppen mij BZN. Ja, en dat zochten we. De naam Annie Schilder. Ja, waar we zelfs even een plaat draaien is die jaren 80 van BZN. Just an Illusion. Ja, goeie kaart.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Deze weken bij Omroep Friesland.
2: Maar de hele weekende quiz, de stem van Doel.
3: Goedenavond, dames en heren.
4: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kongers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
2: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
0: De wieken van de Jerm 80.
2: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Spektakel. De grootste, ontdekte stoffenmerk van Nederland.
9: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
8: De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Bouw- of metaalproject?
11: Staal Digitaal.
10: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik vrouwen werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen des alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Deze weekend de wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Wat wie die favoriete platenzaak in de jaren 80? Nou, singeltje Keerpje, wie in de jaren 80 echt een uitstapje. Sneupen door de bakken en harkje onder lusterbalie. Met zijn koptelefoon, misschien wel mij die stankjes is maar. Ja, platenzaak in Friesland. Lammert zei bij de put, Wurmerdiek. Die zaak van Wobbe van Seijen gewoon kennen. Maaike gewoon altijd naar Poort. Of een vaststreek in Ljouwert. Ja, over de V&D praat ik daar eens met Romy. Hoe haar tiert bij de V&D. Ze werken daar. Ja, en die roltrap op, wat wiend. Tweede etage, wist het nog? Lid vooral witte. Praat even met mij. Muziek in de jaren 80 van Whitney Houston dadelijk. Zo so emotional. Komt er dadelijk gewoon in een minuut.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Goedemiddag.
14: Maar Johan Terpstra.

0: Ja, uit de film Dirty Dancing. Die kwam uit het jongetje Psalm 80. En skate hits kwam eruit. Zag ik deze Hungry Eyes. Ja, en dat weer die doosfilm met Patrick Swayze en Jennifer Grey vanzelfs. Ja.
1: Omroep Friesland. De wieken van de jaren 80.
0: Al die reacties in de Omroep app. Zo leuk dat je mij praat. Ik. Ja, oude platenzaak van Doe. Je bent zijn troch Rick Loper. Dat wie in Snits op de Kruisenbroederstraat. En Minkema op de Leeuwenburg. En in die ging ik naar de V&D, maar dan in Snits. Prachtig, hè? Ja, dat gevoel om die platenzaak weer even binnen te rennen. Eetjes even dichtbaan. Ja, net als die auto's is, hè, op stuit. Want in de jaren 80 begon, bestond Spotify nog net, maar brachten wij een soort yield naar de platenzaak. Oh, wat protaboes yield, wat ik voortbracht, hé. Wat wie je dien favoriete platenzaak doe, Crackers Rick, let het even witten. Ik ben benijd, let het wit in de Omroep app. En soms kochten ze een hele LP voor dat ene veske, hè. Ik V&D in Ljouwert, hier een eigen platenafdeling. Romy, die werken er in de jaren 80. Midden tussen de LP's, de singles en de cassettebandjes. Hey Romy, goeiemidje.
2: Goeiemidje.
0: Ja, in Hokker, hier een hartstel krijg bij de V&D in Ljouwert werken, hé.
2: Ik ga werken van 1920 tot 2016.
0: Ja, en doe gangen ticht, hè. Wie is dat? Dat haast aan mij maken dus.
2: Ja, de lijst staat onder de lijst uit, 6 februari 2016.
0: Oh, net als mij hebben we dat doen, hoe spritsen.
2: Ja, toen ben ik met mij geweest de hele dag, dus dat ik mij in mij weer, dus voor de V&D en dat je van alles vreemd en dat ik van alles daarover verteld ben, dat soort dingen, ja. Klopt, we hebben de hele zaak erop geweest.
0: Klopt het, ja. En nu gaan we even naar die platenafdeling, de Hasteekburken. We gaan met z'n beiden even die roltrap op van de V&D in Ljouwert. Ja, treienverdiepingen toch? De tredde verdieping geven we nou op, hè, die roltrap.
2: Ja, en daar had er het lijstje staan. Maar in de 80e jaren zit er beneden, aan de kant van het Zuilen.
0: Ja.
2: Bij de kantoorboekhandelaardeling.
0: Ja, en hiermee zijn Lusterbalie.
2: En wat?
0: Zo'n Lusterbalie.
2: Ja, Lusterbalie, ja zeker. We namen het altijd de discobar, weet ik dan wel.
0: Ja, ik kijk in zo'n platenzaak werken. En we hier nog op een gegeven moment, ik koptelefoon voor mij zo'n stokje, wist hoor. Dat wordt het wat minder lang. Dan gong meestal wat hun ervoor.
2: Ja, klopt.
0: Hoor, stien er de hele dag aan die discobar.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat klopt, inderdaad.
0: Ja, en dan draaide ik bepaalde muziek bij de V&D. Mocht dat zelf bepalen wat er op die afdeling draait worden van muziek?
2: Dat mochten ze dan zelf bepalen, ja, klopt.
0: Ja, en de muziek en die op een loodsprekers?
2: Ja, en dan kwamen bijvoorbeeld een klant die wilde jaren. En dan kon ze hun eigen plaatsje jaren dus.
0: Ja, ja, ik bedoel meer van wat er op de audio die en weer. Dat mocht toch zelf bepalen, zie je toch?
2: Oh, nee, op de audio, ja, dat is meestal een versning in die tabier. En dat die een zekere Sterkenburg, weet ik nog.
0: Oké, die wie daar de directeur van, zeg maar. De directeur misschien.
2: Ja.

0: dat te maatje, van iemand dat me draaien bijvoorbeeld. Maar ze kwamen meer van de eerste natuurlijk, hè?
1: Ja, correct. En had ze zelfs ook wel eens een plaat voor die sales apart lijn, omdat ze bang was dat er het eind van de dag uitverkocht werd?
0: Ja, zeker wel. Ja, dat had ik ook wel eens zien, natuurlijk wel.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, en ik, toen ik net miste, dus, en ik gewoon aan het taart, zelfs ook een van mij achteruit horen.
1: Ja, dat
0: kan goed verder dan.
1: Nou, prachtig verhaal dit. Wat wie voor jou nou het allermooiste om dit te werken bij de V&D in de muziek?
0: Echt in de muziek?
1: Ja.
0: Als het bijvoorbeeld... Prijzencircus, dan heeft hij al je leuke, leuke moderne versjes er wel bij en zo.
1: Ja.
0: En ik wilde, wat ik echt vaak de mooiste vond, dat waren dan de top 40.
1: De top 40, ja.
0: En we die draaien mochten.
1: Ja. Al geen, dan zie ik dat er binnen, hier is de platen 10-daagse vroeger, ik. Wie is dat nog?
0: Ja, dat deed ik altijd heel mooi. Ja, klopt het. Ja, die vind ik heel mooi.
1: Och,
0: zeker.
1: Dan kost van een bepaald bedrag en kreeg een gratis LP of cassettebandje bij.
0: Ja, of cd, letterlijk. Klopt.
1: Nou, mooi om dat met eens even naar boven te halen, Romy. Leuk. Hey, tiertak.
0: Ja, zeker. Dat is altijd even leuk, hè?
1: Ja. Hey, geniet ze van de jaren 80 bij Omroep Friesland, hè?
0: Ja, komt heel goed.
1: Hey, Ontjen, hoi.

0: Ik heb er op het huske bereid, dus. Dealen met huis. En misschien is het ook wel aardig om een beetje in de tiert van de jaren 80 te blowen. Misschien hard wel wat er mij te krijgen had op een of andere manier. Die uitdaging, hè. Lid in spreuk of sis wie is even witte. Doordat mijn berucht in de omer op heb kent, zou wijzen dat we die van die aas en jaren litten op onze virtuele scorekalender zetten.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Ik trek even door de platenzaken. Wie bezijt nog? Ik heb mijn singeltjes altijd bij platenhandel Leni. Onder het wieldpaard in Kolom en Zwerg. Vooral de piratenknijters lijn daar. Groepen van Wiebe. En hij hier, hij wie piraten zelf. Oudzender Seabird en Radio Action. Wiebe, leuk, tegen dank. En ik nam een bericht van Ans. Hebben in het hoe brommers vanzelf zich al in goede medium. Mijn hij vond dat ik geen brommen nodig hier. Ik koel wel fietsen. Maar mijn paken kocht al in je van mij. Doe ik 15 weer. En die wacht op mij tot mijn 16e. Ik geerde mijn witte guide in een oud hok. Het weer net Minka. Ik Green Sparta. Maar ik weer de wie is mij. Letter op de Nijstedt. Hier een botsing in de brommen weer totaal los. Toen ik zelfs maar een poeg maxi kocht. En een reerde. Tje, die ging ik wel rap, denk ik dan, Hans. Ja, de muziek van Doe, het Nijs, maar ik alle reclames van Doe. Die is deze week gejest. Gisteren jette ik bij Arjen de stem van Doe, Johnny Rijk en de CNA-reclame. In de jaren 80 spreken een soort bekende Nederlanders reclame-tunes in. Zoals ik Kees Brussen, Peter Tuinman en ik Martine Bijl. Ja, ze die dat vanzelfs voor die hak, hè? De grint in een potje. Maar deze, die wie ik wel even kwiet.
2: Kees, mijn man. Dat ken ik altijd van een man. Hij ook van mij. Dat kan ik rustig zeggen. Mijn man wil alle dagen jong belegen op zijn brood. Dus dan komt er jong belegen op te leggen. Hè? Mijn man wil kaas. Krijgt die kaas. Nou heb je kaas en kaas. Helaas met unikaas. Dat mag kaas heten. Hoe zeggen ze dat nou altijd? Dat heeft constante kwaliteit. Daar zit Kees zo tevreden van te eten.
3: Unikaas. Kaas boven kaas.
2: Zo is dat. Zeker weten.
4: Dat
3: wie je doet.
0: Martine Bijl, die zeg ik liende van reclamespotjes in.

John Anderson en Surrender, wie je dat? Ik zat hit in de jaren 80. Ja, de spreuk sis, wie is het? Die heb ik weer. Tien, Fjouwer en Jessen dan op de radio. Ja, misschien hartstikke wel leuk.

0: Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
0: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
0: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
0: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
2: Snij bij Omroep Friesland van Alphen on Dien in Bureau de Vries.
3: Voor ieder thuis een passend

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: Zwaanjoegedug.2FM.
11: Het is jou of jouw Wim. Ja, dat meisje hoe het, Jacob, het aggregaat en de pompen, die kennen u, het aquaduct, hè, bij mij in Akrum.
12: Ja.
11: Jarenlang dacht meestal dat er een flitsapparaat stond, hè.
12: De, is dat zo?
11: De, van die cameraatjes zie je er ook op mijn green lucht, ja.
12: Ja, ah, ja. Ja. Die is slechts een aggregaat, of net?
11: Nee, fulltime.
12: Fulltime,
11: oké. De lekkage, dat is clear, hè?
12: Ja, de lekkage. En dan gaat het om de lekkage bij het Leppa aquaduct. Njonkende A32 bij Akrum is gerepareerd. In december 2022 ontstond die lekkage. Door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in de groen boorden voor de onlis van glasvezelkabels en daarbij de folie die de jip in de groen leidt rekken. Zoals u weet komt er geregeld wetter omheen wat veroorlast van het verkeerswagen. Het repareren had als 4 feet worden. En het komt nevens het wetter steeds omdat eerst via de rechter regelen we moest waar het betellen moest. De rechter had bepaald dat het bedrijf dat een keer veroorzaken had voor de kosten dat draait. En boppen dat weer nogal een puzzel om u te vinden hoe de stikkende folie makker worden moest. Is het probleem nou definitief verholpen? Vragen we om wethouder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.
13: En nou, daar liep het wol op, ja. We hadden wel even een slag om die arm, hè, want dat is even zin, hè. We hadden juist natuurlijk alles hersteld, de groen is weer dicht, dus we moeten eens even de komende tijd in de gaten horen, hè, hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep het erop dat met al die jaren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
12: Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sporthal van de Westerheen. De gemeente is daar met akkoord gegaan. De hal wie al dicht naar het Broekersveer stelt hier dat het gebouw net weer veilig weer. Renovatie moet dat verhelpen. Het gaat onder andere om problemen met de dakconstructie en isolatie. Al in 2022 kan de eerste natuurvergunning aangenomen worden. Dat meldt de provincie Jood. De provincie had een eigen aanpak van de stikstofprobleem. Die is van Mighty al bekend maken en is baseerd op vrijwilligheid bij de boeren. Maar te verzwaren dat de stikstofbelasting op 13 natuurgebieden verombracht wordt en dat de natuur daar herstellen kan. En daarmee gaat het stikstofslot er voor een pad aan. Waar zou daar het eerst van profiteren kennen? Verslaghouder Remco de Vries.
14: Dan zuggen zij bij name onder andere de pasmelders en de interimmers. Dus de meeste boeren die het een beetje tussen het wal en het schip vallen binnen. Zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert.
12: Bij een kopstootbotsing bij de op- en oorritten van de Aansom en Bolzert is een beetje flinke skee ontstien. Twee personenauto's kwamen voor de rotonde in de N359 in botsing. De voorste auto botste daarna iets in een vrachtwein. De rekken het hier van woenen. Verkeer waard omlaat via de paralleldiek. En dan het saaiste waarbeeld van de week. Jood een afwisseling van zinnen, stevige buien met maximaal 18 graden viel het fris aan. Morgen wordt het wiksel volg. Jonk een droge periode en zinneski-momenten volgden er dan weer buien. Het is dan weer 18 graden. Vrees ik wiksel volg, mijn zinnen, maar ik regel buien en een temperatuur van 18 graden.
11: Ik heb mijn dochter, ze is een saai.
12: Ja, het is toch saai. Ik lig goed steeds een keer. De komende 3 dagen bewolking, zinnen, buien, 18 graden.
11: Hey, en nou ben ik benijd, want de waarman, de waarvrouw, nou heeft jou horen, die jet dit. En die had nou een uitdaging. Hoe breng ik zo'n saai waarbrengen toch wat leuk op de stuurder heen?
12: Ja, dat is een mooie uitdaging voor Sierbe Mollema.
11: Dikke dank, Jacob bij het Nijs uit Friesland. Ja, de hit hoe de televisieserie Dallas Johnny Lyon in de jaren 80. Ja, Dallas, dat geeft de rieke familie Ewing. In Texas, Orly, Yield, Leefde en familieruzies, die zijn centraal daarin. Maar even zelfs de sloegslimme G.R. Ewing als de bekendste personage. De grote vraag, wie doe ik? Die miljoenen mensen dwanen holt bij de televisie. Waar skert G.R. Dell? De hit van Johnny Lyon.
15: Dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt.
11: Komt er dadelijk aan.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
21: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
22: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Goedemiddag.
25: Maar Johan Terpstra.

0: Fab Dallas, ik zie er altijd plat voor, hè? Johnny Lyon maakte daar een plaatsje voor in de jaren 80. En Matthew Wilder, Break My Strides.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, we hier even over de platenzaak. En Eddie de Vries, die reageerde ik al even. Ik ging gisteren even bellen. Ja, de artiest Dokkum. Sjoerdsma, hier is dan, daar ik. Ja, leuk hè. Hier, ach, Annie Schilder. Ja, we draaien vanzelfs in het spultje haar stem even, de opjefte. Zie je een plaat You're My Hero, wat je zijn in de omroep heb. En daar figureerde een kameraad als haar, de haatpersoon in die clip. Hier net verteld onder Freun. On van hem hier op video. En die had dan mij jongen. En jawel! Werd wij als Freun griep bij elkaar kwamen, is de clip als verrassing zien. Ja, hij vond het net leuk. Maar zeg goed uit op en stoer in beeld in de clip van Annie Schilder. En dat wie dit noemer. Ja, ze weer doe je het BZN. Ik kan me nog herinneren dat ze solo ik wordt aan de slag gegaan zonder op te trainen, want ze wie hij stop ik. Hè? Nou, en een oorverhaal. We hebben hier een 80 de echte gouden koets opmetten voor uw optocht. En dat bloot hij echt bij in de jaren 80. Teken, goeie met je.
3: Ja, goeie met je, Johan. Hey.
0: Wat is dit voor verhaal, hey?
3: Ja, in de jaren 80 hebben jullie opdracht in Gouden meer. En we zijn de lid van de Gouden Koets een nooit mooi mee. Hij heeft natuurlijk daar geen maten van hoe groot en hoe liet dat ding is. Dus we hebben van oude maat opgegeven met de opdracht in september. We zijn die maat met een contactje met de stalmeester daar. En ze zei, nou Belly, dat is niet de bedoeling. We gaan niet dat Jan allemaal hier binnenkomt hier. Nou ja, ik zei, kleer. Dus, maar ik leer, we moeten opgegeven met woorden waar de echte fiauwe Friese hinders voor hebben. En heb ik met Henkje Dijkstra, die ben je ook wel bekend, die hebben
0: een
3: gek gekregen om dat voor jou op de Friese hinders te voor te zetten. Dus dan zou ik zien, mijn maat Germ, ik zou met erbij in de Berlin, de staalmeester, met z'n aan dat de Friese hinders voor willen. Dus hij belt er weer heen. Ja, je hebt een paar keer vaker gebeld, maar dan gaan we niet doen, meneer. Nou, dat zou Germ. Hij zou maar wel een vier Friese paarden voor hebben. Dan weet hij even stil. Hij zei, die zitten normaal niet voor, nee, maar wij willen het wel. Nou, dat is toch wel interessant, zou je. Nou, wat is dat de bedoeling? Nou ja, met drie man willen we graag komen. Dus nou, oké, tot is een bel. Dus we waren helemaal het rollichten van de naam Rommel Ratso en Sagita dan. Nou, dat is. Dus wij erheen en daar op mijn dooi. En ik zie een hele knalgriene Fortuner, zie ik. Nog met het zulkje daar. In die tijd zit ik nog in de bouw, dus we rijden erheen. En nou ja, die stallen die staan in de midden in. In Den Haag, en dat wisten we ongeveer wel, maar ja, hij is natuurlijk in TomTom. Dus midden in Den Haag in de krassen. Op een gegeven moment, ja, hier ben we daar. En nou, en kom er hoor in daar en direct die Marische Hult, wat is dat hier allemaal? En nou, wij eruit. Dus nou, we komen de stal, we de Gouden Koets even opmeten. Ja, hij zei dat een leuk verhaal, maar dat gaan we niet doen. Ja, zeker zijn wij. Bel die stalmeester maar uit, die komt wel. En dat zie ik in een zondje. Dan gaan we binnen, dan meld je hem maar even. Dus nou ja, kleren wij eruit en ik wil het er iemand in Marische mooi zijn. Metaaldetector onder mijn auto langs en ik zie erachter en ik al gereedschap voorhammer en mokers en alles in.
0: Nou.
3: Dat die jongen die knalde en ik erin. Hij zei, jeetje, wat is dit hier? Wat is dit hier? Zo, die komt er bij open, zo. Dus macht. Nou.
0: Ja.
3: Dus, nou ja, ik leer. Op een gegeven moment kwam die stalmeester en ja, kom maar binnen. En hier zie je een Germshoorn, die mag geen foto's maken. Dus we hebben hier al foto's wel mooi noemen. Zo, dat loopt natuurlijk nooit. Hij doet maar in de zakje, maar niet iemand het ziet. Dus, nou, wij moeten maanden binnen daar in die hele grote hal. Dus we strijken twee rijken zo groot als bord al.
0: Ja.
3: En we rennen er binnen daar en we zijn destierter en we rennen er heen. Zijn mannen, jullie moeten er de Gouden Koets op meten. Maar niet dan, ja. Nou, hij zei, loop nou naar de glazen koets. Ik zei, oké. Dus, nou ja, wij daar ook even, daar staat hij. Dus wij erheen en nou, iemand meetlint en dan hoor mijn boek. En nou ja, zo zijn we bezig. En de grote maat en alle keer, grote tellen weer. En alle keer detailfoto's hebben we van maken.
0: Ja.
3: Zou ik even die ene maat, maar hij zou met me willen ook nog even binnen en in kijken. Nou, hij zou mijn keertje er niks aan handen wel. Dus hij zit er zwart ik alleen. Geen niet goed. Dus, nee. Maar, nou ja, ik leer. Dus, nou ja, dat hebben we alles opmetten. Dan zou ik hem even zien staan, meten. Zou je natuurlijk, wil je ook een foto met een drieën ervoor maken. Want dit gelooft natuurlijk niemand dat wij dit op 25, 30 jaar weer vertellen. Ja, dat gaat natuurlijk altijd lukken.
0: Ja,
3: dus we zijn nog die trein voorzitten gegaan en naar de kleren. Dus toen hebben we die hele mooie naai maken en we hebben letter. En we hebben er hele foto's en alles in gestuurd. En hij zei, had hij een bericht, jongen, hij zei na de hand, doen wij er ook Friese paarden. Hier in het om het hier hebben ze Friese paarden en dan hebben ze horen in de zuiden.
0: Oh, wat mooi, dat is de doel wat stoen. Oh, geweldig, hé. Dan kom je hem even om in Friesland, dan moet het ding gebouwd worden. En al je beveiligers erbij, denk ik, want echt goud, hè, maar het maakt wel op...
3: We gingen hem helemaal maken in dahlia's. Helemaal,
0: ja, dahlia's, kouder.
3: Al je bloemen prikken. Net in die tijd gingen we dat hier soort een bloemensoort met bloemenkorf in weer.
0: Ja, ben ik in de prijzen
3: gevallen? Ben je in de... En daar hebben we helemaal nooit maken. Ja. Ik weet het.
0: En in de prijzen vallen, denk ik, hè?
3: Wat zei je?
0: En in de prijzen vallen, denk ik.
3: Ja, kleren. We gingen hem kleren, de vreten moens. En de teugels in de eerste kat. Dus ik hou even hier. En die gingen nog snel wat teugels hier maken dat het eigenlijk wel passen. En we rieden hem de loods uit en kadong. Och, zo'n heffen dan ik nog lekker bij aan.
0: Ach.
3: Dus al die maten die gingen zijn lakai pakken aan. En dat zegt natuurlijk hartstikke net uit. Maar ja, ik weet zelf wie de vijgen krijgt. Maar ja, die strand moest natuurlijk wel oprijden van de hinders. Dus ik denk, dus ik ga van voren, begin met de rekening dan van voren hier met helemaal kleedje.
0: Ja.
3: Dus ik ben er onderkropen helemaal naar achter. Dat die woon met rekening die mannen zo. Een meter zo'n 8 heeg, lang. Dus ik ben er helemaal naar achter gekomen, daar weer die lekker baan. En hier in Wiels jouw e-mail iets krikje jouw me hoorde. Ik zet hem helemaal op een krik. En nou gaan we de baan verwisselen en dan gaan we het ontrouwen. En hier gaan we naar de smid. Want ze hadden allemaal zo'n liedje al over de deuren. Maar ja, die opdracht die al begon. Dus,
0: ja, maar teken. Ben je in de prijzen gevallen? Want heb ik er wel eens keer naar
3: Ja, zeker. Ik zei, die opdracht die begon en zien hier rond rijden. En we komen het parcours op en iedereen begon direct. Normaal moesten we een publieksprijs invullen. En die hield ze een beetje heen tot die. En toen kwamen wij het parcours op en ze zeggen, nu is het nummer. Dat iedereen begon direct te krassen om dat nummer van u erop te zetten.
0: Eerste plak.
3: Ja, we direct de eerste plak.
0: Dat is fantastisch.
3: En, gigantisch.
0: Teken. Hey, Teken, dank voor die mooie verhaal, jong. Geweldig dit. Yeah. De gouden koets.
3: Ik heb er nog alleen een foto bij.
0: Stuur maar even een fotootje. Ik heb die van de weekend even shell letten. Hey, Teken, dank, hè.
3: Ja, oké. Hey, Johan, bedankt, hè.
0: Ja, doe ik, hè. Voor het mooie verhaal. Ja, hoor, Teken. Hoi.
3: Yo, hey.

0: stien ze net op leden veld op het podium.
1: Ja. En maar eens even zien, als het onder de tafel zit, dat ik hoor. Ja, ik ben helemaal in stijl. Ik denk, ik doe het op leden voort deze keer. Dat maakt ook in, hè?
0: Ja, prachtig. Ja, wist ik dat wat klingelingen hebben, haar rekje vol, hè?
1: Ja, zeker. Nou, zijn jurkje dan maar, of ben je voor Annenink al in?
0: Ik ben van Linde van Annenink en Diana.
1: Nee, dan wordt het hem net. Nee. Nou, dan bleef ik maar in, hoewel ik een polo aan. En dat we wel echt, nou, hier ongeveer 86, wel een heel apart moment. Het wie erop is. Echt alle band, maar toen wie ik nog een liedje jonkje, in een polo en een trui. En dan in zo'n blauw-griene kleur het liefst. Ja. En dan daar een gele trui bij. Ik zit weer een hele aparte felle kleuren.
0: Ik in de jaren 80 een handeltje.
1: Oh.
0: Met polo's.
1: Oh.
0: Ja, dan koek losse Koesterre Lacoste logootjes keer.
1: Oh, okay.
0: En die plakten we er dan op. Maar ja, die kwamen ze binnen de week bij Bron. Die vonden er al. Ja, dat was net een succes.
1: Hè. Nee, nou, dat wien die eerste. Toen hij leert dat je serieus zaken dan maakt. Ja. Dat ze ooit de klanten erom komen.
0: Ja. Ja. Wat had je toen dadelijk zien onderwijzen?
1: We hebben het onder oren over de fatbike. Die zorgt wel vaak voor oerleest. Maar de gemeente Leeuwarden die zucht er nog net zitten om nou de fatbike uit het centrum te weren. Hoe zit dat nou? Dat die eerst naast onder oren.
0: Tuurlijk. Dit via Goeiemidje, Derin Jerre, sluit de post maar hoe de brommers die het Batavus-jertjes maken en verkocht. Ze zijn bekend als degelijke brommers, maar krijgt die degelijk niet. Wie is eigenlijk de reden dat Batavus in Jontje 83 stoppen met de productie van brommers?
2: De degelijke brommers, ja, dat doen we wel erg, want daar worden je ook met de zon worden.
0: De havenzangers wien in de jaren 80 een soort te vinden in hun provincie, toch wie het Friese publiek net niet enthousiast.
2: In het begin was het nog wel eens zo dat ze dachten, wie zijn dat die mannen? Maar, ik moet wel zeggen, als het Fries volkje omarmt en die zegt van, hey, dit is oké. Ja, dan kun je ook nooit meer kapot. Dan blijven ze je omarmen en dan blijft het ook altijd een feest. Dan blijft het altijd mooi om te komen.
0: Bij de oude V&D koerst in de jaren 80 al die favoriete muziekkeepje, maar ik al luister je bij de Lusterbalie.
3: Mijn naam is altijd de discobar, weet ik dan wel.
0: Ja, Romy, prachtig. We binnen morgen weer met Goeie Media. Hartstikke leuk idee voor ons programma. Mail dat naar goeiemedia@omroepfriesland.nl. Ja, dadelijk de eerste plaat. Dat is wel grappig, ja. Want ik zie juster even te jaren naar Arjen. En de jaren is Anki, oor Doris D en de Pins. En die plaat die zit eruit dadelijk kleer.
4: Ik maak er van die maffe dingen mee. En als ik heel erg fan van Doris D en de Pins. En dan had mijn broer weer een vriend die daar de chauffeur van was. En dan stond die gele tourbus bij ons op de Pieterstuivers aan het weg. Nee. Dat soort dingen.
0: Echt?
4: Ja, dan mocht ik rondje mee. Helaas, Doris D zat er niet in.
0: Maar wel de bus.
4: Ja, ik ben in de bus van Doris D en de Pins geweest.
0: En
4: het leuke is nog, ja, mijn broer, hij leest helaas niet meer. Hij kon heel mooi tekenen. En hij had dan tekeningen van Doris D en de Pins heel mooi gemaakt. En die heb ik later nog via Messenger naar Debbie Jenner opgestuurd. En dat vond ze hartstikke leuk.
0: Dat is het gevoel wat deze week naar boven komt. Die mooie verhaal die in de omroep heb. Deel die gevoel ik. Nou ja, de gibben dan, hè. Zes wie is een spreuk. Ah, heel dan in thema. Mijn twartaktvirus besmet is de Batavus Bromfietsclub die die redt. Ja. Mooi, hè? Nou, en Ankie gaat even uit haar dak.

0: op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Wat is die nijs van deze week?
3: Het was nogal iets prets.
2: Bijzonder?
4: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
0: Het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Ik word daar blij van.
0: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
6: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Iets prets.
2: Bijzonder?
4: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
0: Het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Ik word daar blij van.
0: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
6: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
0: Debat en opinie op radio.
5: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
0: Sjogmaai op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
4: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
2: Ah. Is dat zo?
5: Meer dan niet anders.
7: Nee. Op de radio.
0: Maar ik op televisie.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië.

0: De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En daarmee is nou 4 minuten. Oerfjouweren, de provincie die hoopt met Takkemier al een paar pasmelders in Friesland om een natuurvergunning te helpen. Moet het zetten dat hij heeft naast. En dus grote hit van Tim Fendi komt voorbij. There's a fraction, too much friction. In de wieken van de jaren 80 dadelijk, waarom? Nou, nu had je een 83.
2: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Spektakel. De grootste, bedekte stoffenmerk van Nederland.
6: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
5: De tagline is vergees.
6: Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Onderwijs.
10: Marjan Dirk de Haan.

0: In de wieken van de jaren 80, uit 1983, een van die grote hits uit dat hier. Kwam op naam van Tim Finn, Friction Too Much Friction.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is nood zien we het nog jou. Een goede middag. Welkom bij Onderwijs van deze wijs. Die 16 september. Het is de dag dat Rijkswaterstaat bekend maakt dat de lekkerij in het Leppe aquaduct bij de Aardwaan 30 bij Akrum naar 4-4 heeft waarschijnlijk nou toch verholpen is.
3: Het ligt erop dat mij al die jaren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
0: Het is ik de dag dat de eerste Friese school in het basis en het voortzetten onderwijs een startpakket kregen om alle leerlingen het Fries te leren. Op school in de regio's dat een soort Fries praat wordt, maar ik op school dat het net zo is.
4: Die gaan van een groot pad in mbo-baan ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel praten kunnen.
0: En het is de dag dat in Leeuwarden voor de zesde keer de onbeperkte Elfstedentocht van start gong is. Meestal maar een chronische ontwanning of behandeling die Lize deze week een aanstaan haar dit bij haar past.
5: Logistiek is zeker een uitdaging. Daarbij hebben we ook de veiligheid hoog in het vaandel. Dus daar zijn we ook altijd mee bezig. Dus ja, het is een hele uitdaging. Maar elk jaar is het nog goed gegaan. Dus dit jaar ook weer.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ons wijs. Maar muziek, Nijs en Eftergrond. Dadelijk onder orde. De provincie hoopt Takemier al een paar pasmelders in Friesland om een natuurvergunning te helpen. En in Amsterdam en Enschede zijn er al behandelingen voor fatbikes. Leeuwt nog net. Wat zit er achter dat besluit? Hoe zucht de gemeente naar de discussie over de verkeersveiligheid? Praat er dadelijk over met wethouder Evert Stellingwerf. Eerst nog iets voor het waar in het kwad. Dat is mooi. Sibo Mollema, ja, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Jan Durk. Nou, Jona vannacht nog kans op een enkelt buiken. Nou, de wind die neemt aan en zwak vannacht. Het is dan zo'n 11 graden. Morgen hebben we een soort bewolking. Maar eerst kans op een bui en later een rijngebied. De zuidwestenwind is in vlagen krijgt 5 ont zon. Straks meer over het waar.
0: Friesland kent Takemier mogelijk al een beetje van het stikstofslot al. Benamme boeren die het zonder dat ze er zelfs wat ontwang kunnen nog geen geldige natuurvergunning hebben, die zonder maar helpen willen kennen. Bij de provincie Friesland denken ze dat er mogelijk in een saneerend oergangsbeleid. Daarvan moet de provinciale steden Takemier wel de eigen Friese stikstof- en natuurherstel onpak goedkeuren. Die hebben deputaire steden Joert versteld, zoals uit landbouwdeputaire Abel Koistra.
7: Ja, als je in het varier hebben wij maar de steden dus plan van aanpak, stikstofreductie, natuurherstel besprutsen. Dat hebben we nu vastgesteld in een Friese aanpak, dat we nu definitief uitvieren willen. En daarin hebben we inderdaad dit traject ook naar voren te halen, omdat het primaire doel bloot om die vergunningverlening zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk, open te stellen. Vergunningverlening onder voorwaarden, ze kan daarin helpen. Wat je daar wel voor nodig hebt, is een geborgd plan. Waarmee je A, stikstof reduceren gaan, en B, ik mijn natuurherstel ontslag gaan. Vergunningverlening onder voorwaarden kan daarin helpen. Dus wij vinden dat heel wichtig om zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk het komend hier, dat hier te stellen. En dat willen we met de honger van dit plan zo goed mogelijk uitwerken.
8: En binnen bepaalde gebieden werd zo mogelijk daar voor het eerst kennen of bepaalde, bepaald soort vergunnings die daar mogelijk loskomen op pasmelders. Waar mag je het meest hopen op een oplossing zo snel mogelijk?
7: Ja, we gaan natuurlijk zijn dat wij pasmelders en met name interimpers heel graag helpen willen. Dus die daar wil ik maar zien, hoe kan dit instrument daarin helpen? En dan jonker zorgen wij bij instrumenten van bijgelijks het intern solderen, het extern solderen of verduurzamingsobjecten, waar al heel volle protte interesse is bij met name de agrarische ondernemers, dat we die instrumenten verder uitwerken willen richting die vergunningverlening onder voorwaardes. We komen tal van initiatieven al bij ons ben die daar maar aan de slag willen om juist de oplossingskant bezig te zijn, maar ik om weer toekomstperspectief te krijgen voor hun bedrijf. Ja, dus daar zetten wij nu volledig op in.
8: Matthijs de Vries, deputeerde provincie Friesland, adviseur naar je eigen stikstof- en natuurherstel beleid en wat er het van het Rijkluid en binnen verschillen, die hebben je redelijk duidelijk nou geschetst en in de wereld gebracht. Wat jou het vertrouwen om te denken van dat komt wel goed?
9: Nou, het kabinet had ik onjoen in de brief van juni dat zij ik reed binnen om mijn provincies in te gaan over eventuele orenopvattingen. En wij hadden orenopvatting over de objecten hier in Friesland. Dus ik denk dat dat een handreiking is die we met beide handen ompakken als de provincie Friesland. Wij winnen van Oetjogen, maar de onderbouwingen die wij hebben, dat dit plan een plan is voor de oplossing van vergunningverlening en ek natuurherstel in Friesland. Dus wij gaan vol vertrouwen in Peter, ek mij het Riek.
0: En dat weer deputaire Matthijs de Vries van Natuurzaken. Hoe de verschillen tussen de stikstofaanpak van de provincie en die van het Riek. Het Riek wil bijgelijks bufferzones om alle tredje en Friese natuurgebieden hennen die het stikstofgevoelig binnen. De provincie wil dat instrument al ingebroken voor het Vochtelerveen, het Drents-Friese Woud en de Bakkenveensterdun. De bijdrage weer van Remco de Vries.
1: De stem van Doe.
0: Het is de week van de jaren 80 en wij spelen de hele week de quiz De Stem van Doe. En ik dit horen is de vraag weer: wat voor bekende persoon uit de jaren 80 Jesto Jirre?
1: De stem van Doe.
10: Die houtjes die blijven altijd belicht. Dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de setten die dingen die ben altijd wel was.
0: Ja, de vraag dus waar Jirre stier. Stuur die antwoord maar de app van Omroep Friesland of broek 06 20 4 9 9 1 9 9. En dan maken ze de kans op dat hele prijzenpakket. En dat ligt er net om. Het blitse Omroep Friesland 80's t-shirt. De nostalgische Pac-Man sokken. En we doggen er nog een bonus bij. Dat is zo'n zwaaihandje. Was het vroeger altijd in de auto's eerst, als die op druk plakst, dan bloot hij maar zwaaien. Dus nog een keer wat voor bekende persoon uit de jaren 80, Jesto Jirre.
1: De stem van Doe.
10: Die houtjes die blijven altijd belicht, dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de setten die dingen willen, die ben altijd wel was.
0: Toch mooi voor de briezen. Stuur die antwoord nou maar de app van Omroep Friesland of 06 20 4 9 9 1 9 9.
1: Het is een hele week bij Omroep.

0: fatbike mag je vereerst gewoon troorrijden. Ja, er komen geen extra maatregels om de fietsen maar de dikke band te verbieden. Bijkliks in de binnenstad hebben burgemeester en wethouders van Ljouwert besloten. Bij de orenstijden in Nederland hebben wel maatregelen genaamd zijn de fatbikes. In Enschede bijkliks binnen fatbikes in de binnenstad verbieden. En in Amsterdam mag je fatbikes het Vondelpark net meer in. Maar zo'n soort maatregels zucht Ljouwert dus net zitten. Ik praat erover maar even Stellingwerf. Hij is de wethouder. Ja, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: In de gemeente hier binnen je een protte vraag aan hoe stelt. Op fietspaden wil je soms ik op hege snelheid voorbij skeuren door die fatbikes. Maar hele jonge bestuurders erop. Maar de gemeente Ljouwert wil geen maatregels nemen. Waarom net?
1: Nou, ik moet er nog even bij zitten. Vooralsnog net. Hè? Want wij hebben inderdaad wat vragen gekregen over hoe zit het dan in Amsterdam en Enschede. Hè? Werd die gebiedsverboden binnen? Is dat zo dat net dat wij is voor Ljouwert? En dat wij daarin dukken, dan zeggen wij eigenlijk twee dingen. Er binnen wel situaties met fatbikes, maar dat binnen, er werden net heel soort meldingen over die. En als ze die worden, dan ben ik verspreid door de hele gemeente. Dus wij hebben eigenlijk geen specifieke locaties waar, dat, waar die oerlast van fatbikes het meeste voorkomt. En dat is wel het geval in Enschede en in Amsterdam, waar het echt vaak gebieden wat uitspringen.
0: Dus had je dan wat Bamolesson, dan zon je de hele stad eigenlijk, sinds een matte, de mag je fatbike mee komen.
1: Nou ja, en dat ken ik net zo, maar hey, je moet wel een soort onderbouwing hebben waarom je een bepaalde verkeersgebruiker van de dik alweren. Hè. En we hebben nou net knog, sinds maar in handen, om dat op die manier te dwan. Want ja, er zijn wel meldingen over die fatbikes en je ziet zelf ook wel eens wat gebeurt, maar het is net zodanig dat je daar een heel verbod op los wilt kennen.
0: Nee. Nou is dit in Amsterdam bij Glies in het Vondelpark, hield dat. Hoe is dat bijvoorbeeld in de Prese Tuin dan?
1: Ja, nou dat is inderdaad een locatie waar we dan naar Sjugge, de Prese Tuin. Maar voor de Prese Tuin Jilt, dat is een voetgangersgebied. En daar kennen wij nou al handhaven op fietsen. Hè? Daar is geen enkel fietsverkeer daar zien. Dus ik in fatbikes. En dan voegt een gebiedsverbod er verder niks van ta. Dus dat we daar deze fietsjes zullen, kennen we daar nou al op handhaven.
0: Ja, dan is meer de vraag van doei dat ik echt. Is er wel eens een handhaver die zijn fiets onhoudt?
1: Nou, zeker. Er is wel eens een handhaver. Het is net zo dat er op elke hoek van de strit elke dag een handhaver stiert. Dat geeft mij mijn capaciteit. Hè. Dus dan kiezen wij voor de plakken waar het meeste zaken zich voordoen. Nou, in de Prese Tuin zijn we vooral in de Stimmer wat meer actief. We hebben een aantal locaties in de binnenstad waar we een soort met de handhavers rondrennen. En dan ken ik op deze of fatbikes onsprutsen worden.
0: Dat binnen een peer van argumenten. Jos is van, het is eigenlijk hoe de hele stad is er oerlijst. Juridisch lijkt het ik nog wel ingewikkeld. Maar ken je dan helemaal niks dan? Wacht het de gemeente nog gewoon aan?
1: Nou, als je de wet wil handhaven op voetgangersgebieden, hè, daar mag je sowieso net fietsen te worden. Dus ik net op fatbikes. Het handhaven op zeg maar, opvoerde fatbikes en andere voertuigen, dat ligt bij de politie. Hè. Daar wordt al een tijd op gecontroleerd met de rollerbank. Dus er wordt wel schoon naar dit aspect. Maar we hebben nog net een onderbouwing dat we zussen kennen van hier stellen we een volledig gebiedsverbod in. En wat je zegt, er is landelijk ik nog wel wat discussie over of het juridisch sluitend kan. Nou is het Rieke ook wel actief op het gebied van de fatbikes. Hè. Er zit een helmplicht om te komen voor fatbikes. En men praat nou ik hoor een minimum leeftijd. En wij denken dat ik hele effectieve maatregels wijzen kennen. En uiteindelijk is het natuurlijk om het gedrag van de verkeersgebroekers. Hè. Dus het is net het voertuig op zich, maar vooral ja, hoe we er gebruik van maken.
0: Ja, maar voor eerst dus geen extra maatregels in jouw auto dat het gaat om de fatbikes. Met Hodder Evert Stellingwerf, dank u wel.
2: De stem van Doe.
0: Ja, we moesten nog even suggereren de opjefte van de stem van Doe. Het ken nog. Waar is dit?
2: De stem van Doe.
3: Die houtjes is bij al dit beleek. Dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de zetten die dingen willen, die ben altijd wel was.
0: Antwoord is welkom op 06 20 voor jou en Jochen. Of de app van Omroep Friesland.

0: Het voelt me net slag hier met de Frank Boeien groep om echt even een lekkere, dikke hit te scoren. De platenmaatschappij die wil het contract eigenlijk al opzissen. Maar ja, toen kwam Linda en dat waar draait op de radio en waar het vervolgens toch een hit. En zag hier de Frank Boeien groep dan toch een contract te pakken. En volgende letter Kronenburgpark en zwart-wit. Zak in het dus again. Dadelijk hier een hoesje van het belangrijkste nieuws van dit moment. Maar Jacob Stelbager. En de kist nog maar van, hè? Om de quiz, wat waar zei dit? Er ben mooie prijzen, maar de verzinning. Dat zag ik er correct eventjes net bij. Maar om die extra uit te dagen om maar te doen. Het t-shirt, het ethisch t-shirt, het zwaaihandje doppen erbij. En die speciale Pac-Man sokken. Dus het is zeker de moeite waard.
1: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerkerij in zicht komt.
2: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
1: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou jouw vieven. Jacob Stelbager is hier, maar het Frieske Nijs. Goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. De lekkage bij het Leppe Aquaduct, naast de A32 bij Akkrum, is gerepareerd. In december 2020 ontstierde de lekkage door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in de grond boorde voor de onlist van glasvezelkabels en daarbij de folie die de jip in de grond leidt rekken. Zonder tijd komt er geregeld wet eromheen, wat veroorlijst voor het verkeerszwaargaan. De politie had juist 12 verdachten aanhouden voor de mishandeling van 2 meisjes op het festival Scots & Scave in Droriep. De mishandeling vond plaats op 16 augustus en een van de slachtoffers roemde bij een zware hersenschudding op. De ouders van dit slachtoffer zijn een belering daar voor de persoon die het beelden leverde koe, dat de dieren op de schijnwijze zoenen. De politie had nu een 23-jarige en een 26-jarige man uit Waardhoeken aanhouden. En er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sporthal van de Westerrijn. De gemeente is daarmee akkoord gegaan. De hal wiel dicht nadat de broekers vaststelt hier dat het gebouw net meer veilig weer. Renovatie moet dit verhelpen. Het onder andere om problemen met de dakconstructie en isolatie. En bij een kopstootbotsing bij de op- en afritten van de A-Zoom bij Bols, het is een beetje flinke skeer ontstaan. Twee personenauto's kwamen voor de rotonde in de N359 in botsing. De voorste auto botste de rijtje in de vrachtwijn. De rekken net in verwoenen. Verkeer waard omlaat via de paralleldiek.
0: Dank u wel, Jacob, voor het laatste Friese nijs. Oeren oorzicht van al het nijs van deze Wijnstie.
11: Veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
14: Onderwijs.
15: Bij Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 3 minuten oer jouw vier. Ja, dan krijg je regelmatig in de bus hè, van die kranten. Bagleys van de Kolmerkranten of de Harlinger Courant. Dat soort van kranten. Maar in Noord-East Friesland, daar hebben ze nu Wils Courant in de bus gekregen. En dat is een nieuwe titel. Het is denk ik een eenmalige titel. En dat komt van de stichting Ik Ben Wil. Dat is een stichting die het lokaal omdenken vreegt voor dementie. En bestaat nog 4 jaar, die stichting. En in die 4 jaar is er heel wat uit de waai. Titus Vocht is de initiatiefnemer. Hij is aanstaande aan de telefoon om meer over die kranten en over de stichting te vertellen. Maar eerst naar Waarman Sibo Mollema. Ja, goeiemiddag Sibo.
16: Goeiemiddag Jan Durk.
0: En dit is eigenlijk wel een historisch moment, realiseer ik me. Want het is waarschijnlijk de laatste keer dat ze op de radio onkondigen bewust. Als Waarman.
16: Dat klopt, want ik stop je ermee, ja.
0: En waarom haast dat ermee op?
16: Nou, ik ben begin van het jaar toen ik de ziekte van Meniere kreeg, dat had met evenwichtsorgaan te meisje. En toen ben ik maanden uit de roulage geweest. Het is nog net heel goed dat ik dacht, misschien is dit het moment om er een punt achter te zetten.
0: En toen dacht ik van, ik krijg toch ik van Drees en dan is het wel klaar.
16: Ja, Drees die wil me wat taskoen. Ik heb zelfs een verzoekering over gewoon gebroek van mij te doen. Ik denk, let me dat maar voldoen. Ja. Want ik had er ook altijd wat premie voor betalen. Dus nee, het is mooi geweest. Ik heb mij een soort nog te willen dienen. Maar ja, aan alles komt een eind.
0: Ja, nou, dan is het een historisch waarberucht. Ja. En dan zoen je zes kennen van, nou, hij is in elk geval voor variaties waren de waargoden. Maar van alles wat op deze dag.
16: Ja, hier hebben we wat buien gehad. Dan boord hier zelfs zo'n 2,8 mm. Nou, die gaat net hoog natuurlijk. Maar bons het zo'n 0,6. Laaksem 1,6. Grauw 2,4. En bij mijzelf in Boordenburg 1,3. En Waskemar hier 1 mm. Nou, de temperatuur die is nu ongeveer zo'n 18, 19 graden. Nou, dat wiegt zo'n beetje de verwachting. Nou, joen, dan neemt de bui hier aan. Dat deelt ik voor de nacht. Maar er is nog steeds kans op een enkel buikje. Ik wil zissen. Maar daartussen terug. En natuurlijk, ik wil langere, droegere rieten. Ja, de zuidwestenwind die neemt stadig hoor. En die is vannacht zwak. En die draait dan meer naar het zuid-zuidwesten. Ja, dan hebben we vannacht zo'n 1,5 graden. Wat een normale temperatuur is voor heel september.
0: En bij een aarskier mag je trakteren. Dus jij bent maastisch morgen op trakteren.
16: Nou ja, morgen dat is net zo'n mooie tractatie. Want ja, morgen had de bewolking had de oerhang. Waarbij op de morgen een enkel licht buik ontstaan kan. Ja, op de Nijmegen, dan loopt er zelfs een gebied met Rijnoer. Wat onder mij de jong wordt. Nou, dan kan er even de nedige millimeters vallen. De zuidwestenwind is matig boppelon. En in windpoester stapt voor zijn kracht 6. Ja, in het waardgebied, dat is toch wel een kracht 5. Maar u zit er zo, dus volop juist waar. Morgen een temperatuur van zo'n goede 17 graden in de nacht. Nou, dan hebben we krekkers. De komende nacht, ik weer zo'n 1,5 graden.
0: En dan, Sjubbe, voor u, had je dan nou wel wat leuks in het vet?
16: Uiteindelijk wel. Vreet nog net. Vreet, ja, dan bloedt het wolf van het geruste pad bloedt het droeg. En de zinnen schijnt wat vaker. En de loeken wat steerpelwolken oer. Ja, dan zo'n zontje graden. En een matig, want vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, eigenlijk de joen en de nacht is het dan droeg. Maar je leegste temperatuur van zo'n rond de 13 graden. Ja, sneur, dat wordt weer een echte jesdij mijn soort bewolking. En uit en trog een bui. En ik dan lid de Zuidwestenwind zich flink hielde. Maar ze krijgt 4 tot 6. Dus ja, ik werd een vlagerige wind. Het positief is dat de temperatuur op de midden wat heger uitkomt met zijn 19 graden. Ja, en snij, dan kan er een spotje wetter vallen. Maar het meest is, denk ik, dat het droog bloedt. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Ja, nog wel een stevige west-noordwestenwind. Ja, en dan is het ik maar weer zo'n 19 graden. Nou, na het weekend, ik denk dat dat het cadeautje is, komen er een, ik denk wel meerdere droge dagen. De wind die neemt dan al en ja, ze noemen dan ik wat zinnen. Dus ja, om wel, juist waar, met meteen buien en een soort wind.
17: Nou, uitname van de hele redactie en ik denk ik uitname van alle harkers. Tegen dank voor die waarberuchten, de laatste trui hier.
16: Ik had graag die.
17: En ik zou zeggen, een hele goede pensioen tiet. En waar weet, had er in de roosters nog wat verhoren, dan jaren we die de komende maanden misschien nog.
16: Helemaal goed.
17: En ooit jaren we die op.
16: Het allerbeste.
17: We die op een orenwijs, misschien wel wers. Dank u wel, Fibo, voor alles.
16: Graag die. Ja hoor, doe ik.
18: De wieken van de jaren 80.
19: Doek treien wie je neid dus heet eruit en hij leert voor is met mijn mingen spruit alleen daar gitaar en een flessen wien. Ik neem hem net kwee jou dat er bij is weegie, maar het gemeenste dat er doen als die wie het er voortgie, dat er mij neemde trin. Ja, hij vond dat zelfs stinken greut hem op en al zijn vreunen laken haar slap en het wie al moest ik verjocht in het leven in. Als een famke giebelen kreeg ik een kaam, als een jongen gnieske dan sloeg ik hem laam. Ja, het leven is zwier voor een jonge trin. Maar ik waar gauw groot en gauw gemien, met een scherpe kop en een gezicht van steen bezocht mijn skamte toen vlechtje in het land. En ik zwaar een dure eet op een joen, ik zou hem ziek joen dat ik hem voen en ik zou hem deertje. Ja, maar

Ik kwam diep in de boot, in de Westerijn. En de droeg de Wimmy op het keelgatslijn. Dat ik stappen daar en ik zoek de kroeg maar in. En daar zeg ik amper de drompeloer. Daar aan de taap geweldig stoer. Des idioots, maar bok dit mijn neem de trein. Mijn eigen heet wist ik dat er wie van verwaren foto's. Dit is mem nog hier. Die groeide boppen zien boze eeg koekskoorn. Die wie groeit en grauw en gries en hard. En ik zeg hem aan mijn bloed wat koud. En ik zei, mijn naam is Trien, hoe is het met die? Nou gisteren.

Nou, ik rek hem hut tussen 9-1 en hikkie onderuit, maar dat wie maar skien, want die helle mij een knieft en stik van mijn heren mijn hier. Toen sloeg ik hem een stoel, ik hoorde het snuit en wie onder het westeren de feestjes eruit, verjochtje en graantje die naar blubber het bloed en het bier. Ik had er eens vochten mij een taaier heer, maar ik weet per vast niet meer wanneer, die skopt als een ezel en biert als een krokodil. Die laak er rauw en vlokte hees, hij greep zijn pistool, maar ik ging minus eerst en hij stiem je aan te sjen en hij glimke stil.

En hij zei, zoon, de vrouw is roep. Hij worst wat wurrewijs net sloeg. En ik wist, ik kon die net helpen op die libbeswee. Dat ik jou deed die namen en ik verdwoen. En doe zo staf taai wurren onder de groen. En krijg die namen, holp die dat die waakse mee. Ja, doe vocht is nies en donders gefjocht. En doe meist me deeltje, doe haste drjocht. Ik weet het en ik lis er ik neertje niet. Maar de mast me al tankje, jet ik stier voor de murg in die bonken en de moord in die het. Want ik ben die sek die neemde trink.

0: Ik stap het shit daar ik voort en trek hem in schoon. En ik zei heet en hij neemde mijn zoon. En doet ik voort, je zeggen cadeau zien. Ik denk nog wel aan hem uit en terug. Had ik in je verslijn van mijn lis en sjoch. Maar had ik een zoon krijg, dan neem ik hem Piet, Jan of Klaas. Maar geen vriend.
1: In de wieken van de jaren 80, een plaatsje van Doe de Veeman. Hij is nep en onruus, maar maakt prachtige teksten. Een jongen neemt Trien. Ja, dat is zelfs een oorzetting van de Amerikaanse versie. Die heel verneemd worden is. Maar de notie die onderwijs voor een wat speciaal moment. Want oud-voorzitter Henk Kroes van de vereniging De Friese Elfsteden, die is verstorven. In die functie kondigde hij in januari 1990 de 15e Alvesterentocht aan. Hij was voorzitter van Simmer 2000, de stichting Nijkleester in Jorwert. Werk ik jarenlang als directeur bij de natuurorganisatie Het Friese Geer. Henk Kroes was bijna op 1 november 1938 in Ter Kapelle, wat grootbracht in Goeingehuizen. In 1963 die er mooi onder 12e Alvesterentocht dus zelfs. En bij die extreem zware tocht kwam maar 1% van de deelnemers over de eindstreek.
2: In 1963 stond ik al heel vroeg op het ijs en toen startten we nog bij de brug in de Van Arismakanaal. Nou, dat was de eerste en het was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was zat in het noorden. Ja. Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden en toen vielen we schaatsen gewoon in twee.
1: Ja, Kroes die waart uiteindelijk bij Frenzer van het IJshellen. Zes jaar later in 1969 waart Kroes IJsmaster van de Friese Elfsteden. De IJsmaster stond aan het hart van de rajonhaven, had een zware stem bij het besluit om een tocht wol of net teruggeen te lippen. Kroes die wie 24 jaar lang IJsmaster. In 1969 rekkenen de meesten door de strenge winter op een tocht, maar die kwam er doen net. In 1984 en 1986 ging de tocht wol terug, maar Kroes dus als IJsmaster.
3: Ja, ik hoop altijd dat de mensen het goed bijhouden, want we moeten natuurlijk wel zien dat we een krappe route bij krijgen. Ja.
4: Hoeveel, je hebt hier 35 knelpunten vliegende week, hoeveel hebben we nu?
3: Nou, we hebben sowieso zandje klumplakken. En de zeil ik maaien was zo'n 1000 meter klunt worden maten. Het is wat langer omdat haas langer worden is. Maar het kan in de ren van de dag, kan het wel oprennen. Krekkelijk had dat vliegende week het geval was dat.
4: Die frost die de komende nacht nog komt, haal je hem die echt nog nodig?
3: Ja, die hebben we heel hard nodig. Net alleen nog om nou het ijs. Ja, we hopen dat het ijs wat bijgroeien zal. Maar het is vooral omdat we die frost nachts nodig hebben om die zinnen hoe daar we ten eerste te doen.
4: De wutgruten dat er tongensje alweer oprennende temperaturen komen. Haal je hem derde keer van de baan?
3: Ja, heel duidelijk. Omdat wij spookbenauwd zijn voor oprennende temperaturen hoe daar.
1: Nou, Kroes Dame in Jotje Fjouwer, het voorzitterskip oor van de Alvesterenvereniging oor van Jan Sipkema. De winter van Jotje 94 weer rijstig. In Jotje 96 ging de Alvesterentocht net sinds de strenge frost net terug. Maar in Jotje Sonjontig, wie dan Safir. Op 2 januari is Jotje Sonjontig kwamen de rajonhaarden in vergadering bij elkaar. En Aaron spruts Kroes de historische wetten.
5: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
1: Tja, en zij kwam er dus die historische tocht van Jontjen Zoon Jontig. In 2000 Zoon lag Henk Kroes zijn werk voor de Alvesterenvereniging Del, dat wie Jadrik al onkondigde. Op 14 december 2000 Zoon kreeg Kroes de onderscheiding officier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn opvolger wie Bewieling.
6: We hebben het volgende besloten. Ik stop als voorzitter van de Elfstedenvereniging, maar op termijn. Dat wil zeggen dat ik als er geen tocht komt, 2 jaar de mogelijkheid neem om mijn opvolger in te werken. En mijn opvolger dat is Wiebe Wieling, hier rechts van mij. Wiebe is 49 jaar, laat ik dan even beginnen. Dus hij kan nog een tijdje mee. Woont in Hurrikerriep. Is lid van de raad van bestuur van de Hanze Hogeschool in Groningen. Is Fries in Ieren en Zien. En is ook Elfstedenschaatser.
1: In Twardhuizen wie Henk voorzitter van Simmer in Friesland, of Simmer Twardhuizen. En in Twardhuizen Saïs fietste hij maar 13.000 kilometer van Bolzert naar Ghana. De fietsers die helden toen 1200.000 euro op voor een project om het onderwijs in Ghana te verbeteren. Epi Dam die had een biografie schreun over Henk Kroes. De Steer heet dat in het Nederlands. De Skoskerinner in het Fries. En Kroes wie net alleen nog maar voorzitter van de Oosterende Vereniging en dus van dat Simmer Twardhuizen, heb je een keer lang directeur bij de natuurorganisatie Het Friese Geheer. En Henk Kroes is zo'n 80 jaar geworden. Ik praat over het versterren van Henk Kroes, niet krek dus bekendmaken, maar de man die hem opvolgde, dat weer Wiebe Willing. Hij waard daarna voorzitter van de Vereniging de Friese Elfsteden. Is intussen dat ik al net meer, maar is aan de telefoon. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Wat is jouw eerste reactie op het versterren van Henk Kroes?
7: Nou, die is Pieter, een man die het zou in het en nieren verbonden wie maar de vereniging die daar ik nou zou volle jaren, hè, want het was direct alleen een song van 69, zo intensief bij belutsen is. En een prachtig mens, een hele aimabele man. Ja, die is Pieter.
1: Ja. Het ziet er al wel wat onkom, want ja, zijn vrouw is kwartelien verstaan. Jo, hebben we altijd nog wel wat volgen, hè?
7: Ja, ja, wij hebben altijd contact gehouden en in die zwaantje is nog net zo lang Lien verstoren. En ja, zwaantje en Henk, die jaren bij elkaar. Henk deelde ik altijd alles met zwaantje. Zwaantje wist ik van alles wat er gebeurde. Dus die dreef heel veel achter. Nou ja, en ik weet hoeveel tijd dat het vreegt om dat te doen. En als dat dan saffelen hier en die en hest, dan was dat ik wel te jaren van, maar... Ja, ik denk dat het verlies van Zwaantje van Henk ik wel heel zwier mooi telt. Ja,
1: zo'n 80 hier is er worden. Laten we dat even bromsen op zijn rol voor die Alfsterrentocht. Ja, hoe zou je dat omschreeuwen, Matten? Wat had hij daarvoor budgetten? Had ik zeggen, zijn rol als ambassadeur voor die tocht naar Boetenta?
7: Nou ja, Henk het vanzelfs dat altijd verwoorden op een manier dat dat heel positief was. De eerste 80, 84, 86 was de Easemaster. Dat kwam vanzelf als een verrassing. Het is zo lang ik vanaf 63 net een tocht was. En in één keer weer die er in 85. Ze hebben mij ook door de schouders eronder zetten. Het had ik maar krijg kinderen alle jaren. Maar ja, Henk wist alles van die Ease. Zette ze daar 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kilt van de tocht van 60, die het vlak daarna kwam. Henk, wie je echt heel kundig, heel integer, mens, precies en vrolijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je mag op een gegeven moment het besluit nemen dat die tocht terug gaat.
1: Ja.
7: En ik denk dat de Easemaster daar mooi de rayon had, want de rayon had maar ik achtersteen, maar de Easemaster daar een groot woord in had.
1: Ja, je had een eer mooi roem voordat jou het oornaam. Had je in die tijd een protte om hem vregen en een protte van hem leren kennen?
7: Nou, wij hebben wel een heel soort tijd trobbracht, ik wil te jaren. Ik weet nog, met je vrouwen in de auto, bij de vrouw die naar de Wijzenzee West. Ja, je praat maar over één ding, en dat is die Alfsterrentocht. En wat ik van Henk altijd wel heel erg leerd heb, is ja, je doet dat mooi. Nou, je doet dat mooi een hele grote groep van belutse mensen. En dat wol in Friesland, dat we er al hier achter stingen. Maar Henk wie een verbinder en bracht de mensen bij elkaar. En die dat op een fantastische wijze.
1: Misschien moeten we nog even memoreren. Debien Jonetsen nou bij belutsen, maar misschien hij het wel mooi maken. Zijn rol bij Simmer Twardhuizen?
7: Nou, ik heb dat een beetje van afstand mooi maken. Want dat wie nog voordat ik in beeld die vader al sterren toch. Dus ik heb dat in ieder geval maar vanuit het perspectief naar Henk daar net echt mooi maken.
1: Nee, maar goed. Wel een belangrijk ambassadeur ik voor dat grote evenement. En daar zal ik om betocht worden. Wiebe Willing, ik vond het mooi dat jou reageren kon bij je in het programma. Dank daarvoor.
7: Graag gedaan.

Friesland. Henk Kroes dus verstond 10 minuten van 4 konden we dat melden in de editie van Onderwijs. Had een belangrijke rol spelen in de wieken van de, of in de jaren 80, dat naam bekrijgt al. En ja, nou is de wieken van de jaren 80 wel meer op Friesland. Maar nou, Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac en The Little Lies.
1: De stem van Doe.
0: Dan maken we nog voor uit, hè? Waar jerdest jerder in het programma doet ik de opjefte jerreliert. Dat wie de grote vraag. Eerste zin is nog een keer de opjefte.
1: De stem van Doe.
2: Die houtjes, die wel altijd belicht. Dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de setten die dingen, die ben altijd wel was.
0: We hebben een storm aan oormeldingen kregen aan deelnemers. Die het soms het verkeerde antwoord hadden en soms het goede antwoord hadden. Eens even zien, Martin Walega, waar het onder oren neemt, dat wie net het goede antwoord. Even zien, wat zit er nog meer? Harm Wiersma, waar het ik nog neemt. Of Van Kouter en de Bie. Maar dat wie het al je net. Ipie van der Kooi uit Sibranda worden. Goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Want wat wie wil het goede antwoord?
3: Dat wie Jannes van der Wal.
0: Het is Jannes van der Wal. Zullen we zeggen, Jere, als het goed is? Even het langere fragment.
4: En ja. Het werd net eenzijdig van jij om heel tijd te damien.
2: Nou ja,
4: of is dat mooi?
2: Die houtjes, die blijven altijd belicht. Dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de setten, die dingen, die ben altijd wel was.
0: Het wie hem helemaal, daar is het goed. Hast door de tijd van Jannes van der Wal actief mooi maken?
3: Ja, zeker. Jawel. Ja, ik ben het echt de dame, maar ja, ik zie het wel wat hij dat wie. Ja, dat wist ik wel. Ja.
0: Het wie wel een hele verneemde man eigenlijk op dat moment, hè?
3: Zeker, ja, zeker. Hij keert er wel een beetje uit, hè? Zijn gedrag en zo. Hij had het wel aardig te zien.
0: Een beetje excentriek, wie er toch wel. Ja. Ik heb wel constateren. Ja. Dan is het helemaal goed. De prijzen komen die kant op. Dat is dat het t-shirt naar Sibranda Boren gaat. De Pac-Man zakken en ik het zwaaihandje. Dat we erbij.
3: Geweldig, dankjewel Jan Dirk.
0: Tegendank voor het meidoen. En houd de radio lekker om voor al die ethische hits. Hè?
3: Dat gaan we, zeker.
0: Dankjewel voor het meidoen. Dat wie Ipie van der Kooi, de winnaar van deze keer. Morgen is er weer een eikonst, zelfs bij De Stem van Doe.
1: Omroep Friesland. Televisietip.
0: Zullen we nou vooruit naar de programma's Aasten bij Omroep Friesland op de televisie. We hebben dadelijk eerst Jantine Weidenaar, maar het Frieske Nijs. Daarna het allerlaatste waarberucht ik op televisie van Sibo Mollema. Is dat krijgt Mike kregen. Hij neemt Aaskier. En dan is het tijd voor hier. Het weer een bijzondere dag bij Golden Retriever Fokkerij Ring. Remy Martin in Bantegeer, een reunie met Agnes en haar hoen. Fokker Rob is blied, maar het goede contact in al die jaren.
5: Wij hebben nog mensen in onze kennissenkring van 40 jaar geleden. En daar hebben we nog steeds contact mee. Dat is echt geweldig. En dat is wat die gekke honden allemaal doen.
6: De honden stonden bekend als heel goed, met een heel goed karakter. Minder gefokt op het uiterlijk, maar voornamelijk op het karakter. En het uiterlijk is natuurlijk ook hartstikke goed bij de honden.
7: Gewoon, je merkt en je ziet gewoon die liefde, die stralen ze zo uit voor hun honden. En dat is prachtig om te zien.
0: En betreft in Lauzeeg de familie Wieringa uit Greenslom haar bijzondere auto op Trijet Zilm. En dadelijk na 4 op de radio onder oren om te denken voor het spektakel Stik het Hinder van Harig, dat in januari 2 keer voor een uitverkocht WTC-expo op Viert Waard. Dat zal in reprise. Dat is net in Friesland, maar boeten is provincie. Hoe het zit, dat hier staat onder oren in onderwijs.
8: Wij spelen je gitaar en we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
9: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
10: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
8: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Hey, Remo!
16: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: Fjouwerend Weinig Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En daarmee is nood 12 minuten nog 5. Een fleurig versierde bus kwam van de Moondel bij Verskaats kwam Nieuweld in Wurm. Maar een bijzonder pakket onboord. Het nieuwe startpakket Friese taal en cultuur. Waarom krijg je alles kwam in Friesland dit pakket? Wat vinden de band er zelfs van? Verslaghouwer Geke Leenstra weer erbij. We praten met de band en met de directeur Maaike Beetstra.
8: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
8: De wieken van de jaren 80. Spektakel. De grootste, bedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.

0: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of een die tij wekker houdt.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
1: Waar kan ik van over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Onderwijs.
10: Marjan Durk de Haan.

0: Zoest het net zussen, als dit fleurige nummer juist van Billy Joel uit de jaren 80. Maar hij had wel echt hele depressieve perioden, Kim. En ja, daarom werd hij vreeg om een nummer te maken. Dat ja, jongeren bij een beetje opwekken kunnen, zo wil ik maar zeggen. En om te voorkomen dat jongeren ja, de verkeerde zoen om zelfmoord te plegen. Echt wel een zwier thema. Hij nam hem eerste versie op toen dacht hij van ja, dit is toch te negatief, lid me zeggen. Hij had een hele nieuwe versie betocht. En dat wie deze maar een volle fleuriger context. Billy Joel en You're Only Human.
1: Van Fjouwer Onsijs. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Nog een minuut over vier is het mooi worden. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze woensdag 16 september. De dag dat de provincie bekend maken dat de Friese stikstofaanpak perspectief houdt. Mogelijk kennen de boeren al in 2027 van het stikstofslot. Deputaire Matthijs de Vries.
2: Wij winnen van het jogen met de onderbouwingen die wij hebben. Dat dit plan een plan is voor de oplossing van vergunningverlening en echt natuurherstel in Friesland. Dus wij geven vol vertrouwen in Peter, ek mij drie.
0: En het is ook de dag dat we van de gemeente Leeuwarden dat er voor eerst geen maatregelen genomen worden. Het zijn fatbikes in de stad. Wethouder Stellingwerf.
3: Er zijn wel meldingen over die fatbikes. En je ziet zelf ook wel eens wat gebeurt. Maar het is net zodanig dat je daar een heel verbod op los wilt kennen.
0: En het is ook de dag dat we jaren dat Henk Kroes verstaan is. Kroes wie Eastmaster en later voorzitter van de Alvesterrenvereniging. Zijn opvolger is Wiebe Wieling.
4: Henk, wie je echt heel kundig, heel integer mens precies. En vriendelijk, maar ik wil besluit verder.
0: En op deze bijzondere dag hebben we er nog ontzettend zoeren met muziek, nijs en achtergrond. Duidelijk onder oren. Ja, een fleurig versierde bus kwam van de morgen bij Verskate Squan, Lilliout en Wurmdel. Maar een bijzonder pakket on board. Het nieuwe startpakket Friese taal en cultuur. Maar waarom krijgen alle Squan in Friesland dat pakket? Wat vinden wij er zelfs van? Ze hebben het aan snor hebben. En misschien had het mooi kregen in januari van dit jaar. Het spektakelstik Het Hinder van Harig. Dat zal op nij opvierd worden. Net in uw eigen provincie, maar de boeten. Hoor het zit, juist verderop in deze onderwijs. Eerst nog iets voor het Waarbrugt in het kwart kruipen van Sibo Mollema. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Jan Durk. Nou, Jona vannacht nog kans op een enkel buiken. Nou, de wind die neemt aan en zwak vannacht. Het is dan zo'n 11 graden. Morgen hebben we een soort bewolking. Maar eerst kans op een bui en later een rijngebied. De zuidwestenwind is in vlagen krijgt 5 ont zon. Straks meer over het waar.
0: De eerste squal had van de morgen het startpakket Friese taal en cultuur kregen. Maar een fleurig versierde bus bracht een zeilskip, maar onder andere deputeerde Volkerts de startpakketten bij de basisqual De Sprong en Alexia in Leeuwarden en de dwarfsquallen in Wurdum. En toen reed de bus ik nog terug naar het twarfsqual voor voortzetten onderwijs, dat wien Eres en Comenius Marienburg. Beide is in Leeuwarden. Alle orensquallen in Friesland die krijgen dat startpakket ik, maar dat krijgen ze dan voor 1 oktober maar de post. Uw verslaghouder Geke Leenstra wie er van omhoog bij en praten met directeur Maaike Beetstra en ik maar een aantal bijen.
6: En krijgt in groep 8 ik Friese les?
7: Ja, zeker.
6: Hoe vaak?
7: Eén keer in de week.
6: En leerst er ik al Friese praten?
7: Een beetje.
6: Ja, dus krijg je wel een beetje Friese praten?
7: Niet heel erg.
6: En in welke groep zit Sto?
8: Groep 8.
6: En zo ben je Sto, daar ben je een keer jou?
8: Ja.
6: En daar is een hele mooie ketting om. Waar is die ketting voor?
8: Omdat ik kinderburgemeester ben, moet ik die om.
6: Oh, en wat betekent dat dan, dat je kinderburgemeester binnen?
8: Nou, ik ben eigenlijk de stem van kinderen.
6: En wat moet je dan vertellen?
8: Nou, ik ben bijvoorbeeld bij Sinterklaas en bij dodenherdenking. Alles wat een beetje met kinderen te maken
6: heeft. En herstel ik Friese les op school?
8: Ja.
6: En ik één keer in de week?
8: Ja.
6: En nou straks krijg je vaker Friese les. Wat vind je daarvan?
8: Ik vind het wel leuk.
6: Wat hoop je te leren?
8: Om een beetje Friese te praten.
6: Is dat al een beetje?
8: Niet heel erg.
6: En dan? Kan je dan wel een beetje Friese praten?
7: Nee, niet echt. Nee.
6: En wat vind je ervan dat je hem straks meer Friese lessen krijgt op squallen?
7: Ja, fijn. Ik hoop wel echt meer de Friese taal kunnen spreken.
9: Maaike Beetstra, jij bent de directrice van IKC Alexia. Ja, wat docht je nou al om Friesk hier op squallen?
10: Nou, wij dochten best wel een verskarden hier toen dingen. Alleen dan rint het nog net helemaal mooi in trok in de line. En we zeggen ik, dan ben ik nou een kwartierke, een jaloerke in de week Friese les. En dat ben, dat, dan leer je de Friese taal net. En dan maak je de taal net eigen. Dus daar helpen de nijkeren doen ontzettend bij.
9: Ja, wat zou het grootste verschil nou direct wijzen?
10: Nou, je kan veel meer verbindingen maken met de verschillende vakgebieden. En daardoor krijgt de bank gewoon het Fries meer aanbieden. Ja, en krijgt het ook meer betjutting. Ja, had jouw rekening in het Fries, ja, dat is heel anders als had jouw losse uit een boekje wat leren. Mm-hmm. Ja, dus we vinden het belangrijk dat ze en de stavering ding goed leren, maar ook gewoon de verbindingen maken met de dagelijkse dingen.
9: Hebben de band er nog moeite mee of vinden ze het best wel makkelijk?
10: Dat is heel verschillend. Het ene band vindt het heel makkelijk en het andere band vindt het heel moeilijk. Ja.
9: Wat denk je dat de grootste uitdagingswijzen zullen?
10: Nou, we hebben best een heel soort Nederlandstalige band op Squalla en oorstalige band, hè, die van een oren achtergrond komen. En dus voor hun is de stap natuurlijk volle grutter als Varien die thuis al Fries spreekt. En we hebben natuurlijk collega's die Nederlandstalig binnen. En dus voor deze collega's is dat wel een uitdaging. Ja.
9: Ja, en hoe vleer je dat dan om?
10: Nou, we hebben een hele mooie truck in de line. Ik materiaal voor ons kaft vanuit het taalplan Friesk subsidie. En daar zit ik een hele mooie uitspraakfunctie op. En dus die kunnen onze leerkrachten ondersteunen bij het Jan van de Lessen. Dus ik wil ze net Friese leerkrachten kunnen daar mooi te voeten. En als het al nodig is, dan kunnen de leerkrachten ik onderling wisselen. Hè? Dus de Friese leerkracht kan dan ondergang in een andere groep. En dan kissen we ruilen. Ja.
9: Wat hopen jou dat jouw jaren zullen in 2030?
10: Nou, ik hoop vooral dat er een hele positieve energie zit op de Friese taal. Hè. Dus dat ben er heel blij van willen en leerkrachten als dat leren maaien. En nou, dat het mooi verboen is. Hè. Dus dat het helemaal in het curriculum zit.
0: Maaike Beetstra, directeur van IKC Alexia in Leeuwarden.
11: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hele week juist bij u de hits van de jaren 80, maar juist ik bijzondere feitjes en bijzondere televisietunes bij Glix uit de jaren 80. En we komen uit bij een televisieprogramma dat zijn introductie wil hebben in jontje 88. Misschien wist het nog. Een nijquizprogramma, het heet Wakku Wakku. De eerste uitsturing is op 8 november. Rob Fruithof, die presenteert dit quizprogramma op Wisten en de Natuur. Bij vragen die het stelt worden op een panel van bekende Nederlanders zitten vaak ja, hele korte filmpjes, hele aparte beste filmpjes. Het werd ze vreemde dingen doggen. En bij elke goed beantwoorde vraag werd er een plus een aapke verzinnen. Wat online van de meeste van de uitsturing de meeste aapkes had, is winnaar van de quiz. En de winnaar krijgt dan een geldbedrag dat schonken wordt om een zeld uitkeersen beste doel. 1988, ik neem die eventjes maar om, een mai naar die tijd, naar Wakku Wakku.

0: Hier is uw presentator, Rob Fruithof.
1: Hallo, dag allemaal. Dag allemaal thuis. Zijn we weer met de volgende Wakkoe Wakkoe.
2: Snel vind ik nog jong, in jaartje 88, ik herinner het me nog. Had het nou echt mooi, wie het hierkes op de bank, wie dat weet ik net. Maar nou, toch dierbare herinneringen aan Wakkoe Wakkoe en Rob Fruithof, dat speciale programma. Wat toen dus introduceerd werd in jaartje 88. Nou, waarom? Naar de muziek van de jaren 80.

0: tiet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tiet van De Tourwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits door.

0: drukwerk zong in de jaren 80 oer Marianneke.
1: Onderwijs.
0: Het spektakelstuk Het Hinder van Harig, dat in januari strakker voor een uitverkocht WTC-expo opviert is, belibbert een reprise. In november binnen de drie voorstellingen in de expohal in Assen. Het Hinder van Harig, als misschien mooi kregen, het is een show met Friske hinders, muziek en theater. De voorstellingen in januari zijn Leoudwien en Steve uitverkocht en waren ik wel enthousiast ontvangen. Dat succes krijgt dus nou een vervolg Boetenhuis Provincie. De artistiek leader is Thierry Kooistra van Weidem. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, ik zei een spektakel met muziek, theater en Friske hinders. Is dat een, wat dat betreft een goede omschrijving?
2: Nou, dus het backstage is toch wat ik nou nog dat voel hier aan. Dus wat dat omgeet, ja, dat is ja als antwoord, ja. Nee, okay. dat wie het absoluut een groot spektakel en dat spektakel dat gaan wij toch nog eens een keer te herhalen op haar zoektocht en wij dat weer leven om dat weer maar eens te bedenken.
0: En hoe kom je hem dan in Assen terug?
2: Ja, dat is natuurlijk dan komt het eigenlijk in het organisatorische merkomst uit. Maar wat mij verteld is in er zit een half onder TT circuit. En die is zo'n kwart wordt dat werd broekt als een evenementenhal, een beetje hetzelfde als het WTC Expo. En daar willen ze wat meer activiteit willen ze in. Nou, daar is een heel soort motocross daarin. En daar is al zo'n en er is binnen al tribunes. En toen dachten ze, wat kunnen we nog meer? En daar is dan ik rond te vaart. Ja, wat doe ik in zo'n en wat mooie tribunes? Nou ja, dat is, dan kom je ook dichtbij een soort piste of eerste bak, om het maar zo te zeggen. En Sabine die dingen bij elkaar gaan, die werelden bij elkaar gaan. En die moertjokoor nou 1 november in Assen.
0: In hoofdvallen van het oorspronkelijke stuk van Het Hinder van Harig, zat we hier in Friesland zien konen, get aan mij naar Assen.
2: Nou, ik vind sowieso dat als je iets dingen haalt en iets is een... Wolf net een succes is, maar iets hij al een keer die. En dan vind ik dat je het altijd met je de lekkers en tekens met je opscotchie en naar je ding kan je. Dus ik denk dat we 60% horen dat wat goed is horen. Maar ik al je naar je ding brengen in. En de weekend rondom al je.

0: oorzaken die wij ooit een keer scrossed hadden of nog net erin zetten om dat erbij te doen. En ik werd een eigen nieuwe vaststelling. En dat nemen ze dan, zitten we natuurlijk You and I, scrossed en heel gauw 2.0 versie of zo. Maar ik wou wel sinds dat ik echt een 2.0 versie is.
1: En de cast en zak in die mai, of komen er een heel soort nieuwe acteurs en nieuwe hinders bij?
0: Nee, gewoon in de basis niet alleen mij kent. De eerste die vallen al in verband, maar gewoon dat het qua tief net uitkomt. En dan hebben we een hele betoefde naaie meesting over ons af. Net verroren het verhaal ik iets erop. Maar in de basis hebben we maar dezelfde meesting hier. Uit Fries van wij zijn wij naar Drenthe al reizen hier.
1: En is dit dan de laatste keer? Of denk je dan van nou, ik heb misschien nou wel een keer?
0: Nee, dat weet ik niet. Aanlaat het net in mijn hand. En het is net dat ik direct op in eerste instantie van iets maakt dat weer helder worden wat een succes is. Want hoe ik net een succes uit te melken. En ik vond het hier nog een heel soort helder wie. En dertig is het artistiek ik uitdagend voor u. En tegelijk gaat er een heel soort meesten. Ga dit pas je wat van je hebt nadat het voorbij wie. En dat vind ik zelfs ik net. Ik zelf ik leuk dat een aardig meesten dat nog Sjen kennen. Dus dat is eigenlijk een van de redenen dat ik dat graag dwandel. En ik heb het idee dat er allemaal kreeg begon wie en toen weer het al aanroen. Nou ja, zou ik even het even verlengen.
1: En nee, ik kon zien Assen dus voor het hinder van Harig. Dank wel voor de bijdrage in deze programma. Tjerk Kooistra wie dat. Dadelijk hier Jacob Stelwagen. Hij brengt het belangrijkste nieuws van deze Waansdie. Onder woorden dus het festiëren van Henk Kroes. Dat is triestnijs, maar daar is ik oornijs. En ik wil nog een aardige plaat eruit die hier in 80, ben ik zelf wel een gevoel bij hier. Dat wie disse, want wie een jeugdhonk in Dron riep. In te rijden wie dat. Ik stierde vroeger als jonkje zelf. En wat wie het dan leuk als je daar een plaatsje draaien mocht. Op de speakers en die versterker die het zal loodgong. Ken Laszlo en Tonight.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe een zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Hey Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is nou Jelde Seizen. Het oersjeg van het Nijs van Dissewijs, die Mai Jacob Stijlwagen. Goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Oud-voorzitter Henk Kroes van de vereniging De Friese Elfsteden is verstoorn. In die functie kundig hij in januari zijn zonenjontig de 15e Elfstedentocht hoorn met deze nou legendarisch geworden.
14: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
13: Hij wie voorzitter van Simmert Wartoezen, de stichting Nek Kleester in Jorvet en werkt hier lang als directeur bij natuurorganisatie Het Friese Geheer. En Koers wat ben op 1 of 5 38 in Ter Kappel en wat goed brocht in Gwaien Gehuizen. Als voorzitter van de Alversterrentocht staat erop volgen troch wie bewieling. Dit is zijn eerste reactie op het versterren van Henk Kroes.
15: Nou, die is Pieter, een man die het zaa in het en nieren verbonden wie met de vereniging die Terik. Nou, zoveel jaren, hè, want het was ik alleen zo'n van 69, zo intensief bij belutsen is. En een prachtig mens, een hele aimabele man. Ja, een tegenspieder. Henk, wie je echt heel kundig, heel integer een mens, precies en vriendelijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je mag op een gegeven moment een besluit nemen dat hij toch trok je.
13: Biologische boeren binnen benauwd dat ze in de probleem komen door de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. En daarom had ze hem een brandbrief gestuurd. De minister wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt Van Essen de melkproductie onder uitstoot. Biologische boeren produceren net een soort melken en zoenen daarom ook net volle stikstofuitstoot te mijen. En dat wil ze nevens bioboer Sjoerd Mierema van Haskedieken een vaarbeeld binnen.
16: Uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het is een kooi van de oplossing. En dan denken wij, biologisch extensief, dat moet een norm worden. En net uitzondering.
13: De lekkage bij het Leppa-aquaduct, Nijster A32 bij Akrum, is repareerd. In december 2022 ontstierde die lekkage door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in de grond boren voor de onlees van glasvezelkabels en daarbij de folie die het jip in de grond leidt rekken. Zonder tijd kwam er geregeld wetter omheen, wat veroorlaast voor het verkeerswagen. De reparatie dwarre haast 4-4, met wie nogal een puzzel om u te vinden hoe die stikkende folie makker worden moest. Is het probleem nou definitief verholpen? Vregen we om het via de Anne van der Meers van Rijkswettersteert.
17: En nou, daar liep het wol op. Ja. We hadden wel even een slag om die erm. Want dat is even shen. We hadden natuurlijk alles hersteld. De groen is weer dicht. Dus we moeten eens even de komende tijd in de gaten horen. Maar hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep erop dat na al die jaren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
13: Van de Moon, de eerste Squam, het startpakket Friese taal en cultuur kregen. En bij het startpakket kennen Squam lessen Friesk en Friese cultuur Jan. Sond 1 augustus binnen de nieuwe kerendoelen van Kreft. En dit pakket helpt de Squam bij het invieren van die kerendoelen. Alle Friese Squam in het primair en in het voortzet onderwijs krijgen de komende tijd het startpakket Tastjoerd. Dus ook de Squam in de regio's dat net een soort Fries praat wordt. Nevens deputaire Eke Volkerts, maar ook die Squam gewoon Friese les Jan.
18: En dat zit er maar ook in dat ook hun leerlingpopulatie, en dat is ook wat van de directeur nu die Squam erom krijgen. Die gaan van een grutpad in MBO-baan ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel praten kunnen.
13: Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
12: En dadelijk keer het waarbericht voor de laatste keer van Sibo Mollema.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Thuis in Friesland, met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
22: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
23: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
24: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
25: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
26: Onderwijs.
27: Bij Jan Dirk de Haan.
28: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Het is nou 6 minuten over Jelwe Suizen. Ja, een kranten krijgen we wel vaker door de bus. Maar meestal in Natis Friesland krijgen nou een hele speciale kranten. Wils Courant. En dat is een uitjefte van de stichting Ik Ben Wil. Een stichting die het lokaal omdenken vreegt voor dementie. Die stichting bestaat nog 4 jaar. En er is heel wat uit de wijsheid in die tijd. Titus Vocht is de initiatiefnemer. Hij weet ik meer over de enorme oplagen van die kranten. En wat er dan nou precies mee bereiken wil. Dadelijk dus de gast in onderwijs. Maar nou een gast die we ja, voor de laatste keer hadden om jouw vier en wie zien officiële afscheid. Sibo Mollema, hij die het waar 3 jaar lang bij Omroep Friesland. Nou had erop als baarman. En nou, daar hebben we het om jouw vier van Oerhoorn. En later in het kwartier vroeg ik hem van ja, hoe komt het nou met de temperaturen jong en vannacht? En dit wie zien antwoord.
29: Nou, de temperaturen die liggen nu ongeveer zo'n 18, 19 graden. Nou, dat wiegt zo'n beetje de verwachting. Nou, jong, dan neemt een buik hier hoor. Dat deelt ik voor de nacht. Maar er is nog steeds gewoon op een, ja, een enkel buiken, kan ik wel zeggen. Maar daartussen terug, en natuurlijk, ik wil langere, droegere rieten. Ja, de zuidwestenwind die neemt stadig hoor, en is vannacht zwak. En die draait dan meer naar het zuid-zuidwesten. Ja, dan hebben we vannacht zo'n 1,5 graden, wat een normale temperatuur is voor heel september.
12: En bij een aarskier mag je trakteren. Dus jij bent maastisch morgen op trakteren.
29: Nou ja, morgen dat is net zo'n mooie tractatie. Want ja, morgen had de bewolking had de oerhang, waarbij op de morgen een enkel licht buik ontstaan kan. Ja, op de Nijmeidje, dan loopt er zelfs een gebied met Rijnoer, wat onder mij de jong dwarrt. Nou, dan kunnen er even de nedige millimeters vallen. De zuidwestenwind is matig boppelon en in windpoester stapt voor zijn kracht 6. Ja, in het waardgebied, en ja, het is toch wel een kracht 5. Maar uitzetterszon, dus volop juist waar. Morgen een temperatuur van zo'n goede 17 graden in de nacht. Nou, dan hebben we krekkers. De komende nacht, ik weer zo'n 11 graden.
12: En dan, Sjubbe, voor u, hast dan nou wel wat leuks in het vet?
29: Uiteindelijk wel. Vreet nog net. Vreet, ja, dan bloedt het wel van het geruste pad bloedt het droeg. En de zinnen schien wat vaker. En de loeken wat sterpen wel kan doen. Ja, dan zo'n 17 graden en een matig, vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, eigenlijk de joen en de nacht is het dan droeg. Maar je leegste temperatuur van zo'n rond de 13 graden. Ja, sneur, dat wordt weer een echte jesduim en soort bewolking. En uitentrog een bui. En ik dan liet de zuidwestenwind zich flink hielden. Maar ze krijgt 4 tot 6. Dus ja, ik werd een vlagerige wien. Het positieve is dat de temperatuur op de midden wat heger uitkomt met zijn 19 graden. Ja, en snij, dan kan er een spotje wetter vallen. Maar het meest is, denk ik, dat het droog bloedt. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Ja, nog wel een stevige west-noordwestenwind. Ja, en dan is het ik maar west zo'n 17 graden. Nou, na het weekend, ik denk dan dat het cadeautje is, komen er een, ja, ik denk wel meerdere droege dagen. De wind die neemt dan aan en ja, ze noemen dan ik wat zinnen. Dus ja, om wel, juist waar, met meteen buien en een soort wien.
0: Het slotstik van Onderwijs.
12: Martijn, dus zo'n Sybil Mollema vooral zien waar beruchten die hij de laatste trein hier bij Omroep Friesland gebracht had. Hij is zelf maar pensioen. Maar ik heb het slotstik van jou het net hoor. Het gaat oor heel wat oors. Hoewel het wel wat maar historie te maken heeft. Het is een opmerkelijk verhaal van een bibliotheek in New Hampshire, dat is in Amerika. Daar is een tijdschrift weerombracht dat maar eerst 132 jaar lang uitleend werd uit de bibliotheek. Gewoon een nummer uit september 1894, dus kist intinken. Het is 48.000 dagen te laat inleveren. De man die het inleveren had, die zei dat het tijdschrift al tientallen jaren niet in huis lag. Maar hoe het daarvoor bij hem bedaren is, daar had er eigenlijk geen idee van. En waarom had hij dat nog inleveren naar de bibliotheek die hier een romhertig boetebeleid aankondigen? Dus al die boetes die wie een feest zet en als hij er ja, misschien wel tientallen dollars betalen had, dat weet ik net zo precies. Maar in elk geval, nood doorde hij dat tijdschrift in te leveren. Ze hinden bij die bibliotheek wel verwachten dat er nog wat boeken en tijdschriften uit het verliende waarom komen zo'n, maar dat er iemand bij was zo uit 1894. Dat is wel heel bijzonder. Wat voor plaat past er nog bij? Dat is de vraag. Want hij, even als inspiratie, Davine Michel. Ja, het luidt een beetje voor de hand misschien.
1: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijpen. Het duurt te lang.
12: Of wat dachten ze van deze oude knijter uit de jaren 70?
1: Too much, too little, too late to lie again with you.
12: Dat is van de Johnny Mathis en Denise Williams. Ja, dat komt net uit de jaren 80. Dat hoefde ik net helemaal bij het slotstik. Aan de andere kant was het der Bollingslagers om een jaren 80 plaat te bedenken. Bij het verhaal van Joert, dan krijg je 3 punten extra en draai we die insturing. Als ik het nummer vind ik in en zou het traceren kennen dat het echt uit de jaren 80 komt. Ik maak mezelf nog een net te dreig, Martje. Heer, wil de Bibel lezen van de top 40 en zo, maar daar staat natuurlijk net al te zien. Let maar weten en stuur die suggestie. Maar de app van Omroep Friesland of broek het oude vertrouwde WhatsApp-nummer 06-20-4-9-9-9-9-9.
0: De tijd van Doe Maar,
2: Buttons
0: en Jay.

0: Hoi.
1: Ze winnen mij van de eerste de Friese artiesten die het in de jaren 80 tot staren om begon om uit wat plaatsjes. Die wil meer in de popsfeer lijnen. Al die alweer een Friese wat meer hybride litmes is. Maar er schijnt een nieuwe versie om te komen van Bouke en Greetje van alweer een Friese.
2: Onderwijs.
3: Maar Jan Durk de Haan.
1: Misschien, wat is Friesland, die krijgen je het al hier een kranten in de bus. Wils Courant. Wils Courant is een uitjefte van de stichting Ik Ben Wil. Een stichting die het lokaal omdenken vreegt over dementie. Ik Ben Wil bezit nog 4-4. En in die tijd er heel wat gebeurt. Titus Vocht is de initiatiefnemer. Hij is aan de telefoon. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
1: En ik ga me een beetje informeren, lid Marcezio het maar. Hoe groot is de oplage van die kranten die het nou door het gaat?
4: Tussen de 30 en 35.000 stuks.
1: En ja, waarom doe je dat?
4: Nou ja, wij doen dat eigenlijk omdat we 5 jaar bestaan, hè, zoals je net al zei. En wij vinden het heel belangrijk om aan te geven wat er allemaal is gebeurd, waar we nu staan en waar we de komende jaren naartoe willen. En dat vinden we heel belangrijk, dat het in een papieren krant mooi door onze regio heen gaat.
1: Ja, maar het is wel een enorme kostenpost, toch? Heemsafvalgeld?
4: Nee, we hebben niet veel geld, maar we gaan zuinig met onze centrum. Maar we vinden ook een stukje informatie, vinden wij ook heel belangrijk. Ook mensen te blijven betrekken. En daar is dit ook een onderdeel van.
1: Even voor de duidelijkheid, waar wie je wil.
4: Wil was mijn moeder. Mijn lieve moeder, moet ik eigenlijk zeggen. En Wil die kreeg dementie in 2020. Alzheimer kreeg ze. En daar hebben we als familie zijn we daar heel open in geweest. We hebben toen de campagne gestart van Ik Ben Wil en Ik Heb Alzheimer. Hebben we 6 grote advertenties. Daar hebben we heel veel mee losgemaakt. Echt een taboe. Als ondernemersfamilie hebben wij dat eigenlijk op straat neergelegd, bekendgemaakt. En helaas is mijn moeder in 2021 overleden. En ik ben toen door de vele reacties ben ik eigenlijk deze stichting begonnen. Ik Ben Wil.
1: Wat voor reacties kreeg je dan?
4: Nou, mensen, het taboe zat er nog op. Maar heel veel mensen herkenden zich hierin, of familieleden. En, maar ook de openheid, hoe je hier als gezin mee omgaat. Hè? Dat je eigenlijk je moeder, een mens, eigenlijk compleet verliest.
1: In wat voor opzicht?
4: Nou ja, de ziekte die neemt overhand. Hè? De ziekte die bepaalt uiteindelijk wat het gaat doen. En dat, mijn moeder heeft dat laatste toe ons gelukkig nog goed kunnen herkennen. Maar de zin die zij tegen ons had, die nog steeds mij emotioneel maakt, is van, ik ben zo bang om te vergeten te zeggen dat ik van jullie hou. En als je daar goed bij nadenkt, dan is dat vreselijk als mens, als moeder, als oma, dat je zo bang bent om de mensen die naast je staan, dat je daar ja, eigenlijk niet meer naar omkijkt.
1: En gebeurde dat, hè? Of had ze dat toch altijd onthouden? In?
4: Nee, heeft ze altijd onthouden. Heel gelukkig, dat heeft ze gelukkig onthouden. Mijn moeder was ook heel positief, ook nog wel. Vrolijk, tuurlijk wel eens verdrietige momenten. Maar nee, ze heeft het eigenlijk heel krachtig. Maar ze heeft op haar sterfbed eigenlijk gevraagd van, vertel dit door, ga hiermee aan de slag, want... Nou, zoals ze eigenlijk compleet in het leven stond, heel sociaal.
1: Die opdracht, die nemen jou dus heel serieus. Wat, had je heel kwaad een berichtenpunt nemen, Matten? Wat is er het aan 4 weken gebeurd dan?
4: Ja, dan is het... We hebben een eigen boek uitgebracht. Vergeet je niet dat ik van je hou. We hebben een vergetelijk koken gedaan. Er is een wilstulp gekomen. We geven educatie. We hebben de Kilimanjaro beklommen. We noemen het de Wilimanjaro. We organiseren rondvaarten. Kennissessies, symposiums, fietstochten. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Dat, daarom hebben we ook die krant uitgebracht. Om daar eigenlijk alles erin te vertellen. Wat we allemaal eigenlijk gedaan hebben.
1: Ja, en die kranten luiden dus nou. Wat is dan het eerstvolgende wat er gebeurt?
4: Het eerstvolgende waar we nu voor aan staan. Dat is voor komende zondag. Komende 600 sporters met Los Dokkum komen in actie voor Wil. Want wij willen namelijk volgend jaar de hoogste berg van Nederland gaan beklimmen met 6 tot 8 mensen met dementie uit onze regio.
1: Oh, en dat is
4: fantastisch project.
1: Dat is dan in Limburg ergens?
4: Dat is in Limburg. En daar maken we een hele expeditie van vrijdags tot en met zondags. En daar komen, dat is het hele mooie, komen zoveel jonge mensen komende zondag in actie. 600 sporters met kids en alles erbij. En allemaal voor Wil. Nou, ik krijg er gewoon kippenvel van. En dat halen we hopelijk veel geld op, zodat we de mensen die we meenemen volgend jaar, en misschien wel hun mantelzorgers, dat we daar een onvergetelijk, eigenlijk een vergetelijk weekend van maken.
1: Nou, nog een kranten en ik nog een stukje radio-uitsturing te pakken.
4: Dat dacht ik.
1: Titus Vocht, dank u wel.
4: Dank u wel.
1: En succes met je activiteiten.
2: De wieken van de jaren 80. De tijd van het roensje van Hilbert van der Duin.
3: De tijd van...
5: Mama.
3: Betje Pietermientje.
2: En The A-Team.
6: I love it when a plan comes together.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondertekens en het gevoel van de

0: Kim Carnes in de wieken van de jaren 80 hier bij Omroep Friesland en Better Davis Eyes.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Zonder het een forsage tiet om gouden ballons op te maken. Dat gaat om het slotstuk, want ja, deze uitsturing zit er alweer op. Dadelijk hier op de radio tiet voor Willem de Vries en Noorderwien. Maar je hoort onder oren muziek van Siep van de Ploeg en de Scene. Maar iedereen is van de wereld. The Road en Boas komen voorbij. En The Homesick zit ik op de playlist. Dat is haast een nice size. Maar nou tiet voor de ballons van het slotstuk, maar onderling van dat tietschrift. Wat dus echt jern en jern en jern te letten in leveren waard daar in Amerika in een bibliotheek. It's Too Late van Carole King zou je hem draaien kennen, zei Gary. De T-set, Song Along, zei Teun zou je hem draaien kennen. Te Laat van André Hazes, Agen die komt er mee. Fisher Zet, maar het nummer So Long. Jelle die komt er mee. Jelle, u te maken hem dankbaar voor een insturing. Late Again van Steeler's Wheel, Atje die zei dat. The Beatles en Get Back. Dat deed ongeveer de suggesties. Want ik zei al, als er nou in je betekent is die uit de jaren 80 komt, dan zou het helemaal wel mooi wezen. En er is iemand, nou, die heeft dat toch betekent kunnen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En dat is Jan Jaap, wat hij zei van was draai ik is, dat is Elvis Costello, komt het niet uit je 83 en het heet Every Day I Write a Book. Nog een keer om te aanwezigen. En graag ont een andere keer.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey Remon!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Gied On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is de wieken bij Omroep Friesland.
7: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
5: De wieken van de jaren 80.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Noorderwien.
14: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze wens, Janna. Ja, ja, we zijn er weer aan het zo'n oren met toffe muziek. Het is een provincie wij. Ik bedoel, lekker hingen. Door alle werkdagen trouwens, het is een zo'n oren. Maar, aanzien op jou wacht ik weer uw eigen televisieuitsturing. Bij onder oren optredens van No Saint en een mooi thema Graaf Landgraaf. Voor het nieuwe album. We draaien natuurlijk ook trouwens William Sheen's Transport Music in Oldham Park. En ik ben er terug bij naar oren. Toffe band jullie tussen provincie wij. Zeewolven, Ignorance.

Terug applaus voor de gekke band Seawolf en Ignorance. Mijn mooie lijfopname. Ja, William Sean's Transport Music, Seawolf. Dan doven de Homesick er ik nog even bij. Police Nurses.

0: Homesick, fantastische Odd Dokkumer Band, zet ik er maar even bij. En Jetty had mijn Police Lustness. Ja, ja, bedoel er hartstikke hing je. Goed, album komt er een presentatie. Pier Nederlandse optredens, net in Friesland helaas. Maar wel in Grijns en Rotterdam en de ja, Europese steden. Zal ik nog gewoon dingen worden? We gooien hem op de gichten. We gaan even naar Alexander Motto. Elke dag doe ik een track van het nieuwe album dat nee, wieken presenteren we zal. Alexander Motto is dit, mijn rood, paars, geel.
1: Hey, wie luistert nog? Naar zichzelf als het buiten stort. Ik inmiddels wel, ik heb het uitgesort. Ik was verbitterd zelfs, maar ik ben uit mijn kop. Waardeer de hemel daarboven. S'avonds rode zwemel en de ochtend weer oker.

voor de zelf horen. Ik wil dat ik verzoen, ik ben te nieuwsgierig, ik heb 11 oren. Ik kill alles voor mijn Legolas, hoop dat er veel gevallen dat mijn ego was. Vroeger fragiles, zoek iets stabiles, ben die Lego zat. Mijn kastelen hebben open deuren, kan mijn gras delen, ik verdoof het zeuren. Ik was afwezig, dat kan zo gebeuren.

Nieuw album, Alexander Moto. En dit is er ja, een mooi voorbeeld van. Een nieuwe track in ieder geval. Jentro de September, de presentatie op internet. En 24 september, de presentatie.

Laguna uit Weidem, zo zeg ik het maar even, oftewel Bentehout. Once It's Dark. De EP zit wel op de streamingdiensten trouwens. Dus als er meer van jaren wordt, dan kijk ik het hier zeer om horen. Vergeet even naar een mooie live-opname die ik al vaker eruit had. Trouwens, van de scene en Siep van de Ploeg. Het gaat heel goed met die tour bij de scene. En dat brengt hun ook nog in de Noorwie-studio. Maar dat is oer een PR-weekend pas. JTR met een mooie Radio 2-opname. Iedereen is van de wereld.

Boas and the Road. Hier te jaren mij, ja, mooi noemer ik nog, Family Tree. Mooie release, mag ik zeggen. Ja, The Road is gewoon een Nederlandse singer-songwriter, maar op hoog niveau. Ja, dat zit heel knap in elkaar. Dat kan wegzien ze van zaken. Ja, ja, mijn album komt eroan. Mooi materiaal, in ieder geval een beter draaien. Ik in deze hallen van Noorden, op deze versie. Ja. Straks de televisie om jou wachten, maar eerst deze van zaken. Nieuwe single, Wolfenstein.

natuurlijk in het bezaken bij Roeljauwert. Heerlijk, die vestjes in dit geval oer de Wolvensteeg. Zo hartstikke, kon die vertellen dan weer een verhaal bijvoorbeeld over een blauwe fiets. Luister maar eens naar Jilt.

mij zien blauwe fiets. Ja, ja, en als trof iets en te volle bier op hast, dan kan dat kanaal in hier. Ja, ja, ja. Luister maar eens naar Harm van der Meer, die hebt door een heel jeep kanaal.

Ja, ja, Harm van der Meer. Hij zit helemaal in de country sfeer. Les weer helemaal met reggae bezig. En die leidt ze nou nog even een mooie nummer bij me in. En ja, er hebben we wat plan bij. Misschien hebben we wat meer trouwens. Dus ik ben heel bedeed. Leuk deze. Je hebt kanaal. Harm van der Meer uit Tietjerkstra Deal. We beginnen even naar Dokkum en de Westerheem. Daar komt Sipke Visserwij en Sint No Saint. Die ben jong op televisie te zien. Ek mij Graaf Landgraaf. Die praat oer het nieuwe album. Ik kan nog een mooie clip van Marcel Smit die we het sturen op televisie. En het verhaal van Ansel Kloosters in Martini Gray. Hij en zijn jazzband komen naar Ljouwert af voor een optreden. En hij is een van de beste drummers van Nederland. We zeker wat de jazzdrummers zo belangrijk. Hij had een boekskreun daardoor. Dus dat verhaal, dat krijgen jongen al je jou wachten op televisie. Noorderwien dus. No Saints. Dit winnen ze live in de studio voor Noorderwien. Bij de morgen. Hoi.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken, zeg ik nog.
1: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, Bo.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Doral Megens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
14: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
16: Het giet on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
14: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
12: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
16: De wieken van de jaren 80.
12: De Joen van Friesland.
16: Non-stop muziek.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van dokter bij de ploeg.
2: De tweet van de toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Nou, automobilist van de zijstraat komt, dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: De tiet van het roensie van Hulbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Mama.
1: Petje Pietermientje.
0: En die A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van de...

0: deze wieken bij Omroep Friesland.
1: De wieken van de jaren 80.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
3: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old thing.
3: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have ever been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam, waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De Joel van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Snijm in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijm bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries. Thank you.

0: geniet van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de Jorritjen 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits.

0: De tijd van Doe Maar.
1: Buttons.
0: En gel in je hier.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Volgens de Jungfalt u Friesland gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom een Friesland gaat terug? Alle dagen. 82.12 FM.
0: Die soundtrack van de Jung.
1: De Jung van Friesland.

0: Koren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4 procent. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jere Wieke bij Omroep Friesland.
4: De hits, de oordrinkers en het gevoel van doen.
0: De Wieke van de jaren 80.
4: De Jong van Friesland.
0: Non-stop muziek.

0: weather girls. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter met de ploeg.
2: De tweet van de toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.

0: Godverdomme. Maar de hele weekendquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maartje, kom eens op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kiet.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jern 80.
0: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De weekend van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en de gevoel van...

0: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: 10 uur, door Almegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroepcentrum links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: En daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ondertinkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80. De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Oud-voorzitter Henk Kroes grond de vereniging De Friese Elfsteden. Die is verstommen. In die functie kondigde hij in januari 1990 de 15e Alvesterentocht aan. Hij was voorzitter van Simmer 2000, de stichting Nijkleester in Jorwert. Werk ik jarenlang als directeur bij de natuurorganisatie Het Friese Geer. Henk Kroes waart bijna op 1 november 1938 in Ter Kapelle, wat grutbracht in Goijngehuizen. In 1963 die er mooi onder de 12e Alvesterentocht dus zelfs. En bij die extreem zware tocht kwam maar 1% van de deelnemers over de eindstreek.
2: In 1963 stond ik al heel vroeg op het ijs en toen startten we nog bij de brug in de Van Huismakanaal. Nou, dat was de eerste en het was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was zat in het noorden.
3: Ja.
2: Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden en toen vielen mijn schaatsen gewoon in twee.
1: Tja, Kroes die waart uiteindelijk bij Frenzer van het IJshelle. 6 jaar later in 1969 waart Kroes IJsmaster van de Friese Elfsteden. De IJsmaster stit aan het haard van de rajonhaden, had een zware stem bij het besluit om een tocht wol of net teruggeen te litten. Kroes die wie 24 jaar lang IJsmaster. In 1969 rekken de meesten door de strenge winter op een tocht, maar die kwam er doen net. In 1984 en 1986 ging de tocht wol terug, maar Kroes dus als IJsmaster.
4: Ja, ik hoop altijd dat de mensen het goed bij horen, want we moeten natuurlijk wel zien dat we een krappe route bij krijgen.
5: Ja. Hoeveel, je hebt hier een 35 knelpunten vliegende week, hoeveel hebben we nou?
4: Nou, we hebben sowieso zandje klumplakken. En de zeil ik maaien was zo'n 1000 meter klunt worden matten. Het is wat langer omdat haas langer worden is. Maar het kan in de rin van de dag, kan het wel oprennen. Krekkelijk had dat vliegende week het geval was dat.
5: Die frost die de komende nacht nog komt, haal je hem die echt nog nodig?
4: Ja, die hebben we heel hard nodig. Net alleen om nou het ijs. Ja, we hopen dat het ijs wat bijgroeien zal. Maar het is vooral omdat we die frost nachts nodig hebben om die zinnen hoe daar we ten eerste te doen.
5: Er wordt geruten dat er tongensje alweer oprennende temperaturen komen. Haal je hem derde keer zijn van de waanzin?
4: Ja, heel duidelijk. Omdat wij spookbenauwd zijn voor oprennende temperaturen hoe daar.
1: Nou, Kroes Damien, Jotje Fjouwer, Jontig, het voorzitterskip oer van de Alvesterdenvereniging oer van Jan Sipkema. De winter van Jontje 94 weer rijstig. In Jontje 96 ging de Alvesterdentocht net sinds de strenge frost net terug. Maar in Jontje Sonjontig, wie dan Safir. Op 2 januari Jontje Sonjontig kwamen de Rijonhaarden in vergadering bij elkaar. En Aaron spruts Kroes de historische wetten.
6: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
1: Tja, en zij kwamen er dus die historische tocht van Jontjen Son Jontig. In 2000 Son lag Henk Kroes zijn werk voor de Alvesterdenvereniging Del, dat we Jadrik al onkondigen. Op 14 december 2000 Son kreeg Kroes de onderscheiding officier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn opvolger wie Wiebe Wieling.
7: We hebben het volgende besloten. Ik stop als voorzitter van de Elfstedenvereniging, maar op termijn. Dat wil zeggen dat ik als er geen tocht komt, 2 jaar de mogelijkheid neem om mijn opvolger in te werken. En mijn opvolger dat is Wiebe Wieling, hier rechts van mij. Wiebe is 49 jaar, laat ik daarmee beginnen. Dus hij kan nog een tijdje mee. Woont in Hurrikariep. Is lid van de raad van bestuur van de Hanze Hogeschool in Groningen. Is Fries in Ieren en Sien. En is ook Elfstedenschaatser.
1: In 2000 wie Henk voorzitter van Simmer in Friesland, of Simmer 2000. En in 2006 fietste hij maar 13.000 kilometer van Bolzert naar Ghana. De fietsers die haalden toen 200.000 euro op voor een project om het onderwijs in Ghana te verbeteren. Epidam die had een biografie schreun over Henk Kroes. De Steer, heet dat in het Nederlands, de Skoskerrinner in het Friesk. En Kroes wie net alleen nog maar voorzitter van de Alvesteinenvereniging en dus van dat Simmer Twatoezen. Hij wie een keer lang directeur bij de natuurorganisatie het Friese Heer. En Henk Kroes is zo'n 80 jaar worden. Ik praat over het versterren van Henk Kroes, niet schrik dus bekendmaken. Maar de man die hem opvolgen, dat wie Wiebe Willing. Hij waat daarna voorzitter van de Vereniging de Friese Elfsteden. Is intussen dat ik al net meer, maar is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat is jouw eerste reactie op het versterren van Henk Kroes?
3: Nou, die is Pieter, een man die zo in het en nieren verbonden wie je met de vereniging, die ter ik nou zoveel jaren, want het was ik alleen zo'n van 69, zo intensief bij belutsen is. En een prachtig mens, een hele aimabele man. Ja, die is Pieter.
1: Ja. Het ziet er al wel wat onkom, want ja, zijn vrouw is kwartelien verstaan. Jo, hebben we mij altijd nog wel wat volgen, hè?
3: Ja, ja, wij hebben altijd contact gehouden. En in die zwaantje is nog net zo lang Lien verstoren. En ja, zwaantje en Henk, die jaren bij elkaar. Henk deelde ik altijd alles met zwaantje. Zwaantje wist ik van alles wat er gebeurde. Dus die dreef heel veel achter. Nou ja, en ik weet hoeveel het niet dat het vreugde om dat te doen. En als dat dan saffelen hier en die in heeft, dan was dat ik wel te jaren van. Maar ja, ik denk dat het verlies van Zwaantje van Henk ik wel heel zwier mooi telt. Ja,
1: zo'n 80 hier is er worden. Laten we dat even bromsen op zijn rol voor die Alfsterrentocht. Ja, hoe zoen je dat omschreeuwen, Matten? Wat had hij daarvoor betreuten? Had Beek Sjögenaai zijn rol als ambassadeur voor die tocht naar Boetenta?
3: Nou ja, Henk het vanzelf dat altijd verwoorden op een manier dat dat heel positief was. Ja, de eerste 84, 86 was de Ease Master. Dat kwam vanzelf als een verrassing. Ja, het is zo lang ik vanuit 63 net een tocht was. En in één keer weer die er in 84. Ze hebben mijn korte schouders eronder zetten. Het had ik maar krijg in alle jaren. Maar ja, Henk wist alles van die Ease. Zette ze daar 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kielt van de tocht van 86 die het vlak daarna kwam. Henk, wie echt heel kundig, heel integer, mens, precies en vrolijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je mag wel op een gegeven moment besluit nemen dat hij toch teruggeeft.
1: Ja.
3: En ik denk dat de Ease Master daar mooi de rayon had, want de rayon had maar er ik achtersteen, maar de Ease Master daar een groot woord in had.
1: Ja, je hebt een eer mag hem mooi roem voordat jou het oornaam. Had je in die tijd een protte om hem vregen en een protte van hem leren kennen?
3: Nou, wij hebben wel een heel soort tijd teruggebracht, ik wil te jaren. Weet ik nog, maar je vrouwen in de auto, maar de vrouw die naar de Wijzenzee west. Ja, je praat maar over één ding, en dat is die Alfsterrentocht. En wat ik van Henk altijd wel heel erg leerd heb, is ja, je doet dat mooi. Nou, je doet dat mooi, een hele grote groep van belutse mensen. En dat wol in Friesland, dat we er al hier achter staan. Maar Henk, wie een verbinder en bracht de mensen bij elkaar en die dat op een fantastische wijze.
1: Misschien moeten we nog even memoreren. Debien Jonetsen nou bij Belutsen, maar misschien hij het wel mooi maken. Zijn rol bij Simmer 2000?
3: Nou, ik heb dat een beetje van afstand mooi maken. En, want dat wie nog voordat ik in beeld die vader al sterren toch. Dus ik heb dat in ieder geval vanuit het perspectief naar Henk dan net echt mooi maken.
1: Nee, maar goed. Wel een belangrijk ambassadeur ik voor dat grote evenement. En daar zal ik om betocht worden. Lieve Willing, ik vond het mooi dat jou reageren kon bij ons in het programma. Dank daarvoor.
3: Graag gedaan.
8: Alles wat je op dein is hebben, jongens, dus kunt zien en over.
9: Dit is de dag voorbij.
10: Stichting Praat, die hoort je een smarige waskmanifestatie op het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin omdenken verregen wordt voor bennenmishandeling. Dat bloot van een soort mensen onbespreekbaar, wil ons openheid heel belangrijk is om mishandeling te herkennen en op te houden. Ik ben te verder met Ted Kloosterboer van die stichting. Mevrouw Kloosterboer, een goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Hoe ziet zo'n manifestatie er precies uit?
9: We staan op het gemeenteplein in Heerenveen. En daar staan we met twee hele prachtige droogmolens die speciaal voor ons gemaakt zijn. We hebben een paar strijkplanken bij ons. We hebben een heleboel wasmanden bij ons waar schoon wasgoed in zit. We hebben twee wasdames bij ons. Dat zijn Ali en Ellie. En die gaan in gesprek met mensen die voorbij lopen en die nieuwsgierig zijn naar wat we aan het doen zijn. We hebben ook nog muziek bij ons. Dus het ziet er allemaal prachtig uit. En het is ook leuk om het te bezoeken. En dan gaan we in gesprek met mensen. En dan vragen we ook aan mensen van, goh, hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid? En heel vaak gaan mensen dan hun verhaal met ons delen. En eigenlijk is dat wat we de hele dag gaan doen.
10: Ja, want Nederland hangt de vuile was buiten. Is eigenlijk de landelijke campagne. Ja. Het is een heel gevoelig onderwerp, maar jullie proberen het dus zo bespreekbaar te maken.
9: Ja. Kijk, kindermishandeling en ook huiselijk geweld, dat vindt altijd plaats achter de voordeur. En we vinden het allemaal ongelooflijk lastig om ons ook te bemoeien met wat er achter de voordeur gebeurt. Maar het is ook iets, omdat het achter de voordeur gebeurt en omdat er niemand over spreekt, dat het heel erg lastig is om ook de signalen te herkennen, om met mensen daarover in gesprek te gaan. En omdat we het allemaal zo verschrikkelijk spannend vinden en ingewikkeld vinden, wordt het nog steeds moeilijker. En wat we eigenlijk met de vuile wasmanifestaties proberen te doen, is dat we het wat normaliseren. Het is iets wat gewoon heel veel gebeurt, heel veel voorkomt. En het is belangrijk dat we als samenleving leren om daar op een wat normalere manier over te praten. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen in Heerenveen.
10: Jullie doen dit wel vaker. Wat zijn dan verhalen die voorbij komen?
9: Ja, heel vaak beginnen mensen met, want dan zien ze dat het gaat over kindermishandeling. Dat leggen we ook een beetje uit. En dan zeggen mensen heel vaak, nou, gelukkig heb ik daar helemaal niks mee te maken gehad. Maar, en dan komt er een verhaal van een vader die misschien toch wat te vaak dronk en dan agressief werd. Een moeder die heel erg labiel was en daardoor niet goed voor de kinderen kon zorgen. En dat zijn de verhalen die dan met ons gedeeld worden. En het zijn verhalen door witte Nederlanders, door bruine Nederlanders. Nou, het is echt iets wat breed gedeeld is en in alle lagen van de bevolking ook voorkomt.
10: En die verhalen worden dan uiteindelijk op die schone was genoteerd, zodat jullie die vuile was buiten kunnen hangen. Wat moet dan het effect zijn daarvan?
9: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze er even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel grootse meeslepende resultaten heeft. Meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel. En zodra je dat gaat denken, het bestaat wel, betekent er ook dat je op een iets andere manier soms naar kinderen kijkt en soms ook het gevoel kan hebben, hey, volgens mij gaat het niet zo goed met dit kind. En wat je dan kan doen, is dat je gewoon in ieder geval het kind goed aankijkt en zegt tegen een kind, hey joh, ik ben er voor je. En dat maakt al een groot verschil.
10: Ja, want is dat wat je dan kan doen? Want wat is dat de oplossing?
9: Nou, de oplossing, die hebben we vaak niet. Die hebben wij ook niet. Die hebben we ook niet kant en klaar liggen. Maar wat in ieder geval heel veel helpt, is dat we ons, dat je je verbindt met een kind. Dat je contact maakt. En dat je een kind laat weten, hey, ik zie jou en ik hoor jou. En als het nodig is, dan wil ik naar je luisteren. En ik wil ook mijn best doen om in ieder geval je zo goed mogelijk te helpen. Kindermishandeling ontstaat niet zomaar. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Meestal zijn er echt grote problemen binnen een gezin aanwezig. En een van de uitingsvormen van al die problemen is dat er kindermishandeling kan ontstaan. Dus het oplossen van het probleem is vaak heel erg ingewikkeld en complex. Maar dat helpen, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. En dat maakt een heel groot verschil.
11: Alles wat je dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in een oven.
12: De dive voorbij.

0: laatste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de Dive voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De lekkage bij het Leppa-aquaduct naast de A32 bij Acklum is repareerd. In december 2020 ontstierde die lekkage. Doet het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in een groenwarde voor de onis van glasvezelkabels. Bij de paralleldiek waren de gatten in de folie die de groenvetters in hadden met borden. En zo de tijd komt de geregeld wet eromheen, wat voor oerlast voor het verkeer zorgt. Maar het probleem liet het nou oplossen te wezen. Anne van der Meer is wetvierder van Rijkswettersteert. Een goeiemetje.
4: Goeiemetje.
3: Ja, even waarom na december 2020 wat borden er krijgt.
4: Nou, zoals al zei, dus er wie een bedrijf die het bezig wie met het onlissen van glasvezel. Dat is in de provincie gebruikelijk, hè, dat er heel veel glasvezel online werd voor om, ja, om snel te kennen internetten. Alleen wat deze partij vergeet is om dat te melden bij u, omdat ze onder het aqueduct erop boren wonen. Dat aqueduct is het verzoek van speciale folie om het groenwetter te horen. Nou, toen zij boren gong in dat aqueduct, toen zagen zij op meerdere plakken dat folie rekken. En daardoor is dat aqueduct in simpele mensentaal lekker rekken.
3: Ja, ja. Je zei ze zonder dus dat de hichten te stellen, dus feitelijk dienen ze dat illegaal?
4: Ja, dat is correct. Dat klopt. Hè. Als je in de groen werken wil willen, dan moet je dat melden. En in dit specifieke geval hier is zelfs nog een vergunning onvregen bij Matten en BU's. Dus wij hebben hier daar officieel toestemming voor, ja, Matten of net, hè, want dat is natuurlijk ook afwijzen. Maar dat bedrijf hier dus met BU's in contact treden, Matten, om hun methodes te vertellen, hun aanpak uit te lezen. Ja, dat gaan ze al hier net in. Je bent sabagang. En met dit al je tot geval.
3: Ja, want wat wie gevolg krijgt, hoe dat wie de oorlijst?
4: Nou, die van de sneldiek, de Atlantische, voelde dat wel mij. Het ging vooral in de paralleldiek. Daar stroomde wetter op. Dus we hadden al je maatregelen treffen om dat te voorkomen. We hadden een hele grote pompinstallatie. Had er hier een stien. Om ervoor te zorgen dat het wetter net op die paralleldiek kwam. Ja, zeker in de winter was dat net. Want dan kan het letten worden. Het is een belangrijke route van fietsers. Hè, van Bijen die bijvoorbeeld in Akkermaaien en Grauwe Squallen. Ja, dus vandaar dat er is alles ongelegen.

0: om de goede tech te krijgen. Dus we houden je proeven niet om erachter te komen van wat is nou de juiste aanpak. Nou, uiteindelijk is er een aanpak uit voorkomen speciale gel. En die hebben we juist op dat post. En dat is slagen, gelukkig.
1: Ja, dus het is nou definitief verholpen, kan we zeggen.
0: Nou, daar liep het wel op, ja. We hadden wel even een slag om die arm, hè, want dat is even schijn, hè. We hadden juist natuurlijk alles hersteld, de groen is weer dicht, dus we moeten even de komende tijd in de gaten horen, hè, hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep erop dat mijn al die jaren eindelijk die lekkage definitief ompakt is.
1: Ja, nou, het zult flink wat centen kosten, hè, maar ik begrijp het, Joe, die hoef je niet, als Rietzetter steekt in elk geval net de betaling.
0: En jou dus als belastingbeteller, hè, want dat is uiteindelijk het om belastinggeld. Nee, de kosten die geven wij verheilingen. Die hebben al deels verheilen, maar alle besteerde kosten die geven wij verheilingen op de veroorzaker. En die mag betalen.
1: Oké, duidelijk. Anne van der Meer weer dat van Rijkswettersteert. Dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dij voorbij.
4: Omroep Friesland.
5: Agnes van een fatbike mag je vereerst gewoon troorrijden in Ljouwt. Er komen geen extra maatregels om de fietsen maar de dikke band te verbieden. Bijklies in de binnenstad hebben burgemeester en wethouders van Ljouwt besloten. Bij de orenstaden in Nederland hebben wel maatregelen genaamd in de fatbikes. In Enschede bijklies binnen fatbikes in de binnenstad verbieden. En in Amsterdam mag je fatbikes het Vondelpark net meer in. Maar zo'n soort maatregelen zucht Ljouwt dus net zitten. Ik praat erover maar Evert Stellingwerf, hij is de wethouder. Ja, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
5: In de gemeente hier binnen, je een protte vraag aan hoe stelt. Op fietspaden wil je soms ik op hege snelheid voorbij skeuren door die fatbikes. Maar hele jonge bestuurders erop. Maar de gemeente Ljouwt wil geen maatregelen nemen. Waarom net?
6: Nou, ik moet er nog even bij zitten, vooralsnog net. Hè? Want wij hebben inderdaad wat vragen gekregen over hoe zit het dan in Amsterdam en Enschede. Hè? Werd die gebiedsverboden binnen? Is dat zo dat net dat wij voor Ljouwt? En hadden wij daarin dukken, dan zeggen we eigenlijk twee dingen. Er binnen wel situaties met fatbikes, maar dat binnen, er werden net heel soort meldingen over die. En als ze die worden, dan ben ik verspreid door de hele gemeente. Dus wij hebben eigenlijk geen specifieke locaties waar die oerlast van fatbikes het meeste voorkomt. En dat is wel het geval in Enschede en in Amsterdam, waar het echt vaak gebieden wat uitspringen.
5: Dus had je dan wat Bamolesson, dan zon je de hele stad eigenlijk. Er mag geen fatbike mee komen.
6: Nou ja, en dat ken ik net zo. Maar hey, je moet wel een soort onderbouwing hebben waarom je een bepaalde verkeersgebruiker van de dik alweren. Hè. En we hebben nou net knog, zeg maar, in handen om dat op die manier te dwan. Er zijn wel meldingen over die fatbikes en je ziet zelf ook wel eens wat gebeurt. Maar het is net zodanig dat je daar een heel verbod op los wilt kennen.
5: Nee. Nou is dit in Amsterdam bij Gries in het Vondelpark, hield dat. Hoe is dat bijvoorbeeld in de Prinse Tuin dan?
6: Ja, nou dat is inderdaad een locatie waar we dan naar Sjugge, de Prinse Tuin. Maar voor de presentatie Jilt, dat is een voetgangersgebied. En daar kennen wij nou al handhaven op fietsen. Hè? Daar is geen enkel fietsverkeer pas zien. Dus ik in fatbikes. En dan voegt een gebiedsverbod er verder niks van ta. Dus dat we daar ineens fietsjes zullen, kennen we daar nou al op handhaven.
5: Ja, dan is meer de vraag van doe je dat ik echt. Is er wel eens een handhaver die zijn fiets onhoudt?
6: Nou, zeker. Er is wel eens een handhaver. Het is net zo dat er op elke hoek van de strit elke dag een handhaver stiert. Dat geeft mij mijn capaciteit. Hè. Dus dan kiezen wij voor de plakken waar het meeste zaken zich voordoen. Nou, in de Prinse Tuin zijn we vooral in de Stimmer wat meer actief. We hebben een aantal locaties in de binnenstad waar we soort met de handhavers rondrennen. En dan ken ik op deze of fatbikes onsprutsen worden.
5: Dat binnen een peer van argumenten. Jos is van, het is eigenlijk hoe de hele stad is er oerlijst. Juridisch lijkt het ik nog wel ingewikkeld. Maar ken je dan helemaal niks dan? Wacht het de gemeente nou gewoon aan?
6: Nou, als je de wet wil handhaven op voetgangersgebieden, hè, daar mag je sowieso net fietsen te worden. Dus ik net op fatbikes. Het handhaven op zeg maar, opvoerde fatbikes en orenvoertuigen, dat lijkt bij de politie. Hè. Daar wordt al een tijd op gecontroleerd met de rollerbank. Dus er wordt wel schoon naar dit aspect. Maar we hebben nog net een onderbouwing dat we zussen kennen van hier stellen we een volledig gebiedsverbod in. En wat je zegt, er is landelijk ik nog wel wat discussie over of het juridisch sluitend kan. Nou is het Rieke ook wel actief op het gebied van de fatbikes. Hè. Er zit een helmplicht om te komen voor fatbikes. En men praat nou ik hoor een minimum leeftijd. En wij denken dat

0: dat ik hele effectieve maatregels wijs kennen. En uiteindelijk is het natuurlijk om het gedrag van de verkeersgebruikers. Dus het is net het voertuig op zich, maar vooral ja, hoe we er gebruik van maken.
1: Ja, maar voor eerst dus geen extra maatregels in de auto dat gaat om de fatbikes. Wethouder Evert Stellingwerf, dank u wel.
2: Alles wat je dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Op de basis kwam De Sprong en Alexia in Ljouwert. Is vanmorgen het startpakket van de Nije Kern doen Friese taal en cultuur oerlangen. Met dit pakket wil de provincie Squalm op wij helpen bij de inviering van die Nije Kern doen. Dit zo'n 1 augustus 2026 van Kreef binnen. Squalm hebben ons kwal hier 2030-2031 om die Nije Kern doen een plak te jan. Alle Friese Squalm in het primair en in het voortzetonderwijs krijgen de commentaar het startpakket daar stuurt. Dus ook de Squalm in de regio's dat net een soort Friese putsen wordt. Verslag jou Geke Leenstra, wie van de morgen bij die feestelijke start en praten daar met een leerling en een leerkracht. Maar eerst vregen ze om deputaire Eke Volkerts of Squalm ook ontheffing krijgen kennen voor die Friese lessen.
2: Nee, dat geldt nog net meer. Want wij leren dat wij deze nieuwe kern doen Squalm een Squalm eigen curriculum maatje kennen. Wat past bij de regio? Dus dan kun je de streektaal niet opnemen. En andere zaken die voor die streek, voor die regio heel wichtig binnen. En de Squalm die kunnen het volslijn onpassen op hun eigen gebied. Dus die ontheffingen die ben net meer nodig. En daarom is dat in de nieuwe situatie net meer mogelijk.
3: En als we het dan hebben over Stellingwerven of over de eiland, geldt dat dan ook voor hun?
2: Ja, dat klopt. En dat zit er maar ook in dat ook hun leerlingpopulatie, en dat is ook wat van de directeuren nu die Squalm rondkrijgen, die gaan van een grutpad in mbo-banen ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel praten kunnen. Ja.
3: 2030 is het doel. Wat hopen jou dat je dan zes jullie hier op Squalm?
2: Ja, dan gaan we ervan uit dat de band die hier op Squalm zit, liekens dat ze het Engels en het Nederlands praten kennen, lezen kennen en schreeuwen kennen, dat ik met Friese is.
3: Ja. Rens van der Voorn, jou binnen de directeur van De Sprong. En Joet heeft jou van de deputaire een taalplan oorhandig gekregen. Ja, Johan Beet, wat zit erin?
4: Ja, allemaal tips waar je mee kan beginnen op school en allemaal lesideeën. En dan aan de hand van de verschillende kerndoelen die zijn opgesteld. Dus het gaat ook echt over de taal. Hoe stap je in als taal? Dus waar zijn de kinderen al? Spreken ze thuis al Fries? Of hebben ze nog helemaal niet die achtergrond? Dus zo wordt er eigenlijk per niveau gekeken en ideeën gegeven hoe je daarmee om kan gaan. Maar ook het stukje cultuur. Dus ook waar staat de provincie voor? Waar moet je aan denken? Nou, de bekende Elfstedentocht, de liedjes die we net al hoorden. Dus dat wordt dan bijgebracht door de kinderen.
3: Ja. Jo, spreken zelf geen Fries? Nee. Binnen je meer docenten die geen Fries spreken?
4: Ja, dus hoe je het mooi kan verdelen, ik kom zelf uit Haarlem. Dus ja, ik heb het er ook moeten leren verstaan vooral. En ik ga me er niet aan wagen om te spreken. Maar het is wel dat je elkaar daarin kan helpen. Dus als ik bijvoorbeeld een les zou moeten geven, maar ik kan het gewoon niet goed uitspreken, bied je het ook niet goed aan. En dan moet je samen met elkaar gaan oplossen dat bijvoorbeeld een collega jouw klas op dat moment doet en dat je het uitwisselt. Maar ik kan prima lessen geven over de Friese cultuur. Hè? Dat is gewoon in het lespakket. Maar op dat soort stukjes is het wel goed om met elkaar even samen te werken. Ja.
3: Is het jouw eigen doel om bij 2030 Fries te spreken?
4: Nou, het is wel ambitieus, maar ik ga er wel voor. Wie weet. Dus ik ga mijn best doen.
3: En herstel ik Friese les op Squalm?
5: Ja.
3: En ik één keer in de week?
5: Ja.
3: En nou straks krijg je vaker Friese les. Wat vind je daarvan?
5: Ik vind het wel leuk.
3: Wat hoop je te leren?
5: Om een beetje Fries te praten.
3: Is dat al een beetje?
5: Niet heel erg.
3: En dan? Kan je toch wel een beetje Fries praten?
6: Nee, niet echt. Nee.
3: Zit je in groep 8?
6: Ja.
3: En wat vies je ervan dat je straks meer Friese lessen krijgt op Squalm?
6: Ja, fijn. Ik hoop wel echt meer de Friese taal kunnen spreken.
3: En wat vind je er dan van dat je ik meer hoe de Friese cultuur leren? Dus net alleen de taal, maar ik de tradities bijvoorbeeld.
6: Ja, ook mooi dat ik ook gewoon leer dat wat we hier doen in Friesland.
3: Ja, want kerst al een paar dingen betinken, zo een paar Friese tradities?
6: Kaatsen. En weet ik eigenlijk niet.
3: Kun je er bij onvullen?
5: Schaatsen. Dus de Elfstedentocht. Meer weet ik eigenlijk ook niet.
3: Is er nog een paar onvullingen?
6: Sugarbollen.
3: Ja. Goed zo. Ja, top.
1: Ja, Kirsten, Redrieden, Soekerballen inderdaad. Nou ja, aardig Fries collega. En bijdragen we dat van Geke Leenstra.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
7: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
7: Friesland. Bist er misschien wel eens tjinkam op een rommelmerk of bij een antiekzaak? Oude ansichtkaarten met erop foto's van Friese dwarpen en steden. Dat zijn meestentijds foto's van voor de oorlog. En een grut part van die foto's is makken troch een fotograaf uit Loud, Hendrik van Kampen. Ja, die libbert intussen net meer. En zijn pakensissers die kregen het beheer over de sameling foto's en ansichtkaarten van Kampen. En Joert wilde die voor het eerst weer digitaal beschikbaar maken. Verslagjouwer Jantine Weidenaar die spruts mij twaalf van zijn pakensissers.
8: De zaak die mijn opa had, de fotovaker in Leeuwarden. Dus heel veel Leeuwarders weten dat nog wel. Zat in de Sint-Jacobstraat. En die... Dus mijn vader heeft die zaak overgenomen. Die heeft de zaak beëindigd in 1973. En al die negatieven zaten bij mijn vader op zolder. Dus toen hij overleed, toen vond ik die negatieve mappen. Die heb ik meegenomen. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel eens wat mee. Maar destijds, toen dat was in begin 2008, 2009, zoiets, kon je dat nog niet goed digitaliseren. En pas onlangs heb ik ontdekt van hoe dat het beste kan. Kan ik straks wel even laten zien. En nou kan ik ze heel mooi afwerken.
2: Wat voor foto's hebben we het dan over?
8: We hebben dus van allerhande onderwerpen in Friesland. Hij heeft heel veel dorp gefotografeerd voor ansichtkaarten. Maar hij deed daarnaast ook deed die boerenwerk fotograferen. Arbeid op het land en akkerbouw. En hij heeft in de steden gefotografeerd. En heel af en toe wat evenementen. Heel weinig.
2: Ja, maar dat zijn dus de foto's die we op ansichtkaarten vaak tegenwoordig op een rommelmarkt in een antiekzaken vinden.
8: Ja, er zijn enorm veel ansichtkaarten van mijn opa in omloop. Dat is ook de reden waarom ik met mijn neef daarmee bezig ben. Wij willen eigenlijk, die man die moet de eer hebben dat iedereen weet dat die ansichtkaarten van hem zijn. En hoe die te herkennen zijn.
2: Ja, want hoe zijn ze eigenlijk te herkennen? Hoe is het voor jullie om te zien, deze is van opa en deze is niet van opa?
8: Ja, dat kan u straks wel even laten zien. Maar er vallen heel veel puzzelstukjes bij elkaar. Bijvoorbeeld auto's die op een ansichtkaart staan met een nummerbord dat mijn opa heeft gehad. Vooral het lettertype dat mijn opa gebruikt om de titels eronder te schrijven. Dat is heel kenmerkend. En dat gebruiken wij voor de determinatie. En ja...
2: En hoe voelt dat dan als u weer wat vindt van...
8: Ja, dat is natuurlijk een schat. 150 glasnegatieven. Want dat is nog veel eerder. Dat is dan periode 1916 tot 1930. En dat ik mijn foto's gaan van 1930 tot 1940.
2: En wat voor indruk krijgt u van de wereld van toen als u die foto's bekijkt?
8: Ja, er zijn herkenningspunten, maar het was ook totaal anders. Heel veel van die sporen in het landschap... Er is heel veel verveend in Friesland bijvoorbeeld... Daar is heel veel van uitgewist. Dat zie je niet meer in het landschap. En dat was toch volop aanwezig toen hij fotografeerde. Dus ik heb redelijk bijzondere foto's van de sluis van Drachten. Sluis van Jubbega. En dat soort dingen. De Belgische wijk rond Jubbega. Daar heb ik foto's van. Maar ik kwam op de gekste plekken, die man.
2: Ja, nu komt het eigenlijk... Het was al publiek bezit natuurlijk. Op de ansichtkaarten is het de wereld over gegaan. Nu komt het online. Ook voor de hele wereld beschikbaar. Hoe is dat?
8: Ja, dat willen wij graag. Want wij willen die man... dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling. Dus het vervelende was ook dat er ontzettend weinig informatie zat erbij. Er waren negatieven en dat was het. Zoek het maar uit. Wat is het allemaal?
2: En bent u erachter wat het allemaal is?
8: Ja, heel veel wel. Ik heb nogal een paar raadsels, maar die heb ik niet uitgevonden. Maar heel veel is wel... Hebben we wel uitgevonden.
7: De fotocollectie van Hendrik van Kampen van Ljouwert is van Joert Arver om te vinden op de website van Beeldbank Erfgoed CMS.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Het spektakelstuk Het Hinder van Harig, dat in januari strakker voor een uitverkocht WTC-expo opviert is, belibbert een reprise. In november ben de drie voorstellingen in de expohal in Assen. Het Hinder van Harig, als misschien mooi kregen, het is een show mooi Friske hinders, muziek en theater. De voorstellingen in januari zijn Leo Dwien en Steve uitverkocht en waren ik wel enthousiast ontvangen. En dat succes krijgt dus nu een vervolg Boetenhuis Provincie. De artistiek leader is Thierry Kooistra van Weidem. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, ik zei een spektakel, maar muziek, theater en Friske hinders. Is dat een, wat dat betreft een goede omschrijving?
4: Nou, dus het best is het toch. Wat moet ik nou nog dat voegen hieraan? Dus wat dat omgeeft, ja, dat is ja, als antwoord, ja. Nee, okay. dat wie het absoluut. Een groot spektakel. En dat spektakel, dat gaan wij toch nog eens een keer te herhalen op haar zoektocht. En wij dat weer reden om dat weer mooi te bedenken.
3: En hoe kom je hem dan in Assen terug?
4: Ja, dat is natuurlijk, dan komt ze eigenlijk in het organisatorische merkomst uit. Maar wat mij verteld is, er zit een half onder TT-circuit. En die is zo'n kwart wat dat werd broekt als een evenementenhal. Een beetje hetzelfde als het WTC Expo. En daar willen ze wat meer activiteit willen ze in. Nou, daar is een heel soort motocross daarin. En daar is al zo'n, en er is binnen al tribunes. En toen dachten ze, wat kunnen we nog meer? En daar is dan ik rond te vaart. Ja, wat doe ik in zo'n en wat mooie tribunes? Nou ja, dat is, dan kom je ook dichtbij een soort piste of eerste bak, om het maar zo te zeggen. En staat die dingen bij elkaar aan, die werelden bij elkaar aan. En die moertjokoor nou 1 november in Assen.
3: In hoofdvallen van het oorspronkelijke stuk van Het Hinder van Harig, zaten we hier in Friesland zien konen, get aan mij naar Assen.
4: Nou, ik vind sowieso dat als je iets dingen haalt en iets is een... Als de wolf net een succes is, maar iets hij al een keer die. En dan vind ik dat je het altijd met je de lekkers en tekkers met je opskotje en naar je ding je. Dus ik denk dat we 60% horen. Dat wat goed is, horen we. Maar ik al je naar je ding brengen in. En de week nog rondom al je oren zaken die we ooit een keer scrossed hebben of nog net erin zetten om dat erbij te doen. En ik werd een eigen nieuwe vaststelling. En dat nemen ze dan zitten we er natuurlijk nieuwe dice. Ik zou het een heel gauw 2.0 versie of zo. Maar ik wou wel zien dat ik echt een 2.0 versie is.
3: En dus. De cast en zak in die mei, of komen er een heel soort nieuwe acteurs en nieuwe hinders bij?
4: Nee, gewoon in de basis niet alleen in mij ken. De eerste die vallen al in verband, maar gewoon dat het qua tijd net uitkomt. En dan hebben we hele betoefde naar je meesting of waarom staf. Net verroren het verhaal ik iets erop. Maar in de basis hebben we maar dezelfde meesting hier. Uit Friesland zijn we naar Drenthe alreizen hier.
3: En is dit dan de laatste keer? Of denk je dan van nou, ik heb misschien nou wel een keer?
4: Nou, dat weet ik niet. A lijkt het net in mijn hand. En het is net dat ik direct op in mijn eerste instantie van iets maar daar helder wat een succes is. Want je hoeft net een succes uit te melken. En ik vond het hier nog een heel soort helder wie. En dertig is het artistiek ik uitdagend voor u. En tegelijk gaat er een heel soort meesten. Ga dit pas je wat van jij hebt nou dat het voorbij wie. En dat vind ik zelfs ik net. Ik zelf ik leuk dat een aardig meesten dat nog zien kennen. Dus dat is eigenlijk een van de redenen dat ik graag het wandel. En ik heb het idee dat er maar kreeg begon wie en toen je het al aan doen. Nou ja, zal ik even dan verlengen.
3: Een nieuwe kon zien Assen dus voor Het Hinder van Harig. Dank u wel voor de bijdrage in deze programma.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
5: Het hield niet duidelijker wat er verschil binnen tussen de Friese en landelijke aanpak van de stikstofcrisis. Op grondpunten binnen die best grut, toch denk de provincie, dat ze ermee het ministerie wel uitkomen kennen. Van mij niet kan de provincie maar een eigen aanpak op basis van vrijwilligheid om de stikstofbelasting op 13 natuurgebieden rond te brengen en de natuur daar te herstellen. Nou, hoe lezen mij provinciale steden en belutsende partijen als ze van de morgen presenteren wat het opspieten had voor de plan. En daarbij wie verslaghouder Remco de Vries. Remco, een goeie middag.
6: Goeie middag.
5: Ja, binnen nog zaken wijzigen, toch die hoe lezen?
6: Nou, ze varen wat scherper onder wien. Dat gaat om het uiteindelijke doel van deze hele exercitie. En dat is natuurlijk dat er weer een natuurvergunningsuitjoen willen kennen. Want alles zit nou vast in het zogenaamde stikstofslot. En zij denken in de ring van 2020, dit is een plan voor aanpak, als er dan een uitvieringsplan werken wordt, dat ze al in een soort met oorgangsbeleid al beginnen kennen, maar ze hier en daar wat natuurvergunnings uit te gaan. En dat hij ze nou wat scherper erin zetten, zeg maar, als het er Jertiets insteert. Dus ze hebben wat sterkere hoop dat dat goed komt. En ja, ik heb er zelfs ook vragen van, ja, waar profiteert hij dan het meeste van? Waar zou er als eerste van profiteren kennen vooral? En dan zeggen zij bij naam onder andere de pasmelders en de interimmers. Dus de meesten, de boeren die het een beetje tussen het wal en het schip vallen binnen, zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert. Dus die twee partijen zullen dan als eerste aan boord komen kennen in 2020 al om het stikstofslot een beetje hipper te maken.
5: Ja, 2020 dus misschien al de eerste natuurvergunning. Ze listen toch wat oorschemen, maar Saskerp is net juist stel, toch?
6: Nee, ik denk dat de hoop er altijd nog weer, maar ze hebben nou wel wat, meer hoop op dat dat wel te dwanen is. Wel maar wat slagen om met jermtaken natuurlijk, want het is een heel juridische griebus vanzelfs, waarbij de rechter natuurlijk, altijd voor de rechter gebracht wordt, ik nog wel eens wat ze kennen. Ja, en als een rechter er rond de pas komt, dan schoot het makkelijk op. Maar ze hadden dus het goede hoop dat zij Takomir dus al wat mensen kunnen helpen kennen. Voor de hele generale, dat hele stikstofslot om dat de hele dal van auto krijgen, is er volle meer nodig natuurlijk. En daarvoor is deze eigen Friese aanpak, die is daarvoor ontwikkelen. Er zitten ook wel verschillen vanzelfs. Het is eerder ook wel een beetje boppenwetterkaam, dat er wat verschillen zitten tussen deze Friese aanpak en de landelijke aanpak.
5: Ja, en wat binden die verschillen dan?
6: Nou ja, een groot verschil is bijgelijks dat het Rijk die wil eind voor alle tredje in stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, willen ze een zone omheen, waar ze haar voor zo'n 400 meter, waarin behinder stikstof uitschieten worden kennen. Dat heeft het meeste effect, dat je stikstof uitschiet, verminder je dicht bij een natuurgebied, kan het wel een factor 10, kan het wel schelen. De provincie zei van mij, als wij, zeg maar, misschien al op het Friese Vesterland 30% minder stikstof uitschieten, dan is dat genoeg voor het zien van die trekking gebieden om die van de stikstofslot uit te krijgen, maar wat extra natuurmaatregels om de natuur even een beetje bij te krijgen. Het Rijk zou het eis van, wij willen het dus voor alle trekking gebieden en de provincie, hoe dat is het alleen nog maar nodig, met wat extra maatregels in zijn zone alleen nog nodig voor de Bakvinse Duin, het Rensfriese Wold en het Vochtloer Vingen. Nou, dat verschil is er gewoon. En overschil is bij Gelieks ik. De grondgebondenheid er is. Hoeveel kijk kan je op een bunder loon houden? Er is een landelijk woord ze daar een norm aan stellen. En ja, daar zitten wij in Friesland in wijzen al onderzeese zeeën. Dus wat moeten we daar eens mee? Maar goed, ze hebben goede hoop dat ze er met Rijk uitkomen.
5: Ja, juist is op Prinsjesdag de nieuwe begroting van het Rijk presenteren. Stel er nog zaken in 30 provincie wol of misschien helemaal net mij uit de voeten kin?
6: Ja, één ding waar ze nou echt op verder praten is het geld wat de natuurbeheerorganisaties krijgen, gewoon regulier, om die natuur te beheren. Eindje dat daar zo'n staatssecretaris Bleker ontraat een heel skofklin, krijgen ze eens volle minder dan wat ze nederig gaan. Dat is in de rin van de titel wat repareerd, maar het is eigenlijk nog heel titel te min. En dat is landelijk stelt op 200 miljoen euro. En ze is begrepen dat als je meer vreet je ik, als het gaat om het natuur toerwestel en plan daarvoor, dat wel uitviet worden mat en dat daarvoor ik die natuurorganisaties geld nederga, komt puur voor de eigen organisatie en het reguliere beheer. Dat is nog net opgelost. Er luidt nog een gat. De steeds geloof ik zo'n wat is het, een 42-43 miljoen euro steeds er nou voor 2027 steeds er in de boeken. Er is nog geen structureel geld van en in 2028 wordt er een natuurpact sletten. Dan is de hoop dat er ook structureel geld komt. Maar van het oegongeert, wat toen zo'n 20 beter nog net uit. En de teert die dringt wel. Dus de provincie binnen er ook nog in oorlog is, maar Driek, om daarvoor een oplossing te zitten. Dat kan wijzen dat Driek het nog ergens geld vindt. Of dat de provincie zelf natuurlijk nog wat meer eigen geld erin stoppen. Maar de deputaire die chirurgieert, Matthijs de Vries, die weer hoopvol dat ze daar uitkomen zullen.
5: Oké, Remco de Vries, dank u wel.
1: Alles wat jouw dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.
3: Friesland kent takken we hier mogelijk al ambitie van het stikstofslot al. Benamme boeren die het zonder dat ze er zelfs wat ontwang kunnen, nou geen geldige natuurvergunning hebben, die zonder maar helpen willen kunnen. Bij de provincie Friesland denken ze dat er mogelijk in een saneerd oergangsbeleid. Daarvoor moeten de provinciale steden takken maar wel de eigen Friese stikstof- en natuurherstel onpak goedkeuren. Die hebben deputaire Steerten Joert versteld. Zo zei landbouwdeputaire Abel Koistra.
7: Ja, als je in het varen hier hebben wij maar de Steerten dus plan van aanpak, stikstofreductie, natuurherstel besprutsen. Dat hebben we nou versteld in een Friese aanpak, dat we nou definitief uitvieren willen. En daarin hebben we in dit traject ook naar voren te helpen, omdat het dus primaire doel bloot om die vergunningverlening zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk open te stellen. Vergunningverlening onder voorwaarden, ze kan daarin helpen. Wat je daar wel voor nodig hebt, is een geborgd plan. Waarmee je A, stikstof reduceren gaan, en B, ik mijn natuurherstel ontslag gaan. Vergunningverlening onder voorwaarden kan daarin helpen. Dus wij vinden dat heel wichtig om zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk het commentaar dat hier te stellen. En dat willen we met de honger van dit plan zo goed mogelijk uitwerken.
6: En binnen bepaalde gebieden werd zoiets mogelijk naar voor het eerst kennen, of bepaalde bepaald soort vergunnings die daar mogelijk loskomen op pasmelders. Waar mag je het meest hopen op een oplossing zo snel mogelijk?
7: Ja, we gaan natuurlijk zijn dat wij pasmelders en met name interimpers heel graag helpen willen. Dus die daar wil ik maar zien, hoe kan dit instrument daarin helpen? En dan jonker zorgen wij bij instrumenten van bijgelijks het intern solderen, het extern solderen of verduurzamingsobjecten, waar al heel volle protte interesse is bij met name de agrarische ondernemers, dat we die instrumenten...
0: Morgen is er weer
1: de dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier
1: met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt omroep Friesland.
8: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerkerij in zicht komt.
9: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
8: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrumlinkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Tegen het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint nog droog, maar al snel volgt er bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
14: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
15: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ed Sheeran verloor in één dag zijn band, zijn voorprogramma en honderdduizenden volgers. De radiovriendelijke middle-of-the-road familie georiënteerde zanger met zijn iets wat diksige liedjes die juist nooit iemand voor het hoofd wilde stoten, is precies omdat hij niemand voor het hoofd wilde stoten dan toch in opspraak geraakt. Is toch tragisch? Ed Sheeran, een soulzanger zonder ziel. Welkom bij het oog op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Een binnenhof vol liefde, daar hoopte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op. En warempel, het leek bij vlagen wel een soort geëscaleerde datingshow. Wilma Borgman die doet zometeen verslag van wat er allemaal is ontstaan. Als er een plek is waar nog steeds spectaculaire records sneuvelen, dan is het toch wel aan de pomp, de benzineprijzen. En dit keer schieten ze weer de lucht in vanwege de situatie in Saoedi-Arabië. Brandstofexpert Lucia van Geuns is niet echt optimistisch. Dat hoort u zo meteen wel. Een Afghaanse romcom, No Good Man heet het, tegen de achtergrond van de machtsgreep van de Taliban. En u weet wel, al die beelden van mensen die probeerde Kabul te ontvluchten, ontvouwt zich een romcom. De film gooide hoge ogen op het festival in Berlijn en journalist Sahar Noor die sprak de regisseur eerder vanavond. Vincent Bijlo komt ook op bezoek. Hij brengt in de theaters een ode aan zijn overgrootvader Berlage de architect. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 16 september.
2: De dag dat D66 in het parlement de liefde verklaarde.
3: Ik noem het binnenhof vol liefde.
2: Met als doel om oppositiepartijen te verleiden om de coalitie te steunen.
3: Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
2: Alleen de partijen die hard nodig zijn voor een meerderheid leken daar in eerste instantie geen trek in te hebben.
4: De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
5: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
4: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
2: Ik zei leken, want er lijkt toch een geitenpaadje te zijn. Luister straks maar naar de bijdrage van Wilma Borgman. Waren het nou boeren die gisteren sabotage pleegden op het spoor?
6: Ik weet niet of dat de boeren dat wel gedaan hebben, maar persoonlijk vind ik dat geen goede actie.
7: Dat gaat te ver.
8: Maakt niet uit van welke groepering je bent. Je moet je medeburger niet in gevaar brengen.
2: Wie het ook is geweest, wist in ieder geval goed wat hij deed.
9: De mensen die dit gedaan hebben, hebben zich wel verdiept in het spoor. Je kan dit niet zomaar.
2: Ondertussen is er nog niemand aangehouden, maar dat gaat echt wel gebeuren, voorspelt minister Van Wil.
10: Politie en het OM zitten hier bovenop.
2: Want goed werk heeft tijd nodig.
10: Dat gaat wel enige tijd duren, maar ik heb zoals altijd goede hoop en vertrouwen in politie en het OM dat we erachter gaan komen hier achter zat.
2: Ook weer slecht bruggennieuws. Op de A15 is er weer een gedeeltelijk een afgesloten. Er zijn namelijk scheuren gevonden.
11: Omdat veiligheid altijd voorop staat, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen. Ook al neem je die natuurlijk liever niet.
2: Pokémon bestaat 30 jaar en dus kwam er een nieuwe kaart waar mensen graag vroeg voor uit de veren kwamen.
12: Sinds 1:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als de jongens. Laat dit als honderden euro's aan Pokémon.
2: Voor de een is het nostalgie, voor de ander een belegging.
13: Ik hou ze dicht, dus ik pak ze niet uit. En ik denk dat ze gaan stijgen in waarde.
2: Dan nog droevig nieuws. Na een lang gevecht is Bartine Koeman overleden. Vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Na het laatste WK was ze wel klaar met voetbal.
14: Het komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
2: Ja.
14: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag.
2: Ook overleden is de man achter deze woorden.
15: Het geert on.
2: Ja, hij is overleden. Toen hij deze woorden eenmaal had uitgesproken, bleven ze Henk Kroes voor altijd achtervolgen.
16: Ik tref soms mensen die kennen mij, maar ze weten mijn naam niet meer. Maar, oh, u bent de man van het Gierdon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is vast ingezien door Dorald Megens.
7: De prijs van olie en gas is de laatste weken zo hard gestegen dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag volgens de Telegraaf alweer achterhaald zijn. Waar het kabinet nog rekent op een koopkrachtdaling van 0,1%... gaan economen van de Rabobank al uit van min 0,8%. De bank heeft de verwachting aangepast vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie licht zal dalen, maar economen van de Rabobank houden het op een stijging tot bijna 4%. Ze verbazen zich erover dat het CPB nog rekent met verouderde olie- en gasprijzen. Het bevestigt dat het in deze turbulente tijden onmogelijk is om te sturen op koopkrachtplaatjes, stelt de Rabo-econoom.
7: In de Volkskrant een verhaal over openlijk racistische theorieën in een Engelstalige podcast van Forum voor Democratie. Die worden in de podcast verkondigd met instemming van presentator John Loveland, vertrouweling van Thierry Baudet. Niet eerder werden racistische ideeën zo onverbloemd en in alle ernst besproken in een officiële uiting van deze partij, schrijft de krant.
2: In de podcast The Forum and Friends worden zwarte mensen als genetisch inferieur omschreven en vergeleken met roedeldieren. Forum-fractievoorzitter Ralf Dekkers zegt dat hij het niet eens is met de uitspraken, maar ziet geen reden om de uitzending offline te halen. En presentator Loveland en Forum reageren niet op vragen van de krant.
7: Het AD duikt in het voornemen van de EU voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13. En kinderen van 13 tot 15 kunnen in het plan alleen met ouderlijk toezicht de apps gebruiken. Het plan wordt morgen officieel gepresenteerd onder de noemer EU Kids Act. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakt zich zorgen over het verslavende ontwerp van sociale media. Dat zei ze vandaag al.
2: Maar hoe handhaaf je zo'n leeftijdsgrens? In Australië geldt al een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Maar dat wordt door veel jongeren omzeild door een anonieme VPN-verbinding. Von der Leyen liet vandaag al doorschemeren dat de bewijslast bij de sociale mediabedrijven komt te liggen. Ze moeten aantonen dat ze veilig zijn. Wij bepalen de regels, niet Big Tech, zegt ze.
7: In het cultureel supplement van NRC een afscheidsessay van popjournalist Hester Carvalho met prachtige illustraties van tekenaar Typex. Na 36 jaar stopt Carvalho met schrijven over popmuziek. Erover praten en schrijven was voor haar een droom die uitkwam. En ze ontdekte ook, hoe goed een album ook is, live is altijd beter. Dat maakte ze dit jaar ook weer mee met de Amerikaanse band Geese.
2: Op hun studiowerk reageerde ze lauw, maar dat sloeg om in Paradiso afgelopen maart. Ongeremde energie en gedisciplineerd gedoseerd. Geese voerde het publiek mee van ruige uitbarstingen naar plotselinge sereniteit in een cadans van aantrekken en afstoten. Gehypnotiseerd stond Hester Carvalho te kijken, maar nu vindt ze tijd voor nieuwe dingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mark Ember, Good to Be. We gaan naar Den Haag. Het was de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Spannender dan ooit, zei iedereen gisteren, was een voorspelling. Want ja, er zit een minderheidskabinet. En dat is moeilijk om dan een meerderheid voor alles te vinden. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Pieter, goedenavond.
0: Nou, vond je het ook een spannend debat?
1: Nou, het begon vanochtend, zoals een van de Kamerleden zei, als een openbare therapeutische onderhandelingssessie. Maar ja, in de loop van de dag werd het eigenlijk steeds spannender, dat debat. We begonnen vanochtend aan deze debatten met een totale onzekerheid over hoe dit kabinet zijn wetten ooit door de Kamers krijgt. Want ja, die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, die hebben nog lang geen meerderheid. We hebben het vaak gehoord. Ook gisteravond nog in onze uitzending: de oppositie wil dat de coalitie kiest. Wil je over links die meerderheid of wil je over rechts die meerderheid? En dat bleef ook vandaag een groot deel van het debat het verhaal. Het kan niet met ons allebei, zeiden zowel pro-leider Klaver als JA21-leider Eerdmans. Luister maar.
2: Kijk, wat gebeurt er nou als je pro- en JA21 in één hok stopt? Dan gebeuren volgens mij twee dingen. Alles wordt twee keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
2: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
1: Maak die keuze, zeiden Eerdmans en Klaver, ook vandaag overdag nog. Gisteravond hadden we het ook over de T-splitsing waar het kabinet op afkoerst. Nou, dat beeld heb ik vandaag heel veel teruggehoord in het debat. Kies nou, wil je links of wil je rechts? Want als je recht doorgaat, dan eindig je in het ravijn. Dus die coalitie werd die keuze steeds maar voorgelegd. Ja, en dat wil de coalitie niet, want die is daarover verdeeld.
0: En hoe zit dat dan nu aan het einde van deze dag? Zit ze nog steeds vast in die klem?
1: Nou, dit duurde allemaal tot een uur of half acht vanavond, vlak voor het diner. En toen was Joost Eerdmans aan het woord en toen bleek ineens dat hij die keuze loslaat. Hij kreeg de vraag: als het kabinet jullie kant kiest, wordt het dan een totaaldeal voor alle begrotingen? Nou, nee, zei Eerdmans, want er zijn een paar begrotingen die ik helemaal niet zie zitten. Die van asiel bijvoorbeeld, en die steunen, daar heeft hij geen zin in, zei Eerdmans.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar toen was het antwoord van de premier, toen ik vroeg van wat wil je dan terug, Dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet. Ja, dat is de kwestie.
3: Wat ons betreft, wat pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting, ligt wat ons betreft nog steeds open. Oh. Want dat betekent inderdaad wel, hè, dat je op al die begrotingen ja moet zeggen. En daar zitten ook echt pijnlijke dingen in, voor ons allemaal overigens.
2: Ja. Ja, dat is allemaal. Kijk, ik sluit hem dus niet uit, want hij hoeft niet van tafel te zijn. Maar ik zeg, het lijkt alsof die weg achter ons ligt. Ja, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto. Dus dat zal moeten blijken. De tijd wordt alleen steeds korter. Ik denk dat we dat met elkaar wel vast kunnen stellen.
1: Ja, dat was Joost Eerdmans vanavond vlak voor het diner. En zijn nieuwe positie, die toch behoorlijk anders was dan hoe hij de dag vanochtend begon, die kwam voor de hele Kamer totaal uit de lucht vallen. Want inderdaad was het anders dan hoe hij vanochtend nog klonk.
0: Maar dat betekent dan dat het niet meer een totale keuze voor links of rechts hoeft te zijn, maar gewoon op deel. Pakketten, zeg maar. Wat betekent dat concreet?
1: Nou ja, dit kan een uitweg zijn voor het kabinet. En het is niet zo gek dat de eerste reacties bij de VVD op die draai van Eerdmans behoorlijk juichend waren. Want wat Eerdmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Wat hij gisteravond in onze uitzending ook zei. Het kan best over rechts. En het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eerdmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan. Want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet. Maar toen kreeg hij een aanval uit onverdachte hoek. Geert Wilders die vond dat het toch niet heel goed doordacht was allemaal.
4: U begrijpt het zelf niet. U begrijpt het zelf echt niet. U zit, met alle respect wat ik heb voor de Eerdmans, een beetje te wazelen. Want er zijn twee mogelijkheden. Of u zegt, wat u eerder heeft gezegd, kabinet kiest voor links en rechts. En als ze voor u kiezen, maken ze met u een deal en met niemand anders. Of u zegt nee, want dat kan niet, dat is voorbij. Ik ga toch het maximale voor mijn kiezer eruit halen. Geen motie, want er alles eruit halen op wat lukt. En wat niet lukt, stem ik tegen. Maar dan is niet de voorwaarde dat ze dan geen andere meerderheden mogen zoeken. Dan gaan ze naar links of naar andere partijen om op waar u niet steunt. Om daar andere meerderheden te halen. Met de consequentie dat u misschien asiel binnenhaalt, maar dat zij stikstof of iets heel anders wat uw kiezers niet wil binnenhalen. Dus wees nou duidelijk. Of een hele deal, of per begroting. Maar dan mag de rest dat ook doen per begroting. En dan krijg je een totale chaos. En dan is het kabinet de grote winnaar. En jullie zijn allebei de verliezers.
1: Ja, want Eerdmans kan wel zeggen dat hij die begrotingen dan niet steunt. Maar die komen er dan misschien toch doorheen met een andere meerderheid. En dan krijgt hij beleid dat hij wel wil, maar ook beleid dat hij niet wil. En dan is hij er toch weinig mee opgeschoten.
0: Ja, als je het zo beluistert, dan heeft de oppositie zich een beetje uit elkaar laten spelen. Is in ieder geval geen eenheid meer.
1: Nee, als dit inderdaad de bedoeling was van jaar 21... dan heeft Eerdmans zich behoorlijk in de kaarten laten kijken. Die heeft nu zijn terugvaloptie op tafel gelegd. Maar die betekent ook dat het kabinet weet dat ze met hem dus niet alles in één keer gaan binnenhalen. Ja, de meeste begroting misschien wel, maar een paar ook niet. Niet de begroting van asiel, niet de begroting van klimaat en ook niet belastingverhoging voor werknemers. En ja, die moeten dan toch ook een meerderheid uiteindelijk. En bij Klaver kunnen ze dan niet terecht, zei die vanavond.
3: Ja, 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Meneer Eerdmans.
2: Ja, kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. Nee, doe dat dan eens. Want dat hebben wij namelijk wel gedaan. We hebben onze nek uitgestoken. En dat wordt ook gezien. Het wordt ook gezien door ministers die zeggen, ja degelijk, je kunt verschillen van mening, maar er is ook een houding. Een houding om naar een kabinet toe te gaan om te kijken waar je kan komen. En dan kun je heel arrogant gaan zeggen van ja, 21 jaar, wat zit je nou? En alleen maar meegaan met bezuinigingen. Wij steken onze nek uit als het moet. En daar willen we ook begrotingen voor op toetsen. En de chaos van de destructie is niet voor ons.
1: Nee, dat was de voorheen verenigde oppositie.
0: Ja, wat vonden de coalitiepartijen daarvan eigenlijk? Waren die blij? Want het is voor hun gunstig, denk ik.
1: Ja, in ieder geval voor de VVD, want dit is de route die de VVD al heel lang bepleit.

0: Nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Ja, morgen premier Jette. Wat wordt zijn missie?
0: Ik denk een dagje spitsroede lopen, want hij moet de coalitie weer verenigen. En dat is op zichzelf al een opdracht. Sterker nog, hij moet daarbij ook nog eens de oppositiepartijen te vriend houden. En over al die partijen heen ook nog eens de werkgevers en vooral de vakbonden. Jette kan het zich niet veroorloven om een van hen van zich af te stoten. Het staat in zijn taakomschrijving om het hele proces te leiden. Tot nu toe is het allemaal buitengewoon chaotisch verlopen. En morgen moet Jette laten zien dat het ook anders kan. Dat hij wel degelijk een route heeft om zijn kabinet overeind te houden. Bedenk daarbij wel, Pieter, het is zijn allereerste keer, de allereerste algemene beschouwingen als premier van een kabinet. Dus alle blikken gericht op Rob Jette morgen, Pieter.
1: Nou, dat is morgen. Voor nu dank je wel, Wilma Borgman.

0: Gabriels was dat. En we gaan het hebben over de olieprijzen. Weer een nieuw record voor de benzineprijs. Vandaag ging die van een liter met 0,4 omhoog naar ruim €2,72. De brandstofstijging, de prijzen daarvan, dat gaat al de hele tijd door. En dit keer is het Saoedi-Arabië, waar een belangrijke pijpleiding stil is komen te liggen naar een droneaanval. Hoe cruciaal is Saoedi-Arabië en hoe ziet het er nu uit voor de wereldwijde oliemarkt? Lucia van Geuns, energie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is er in Saoedi-Arabië precies gebeurd?
1: Nou, vorige week zijn natuurlijk de gevechten tussen de Houthis en Saoedi-Arabië opgeleid. En dat heeft ook geleid, weliswaar niet noodzakelijk van de Houthis zelf, maar in ieder geval van Iran gelieerde militia's, dat de pijplijn, de Oost-West-pijplijn, dat loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee, dat die is geraakt. In ieder geval een aantal pompstations zijn daar geraakt, helemaal in Yanbu. Dat is een havenstad waar ook een raffinaderij.

0: rij is. En dat betekent dat die pijplijn op dit moment stil ligt. En daar vloeit eigenlijk op dit moment ook heel veel olie, vloeide veel olie doorheen. En dat was eigenlijk een soort van een escape route, om het maar in het goed Nederlands te zeggen, voor hetgene wat niet door de straat van Hormuz komt. Dus voor Saudi-Arabië was dat echt wel een hele belangrijke pijpleiding om in ieder geval nog olie te kunnen exporteren. En dat ligt nu stil.
1: En hoe lang gaat dat duren? Is dat makkelijk te repareren?
0: Nou, daar zijn ook nog verschillende berichten over. In principe, Saudi-Arabië kan snel zaken repareren. Dat hebben ze ook in 2019 laten zien. Toen in Abqaiq, dat is dan weer aan de westkust, dus bij de Persische Golf. Daar hebben de Houthis toen ook flink veel ravage aangericht bij hun oliefabrieken. En al met al hebben ze dat vrij snel gerepareerd. Dit zijn, zoals ze dat laten zien in ieder geval, of zoals er is gepubliceerd op luchtfoto's of satellietfoto's, zijn de twee pompstations. En in principe kan het snel. Er wordt gezegd door Saudi-Arabië zelf dat het wel een aantal weken zal gaan duren. Andere bronnen zeggen van nou, dat kan misschien wel in een week of twee weken gefixt zijn. Maar dat weten we niet precies.
1: Die aanval, was die gericht tegen Saudi-Arabië of ook wel om het Westen te treffen?
0: Nou, de gedachtegoed komt zeer waarschijnlijk uit Iran, ook om het Westen te treffen en om in ieder geval ook de wereldeconomie te treffen. Want ze weten, als je doelgericht deze pijpleiding aanvalt, dan val je ook doelgericht eigenlijk de oliemarkt aan. Want Saudi-Arabië heeft dus deze pijplijn nog, om in ieder geval ongeveer 4% van de wereld olie-export nog op de markt te brengen. Voor een deel naar Europa, maar ook veel via een omweg, via de Bab-el-Mandeb-route, dus die andere zeeengte, zeg maar, die zeestraatweg die naar Azië leidt, om dat in ieder geval nog op de markt te brengen. Nou, nu is die Bab-el-Mandeb-route ook al afgesloten, in ieder geval van Saoedische schepen. Dus ze kunnen nu alleen nog maar die olie evacueren via de Rode Zee. En er loopt ook nog een kleine pijpleiding naar de Middellandse Zee. En dat is nu dus ook even tijdelijk gestopt. En dat geeft een enorme schok op de oliemarkt. Vooral omdat de oliemarkt op dit moment eigenlijk niet meer veel reserves meer heeft. Het heeft nauwelijks meer buffers, als je wilt, om deze schok op te vangen. En dit is vrij veel. Je praat over 3,5 tot 4 miljoen vaten.
1: Ja, we hebben Hormuz is dicht. Rusland is natuurlijk de import bijna gestokt. En dan heb je deze pijpleiding die is getroffen. Ja, wat betekent dat concreet voor de olieimport in Europa? Op een gegeven moment wordt het krap, maar wat houdt dat in? Moet je dan op zoek naar andere oliebronnen of gaat de prijs gewoon omhoog of allebei?
0: Nou, sinds het conflict in het Midden-Oosten, het is eigenlijk nu al bijna 7 maanden aan de gang, heb je gezien dat eigenlijk die oliemarkt heel erg goed reageerde eigenlijk op een afsluiting van die straat van Hormuz. Bijna 20% van de olie-export daardoor is gestagneerd. Eigenlijk zie je dat de oliemarkt daar vrij flexibel op heeft gereageerd. Dus het had buffers, het had dus reserves, zowel op zee, maar ook in tanks. Tegelijkertijd heeft het internationaal energieagentschap een hoop strategische reserves op de markt gebracht. China, die absorbeerde veel minder olie, of importeerde veel minder olie, puur en alleen maar omdat ze heel veel hadden gebufferd, heel veel reservecapaciteit hadden opgebouwd. En eigenlijk haalde Europa met name, waar eigenlijk niet veel olie vandaan kwam vanuit het Midden-Oosten, die haalde meer olie uit Amerika, maar ook Kazachstan en Guyana, Nigeria. Dus er kwam wel degelijk ruwe olie binnen in Europa. Maar een groot probleem op dit moment is de raffinage. De raffinage van die ruwe olie, ook al is die nu een stuk duurder, die heeft ook op dit moment een probleem. Want er is te weinig raffinagecapaciteit. En met name voor diesel. En je ziet met name de dieselprijs enorm hoog zijn. Kerosine ook. Dus alles wat ze noemen de middeldestillaten, die zijn hoog qua prijs, omdat er simpelweg te weinig capaciteit is. En dat heeft ook te maken met Rusland, omdat Oekraïne heel veel raffinaderijen in Rusland hebben geraakt met hun droneaanvallen. En daardoor exporteert Rusland op dit moment geen diesel meer. Dus dat maakt die markt heel krap op dit moment.
1: Als zo'n markt heel krap wordt, ja, logisch dat de prijs gaat stijgen. Is het dan gewoon een kwestie van wie het meest geld heeft, die heeft nog olie?
0: Nou, uiteindelijk, het is een wereldmarkt. Hè, en uit dat bestaat uit verschillende contracten die landen onderling met elkaar hebben. Of met name dan de exporteurs en de raffinaderijen. Maar al met al heeft het wel degelijk te maken met wie het meeste biedt. En wie uiteindelijk dat ook kan betalen. En je ziet dat bijvoorbeeld die hoge olieprijs, met name in Azië, op dit moment echt heel erg lastig wordt voor een heleboel landen. Je ziet dat landen daardoor ook, of in ieder geval de mensen in de landen, minder olie gebruiken. Dus dat heet dan, zeg maar, vraagdestructie. En tegelijkertijd zie je ook dat sommige van die landen ook kijken naar andere brandstoffen om eventueel die olie te kunnen vervangen.
1: Zal het komen tot grote problemen en maatregelen zoals in 1973? Iedereen denkt dan altijd meteen aan de autoloze zondagen, maar er waren natuurlijk veel meer maatregelen in die tijd.
0: Ja, toen de tijd, moet je wel weten, waren we veel afhankelijker van met name olie uit het Midden-Oosten. Onze economie was ook veel afhankelijker van olie. Dat is nu echt heel anders. Hè. Dus wat dat betreft is er wel een. Het is echt wel een nieuwe economie waarin we minder afhankelijk zijn en meer diverse energiebronnen tot ons beschikking hebben. Hè, maar al met al, je ziet dat met name in Azië, worden er wel degelijk maatregelen genomen om bijvoorbeeld efficiënter te zijn met benzine of diesel. Of tegelijkertijd, wat ik al eerder zij eventueel andere brandstoffen te gebruiken. Of sowieso dat het niet meer wordt gebruikt. Hier in Europa is dat nog niet aan de orde. Alhoewel er wel al, zeg maar, in de eerste paar maanden, toen de olieprijs echt, de eerste paar maanden na de start van de oorlog in het Midden-Oosten, toen zag je eigenlijk ook al dat bepaalde landen maatregelen namen. En dat deden ze dan vooral bijvoorbeeld door accijnzen niet te laten meestijgen, of eventueel die wat lager te laten inschatten, of anderszins in Nederland is dat niet gebeurd, maar je ziet dat in verschillende Europese landen de verschillende maatregelen zijn genomen.
1: Het wordt nog even lijden aan de pomp. Kortom, Lucia van Geuns, hartelijk dank. Ja, je zou misschien het niet als eerste verwachten, een romcom uit Afghanistan. Maar het is wel degelijk aan de hand. Een hoge ogen gescoord in Berlijn op het filmfestival. No Good Man heet hij. Het is behoorlijk gewaagd, neem ik aan, voor Afghaanse begrippen. Dus een scène met een dildo erin. Maar het is ook heel spannend en speelt tegen de achtergrond van de recente Afghaanse geschiedenis. Schrijver en journalist Sahar Noor was vanavond in Haarlem en heeft daar ook de regisseur Sharbano Sadat dat voor publiek geïnterviewd. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: De film is voor de duidelijkheid in Duitsland opgenomen, want in Afghanistan dat kon niet meer.
2: Nee, klopt. De film is volledig in Duitsland opgenomen. En als ik het goed heb begrepen, het is in een oude radiogebouw van ten tijde van DDR opgenomen.
1: Want het gaat ook over een mediabedrijf. Ja. Dat in die overgangsfase, de Amerikanen gaan weg, de Taliban rukt op en zij proberen dat nieuwsstation draaiend te houden.
2: Sterker nog, het speelt zich af voor de val van de Taliban. En dat is ook misschien wel het mooie aan de film, is dat het laat zien hoe het patriarchale systeem eigenlijk voor de komst van de Taliban al heel dominant aanwezig was in de samenleving.
1: Dat zat er eigenlijk al in voordat de Taliban weer de macht kreeg.
2: Nou, sterker nog, ze wil juist dat beeld eigenlijk rechttrekken. Want ze zegt ook, mensen denken heel vaak, met name hier in het Westen en Europa, dat met de komst van de Taliban dat het land eigenlijk patriarchaal is geworden. Dat vrouwen minder rechten hebben gekregen. Maar feitelijk zegt ze, maar de situatie was al droevig daarvoor. Vrouwen hadden al te maken met heel veel vrouwonvriendelijke gedragingen. Hè. Dus dat vrouwen bijvoorbeeld minder kansen kregen. Dat vrouwen van vrouwen heel veel traditionele rollen werd verwacht. En ze zegt eigenlijk in haar woorden, dat is zo'n upgrade. De Taliban is eigenlijk een upgrade op dat patriarchale systeem.
1: Waarom is dat een upgrade?
2: Zoals zij het zelf heeft gesproken, ik heb haar vandaag dus echt een uur kunnen spreken hierover. Bovendien is ze een heel veerkrachtig mens en een mooi verhaal heeft ze ook te vertellen. Ze zegt eigenlijk is het zo, voor de Taliban, ze werkte zelf ook in de nieuwsorganisatie in Tolo, konden vrouwen wel gewoon werken, ze konden wel politiek participeren. Dus er was wel enige vorm van vrijheid, maar je had nog wel te maken met een toch wel een ongelijke positie tussen de man en de vrouw. Maar je kon er wel omheen manoeuvreren, als het ware. Dus vrouwen konden wel hun eigen geld verdienen. Ze konden ook politiek participeren. Ze konden naar het onderwijs. En nou, dat alles is dus nu weg.
1: Juist, want je ziet het ook in de film. Hè? Zij is cameravrouw. En eigenlijk zegt de journalist meteen van... heb je niet een echte cameraman? Ze wordt gediscrimineerd in dat bedrijf. Ze ligt in echtscheiding, maar dat kan helemaal niet. Ze blijft een soort bezit van haar ex-man. Dus er zit al heel veel druk op die vrouw. Dat was wel mooi. En dan voel je ook die geschiedenis van Afghanistan die doorgaat. Het geweld. De vorm van een romcom was eigenlijk wel verrassend, vond ik.
2: Nou,
1: een romantische komedie.
2: Dat is dus juist heel grappig dat je dat zegt. Want als je haar dus spreekt, zegt ze... ik wil die politieke werkelijkheid, die laat ik voor wat het is. Dat die patriarchale systemen er zijn, er waren en nog steeds zullen blijven, dat is er ook. Maar ze zegt, ik wil eigenlijk wel de vrouwen in beeld brengen op een manier wat echt daadwerkelijk recht doet aan hun werkelijkheid, aan hun realiteit. Dat ze mensen zijn van vlees en bloed. Dat ze mogen lachen, dat ze verliefd mogen worden, dat ze gecompliceerd mogen zijn, dat ze humor mogen hebben. En wat ik dus ook heel sterk aan het verhaal vind, aan het narratief wat ze eigenlijk brengt, want het is ook deels autobiografisch, is dat ze eigenlijk hiermee zegt, zullen we alsjeblieft voorbij die lens van oorlog, terrorisme, armoede, Taliban, Osama Bin Laden kijken. En zullen we eens een keer even Afghanen zien om wie ze zijn. En ze een stukje humanisering, beter gezegd humaniseren. Omdat wij al jaren, met name de post-9-11 periode, afgelopen 25 jaar, alle films die over Afghanistan zijn gemaakt, die gaan eigenlijk alleen maar over de conflictsituatie daar, over hoe erg de situatie is voor mensen. En Afghanen zijn altijd slachtoffer.
1: En het zijn natuurlijk ook mensen. Vond je het mooi afgebeeld, de Afghaanse cultuur? Want er zit natuurlijk ook humor en zachtaardigheid en lichtvoetigheid in die film.
2: Zeker. Kijk, als je de taal spreekt, dan krijg je natuurlijk veel meer mee dan wanneer je de ondertiteling leest. Want Afghaanse taal is een hele rijke cultuur. Een rijke taal. Het is ook heel rijk aan woordenschat.
1: Maar bedoel je dan het Parsi of
2: de... Dari. En er wordt ook Pashto gesproken. Dus de beide talen, de officiële talen van het land komen terug. En dat is ook heel mooi. Maar absoluut. Humor. Afghaanse humor is geweldig. Afghaanse verbale, non-verbale communicatie. Ja, als je het kent, dan herken je het. En dat mis je misschien een beetje als je daar niet bekend mee bent. Maar voor de meeste mensen met Afghaanse roots was het ergens... Tuurlijk, je ontkomt niet aan die werkelijkheid. Het zit ook in die film, hè. Op een gegeven moment die scènes met de oorlog, met de bomaanslagen, bloedvergieten. Dat speelt eigenlijk als een soort afwezig rodige draad door de film heen.
1: Het is de achtergrondruis in de film.
2: Maar ze zegt ook... He, wanneer dat gebeurt. We leven gewoon nog wel met elkaar. We maken nog steeds grappen. We lachen eromheen. Er zijn vriendinnen die graag met elkaar willen praten. En over hun gevoelens. Over wie ze leuk vinden.
1: En mensen hebben ambities. En willen zich ontplooien. Ook vrouwen.
2: Zeker.
1: Toch beklemde het mij wel. Omdat je hebt natuurlijk op het nieuws die scène gezien. Of dat moment dat iedereen naar dat vliegveld in Kabul gaat. En probeert tegen elke prijs nog dat land te ontvluchten. Mensen die zich aan vliegtuigen vastklampten tegen beter weten in. Ja. Dat zit ook wel in deze film. Het is eigenlijk ook de romantische scène op een gekke manier.
2: Ja.
1: Dat beklemde mij, juist omdat die mensen zo menselijk waren.
2: Ja.
1: Hoe heb jij dat ervaren, die scène?
2: Nou, in zekere zin ook identiek. Maar het mooie is, kijk, dat is natuurlijk de laatste scène van de film. En het verhaal, het narratief wat daar centraal staat, is wat ik dus juist heel sterk vind, is misschien nog groter dan alleen dat stukje wat wij zo van onder de indruk zijn hier in Nederland en in Europa. Namelijk, dus je hebt een maatschappij, een samenleving wat heel patriarchaal is. Waar eigenlijk mannen beloond worden om vooral onvriendelijk te zijn. Als je heel scherper naar kijkt. Dus hoe komt het dat er toch mannen zijn die heel vriendelijk en liefdevol zijn naar vrouwen toe, die respectvol zijn en ze als gelijkwaardig beschouwen en behandelen. Dus eigenlijk zegt ze no good man, maar feitelijk is het antwoord, er zijn goede mannen.
1: Ze zijn er toch wel.
2: Ze zijn er toch wel, alleen het ligt niet aan de mannen. Het ligt niet aan de vrouw, het ligt aan het systeem. Wat ze dwingt en ze op een verkeerde manier eigenlijk beloont om de verkeerde opvattingen. En zij doorbreekt dat. Dus ik vind het zo jammer dat we heel snel gaan naar die beelden van de evacuatie.
1: Naar de geschiedenis, het grote verhaal.
2: En dit is dus precies de lens waar we eigenlijk hebben. Ze pusht ons om niet door die lens daar blijven te kijken. Maar proberen ook te begrijpen hoe het komt dat er zulke opvattingen in dat land heersen waar vrouwen er zo ongelooflijk veel last van hebben, totdat een vrijheid van ze wordt ontnomen. Maar dat het niet per se aan de bevolking ligt, maar aan systemen die ze wordt opgelegd al decennia lang.
1: Zie je dat patriarchale systeem in Afghanistan ooit doorbroken worden?
2: Nou, kijk, het is er niet altijd op die manier geweest. Hè. Het land kent een rijke geschiedenis. Je hebt te maken met plattelandscultuur, met stedelijke cultuur. Je hebt te maken met diversiteit en de maatschappelijke posities, economische welvaart, sociale posities, de type opleidingen die mensen gedaan hebben. En daar is het al complex en genuanceerd. Hè. Dus het is niet zo dat iedereen altijd vrouwonvriendelijk is geweest. Ik kom ook uit een Afghaanse familie.
1: Het was Parijs van het Oosten, toch? Kabul in de jaren 70.
2: Absoluut. Kijk, dat is natuurlijk die hippie trail geweest. En ergens vind ik dat en leuk en niet leuk. Omdat ik denk, ja, maar dan kijk het ook weer door een hele specifieke lens. Dus of het moet heel vrij zijn en helemaal hippie flower power periode, of het moet het allerconservatiefste vorm kennen.
1: Het ligt genuanceerd. Dat is eigenlijk wat je eruit haalt. Het is een mooie film. Dat mag ik wel zeggen.
2: Het verbreedt onze kijk op het land, op de cultuur. En het is een rijkdom in die zin. En het verrijkt eigenlijk onze beeld. Het zegt niet dat die werkelijkheden er niet zijn, maar het legt nieuwe werkelijkheden ernaast.
1: No Good Man heet de film. Sahar Noor, dank je wel. Dank je hartelijk. We gaan luisteren naar een stuk muziek van het Berlage saxofoonkwartet vanwege mijn volgende gast Vincent Bijlo, die in de theater staat samen met dat kwartet met een voorstelling over Berlage.

0: Bach, gespeeld door het Berlage saxofoonkwartet. 4 saxofoons waren dat. En het komt uit voorstelling Het Visioen van Berlage. En hier te gast Vincent Bijlo, schrijver, cabaretier, programmamaker en nog veel meer. En die vertelt het verhaal van de voorstelling. Hartelijk welkom, Vincent.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Dat was van jou, Hendrik Berlage, je overgrootvader.
1: Ja, dat was hij.
0: Nooit geweten. Dat had ik ook niet kunnen weten, denk ik. Maar...
1: Nou, ja, ik maak er wel eens een gewag van, zo hier en daar. Maar dat ga je niet de hele dag zeggen natuurlijk ook.
0: Nee, was dat heel belangrijk in jouw familie?
1: Ja, het was wel vanaf mijn vroegste jeugd was het al HPB. Zo werd hij altijd genoemd, HPB. HPB dit en HPB dat. Of opa, noemde mijn moeder hem natuurlijk ook altijd. Dus er werd je al meteen wel ingepeperd dat je een heel belangrijk mens, figuur in je familie had.
0: Nou, dat was ook wel zo. Je hebt hem zelf niet meer meegemaakt.
1: Ik heb al eerder een voorstelling met het Berlage saxofoonkwartet gemaakt over Berlage. En ik ben altijd wel over hem blijven denken en zo. Maar ja, ik vond toch ook altijd niet je enorm op die man moest voorstaan.
0: Hoe heb jij zijn werk eigenlijk ervaren? Want jij kan niet zien. Nee. Hoe kijk jij dan, althans hoe ervaar jij dan gebouwen en kunstwerken?
1: Nou, het leuke is dat Berlage natuurlijk, hij is een rationalist. Dus alles komt voort uit de reden. Dus zijn kunst is ontzettend gebaseerd op ideeën. Op maatvoering, op symmetrie, geometrie, evenwicht. En zijn ideeën en zijn essays, want hij heeft ook heel veel geschreven, die zijn natuurlijk uitstekend te begrijpen. En als ik dat gedaan heb, dat meegenomen heb, dan kan ik natuurlijk gewoon echt door die gebouwen gaan en zo ook echt gaan bevoelen, doorheen wandelen. En hij heeft van heel veel dingen maquettes zelf ook gemaakt. Hij was echt een maquetteman. Dus dan krijg ik ook een hele goede indruk. Maar een gebouw is natuurlijk ook altijd heel sterk beleving. Dus je moet daar ook echt zijn. Wil je ervaren en weten wat dat is? Ik heb een keer in de Beurs een voorstelling gespeeld. En toen mocht ik de hele middag, waren wij in die Beurs. En er was bijna helemaal niemand. Dus dan kan je gewoon door die zalen heen en gewoon voelen, ademen, ervaren hoe dat was en is. En ja, het is fantastisch om daar te zijn dan.
0: Maar kan jij dan echt op zo'n niveau architectuur onderscheiden? Dat je kunt zeggen, dit is een heel bijzonder gebouw. Of
1: ja,
0: deze
1: zeker,
0: sfeer
1: ja.
0: Staat mij aan.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe gebouwen zijn ingericht. Met een moderne utiliteitsbouw, dat alles dozen is. Is natuurlijk volkomen anders dan Berlage gebouwen. Die allemaal verschillende ruimtes en functies hebben die afwijken van standaard rechthoeken.
0: Wat was zijn visioen? Want daar gaat de voorstelling over. Dat het ook een man was met een gedachte over de wereld en de maatschappij.
1: Ja, nou, hij was natuurlijk een gedreven pacifist en hij was een socialist. Maar hij zat in 1914 ontzettend klem. Want hij was net bij de familie Kruller-Müller in dienst getreden. En die handelden in ijzererts, hout. En dat moest in het begin van de Eerste Wereldoorlog moesten zij aan beide partijen leveren. Wilde Nederland neutraal zijn. Dus die werden heel rijk van die oorlog. Maar Berlage zat daar met zijn pacifistische uitgangspunten in dienst van die mensen. En toen heeft hij een vredesmonument ontwikkeld in 1915, het Pantheon der Mensheid. En dat kreeg hij tot zich in een visioen dat hij dat zou moeten maken.
0: Wat was dat voor Pantheon? Hoe zag dat eruit? Of wat voor idee was het?
1: Dat was een soort tempel met 8 torens. Torens van moed, van liefde, van bezonnenheid, van wijsheid. En het was een soort tempelachtige omgeving waarin mensen tot een goddelijke gedachte moesten komen om zich te bevrijden van de tyrannieke heersers, de imperialistische kapitalisten die verantwoordelijk waren voor de Eerste Wereldoorlog. De mens moest daar tot het inzicht komen dat het geestelijke echt boven het materialisme moest uitstijgen.
0: Is er nooit gekomen, hè, het monument?
1: Nee, en dat schreef hij er ook zelf bij in de brochure. Want hij zei, het kan nu niet gebouwd worden, want de maatschappelijke fundamenten zijn er niet naar. Het zou enorm meteen wegzakken. Het kan pas gebouwd worden als het idee wat ik heb een collectief idee is geworden. En toen de Oekraïne-oorlog begon, toen dacht ik, ik wil nu dat Pantheon eigenlijk laten verrijzen. En dat doen wij ook virtueel op het toneel. Het wordt virtueel 3D geprojecteerd. En ik heb ook zelf een maquette op een tafeltje. Die kan ik in elkaar zetten. Dus we maken het eventjes één avond heel beeldend.
0: Want die gedachte die zou je nu nog kunnen bezigen. Dat het materiële moet worden ontstegen en het grote kapitaal bestreden. Omdat er vrede gepromoot moet worden.
1: Nou, sterker nog, het is actueler dan ooit natuurlijk. Want wij zitten nu. We dachten dat dit een materialistische tijd was. Als Berlage dacht dat dus in 1914 eigenlijk al. En die imperialistische heersers van toen. Want hij had het over een klein groepje mensen dat de wereld in handen heeft. En dat zijn nu natuurlijk die techbro's en de rijke oliemensen. En dat waren toen mensen, koloniale mensen waren dat. Maar in wezen laat hij zien dat er een enorme. Dat oorlogen eigenlijk altijd hetzelfde worden gevoerd. Dus elites jagen ze aan en het volk is altijd de lul.
0: Laten we luisteren naar een fragment uit de voorstelling.
2: Hij werd namelijk erg veel aardig gevonden. Hè? Maar daar deed hij echt geen moeite voor. Ik geloof dat het meer was omdat hij, nou ja, gewoon vreselijk aardig voor iedereen was. En ook dan zo uitgesproken dat niet dat oordeel zei wat hij soms over iemand had. Hè?
0: En dit is dan een interview dat jij had met je oma?
1: Nou, mijn oom Max heeft dit gehouden in 1978. Max van Rooij, die ging wilde een biografie over Berlage schrijven. Dus dat is oma's zoon, Berlage's kleinzoon. En mijn oma, dit is oma Miep uit 1906, nakomertje. En die vertelt hier over Berlage. Ik heb in de voorstelling een fragment of 7 of 8 van haar uit dat interview wat Max in 1978 hield. Dat gaat over Berlage. En het is ontzettend leuk om oma dan ook live te horen anno 2026. Want zij vertelt bijvoorbeeld ook over de mobilisatie 1 augustus 1914... En dan vertelt ze haar herinneringen eraan. Dus wij luisteren 112 jaar na dato. Van nou, het zegt allemaal van ja, ik kan me nog goed herinneren hoe dat was. Dat is toch echt leuk, want dan komt de geschiedenis heel dichtbij.
0: Het gaat over jouw familie, het gaat over een groot architect en over een denker. En dan is er ook nog die muziek van dat saxofoonkwartet. Hoe heb je dat erin verweven?
1: Nou, dat hebben we met z'n allen als een soort gesamtkunstwerk gemaakt. Muziek is natuurlijk eigenlijk ook een soort audio-architectuur. Hè? Wat je net hoorde van Bach. Bach is echt een audio-architect. Maar Debussy is dat bijvoorbeeld ook. En er zitten stukken van Schulhoff in. Een Tsjechische componist begin deze eeuw. En er zit ook een stuk van Joey Raukens in, modern stuk. En we hebben zelf een stuk laten maken door Saskia Winnegas. En dat is gemaakt met het gedicht wat Henriette Roland Holst over het Pantheon heeft gemaakt. Voorbij het Pantheon heeft gemaakt. Dat hebben we door elkaar geweven. Dus je hoort en mij het gedicht voorlezen. Een enorm lang, in onze ogen behoorlijk hoogdravend gedicht. En daar hoor je Saskia's muziek onder.
0: Wel mooi wat je zegt van muziek als architectuur.
1: Ja, maar Berlage zei het zelf. Hij zei muziek is vloeibare bouwkunst. En bouwkunst is bevroren muziek.
0: Mooi. Vincent Bijlo, ik wens je heel veel plezier bij deze voorstelling over je overgrootvader Berlage.
1: Morgen Lutherse Kerk Amsterdam.
0: Nou, het visioen van Berlage. Dit was het oog voor vannacht. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Goedenacht.
3: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
6: Hoe werkt onze monarchie?
7: Leve de koning! Hoera!
6: Wat doet de koning?
8: Veel praten.
9: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
6: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
10: Leden van de Staten-Generaal.
6: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
11: Ja, ze staan wel ergens voor.
12: Nee, ik vind het ouderwets.
13: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
14: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
6: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
26: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
25: De wieken van de jaren 80.
26: Noorderwien.
25: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze wens, Janne. Ja, ja, we zijn er weer ontzettend oeren met toffe muziek. Het is een provincie wij. Ik bedoel, lekker hingje. Op alle werkdagen trouwens, tussen 6 en 7 oeren. Maar, aanzien op jou wacht ik weer uw eigen televisie te sturen. Bij onder oren optredens van No Saint en een mooi thema Graaf Landgraaf. Voor het nieuwe album. We draaien natuurlijk ook trouwens William Sean's Transport Music in Oldham Park. En ik ben weer terug bij je naar oren. Toffe band jullie tussen provincie wij. Zeewolven, Ignorance.

Terug applaus van de gekke band Seawolf en Ignorance. Mijn mooie lijfopname. Ja, William Sean's Transport Music, Seawolf. Dan doven de homesick er ik nog even bij. Police Nurses.

0: Music, fantastische Odd Dokkumer Band, zet ik er maar even bij. En Jetty had mijn Police Lustness. Ja, ja, bloeder hartstikke hing je. Goed, album komt er een presentatie. Pier Nederlandse optredens, net in Friesland helaas. Maar wel in Grijns en Rotterdam en de ja, Europese steden. Select nog gewoon dingen worden. We gooien hem op de gichten. We gaan even naar Alexander Motto. Elke dag doe ik een track van het nieuwe album. Dat nieuwe week presenteren we er zil. Alexander Motto is dit, mijn rood, paars, geel.
1: Hey, wie luistert nog? Naar zichzelf als het buiten stort. Ik inmiddels wel, ik heb het uitgesort. Ik was verbitterd zelfs, maar ik ben uit mijn kop. Waardeer de hemel daarboven. S'avonds rode zwemel en de ochtend weer oker. Consum nu minder, ik moet lopen. Ik moet zelf koken, ik moet minder of misschien de helft roken. Moet het zelf kieren, als die opening daar in de deur van vlieren. Ik moet het zelf doen en zelf laten vieren. Ik moet het zelf horen. Ik wil dat ik verzoen, ik ben te nieuwsgierig. Ik heb 11 oren. Ik keel alles voor mijn Legolas, hoop. Dat er veel gevallen dat mijn ego was. Vroeger fragiles, zoek iets stabiles. Ben die Lego zat. Mijn kastelen hebben open deuren. Kan mijn gras delen, ik verdoof het zeuren. Ik was afwezig, dat kan zo gebeuren. Ik moet gas geven in de hoogste kleuren.

Nieuw album, Alexander Moto. En dit is er ja, een mooi voorbeeld van. Een nieuwe track in ieder geval. Jentro de September, de presentatie op internet. En 24 september de presentatie in Beatrix hier in Ljouwt. We gaan terug met Laguna, Bente Hout. Ik zei, wie je het presenteren met een EP. Die is intussen uit, dit noem maar op. Once It's Dark.

Laguna uit Weidem, zo zeg ik het maar even, oftewel Bentehout. Once It's Dark. De EP zit wel op de streamingdiensten trouwens. Dus als er meer van jaren wordt, dan kijk het hier zeer om horen. We geven even een mooie live-opname die ik al vaker eruit had. Trouwens, van de scene, Siep van de Ploeg. Het gaat heel goed met die tour bij de scene. En dat brengt hun ook nog in de Noorwegen-studio. Maar dat is oer een PF Weekend pas. JTR met een mooie Radio 2-opname. Iedereen is van de wereld.

Noah's and the Road. JTR met, ja, mooi noemer ik nog, Family Tree. Mooie release, Max is er. Ja, The Road is gewoon een Nederlandse singer-songwriter, maar op hoog niveau. Ja, dus dat zit heel knap in elkaar. Dat kan zijn ze van zaken. Ja, mijn album komt eroan. Mooi materiaal, in ieder geval een beter draaien. Ik in deze alleen van Noorden win op deze wijze. Ja. Straks de televisie om jou wachten, maar eerst deze van zaken, nieuwe single, Wolvenstein.

natuurlijk in de bezaken waar Roel jou het heerlijk die vestjes in dit geval oer de Wolvensteeg. Zie je, hartstikke. Komt die vertellen dan weer een verhaal bijvoorbeeld over een blauwe fiets? Luister maar eens naar Jilt.

mij zin blauwe fiets. Ja, ja, en als trof iets en te volle bier op hart, dan kan dat kanaal in hier. Ja, ja, ja. Lissabas de Harm van de Meer, die hebt door een heel diep kanaal.

Ja, ja, Harm van der Meer. Hij zit helemaal in de country swing. Les weer helemaal met reggae bezig. En die levert ze nou nog even een mooie nummer bij me in. En ja, trek we wat plan mee. Misschien hebben we wat meer trouwens. Dus ik ben heel bedeed. Leuk deze. Je hebt kanaal. Harm van der Meer uit T-Chextra Deal. We gaan even naar Dokkum en de Westerheem. Daar komt Sipke Visserwij en Sint No Saint. Die ben jong op televisie te zien. Ek mij Graaf Landgraaf. Die praat over het nieuwe album. Ik kan nog een mooie clip van Marcel Smit die we het sturen op televisie. En het verhaal van Ansel Kloosters in Martini Gray. Hij en zijn jazzband komen naar Ljouwert af voor een optreden. En hij is een van de beste drummers van Nederland. We zeker wat de jazzdrummers onbelangrijk. Hij had een boekskleur. Daardoor dus dat verhaal dat Krijm Jong al je van jou wachten op televisie. Noorderwien dus. No Saints. Dit wien ze live in de studio voor Noorderwien. Bij de morgen. Hoi.

0: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
8: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
7: De wieken van de jaren 80.
8: Friesland non-stop.
7: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter met de ploeg.
2: De tweet van De Tourwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
5: De hits door.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En daar gaan er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
1: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

Lieber, ik zoek eens mijn steens in het lucht. En je roept mij blieten, midden, wist er jong, ik hier al tocht. Dan is daar die warme smoekens, ik viel de oude zwarg en dood. En in de oud vertrouwde kamer is het veilig en zo goed. Jeren binnen overbij ging, het oude hoes, dat is net meer. Maar het had plakvoon in mijn hette,

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.

0: Twee jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Altijd zijn we daar naar Spanje. Kimmen neer naar Oshuis, manje. Wat een gedag. Wat een gevlog. Wel een dag Safier van het nest en dicht bij hoes net u te resten. Vreeg je me niet, dit is mijn beschiet. Tistje en Witske, begin op fietsken.

madame, ze is aan namen net heel wies. Of midget golf in Ries, de winnaar krijgt als prijs, pils of vies.

op het meer. Wijk in Antwerp, Milgeer, de balzet stiet het kleer. Wat een eer, ha je miljouwer, tals machine gouden, spiel je net.